0: Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
1: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
4: WeFacts, Yuki, Numbers en Vision Planner hebben hun krachten gebundeld. De 4 softwarebedrijven gaan gezamenlijk verder onder de naam van Numbers. Daarmee worden verschillende diensten voor ondernemers en accountants, wat gaat van facturatie en boekhouding tot salarisadministratie en rapportages, onder één bedrijf gebracht. De software zelf wordt de komende jaren ook verder met elkaar verbonden. Ze moeten onder meer één inlog komen, terwijl bestaande koppelingen met andere software behouden blijven. De 4 bedrijven hebben samen ongeveer 450 medewerkers en meer dan 500.000 zakelijke gebruikers. Door de samenwerking willen ze sneller investeren en vernieuwen, bijvoorbeeld met kunstmatige intelligentie.
2: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf? Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
1: De laatste inzichten voor business shapers.
2: New Business Radio.

0: Wat speelt er nu in de top van het bedrijfsleven? Olivier de Neve gaat wekelijks met twee experts in gesprek over het nieuws dat ertoe doet op de werkvloer, in de boardroom en bij het koffieapparaat. Jouw voorsprong begint hier. Businesswise Weekly hoor je elke donderdag tussen 5 en 6 en vrijdag tussen 12 en 1. Bij New Business Radio en via je favoriete podcastkanaal. Doorzie wat er komt.
1: Dit is New Business Radio.

van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Nieltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet...
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: De laatbetaalde facturen zorgen voor financiële druk bij kleine ondernemers. Uit onderzoek van financier Bridgefund blijkt dat 8% van de financieringsaanvragen wordt gedaan om de periode te overbruggen waarin ondernemers nog op hun geld wachten. Ook eigen spaargeld wordt regelmatig ingezet. 14% van het geld dat binnenkomt op zakelijke rekeningen is afkomstig van een privé of andere eigen rekening. Vooral ondernemers in de bouw vragen vaak financiering aan. En opvallend is verder het verschil tussen mannen en vrouwen. Hoewel bijna 4 op de 10 ondernemers vrouw is, komt slechts 1 op de 5 financieringsaanvragen van een vrouwelijke ondernemer.
6: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 5 en 6 en woensdag tussen 12 en 1... schuiven topondernemers en experts aan bij de Ondernemer Live. Op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

zijn de leiders van morgen. De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst.

Elke woensdag tussen 5 en 6 en donderdag tussen 12 en 1. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Listen to Lead, New Business Radio.

0: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
2: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info. Shaping your future. New Business Radio.

0: New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
3: Manutan.
2: Bestel op manutan.nl.
4: Hey ondernemer, 22 september vindt het NL Groeit jaar-event plaats. Changemakers. Met een spectaculair programma waaronder topondernemers Adriaan Mol van Molly, die bijna nooit spreekt, Sharon Hilgers van My Jewelry, visionair Jan Rotmans en vele andere keynotes en breakouts. Inspiratie en learning. De beste dag om aan jezelf te werken. Meld je aan via nlgroeit.nl.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
7: In verschillende studentensteden in Nederland worden deze zomer gratis meubelmarkten gehouden. Studenten kunnen daar gebruikte meubels, lampen, pannen en servies meenemen die anders mogelijk bij het afval zouden belanden. Volgens Zero Waste Nederland kwamen op eerdere edities in onder meer Delft, Groningen en Rotterdam veel studenten af. Het initiatief speelt in op een bekend probleem aan het einde van de zomer. Namelijk vertrekkende studenten die hun spullen wegdoen, terwijl nieuwe studenten die juist goed kunnen gebruiken. Zero Waste Nederland wil daarom dat meer studentensteden zich aansluiten.
1: AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work. Elke vrijdag tussen 5 en 6 en maandag tussen 12 en 1. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Radeon, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
0: Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

0: innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
0: De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
2: Ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Werknemers zijn in de maand juli iets minder vaak ziek thuisgebleven, maar het ziekteverzuim is historisch hoog. Dat blijkt althans uit cijfers van Arbonet en Human Capital Care. Het verzuim daalde naar 4,7% en een jaar geleden was dat nog 4,4%. De zomer zorgt meestal tijdelijk voor minder ziekmeldingen, maar in september verandert dat beeld vaak snel. Vorig jaar was het aantal ziekmeldingen in september 72% hoger dan de maand ervoor. Het komt niet alleen doordat mensen na een vakantie alsnog een ziekmelding doorgeven. Volgens de Arbodiensten ontstaan er na de zomer ook daadwerkelijk meer verzuimgevallen. Dat komt vooral door stressgerelateerde klachten.
8: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-upfase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
9: Let's Talk Business op New Business Radio. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app. Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
0: De laatste inzichten. New Business Radio voor business shapers.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Hey ondernemer, 22 september vindt het NL Groeit jaarevent plaats. Changemakers. Met een spectaculair programma waaronder topondernemers Adriaan Mol van Molly, die bijna nooit spreekt, Sharon Hilgers van My Jewelry, visionair Jan Rotmans en vele andere keynotes en breakouts. Inspiratie en learning. De beste dag om aan jezelf te werken. Meld je aan via nlgroeit.nl.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
5: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
6: WeFacts, Yuki Numbers en Vision Planner hebben hun krachten gebundeld. De vier softwarebedrijven gaan gezamenlijk verder onder de naam van Numbers. Daarmee worden verschillende diensten voor ondernemers en accountants, dat gaat van facturatie en boekhouding tot salarisadministratie en rapportages, onder één bedrijf gebracht. De software zelf wordt de komende jaren ook verder met elkaar verbonden. Ze moeten onder meer één inlog komen, terwijl bestaande koppelingen met andere software behouden blijven. De vier bedrijven hebben samen ongeveer 450 medewerkers en meer dan 500.000 zakelijke gebruikers. Door de samenwerking willen ze sneller investeren en vernieuwen, bijvoorbeeld met kunstmatige intelligentie.
1: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
7: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today,

0: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
1: Dit is New Business Radio.
2: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug

0: more time.
1: Shaping your future. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Te laat betaalde facturen zorgen voor financiële druk bij kleine ondernemers. Uit onderzoek van financier Bridge Fund blijkt dat 8% van de financieringsaanvragen wordt gedaan om de periode te overbruggen waarin ondernemers nog op hun geld wachten. Ook eigen spaargeld wordt regelmatig ingezet. 14% van het geld dat binnenkomt op zakelijke rekeningen is afkomstig van een privé of andere eigen rekening. Vooral ondernemers in de bouw vragen vaak financiering aan. En opvallend is verder het verschil tussen mannen en vrouwen. Hoewel bijna 4 op de 10 ondernemers vrouw is, komt slechts 1 op de 5 financieringsaanvragen van een vrouwelijke ondernemer.
8: Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility. The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: Wat speelt er nu in de top van het bedrijfsleven? Olivier de Neve gaat wekelijks met twee experts in gesprek over het nieuws dat ertoe doet op de werkvloer, in de boardroom en bij het koffieapparaat. Jouw voorsprong begint hier. Business Wise Weekly hoor je elke donderdag tussen 5 en 6 en vrijdag tussen 12 en 1. Bij New Business Radio en via je favoriete podcastkanaal.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.

van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Nieltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. Listen today, lead tomorrow.

kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 5 en 6 en woensdag tussen 12 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij de Ondernemer Live op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl. De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
3: Manutan, Manutan.
2: Bestel op manutan.nl.
4: Hey ondernemer, 22 september vindt het NL Groeit jaar-event plaats. Changemakers. Met een spectaculair programma waaronder topondernemers Adriaan Mol van Molly, die bijna nooit spreekt, Sharon Hilgers van My Jewelry, visionair Jan Rotmans en vele andere keynotes en breakouts. Inspiratie en learning. De beste dag om aan jezelf te werken. Meld je aan via nlgroeit.nl.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectis zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
7: In verschillende studentensteden in Nederland worden deze zomer gratis meubelmarkten gehouden. Studenten kunnen daar gebruikte meubels, lampen, pannen en servies meenemen die anders mogelijk bij het afval zouden belanden. Volgens Zero Waste Nederland kwamen op eerdere edities in onder meer Delft, Groningen en Rotterdam veel studenten af. Het initiatief speelt in op een bekend probleem aan het einde van de zomer. Namelijk vertrekkende studenten die hun spullen wegdoen, terwijl nieuwe studenten die juist goed kunnen gebruiken. Zero Waste Nederland wil daarom dat meer studentensteden zich aansluiten.
1: At the top. Paul van Riessen interviewt een uur lang een

1071 op New Business Radio. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio. Met Gerben van Driel. Elke woensdag tussen 5 en 6 en donderdag tussen 12 en 1. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: Dit is New Business Radio.
2: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work. Elke vrijdag tussen 5 en 6 en maandag tussen 12 en 1. De laatste inzichten. Nieuw Business Radio.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
3: Nederland moet flink meer geld steken in wegen, bruggen, sluizen en het spoor. Die oproep komt van een groot aantal gemeenten, provincies, bedrijven en organisaties uit de bouw- en mobiliteitssector. Volgens hen dreigt anders een zogeheten infrastructuurcrisis. Zo zou er tot 2038 alleen al voor de netwerken van Rijkswaterstaat ruim 34 miljard euro tekort zijn voor onderhoud en vernieuwing. De organisaties waarschuwen dat uitstel uiteindelijk juist meer geld kost en kan leiden tot vertragingen en veiligheidsproblemen. Ze willen daarom niet alleen extra geld, maar ook een langjarig landelijk plan voor investeringen in infrastructuur.
2: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
4: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
2: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
4: Redion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
8: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: Joris van Zoelen bij New Business Radio.
1: Het inzicht van vandaag. Succesvolle impactorganisaties zorgen dat het gewenste gedrag de basisoptie is. By default, om het zo te zeggen. Ze maken het zo aantrekkelijk, beschikbaar en gewoon dat het gewenste gedrag de natuurlijke basiskeuze wordt. De slechtere optie wordt daarmee vanzelf het alternatief. Geen verbod, geen opgeheven vingertje, gewoon een andere standaard. Misschien een vreemd voorbeeld, maar het helpt enorm om dit principe te begrijpen. Wist je dat in de landen waar je je actief moet opgeven om orgaandonor te worden, slechts 15% van de mensen dat doet? En dat in de landen waar je donor bent, tenzij je uitschrijft, 90% gewoon donor is en blijft? Dezelfde mensen, dezelfde overtuigingen, alleen een andere basisoptie. Dit principe heet Choice Architecture en werd onder andere beschreven door Nobelprijswinnaar Richard Taylor en de jurist Cass Sunstein in hun boek Nudge, een absolute aanrader als je gedrag wil begrijpen. De manier waarop opties worden gepresenteerd, wat als eerste staat, wat de default is, wat het meest zichtbaar is, bepaalt voorspelbaar wat mensen kiezen. Als organisatie kun je de keuze van mensen dus enorm beïnvloeden. Onder dit inzicht ligt een aantal eenvoudige redenen waardoor het werkt. Mensen hebben een sterke voorkeur voor de status quo. Ze blijven graag bij wat er is. Een organisatie die het gewenste gedrag tot default maakt, gebruikt die menselijke neiging in plaats van er tegen te vechten. Beslissingsvermoeidheid speelt ook mee. Een drukke ouder die 's avonds nog een gezonde maaltijd moet bedenken, kopen en bereiden, kiest sneller voor het makkelijke alternatief. Maak de gezonde optie het makkelijkst en de drempel valt weg. Sociale beïnvloeding versterkt het effect. Wat anderen doen, voelt als normaal. Op een kinderopvang waar kinderen samen broccoli proeven, wordt broccoli normaal. En als laatste, het haalt de morele druk weg. Gezond eten als opdracht is echt een vingertje. Maak er een feestje van en het voelt als een uitnodiging. De gedragsverandering ontstaat zonder dat er iemand zich beschuldigd voelt. Dat klinkt allemaal mooi en theoretisch klopt het ook wel. Maar hoe ontwerp je dat in de praktijk? Hoe maak je broccoli aantrekkelijker dan een koekje voor een driejarige? Daarvoor hebben we vandaag contact met Ingrid Cayet. Zij is de oprichter van Spoonie. Spoonie is een unieke organisatie. Het is een bedrijf dat groeide uit Madega en Spoonie, die in 2022 fuseerden en sinds vorig jaar samen verder gaan onder één merknaam. Inmiddels marktleider in gezonde kindermaaltijden voor kinderopvang met zo'n 2,5 miljoen verse maaltijden per jaar op ruim 500 kinderdagopvanglocaties. En tijdens de gezonde smikkelweken in 2024 deden 50.000 kinderen op zo'n 600 buitenschoolse opvanglocaties mee aan de smaaksafari met groenten. Ingrid kent het probleem niet uit een rapport, maar van haar eigen aanrecht. 8 op de 10 ouders vinden het belangrijk dat hun kind gezond eet. Maar in de praktijk is 80% van het voedselaanbod in de supermarkt ongezond en richt 80% van de reclame zich op ongezonde producten. Spoonie heeft daarop één keuze gemaakt. Niet de ouders proberen te overtuigen, maar het systeem omdraaien. Beginnen op het moment dat kinderen überhaupt leren proeven. Op de kinderdagopvang. Samen met andere kinderen, zodat gezond eten gewoon wordt. We maken contact met Ingrid Cayet van Spoonie. Ingrid, jullie willen gezond eten voor kinderen de normaalste zaak van de wereld maken. Hoe doet Spoonie dat?
2: Ja, gezond eten is net als lezen, lopen, zwemmen aangeleerd en doorgegeven. En helaas, met gezond eten lukt dat niet meer voor meest ouders. Ondanks het feit dat ze het allemaal belangrijk vinden en willen ook graag hun verantwoordelijkheid daarin nemen. Nou, hoe komt dat? Dat komt door een dubbel shift. Shift in voeding, van ongezond voeding is vooral aanwezig, goedkoop, continu gepromoot, ook buiten het controle van ouders. En shift in ouderschap. Ouders hebben het heel erg druk, want beide werkende ouders is nu de norm geworden. Dus kortom, ouderschap is veranderd, maar de oplossing nog niet. Alles is nog op de schouder van de ouders. En Spoonie stelt dat een moderne oplossing moet komen om als maatschappij het mogelijk te maken. Mogelijk maken dat ieder kind smult van gezond eten. En dat gezond leren een groot en lekker smaakavontuur is voor opgroeiende kinderen en hun ouders. Nou, dat betekent systeemverandering. Dat is dus een grote stap. Hoe doen we dat? We hebben een methode ontwikkeld. Die bestaat uit drie bouwstenen. Opeten, dus wat je in de mond stopt. Oppikken, de voorbeeldrol van de ouders weer mogelijk maken. En ontdekken, Van zelf leren is de gemakkelijkste manier en de leukste manier om te leren. Met producten ook voor thuis, waar je hebt eigenlijk de mogelijkheid om eten, ontdekken en van leren. En de impact is dat op dit moment, we hebben ongeveer 25.000 kinderen die elke jaar de gezond leren eten methode van Spoonie hebben. En we zijn aan een nieuwe norm te creëren door de olievlak met ouders en pedagogic professionals. Dus iedereen aan de bak en aan de slag hiermee.
1: Dankjewel, Ingrid.
0: Elke werkdag een praktisch voorbeeld. Eén inzicht dat je meteen kunt gebruiken. Business Insights bij New Business Radio.
1: Wat opvalt in het verhaal is dat het ontwerpen van een default iets anders is dan mensen overtuigen. Het is structureel werk, geen campagne. Drie handvatten voor jou als luisteraar. Welk gedrag wil je bevorderen met je dienst of met je product? En bouwen we daarmee aan een default, een basisoptie? Of blijven we nog steeds het alternatief? 9 van de 10 keer ontdek je dat je organisatie gewoon niet zo bewust is van gedragsontwikkeling en zich primair richt op de verkoop van producten en diensten. 2. Ga op zoek naar kennis over gedragsontwikkeling. Lees bijvoorbeeld het werk van de Nederlander Rijntjan Renes of van andere experts. Mijn persoonlijke ervaring, dit is echt ontzettend leuk om te leren. Ga op zoek naar een inspirerend voorbeeld en kijk wat je daarvan kunt kopiëren voor jouw organisatie. Kies er 1 om mee te experimenteren, dan maak je een start. En 3, monitor de verandering. Niet op zoek naar perfectie, maar om te leren. Om te monitoren moet je wel heel concreet zijn en daarmee wordt het iets waaraan je kunt werken. Kijk na een maand of na een half jaar of er al ontwikkeling is. Leer ervan en bouw door. Wil je gezond groeien en structureel ander gedrag mogelijk maken? Dan begin je niet met overtuigen, maar bij het ontwerpen. De vraag voor morgenochtend: welk gedrag willen wij normaal maken? En dan op zo'n manier dat de wereld er ook een beetje mooier van wordt. Verkopen we producten of diensten? Of helpen we onze klanten gedrag te ontwikkelen dat goed en gezond is voor ons allemaal? Wil je meer weten over de inzichten en hoe je met je organisatie echt kunt gaan voor de dubbele winst? Ga dan naar de site van New Business Radio en vind Business Insights bij programma's. Klik op deze uitzending en je vindt een uitgebreid artikel rond het inzicht en de bijbehorende actie van vandaag. Vergeet ons ook niet te volgen op de socials voor de laatste updates rond alle Business Insights. Bedankt voor het luisteren en morgen aan de slag, want elke organisatie kan groeien met de dubbele winst.
0: Dit was Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio. Business Insights, winst en impact. Tot de volgende!

0: ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Hey ondernemer, 22 september vindt het NL Groeit jaarevent plaats. Changemakers. Met een spectaculair programma waaronder topondernemers Adriaan Mol van Molly, die bijna nooit spreekt, Sharon Hilgers van My Jewelry, visionair Jan Rotmans en vele andere keynotes en breakouts. Inspiratie en learning. De beste dag om aan jezelf te werken. Meld je aan via nlgroeit.nl.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: Bedrijf kopen, vooral voor grotere MKB-bedrijven, moet je steeds dieper in de buidel tasten. Dat blijkt uit de nieuwste overnamebarometer van Brooks & Dealsuite. Grote bedrijven worden inmiddels gewaardeerd op 7 keer hun winst voor rente, belastingen en afschrijvingen. Voor het MKB als geheel blijft dat gemiddeld op 5 keer de winst staan. Opvallend is dat verkopers hun eigen bedrijf regelmatig hoger waarderen dan overnameadviseurs doen. Gemiddeld zit daar 23% verschil tussen. En dat kan een deal behoorlijk in de weg zitten. Bijna 1 op de 5 overnames loopt uiteindelijk stuk door een verschil tussen de vraagprijs en wat een koper wil betalen.
6: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
6: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
7: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
8: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business, Ron Lemmens.
5: Veel bedrijven zijn al verder met toekomstig bestendig ondernemen dan ze zelf denken, maar lopen vast op aantoonbaarheid zodra klanten en aanbestedingen daarom vragen. Deze aflevering van Let's Talk Business gaat over grip, timing en waarom certificering pas waarde krijgt als het volgt op wat je al goed doet. Patrick de Veer, founder en directeur van Greenomatic, is in de studio samen met Elise Vonk, oprichter van Vonk, Sprankelend MVO.
1: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
5: Patrick, hoe ben je gekomen bij dit bedrijf? Want het bestaat een jaar of 6 inmiddels.
9: We zijn 6 jaar geleden begonnen, ja. En ik heb een aantal bedrijven hiervoor gehad. Ik heb ook in de corporate wereld gewerkt, in de softwarewereld. Waarbij mijn persoonlijke, hoe moet je het zeggen, zoektocht naar wat ik zinvol vond, begon eigenlijk in het corporate leven. Dat ik dacht van ja, ben ik nou eigenlijk wel goed bezig om de wereld een beetje beter achter me te laten.
5: En waar komt die, dat is toch een intrinsieke motivatie denk ik, waar komt die vandaan?
9: Ja, dat is een hele goede vraag. Waar komt dat vandaan? Ik denk als je veel in corporate omgevingen zit, dat je je erg afsluit voor waar je echt mee bezig zou willen zijn. En ik heb toen een keer, denk ik, bij een paar gesprekken wel gedacht van ja, dit voelt niet goed. Hè? Dat een borrelend gevoel van ik ben met iets bezig wat eigenlijk tegenstrijdig is aan mijn gevoel, maar ik kon niet duiden. En dat heeft zich langzamerhand, en dat is jaren, dus iets van jaren. Hè? En over die jaren kwam het eerst van oké, ik ga bijvoorbeeld klanten beter informeren. Daar ben ik mijn eerste bedrijf hiervoor mee begonnen. En ook binnen dat bedrijf, want dat was een best leuk lopend bedrijf, voelde ik me op een gegeven moment nog steeds dat gevoel.
10: Maar dat is wel bijzonder, want je hebt al een goed lopend bedrijf. Dus je een stukje inkomenszekerheid laat je dan ook los.
9: Ja, dat klopt. En dat is wel grappig dat je het zo zegt, want dat heb ik eigenlijk tot nooit zo beseft.
10: Is dat dan gewoon de drijfveer, maar ook wel het vertrouwen in jezelf als ondernemer, dat je denkt van nou, dit komt wel goed.
9: Nou, dat is, ja, denk het wel. En ik heb altijd het gevoel dat altijd alles goed komt. Dat mijn vrouw vindt dat ook wel zoiets van
10: iets te optimistisch. Die man.
9: Maar ja, dat is wel de instelling die ik heb. Ja, ik heb wel natuurlijk, als je opgroeit, maak je van alles mee. Dus je bent met van alles bezig. Maar op een of andere manier kwam het altijd goed. Dus als ik bijvoorbeeld, de fiets van mijn broertje kapot fietste. Dat gebeurde wel eens. Nou, dan moet je dat terugbetalen. Nou, dan denk je, waar doe je dat van?
10: Wist je dit allemaal, Elise?
11: Nee, het is nieuw.
9: Ja, maar dat soort dingen. Ik denk dat ik opgegroeid ben door ouders die dachten, doe gewoon de dingen die je denkt dat goed zijn. En dan komt het wel in orde. En dat is denk ik een beetje, daar heb ik eigenlijk nooit zo bij stilgestaan. Dat is wel grappig dat je dat zo...
10: Inmiddels, want we duiken in Leicester Business altijd even terug in die historie. We horen zo meteen natuurlijk wel hoe dat verhaal ontstaan is. Mm-hmm. Maar inmiddels heb je Greenomatic en bedrijvenscan.nl.
9: Klopt.
10: En die dus ook eigenlijk waar we het hele uur over gaan hebben. Want het gaat natuurlijk over, je hebt een column geschreven. Dat is eigenlijk de aanleiding dat je hier bent op duurzaam ondernemen. De stille prijs, want te laat beginnen met certificering. Met andere woorden, het was ooit een keer vrijblijvend om duurzaam bezig te zijn, duurzaam te veranderen. Maar langzaam maar zeker ook door wetgeving, zoals bijvoorbeeld de CSRD, wordt er langzaam maar zeker van bedrijven gevraagd om aan te tonen dat je ook daadwerkelijk duurzaam bezig bent.
9: Ja.
10: Daar zijn certificeringen voor. We gaan vandaag een aantal certificeringen horen. En dan ga ik toch even ook op de stoel zitten van een luisteraar die denkt, oké, maar wat is dat allemaal?
9: Precies.
10: EcoVadis?
9: Ja, jij wil weten wat dat is.
10: In het kort. Ik heb hem hier staan hoor. Dus.
9: Ja. Nou, EcoVadis is gewoon een certificeringsinstantie. Die natuurlijk met name gericht op grotere bedrijven. Die dan vragen. Ik probeer het in simpele termen te doen. Mm-hmm. Je wil natuurlijk iets kunnen aantonen hoe goed je bezig bent.
10: Ja, dus je levert een vragenlijst in?
9: Je levert een vragenlijst in. Dus stel, ik laat het even heel praktisch maken. Ik ben een bouwonderneming. En ik krijg de vraag van mijn grotere klant, waar ik onderaannemer ben. Wil jij EcoVadis? Wij willen eigenlijk dat jij EcoVadis invult.
10: Want dat is eigenlijk de vraag die komt vanuit bedrijven of vanuit eigenlijk afnemers. Zoals het
9: ja, je kan het natuurlijk ook vanuit eigen intrinsieke motivatie doen. Maar dat zijn best wel kostbare processen. Zeg maar. Dus vaak is het op aanvraag van de klant.
10: Ja, precies. En dat is dan vier thema's: milieu, arbeids- en mensenrechten, ethiek, duurzame inkoop.
9: Ja, dus moet je
10: op en dan heb je scoren en medailles ook nog.
9: En je zal daar dus op een bepaalde scoren wil je klant waarschijnlijk wel zien. Hè? Dus als je dat invult, is natuurlijk even de vraag van hoe heb ik al die data? Hoe hebben we hier überhaupt over nagedacht? Dus dat zijn allerlei dingen waar je waarschijnlijk nog niet even over na heb gedacht op dat moment als die vraag komt. Maar EcoVadis zelf is gewoon een redelijke standaard certificering. Die hebben ook een portal. Hè, dus daar kan je ook op in. En de onderwerpen waar je het net over hebt, die staan daarin. En die moet je ook volgen. En daar word je dan op gescoord, inderdaad.
10: Dan hebben we nog de MVO, want we gaan straks natuurlijk verder lichten ook. De MVO prestatieladder. Onafhankelijk certificeerbare norm waarmee organisaties maatschappelijk verantwoord ondernemen meetbaar en concreet maken. En daar hebben ze weer 5 niveaus.
9: Ja.
10: Zit daar heel veel verschil met EcoVadis? Of is dat echt specifiek wat dan de afnemer ook van je vraagt?
9: Ja, kijk, een MVO prestatieladder is denk ik wel iets anders. De EcoVadis zit meer in de keten. En MVO prestatieladder zit veel meer als jij als bedrijf zijnde ben je bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dus dat is een iets andere insteek.
10: Dus die keten is eigenlijk, hè, wat dat betreft, voor je omzet beter dan MVO. Ja, MVO is meer voor de buitenwacht, moet je het zo zeggen.
9: Ja, kijk, MVO is sowieso Nederlands, ik denk ook Belgisch. Hè,
11: ja, Nederlands en België, niet internationaal.
9: Niet internationaal.
10: Precies.
9: En is ook wel iets meer gericht echt op de onderneming zelf. Natuurlijk, er zitten ook raakvlakken naar de keten toe. Maar je ziet ook wel, en ik denk dat, en dus niet zonder respect of disrespectvol naar MVO prestatieladder, maar dat is een stuk kleinere community, precies, laat ik het zo maar zeggen, dan Ecovadis. Ecovadis is echt wel internationaal en heel groot. En bijna iedereen die in een bepaalde sector zit, kan die wel een keer verwachten.
10: En die MVO prestatieladders heeft meerdere niveaus en drie pijlers. People, Planet, Profit. Nou, ja, dat kent iedereen wel, dus ja, die kunnen we lekker overslaan. En dan hebben we nog de B Corp. En dat is iets wat de afgelopen jaren voorbij gekomen is. Regelmatig in programma's hoor ik hele trotse bedrijven hier die het hebben over, het is ons gelukt. Ja. En het is zo'n enorme bakwerk om dat voor elkaar te krijgen, maar het is gelukt.
9: Dus ze doen het.
10: Ja. Ja. Is dat dan nog een verschil met Ecovadis wat dat betreft?
9: Ja, ik denk van wel. Want je gaat. Maar ik denk dat zelfs Elise daar iets beter op kan antwoorden dan ik. Want die is daar veel meer bedreven in dan ik. Maar over het algemeen, zoals ik het zie, is dat B Corp veel meer vanuit een. Je probeert vanuit intrinsieke motivatie als bedrijf. Alle aspecten binnen en ook in je keten voor elkaar te krijgen. En het is ook meer een community waar je elkaar helpt. Hè, dus waar je als een ander ene B Corp werkt met de andere B Corp. En.
10: Dus ja, eigenlijk kan je daar met elkaar een soort ecosysteem vormen.
9: Ja, ik denk dat wel de bedoeling is van B Corp. Ja. Ja. Ja.
10: Okay. Mooi. Nou, we gaan dan straks verder. We hebben nu de basis gelegd. Mm-hmm. En toch even over jullie samenwerking. Want je zei het net al, van jij bent Elise, jij bent vooral in dit soort onderwerpen helemaal thuis. Hè?
11: Ja, en wij kennen elkaar al een hele tijd. En Patrick is meer zeg maar de datakant. En ik denk dat ik meer de praktische kant ben. Echt de invulling met de klant. Hoe doe je dat nou? En hoe kom je dan aan die data? En wat betekent die data voor jou? En wat kun je ermee? En wat kun je er niet mee? Dat is denk ik mijn rol meer. En daar vullen we elkaar goed aan.
10: Nou, duidelijk. Daar gaan we het straks uiteraard natuurlijk over hebben. Jij zei al, Patrick, jij komt uit de corporate wereld. Mm-hmm. Waar je veel dus met data werkt al.
9: Ja. Ja, mijn rol was zeker bij. Ik heb ooit in de software compliance gezeten, een moeilijk woord. De meeste mensen zeggen dan software politie. Maar eigenlijk wat ik deed was naar grote klanten gaan en eerst hun contract snappen. Wat is het contract en onder welke voorwaarden heb je een contract afgesloten? En dan moest ik het netwerk in en alle databases en architectuur om de informatie te zoeken. Om dat weer af te toetsen. Past dat nog bij dat contract? En dat is eigenlijk mijn, en dat heeft een heel erg data gehalte.
10: En jij zei eigenlijk net aan het begin van het programma al, ja, dat vond ik mooi. Maar voor mij was daar niet het eindpunt. Ik wilde meer. Ja. En toen dacht je, oké, ik ga nu zelf aan de gang.
9: Ja, dat was eigenlijk al in 2006, 2007 dat gevoel borrelde. En dat heb ik ook met een oud collega, zijn we dat begonnen. Wel in dezelfde business software licenties. Maar op het moment dat je heel veel in software licenties zit, denk je, waarom ben ik eigenlijk grote bedrijven nog rijker aan het maken? En ik zie ook kleinere bedrijven daar veel meer. Ja, het is een redelijk polariserende markt. En dat geeft geen goed gevoel. Dus dat is ook voor mij de reden geweest in het vorige bedrijf om eruit te stappen. En dan zo ongeveer rond corona 2019, 2020. Toen dacht ik, weet je, ik had de kans om daaruit te gaan.
10: Was dat ook niet de periode dat greenwashing steeds vaker te sprake kwam?
9: Ja, ook. Zeer zeker. Ja. Ik moet wel zeggen, toen ik begon was het niet zozeer mijn idee om iets met duurzaamheid te doen, maar meer met hoe kan je MKB-ondernemers helpen om wat meer breder te kijken dan het financiële. Dat was veel meer mijn opzet. En dat in die tijd veel meer de trend was richting duurzaam. En dat zie je nu ook. Hè? Dat duurzame gehalte begint echt wel gevoelsmatig een beetje af te brokkelen. Maar ja, het blijft
10: dat
9: wel.
10: Kennen we inmiddels wel, toch?
9: Ja,
10: toch?
9: Ja,
10: dat,
9: precies.
10: Dat is het een beetje. Dat kennen we wel, maar nu moeten we het effectief gaan maken.
9: Ja, en dat was mijn idee al toen. Om te zien van hoe kan je nou vanuit je data, maar ook gewoon wat Elise doet, hè, hoe kan je mensen nou meehelpen om wat breder en misschien, we hebben het wel eens over de term meervoudige waardecreatie of lange termijn waardecreatie. Hoe kan je bedrijven nou wel meer meenemen of ondernemers laten nadenken over niet alleen de korte termijn, maar ook de langere termijn en op basis van niet alleen financieel, maar ook de niet financiële elementen. Want dat maakt je bedrijf. Hè. We zijn nog altijd mensen. We werken met mensen onderling. En ja, het sociale deel wordt, als jij je medewerkers gaat zien als een resource, Dat is anders dan dat je zegt van, hey, ik ga ze meenemen van, hoe gaan we samen het bedrijf bouwen? Ja, als voorbeeldje.
10: Ja. En wat heel interessant is, we hadden het net over de greenwashing periode. Dat was 2018-19. Dat was ook de periode dat heel veel gesproken werd over data. Hè, data mining, de waarde van data, de waarde van vooral zuivere data.
9: Ja, klopt. En dat ben ik nog steeds mee eens.
10: Ja, en dat is eigenlijk de brug die jij op dat moment gevonden hebt in 2021. Naar het omvormen in inzichten toch eigenlijk. Hè?
9: Ja, en dat heeft ook te maken met waar ik vandaan kom. Want dat deden we altijd alleen in een ander vakgebied. Dus dat waar ik een beetje, klinkt raar, een hekel aan had. Is dan maak je een heel mooi gedegen rapport. En dat komt ergens in een la te liggen en er wordt niks mee gedaan. Dat gebeurde vaak in waar ik zat, zeg maar. En dat gevoel kreeg ik dus ook met dit soort zaken. Hè? Dus er wordt heel mooi voor de bühne, greenwashing zoals jij het noemt, worden er allerlei acties uitgevoerd en dan komt er een mooi rapport. En dan denk ik, ja, maar ik zie het niet. Ik zie de resultaten daarvan niet.
10: Nee, en je hoorde ook wel verhalen van bedrijven die wel die goede intentie hadden, maar eigenlijk de boel mooier voorspiegelde dan dat het was.
9: Ja, die heb je ook.
10: Er zijn zelfs bedrijven geweest die hebben op een bepaald moment erkend dat ze eigenlijk iets te rooskleurig voor de dag kwamen.
9: Ja. Dat
10: is ook wel bijzonder, toch?
9: Ja, maar ik denk dat komt omdat zij wel merken dat in de markt niet meer werkt. He, dat die impact van als jij dat doet, wat je de authenticiteit, zeg maar. Mm-hmm. Ja, die mensen prikken er gewoon doorheen als je dat niet bent. En dan dat heeft gewoon een effect. Hoe dan ook. Hè? Dus dat misschien heeft dat niet gelijk een effect op je mooie inkomsten. Maar dat kan wel zijn dat mensen niet meer voor je willen werken. Of je klanten zeggen, ja, maar ik wil eigenlijk niet met jou werken. Dat soort. En dat zijn de langere invloeden die toch wel, ik denk tegenwoordig, wat meer meespelen bij de beslissingen. Ja.
10: Je hebt toen Bridge gelanceerd, ESG Data Platform.
9: Ja.
10: En dat was eigenlijk het begin van het effectief maken ook van het bedrijf.
9: Ja, mijn idee was, en het klinkt misschien heel grappig, want we zijn al een heel klein bedrijf, maar 25 miljoen MKB-ondernemers in Europa. Die kunnen waarschijnlijk, als ze allemaal iets meer doen op een duurzaamheid of op een lange termijn visie vlak, kunnen we denk ik meer realiseren, in mijn ogen, dan een aantal hele grote bedrijven die eigenlijk nu al claimen dat ze heel goed bezig zijn.
10: Ja, want dus feitelijk ga je kijken naar de omzetten, naar de aantallen. Dan kom je op een ander beeld uit dan dat je nu waarschijnlijk zal hebben.
9: Precies.
10: Heel veel samen is natuurlijk ook gewoon top.
9: Ja, en dan leeft het ook meer. Hè? Dus ik denk als jij al die bedrijven zijn ook in connectie met elkaar. En die leren van elkaar.
10: En dit is ook eigenlijk wel de markt waar je het nu over hebt. Waar de wetgeving nog niet zo streng is.
9: Klopt.
10: Waardoor ze eigenlijk echt intrinsiek aan de gang kunnen. Doen ze dat niet, is het ook goed.
9: Ja, en het interessante is dat veel niet intrinsiek beginnen. Maar wel vanuit een klantvraag getriggerd worden om erover na te denken. En dat is een van de redenen waarom wij nog niet heel groot zijn als bedrijf. Is toen wij begonnen dachten we, die markt is al redelijk, hè, misschien ook door het greenwashing, is al redelijk groot. Maar toen we begonnen kwamen we erachter, dat is toch nog niet zo. En dat heeft wel een impact gehad, ook op ons als bedrijf. Maar ook, je ziet in de markt, nu op dit moment, nou de regelgeving weg is, wat ik trouwens heel fijn gevoel vind. Want bijna alle klanten die wij hebben, die zeggen van,
10: maar weg, uitgesteld en
9: nou, uitgesteld. Nou, de meeste van mijn klanten hadden sowieso al geen regelgeving. Maar die dachten, ja, als mijn klant dat niet heeft, waarom zou ik het doen? Maar nu zie je de meesten zeggen, ja, ik wil dat wel doen. Want ik krijg bijvoorbeeld een Ecovadis-vraag. Of ik krijg een B Corp-uitvraag van mijn klant. En voor de meeste directeuren, die krijgen dan het gevoel, als ik hier niet goed op kan antwoorden, dan sta ik sowieso echt niet goed erop. En dat wil ik niet. De meeste ondernemers zijn natuurlijk strepertjes, dus die willen dat. Maar dat is het interessante. Als ze iets verder gaan, komen ze erachter. Maar dit levert mij eigenlijk ook iets op. Dat had ik eigenlijk niet verwacht.
10: Want was dat ook meteen voor jou heel duidelijk dat je wel wist van, nou, dit doelgroep moet C-level zijn, niet daaronder. Moet gewoon meteen eigenlijk de ondernemer zelf zijn.
9: Ja.
10: Ongeacht de grootte van een MKB-bedrijf. Maar goed, er is altijd één directeur die eigenlijk de kar moet trekken. Misschien een CFO.
9: Ja.
10: Enzovoort.
9: Nee, dat klopt. Dat heeft ook weer met mijn ervaring te maken. Als wij iets in de software-industrie wilden voor elkaar krijgen, praten we altijd met een licentiemanager. Maar als de directie niet mee was, dan zag je al meestal, dat gaat niet goed.
10: En dan dacht je, alle moeite voor niks.
9: Ja, en dat werkt eigenlijk denk ik op alle gebieden.
10: Ja.
9: Veel vaak, als het niet echt gedragen wordt door het management, maar eigenlijk op alle niveaus binnen een organisatie. En zeker, wij praten hier over heel veel verschillende onderwerpen die over je hele organisatie zitten. Dus als dit soort onderwerpen niet gedragen wordt op alle niveaus, ja, gaat niet werken. Dat maakt ook dit complex.
10: En daarbij, het is natuurlijk een koers voor ook wel wat langere termijn. Alhoewel die lange termijn ook maar 3 jaar is, misschien maximaal. Maar goed, het is wel die stip aan de horizon die gevolgd moet worden om überhaupt die beweging te kunnen maken. Toen kwam je een jaar later, want we zijn bijna alweer bij het hier en nu. Ja. Gaan we zo meteen ook verder. Kwam je met bedrijfscan.nl. Dat is natuurlijk eigenlijk wat je net al uitlegt. Heel logisch gevolg.
9: Ja, nou, dat heeft twee redenen. Eén is, ik heb altijd wel een soort van community willen bouwen. Niet, ja, waarom? Juist om dat doel te dienen waar ik net over had.
10: Ja.
9: En ja, de vraag was hoe. En een van mijn collega's had die URL. Dus die zei, nou, ik doe er niks mee. Doe jij er maar wat mee. Dus dat was al heel interessant. En ik wil heel graag, omdat deze markt een redelijk latente behoefte heeft, wil ik gewoon zorgen dat veel ondernemers gaan nadenken over complexe onderwerpen waar ze eigenlijk geen tijd voor hebben. En daar is bedrijfscan voor bedoeld. En kunnen we dat? Kan ik dat alleen? Nee. Dus daar hebben we bijvoorbeeld Elise ook als kennispartner daar. Maar ik probeer daar een base van kennispartners te doen die elk op hun gebied weer met een ondernemer praten. En daar op, ja, bijvoorbeeld certificering readiness kijken. Of naar digitale grip. Of AI readiness. Maakt niet uit. Maar de meeste ondernemers hebben vaak geen tijd of zin om over de complexe langere termijn zaken te denken. Terwijl die dingen die daar vaak in zitten al wel voor de deur staan.
10: En daar is bedrijfscan eigenlijk ook natuurlijk
9: een NL voor nodig. Ja.
10: Ja, het is je hoofd boven water houden. In sommige gevallen heb je helemaal geen tijd om met die toekomst bezig te zijn.
9: Dat is het.
10: Precies. Ja. En dan hebben we als laatste nog advice.
9: Ja, dat is onze AI tool. Dat hebben wij met een subsidie van de EU samen met een Belgisch bedrijf mogen bouwen. En dat is een kennisplatform, een AI-gedreven kennisplatform. En dat moet dienen eigenlijk grotendeels voor circulariteit te promoten. Daar is het grotendeels voor bedacht. En wij zien dat dat veel breder kan. Dus dat is wel voor ons even de next level. Dus we merken gewoon dat daar zitten we nog in de beginfase. Maar we zien wel dat dat wel, ook zeker nu met de hele AI-hype, waar data privacy nog wel een probleem is. En daar zien we toch echt wel dat er een leuke kans is om daar iets mee te doen. Maar dan ook weer gericht op, ja, ik vind het woord duurzaamheid altijd wel zo een beetje te veel containerbegrip. Maar in dit geval wel gericht op de elementen waar wij achter staan. Laat ik het maar zo zeggen. En dat
10: transitie?
9: Twin transitie wordt ook wel eens genoemd. Ja, klopt.
10: We gaan zo verder praten. Dan gaan we het echt over. We zijn bij het hier en nu.
9: Ja.
10: Waren we eigenlijk al voor een heel deel. Want ja, dat is 5 jaar helemaal niks toch?
9: Ja, inderdaad. Het is zo voorbij.
12: Maak het verschil. Listen today. Lead tomorrow. New Business Radio. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in.

0: Jamiroquai Virtual Insanity op New Business Radio.
1: Dit is New Business Radio.
2: Let's Talk Business met Ron Lemmens.
0: Vandaag bij mij in de studio Patrick de Veer, founder en directeur van Greenomatic, en Elise Vonk, oprichter van Vonk, spranklid MVO. We hebben het eigenlijk over die stille prijs van te laat beginnen met certificering. Dat is, wat is die stille prijs eigenlijk, Patrick? Wat is dan de prijs die je betaalt dat je eigenlijk je omzet ziet dalen?
3: Dat zou iets kunnen zijn, maar dat wil ik niet gelijk beweren dat je gelijk je omzet naar beneden
0: gaat. Maar voor de toekomst kom je er niet meer weg, toch?
3: Ik denk voor de langere termijn dat dat wel een impact heeft, ja. Maar op de kortere termijn, als je bijvoorbeeld, voor degene die bijvoorbeeld het artikel niet gelezen hebben, maar als je kijkt naar, ik krijg een vraag en ik kan hem niet gelijk beantwoorden, sta je eigenlijk al een beetje er raar op. Wat voor bedrijf ben je dan? Hè? Waarom kan je die informatie niet aanleveren? Dus dan kan degene die het vraagt, kan misschien zich wel vragen stellen bij, oh, ik dacht dat jullie zo'n bedrijf waren, maar dat is misschien niet zo. Dat is dan niet zo heel expliciet gezegd, hè? Maar dat zijn wel dingen die zich opbouwen.
0: Maar nu hoor ik een ondernemer denken, die denkt van oké, dat vind ik mooi, dat B Corp, dat hoor ik overal, dat zou ik ook wel willen. Maar ik heb die 10.000 euro die daarvoor in geïnvesteerd moet worden, die heb ik gewoon niet liggen.
3: Ja, dat
0: hoor je dat vaak of niet?
3: Dat valt wel mee, maar ik denk als je B Corp wil doen, dan ben je meestal ook al wel wat serieuzer ermee bezig op de langere termijn te denken van, hey, vind ik dit waard? He, dus dat, en natuurlijk, als je het geld niet hebt liggen, heb je niet liggen. Hè? Dat is, zo simpel is het. Maar dan kan je nog wel al wat stapjes doen. Je kan ook al zelf dingen gaan invullen. En het wil ook niet zeggen gelijk dat je helemaal B Corp moet gaan doen. Er zijn al heel veel kleinere dingen die je kan doen.
0: Ja, want daar begonnen we eigenlijk de uitzending mee. Ecovadis, B Corp, MVO, prestatieladder. Dat is een wat laagdrempeliger model om in te stappen. Jij schrijft hier heel mooi. 3 kaders die steeds vaker bepalend zijn voor of je meedoet aan tafel. De meeste bedrijven beginnen er pas mee als de klant erom vraagt. Dat is precies het verkeerde moment. Wat kost dat en wat is het alternatief? Dit is in feite ook wel gewoon een kostenplaatje opmaken. Wat voor omzet ga ik mislopen als ik er nu niet in ga investeren, toch?
3: Ja, eens. Heel simpel. Als jij, er zijn nog meer certificeringen dan deze, maar
0: ja.
3: Het werkt denk ik voor alle certificeringen een beetje hetzelfde. Als jij bijvoorbeeld een klant mist, hè, zeker als je ook in de bouw kijkt. En bouwbedrijven die moeten heel vaak meedoen met aanbestedingen. Maar transporteurs bijvoorbeeld ook. En je mist hem. Ja, dat is per direct wel omzetverlies. Ja, dat klopt. En nu weet ik niet of heel veel mensen dat gelijk zullen zeggen. Ja, maar dat ligt dus wel aan wel en niet certificering. Maar ik denk dat het laatste jaren toch wel wat meer, het wordt sowieso meer gevraagd. He, dus dat betekent dus dat de markt wel een bepaalde verwachting heeft van hoe je erin zit in de wedstrijd op MVO-gebied. En als je daar niet, een beetje zoals B Corp waar we het net over hadden, een bepaalde community wil bouwen. Ja, is dat in het algemeen ook zo. He, dus als je dan zegt van, het interesseert me helemaal niet. En iemand denkt van, maar wij weer wel. En het kan ook zijn vanuit volledig financiële redenen. Hè? Dat mensen zeggen, ik wil dat je Ecovadis in doet. Want er zijn altijd weer andere klanten daarboven.
0: Ja.
3: Ik heb een leuke baggeraar uit Rotterdam bijvoorbeeld. Heel goed intrinsiek gemotiveerd. Maar die zeggen ook heel terecht, als wij windparken zetten, onze grote klanten uit Denemarken bijvoorbeeld. Ja, die vragen hier gewoon om. En die moeten dat gewoon doen. Dus wij moeten dit doen. En dat betekent dat de transporteurs die daaronder zitten, of de onderaannemers daaronder, die krijgen die vraag ook. En of ze daar geld voor hebben om gelijk B Corp te, dat is dan nog een andere vraag. Maar er zitten wel heel vaak kleine vraagstukjes daaronder die je wel al moet voldoen. Dus mensen worden er al mee geconfronteerd in het dagelijkse leven, waardoor er best wel tijd en geld onzichtbaar in omgaat.
0: Ja, heel duidelijk. Tot slot even daar een vraag over nog. De omzet die jij maakt met jouw bedrijf, is dat door middel van de deelnames aan de scans en het adviestraject?
3: Beide. Ja, dus grotendeels onze scans, dus bedrijfscan.nl, is minder een inkomst op dit moment. Dat willen we wel naartoe. Maar het grootste deel is onze klanten helpen om klaar te zijn om bepaalde vragen te kunnen voldoen. En dat zit in het bridge verhaal waar we het net over hadden. Ja.
0: Dan maken we de link naar jou, Elise. Want jij bent echt wat dat betreft in de praktijk bezig met die bedrijven.
4: Ja.
0: Hoe heb je dat zien veranderen de afgelopen jaren?
4: Nou, ik ben al wel wat langer in deze wereld bezig. En letterlijk De eerste jaren zat ik in de kelder met de duurzaamheidsmanager. En een paar jaar later zat ik zeg maar boven in het gebouw samen met de directeur. Dus het is echt, dat is wel de ontwikkeling van...
0: Dat is een mooie metafoor.
4: Ja, nou ja, zo is het ook echt. Ja. Weet je, het was eigenlijk niks en je kon het doen of je kon het niet doen. Tot nu, eigenlijk de meeste bedrijven hebben in ieder geval van duurzaamheid gehoord. Doen ook wel stukjes, maar vaak heel erg onbewust.
0: En dat is eigenlijk het punt. Dus op het moment dat jij bij een bedrijf binnenstapt, ga je eerst kijken wat is er al.
4: Ja, maar hoe sta je ervoor? Want dat is belangrijk. Je moet weten waar je staat voordat je een volgende stap kunt gaan zetten. En nou, wat vind je zelf belangrijk? Wat vraagt de markt? Wat is er geëist? En dat zet je allemaal op een rijtje. En daar ga je prioriteit in aanbrengen. Want je kan niet alles in één keer tegelijkertijd. En dat is ook wel het bruggetje na certificering. Want bij certificering moet je wel alles tegelijkertijd. Dus ja, je gaat dan kijken hoe je daar op een goede natuurlijke manier komt. Met de prioriteiten eerst.
0: Wat is dan de eerste prioriteit? Is dat toch ook kijken in je bedrijf naar je mensen? Je people verhaal? Of is het toch ook wel planet? Hoe maak je die afweging?
4: Ja, eigenlijk is het alle twee belangrijk. Want als het zonder goed voor je mensen te
0: zijn... Maar
4: goed,
0: als je moet kiezen, waar begin je mee?
4: Ja, ik denk dan dat de meeste ondernemers voor hun medewerkers kiezen. Want dat is natuurlijk, zonder medewerkers heb je geen bedrijf. Maar ik denk dat milieu heel snel volgt. Want dan heb je wel de klantvragen. Een CO2 footprint of een scope 1, 2 en 3 inventarisatie. Dat wordt al, als je met grotere klanten werkt, wordt dat al heel snel gevraagd. Dus dat is dan echt wel de volgende prioriteit.
0: Ja. En die scope 1, 2, 3, duik je dan ook op de Europese wetgeving daarin?
4: Ja, daar zit wel, ja, ligt eraan wat je daar heel goed, wat je daarmee wil, zeg maar. Sommige vragen, voor Albert Heijn, moet je volgens mij al SBTI commitment hebben. Nou, dan moet je echt wel weten waar je het over hebt, over die scope 1, 2 en 3. Dus weer een letterverhaal, sorry daarvoor, luisteraar. Maar ja, je moet wel weten waar je het over hebt dan. Dus ja.
0: En hoe volg jij eigenlijk al die ontwikkelingen? Want ja, we hebben voor de uitzending, we hadden het al eventjes over CSRD, een hele belangrijke die daar aankwam. Accountantskantoren waren er heel druk mee.
4: Ja joh.
0: Oh, ze konden het werk niet meer aan, toch?
4: Nee.
0: En dan in één keer, dan na de verkiezingen verandert dat. Wordt die wet eigenlijk versimpeld. Niet alles verdwijnt, maar het wordt in een ander vaatje gegoten als het ware.
4: Ja.
0: Wat heb je daarvan gemerkt?
4: Nou, ik ben natuurlijk mee in het CSRD-circus gegaan. Want dat moet je wel als je professional bent hierin. Ik had wel zoiets van, het is heel veel en het is wel heel complex. Dus als je nu nog moet beginnen, en er waren er best nog veel van, bedrijven. Dan is het eigenlijk veel te veel en veel te snel wat het opgediend moest worden. En ik heb met een aantal accountskantoren te maken gehad. En ik vond ook dat ze het onnodig complex opdienden. Dat kan veel simpeler. Maar goed, daarvoor moet je wel snappen wat het is. En misschien dat het daarom ook zo complex is, dat weet ik niet. Ja. Maar,
0: dus dan volg je ook wat dat betreft de omnibuswetgeving. Dat heeft te maken met het versimpelen, precies waar je het nu over hebt.
4: Ja.
0: Want dat was ook nodig, toch?
4: Ja, dat was wel nodig, weet je. Het is nu wel echt voor grotere bedrijven. En dan merk je wel dat de laag eronder denkt, oh, dan hoeven wij niks meer te doen. Maar zo is het natuurlijk niet. Want het is alleen dat je niet meer met die rapportageplicht te maken hebt. Dus je hoeft niet meer op non-financiële data te rapporteren verplicht. Maar daaronder zit natuurlijk nog steeds heel veel wetgeving. Zoals de verpakkingswetgeving en vervoerswetgeving. Weet je, daar zitten allerlei dingen nog onder. Dus je kan niet zeggen dat duurzaamheid is afgeschaald. Alleen de rapportageplicht daarover.
0: Ja.
4: En die vergissing maken we ondernemers nog wel.
0: Ja. En betekent dat een bedrijf, bepaald moment komen ze tot inzicht?
4: Mm-hmm.
0: Alle processen helemaal anders gaan lopen? Of hoe kan je dat duiden?
4: Nee, ja.
0: De prestatie, daar hebben we het dan eigenlijk over.
4: Prestatie, ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik werk veel voor familiebedrijven. Dus die kijken wel anders al. Die kijken ook op de lange termijn al. En dan is het eigenlijk dat ze al heel veel dingen goed doen. Maar dat ze veel meer zoiets hebben. Ja, ik hoef me daar niet voor op de borst te kloppen. Want dat doen wij altijd al zo. En dat is dan wat, als ik een wil ben, dan probeer je dat wel te duiden. En dan zeg je ook van, het gaat niet over de borsten kloppen, maar je mist dingen door het niet te vertellen. Zoals andere ondernemers inspireren, maar ook de juiste medewerkers aantrekken. Dus nou ja, daar help ik ze bij.
0: En ik kan me voorstellen dat dat iets is. Hè? Wij horen dat hier in heel veel programma's voorbij komen. Met name de jongere generatie, die wil zingevend werk doen, zeggen ze dan. Ja. Ondertussen wel goed verdienen.
4: Ja,
0: kan zeker. Maar,
4: vrij.
0: Precies. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat voordat dat uiteindelijk landt bij bepaalde MKB-bedrijven, dat het echt wel lang duurt.
4: Ja, dat duurt ook lang. En ik denk ook als je de term duurzaamheid noemt, dat dat enorm afschrikt. En dat ze eigenlijk alleen maar denken, oh, dat wil ik niet, dat wil ik niet, dat wil ik niet. Maar als je het hebt over gezonde onderneming en over toekomstgericht werken en over goede mensen aantrekken en vasthouden. Flexibel zijn, zodat je kunt aanhaken bij die vragen van die klant. Ja, dan wil iedere ondernemer dat. En dat is duurzaamheid eigenlijk.
0: En moet je het verhaal anders vertellen om ze te overtuigen dan een aantal jaren geleden? Of is het nu wat makkelijker uit te leggen?
4: Het makkelijker is dat de meeste ondernemers wel van duurzaamheid en VO, CSRD, hebben gehoord inmiddels. Het moeilijke is dat ze verwarring hebben. Dus dat ze denken dat duurzaamheid afgeschaald is. Maar dat is dus die rapportageverplichting die afgeschaald is. Dus dat ze misschien weer een beetje achterover gaan leunen. Tenzij je de grote klanten hebt, de Heijmansen en de Albert Heijn, zeg maar. Ja, dan moet je.
0: Maar daar is het al ingebed.
4: Ja.
0: En dat heeft ook te maken, ook onder andere als ze gestuurd en gestuurd zijn door wetgeving.
4: Ja.
0: Dan toch, kan ik me voorstellen, wat is gemiddelde eerste primaire reactie als je bij een MKB-bedrijf binnenloopt over alles wat er nu bestaat?
4: Oh ja, ik heb onlangs een groep van 10 van dat soort ondernemers mogen begeleiden. En dan is het eerste is wel een beetje sceptisch. Van moet ik dat wel doen? Heeft dat nu wel prioriteit? Dus dat. Op een of andere manier kan ik dan toch een goed verhaal houden en gaan ze mee. En nu zijn ze eigenlijk super enthousiast en blij dat ze het gedaan hebben. Want ze krijgen dus een beeld van hoe goed hun bedrijf eigenlijk al is en waar ze kunnen verbeteren. En elk ondernemer wil wel verbeteren, want je wil vooruit en je wil bijblijven. En het liefst nog die concurrentie verslaan. Dus ja, dat zit er allemaal in. En als je het daarover hebt, dan is het goed.
0: Ik kan me ook voorstellen, want je gaat in één keer als MKB-bedrijf nog meer met data aan de slag. Dus er worden meer zaken transparant en inzichtelijker.
3: Ja.
0: Is dat de absolute meerwaarde eigenlijk die dit met zich meebrengt, zonder dat dat per se het doel heeft waar we het nu al steeds over hebben?
3: Ja, dat heeft een meerwaarde als je data goed is.
0: Ja, dat begonnen we in het begin van de uitzending over, toch?
3: Ja.
0: Crap in is crap out.
3: Ja, dat is zeker de voorwaarde. Maar ja. Ik denk wel dat, en dat zie ik bij veel bedrijven die wij nu zien, dat data echt wel gezien wordt van een, in het algemeen, hè, of je nou in een duurzaamheidsperspectief loopt. Voor mij is het niet iets apart, duurzaamheid, dat zit verweven. Maar data en duurzaamheid gaat samen. Een twintransitie ongeveer, waar we het net over hadden. Maar als je vanuit een ondernemer kijkt, de meeste ondernemers die echt wel succesvol zijn, zijn al een tijdje geleden ook echt wel data gedreven begonnen. Want die zien gewoon dat je daar informatie uit kan halen, dat je sneller kan zijn dan de concurrent. Dat is iets wat bijna alle softwarebedrijven natuurlijk ook promoten. Kom bij ons, koop onze applicatie en dan ben je sneller dan de rest. Wat er heel vaak gebeurt is dat je natuurlijk heel veel verschillende losse systemen hebt die eigenlijk niet aan elkaar gekoppeld zijn. Nou, daar zijn natuurlijk heel veel mooie systemen voor dat je dat bij elkaar kan brengen. Data warehouses en zo. Maar uiteindelijk gaat het wel om van wat wil ik eigenlijk als bedrijf en waar moet ik op sturen? En dat is niet alleen het financiële. En als je dan na gaat denken over die elementen, en dat noemen ze in dure termen onder de CSRD en Data Maturity Analyse, assessment, dan moet je gaan nadenken als bedrijf, waar maak ik een impact als bedrijf? En waar komt de impact op mij? En daar komen een bepaald aantal elementen uit. Dus dat is voor een transportbedrijf heel anders dan voor een bouwbedrijf. En daar moet je je data op afstemmen. Dus het is zeker van belang. Ik zie, we hebben een paar transportklanten gehad die heel erg op de data zijn gegaan. En die zijn ook duurzaamheid gaan combineren. Nou, die hebben, ik wil niet zeggen toevallig, maar die hebben echt al over de laatste jaren hele goede resultaten gehaald. Ook financieel. Maar ook met het aantrekken van personeel.
0: Is het ook niet zo dat op het moment dat je data meer inzichtelijk hebt, dat je ook veel beter prognoses kan afgeven, kan ook aan een geldverstrekker zijn.
3: Ja, zeker.
0: Zaken. Dus dat je de dingen makkelijker gefinancierd krijgt.
3: Ja, banken vragen sowieso. Hè. Je merkt dat banken, ik weet niet of dat, ik volg het niet helemaal goed de laatste tijd, maar er zitten zeker aan bijvoorbeeld leningen duurzaamheidsaspecten verbonden. En dan kan je een korting krijgen op je lening. En die kunnen best wel een grote impact hebben. Hè? Dus een paar promille op een paar miljoen is best wat. Dus dat soort dingen gebeuren er zeker. Ja.
4: Maar ook vanuit als je data goed begrijpt als ondernemer zijnde, dan ben je geen leverancier meer, maar dan word je eigenlijk een kennispartner. En dan heb je ook een hele andere concurrentiepositie ook weer. Dat is ook wel wat ik zie. Dus dat zijn eigenlijk wel, ja, voor jezelf, voor de stevigheid van je bedrijf, is dat een interessante ontwikkeling.
0: Maar die vind ik interessant, want dan zeg je kennispartner. Maar betekent dat dan dat zo'n kennispartner niet meer met concurrentie in de weer is?
4: Ja, als de concurrentie hetzelfde kan, dan is het natuurlijk weer anders. Maar vaak is dat niet zo. Dus dan heb je wel, ja, zeker op transportvlak, laat je je concurrenten achter je en heb je een hele andere positie gekregen.
0: Dit is overigens een heel ander onderwerp. Dit gaat over betrouwbaarheid en ecosysteem. Ja,
4: maar dat hoort wel ook bij deze wijze.
0: Het hoort er wel bij, toch?
3: Ja, ik heb daar nog wel een leuk voorbeeld van. Er is een transporteur ergens in het westen van het land. En die vroeg al een paar jaar geleden van, mijn marges zijn heel dun. Het is een familiebedrijf ook. Denkt al een hele slimme ondernemer. Ook veel met data bezig. Die zegt, ja, ik kan dit niet vol gaan blijven houden. Want er komen steeds heffingen aan. Wat voor bedrijf heb ik eigenlijk? En waar gaat het naartoe? Nou, en hij is dus wel heel erg in zijn data gegaan. Maar heeft ook wel de durf genomen om wel bijvoorbeeld elektrisch te gaan. Hè? En dat heeft hij kunnen doen door zijn data beter te snappen. Maar ook wat er gebeurt aan de klant. En ik denk dat ik hem een half jaar geleden gesproken heb. En hij heeft een enorm mooi wagenpark met een laadplein. En zijn businessmodel is niet zozeer alleen maar, dus hij kan nu goedkoper ook aanbieden ten opzichte van fossiel. Maar het managen van zijn energie. Dus die investering die hij heeft moeten doen. Door die data te managen. Kan die dus daar gewoon ook echt op handelen. En daar verdient hij geld op. Dus het af bijvoorbeeld een paar miljoen die hij investeert. Is ook veel sneller terugbetaald. Dus hij heeft op twee manieren een grotere win kunnen realiseren. En dat is echt puur omdat hij goed heeft nagekeken van wat loopt er in mijn bedrijf? Feitelijk, hè? Niet gevoelsmatig.
0: Nee.
3: En ja, daar is data wel gewoon een goede drijfveer in.
0: En dat zie je ook in overnameland natuurlijk. Hè? Dat er veel grote bedrijven worden overgenomen. Niet per se om het bedrijf wie ze zijn, maar om de data die bij dat bedrijf inmiddels gemind is, als het ware.
3: Klopt, ja.
0: Zometeen, dan ben ik wel even benieuwd om te kijken naar wat zit er nog meer in die praktijk en hoe gaan we richting de toekomst.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
2: Dit is New Business Radio.

0: the Dark. John Mayer opnieuw Business Radio. Dat is het programma List of Business. Elke werkdag tussen 10 en 11. En alle programma's zijn natuurlijk ook terug te luisteren via newbusinessradio.nl.
1: Dit is New Business Radio.
2: Let's Talk Business met Ron Lemmens.
0: Vandaag in de studio Patrick de Veer, founder en directeur van Greenomatic. En Elise Vonk, oprichter van Vonk, Spranklid MVO. En we hebben het onder andere gehad over die duurzaamheidsreportage, certificaties die erin eigenlijk gewenst worden. Doe je dat niet, dan loop je gewoon straks omzet mis, klanten mis. Belangrijke boodschap. En dan gaan we nu naar de praktijk.
3: Leuk.
0: Want Elise, daar ben jij vooral mee bezig.
3: Ja.
0: Wat voor veel voorbeelden zou je nu eigenlijk in deze uitzending graag willen bespreken? Ik heb hier bijvoorbeeld wat meegekregen van jullie natuurlijk. Interessant ook, omdat het verschillende markten segmenten zijn waar ze zich in begeven. Voedbedrijf, hoveniersbedrijf. Waarom ecovaders bijvoorbeeld te snel is ingevuld. Daar hebben we het in het begin van de uitzending natuurlijk over gehad. Het zijn allemaal certificeringen met vragenlijsten. Die B Corp daarvan weet ik ook, dat is echt een heel boekwerk. Ja. Om je daar doorheen te worstelen, dat is denk ik nog groter dan je allergrootste examen ever. Toch?
3: Ja, het is wel grappig wat het doet met bedrijven. Ja. Het is inderdaad wel. Maar het zijn de bedrijven die eigenlijk de koplopers willen zijn, die de leiders van de markt willen zijn, die iets anders, die iets willen veranderen in de markt. Ja, dan moet je ook wel iets in je mars hebben.
0: En het gaat heel gedetailleerd, toch? Zo'n vragenlijst.
3: Ja,
0: wat staat daar onder andere in? Wat wordt daar gevraagd?
3: De loonkloof tussen man en vrouw bijvoorbeeld. Nou, best confronterend, toch? Het verschil tussen de directie en de laagst betaalde loon. Dat willen bedrijven vaak niet graag weergeven. Dat zijn echt wel gedetailleerde vragen. Moet je dat dan willen zo gedetailleerd? Nou, wil je een leider zijn en wil je jezelf to the limit pushen, zeg maar. Dan is het zeker wel een perfect certificaat. Maar ik ken ook bedrijven die het als richtlijn gebruiken. Want er zitten heel veel gratis tools op de B Corp website. Waar je gewoon kennis van kan nemen en kan kijken. Als je het hebt over inclusiviteit bijvoorbeeld, een moeilijk thema. Ja. Wat is dat nou eigenlijk? Nou, B Corp is daar heel duidelijk in wat ze daaronder verstaan en wat je dan gedaan moet hebben. Ja, pak het als richtlijn en ga ermee aan de slag, weet je wel? Dus je hoeft het niet te certificeren. Maar er zijn natuurlijk wel bedrijven die zeggen, ja, wij willen gewoon, wij willen voor het maximale gaan. En we willen niet zelf zeggen dat we heel duurzaam zijn. We willen geaudit worden door een derde partij. Zodat we dat met recht kunnen zeggen. En dat is natuurlijk wel een verschil.
0: Dat je van de discussie af bent eigenlijk ook, toch?
3: Ja, en dat je dat kan zeggen ook. En dat het gewoon, als mensen B Corp kennen, weten ze ook dat je er veel voor gedaan moet hebben. En dus dat, ja, niet dat het wel goed zit, want dat zou ook niet fair zijn. Maar wel dat het dat je er hard voor hebt moeten werken en dat je veel hebt moeten veranderen en moeten implementeren en doen om het om daar te komen.
4: Dat is een soort kwetsbaarheid die je als sterkte gebruikt als bedrijf eigenlijk.
3: Ja.
4: Want je moet wel durven dit te doen, zeg maar. Ja.
0: En inderdaad, ik kan me ook voorstellen dat je daardoor intern discussies aanwakkert doordat dit ter sprake komt ook.
3: Ja. Ja. Door het op tafel te leggen. Want dat is wel B Corp. Je moet gewoon alles vertellen. En het is ook niet zo. Bij sommige certificeringen mag je zelf de scoping bepalen. Bij B Corp die bepaalt het voor jou. Dus je kan niet zeggen, dit bedrijf je laat er even uit. Want dat is eigenlijk niet zo duurzaam. Je moet het helemaal doen. En dat wilde natuurlijk ook niet iedereen. Maar daardoor krijg je wel het eerlijke totale beeld. Zeg maar.
0: Een soort toetraining tot een unie. En zie je dan ook uiteindelijk dat bedrijven, voordat ze echt daadwerkelijk daarmee aan de slag gaan, al die beweging aan het maken zijn, dus zodat de verschillen van wat er nog moet veranderen niet al te groot meer zijn? Of gaan ze gewoon van een op andere dag besluiten ze, we gaan beginnen? Wat zie je over het algemeen?
3: Ik denk dat dan spreek ik alleen over de bedrijven die ik ken. Die waren al echt begonnen en zien dit zeg maar als de ultieme bekroning of de bevestiging dat ze gewoon een goed bedrijf zijn.
0: Ja.
3: Ja, dus dat, die waren al wel bezig.
4: Ik denk dat veel bedrijven niet erg snel aan B Corp gaan beginnen van nul af aan. Dat ze al denken van nooit van gehoord en nu ga ik eraan beginnen.
3: Ja,
4: dat kan. Denk ik haast. Ja, het kan natuurlijk. Die bestaan waarschijnlijk wel, maar de meeste die wij zien niet. Nee.
0: Zijn er nog interessante praktijkvoorbeelden waarvan je zegt van nou, als ik dit vertel, hè, zonder dat ik vraag naar namen, kan me voorstellen dat dat niet de bedoeling is. Maar dat je wel kan zeggen van ja, hier kan ik eigenlijk wel een verhaal vertellen waar je een les uit kan trekken als bedrijf zijnde op het moment dat je nu aan het luisteren bent.
4: Ja, ik denk dat

0: We hadden het net over intrinsieke motivatie. Hè? Mm-hmm. En ik denk de bedrijven waar wij vaak bij komen zijn dan ondernemers die gewoon het hart op de goede plek hebben, maar misschien niet echt met het onderwerp duurzaamheid aan bezig zijn. Totdat ze ermee beginnen en daar ook zien van, hey, dit werkt ook voor me. En daar zie je dus, ik heb een hele leuke klant. Eigenlijk bijna al mijn klanten zijn leuk, maar dit is wel een leuke klant. Die importeert dan schroefjes, boutjes en moertjes vanuit het Verre Oosten. En die levert dat aan een grote ijzerwarenhandel. En maar ook naar doe-het-zelf-zaken. En die wordt natuurlijk ook geconfronteerd met de regelgeving. Er zit bijvoorbeeld aan de buitenkant van de grens, van de EU-grens. Als jij bepaalde materialen importeert, moet je betalen. Ja. Dan moet je CO2.
1: Dat is de carbon border.
0: Dat is de CBAM, ja. Ja. Dat is natuurlijk een moetje. En dat was ook de eerste opdracht die ik had van hun. Maar gaandeweg zie je ook gewoon dat men snapt, hey, het is interessant als we dit gewoon eens eigenlijk over al onze leveranciers, EU, non-EU doen, krijgen we eigenlijk een heel goed beeld over onze kostprijs. En aangezien wij leveren aan redelijk lage marge bedrijven, hebben we altijd een discussie over kostprijs. Ja. En terwijl die bedrijven ook zeggen, hey, wij willen graag dat onze producten in onze winkel, er moet een mooi duurzaamheidslabeltje op en allemaal dat soort dingen. Maar dat wordt gewoon naar beneden geduwd. Terwijl, ja, dan ligt het dus ergens in de keten. En dat moeten zij dan oplossen. In ieder geval zo voelt dat. Dat is niet helemaal waar natuurlijk, want ze willen graag het gesprek aan. Maar als je dat goed doet, kan je wel, en je hebt je kostprijs gewoon goed in beeld, kan je gewoon dat gesprek met veel betere argumenten aan. Want ook die grotere bedrijven, die willen wel duurzaamheid zijn. Maar in grote bedrijven is het niet zo dat bijvoorbeeld de inkoper gelijk, die heeft een heel andere target. Die wordt gezegd, ja, je moet zo goedkoop mogelijk inkopen. Er wordt niet heel veel gezegd van, je moet ook zo goed duurzaam mogelijk inkopen. Dat zouden ze eigenlijk moeten doen. Ja. Maar die verhoudingen, die maken zulke ondernemers gewoon op dagelijks mee.
1: Maar goed, als je het een beetje volgt, dan kan je dat als bedrijf wel aanvoelen komen dat de regie moet teruggaan naar Europese landen, omdat vanuit het Verre Oosten worden overstelpt met allerlei goedkope materialen, goedkope producten, mm-hmm, die eigenlijk bedrijfsleven hier heel veel schade toebrengen.
0: Ja, maar het is wel denk ik een illusie om te zeggen dat het allemaal zo kan gaan, hè, in Europa. We zitten in een globalisatie. Dus dat deel blijft, denk ik. De vraag is natuurlijk, hoe ga je daar gewoon gezamenlijk goed mee om? Je kan er echt van uitgaan. Bijvoorbeeld, wij hebben ook wel redelijk wat met de klanten van onze klanten, of leveranciers van onze klanten gepraat in het Verre Oosten. Die hebben ook wel door dat als wij niet hierop ingaan, dat wij in de markten en ook Amerika zelfs, EU en Amerika, dan gaan verliezen. Dus die zijn ook een bepaalde slag aan het doen.
1: Dat gebeurt ook, maar dat komt wel door bepaalde regelgeving die er gelanceerd is. Niet die even populair allemaal, maar dat is wel gevolg van, toch?
0: Je moet het zien als stimulatie. Ik denk die hele, we hadden het toen straks over CSD. Ik denk dat uitgemond is in iets wat eigenlijk niet de bedoeling was. Het was altijd bedoeld als stimulatie. Het was een stimulatiemiddel om ondernemers na te laten denken en te doen. Dat is redelijk ver gegaan.
2: Eerlijker playing field te krijgen.
0: Ja,
2: hè?
0: Dus dat was
2: dat het vergelijkbare data was. Dus niet appels en peren, precies, maar iedereen op dezelfde manier. Ja,
0: het is uitgemond in iets heel anders, zoals we weten. Maar
1: goed, dat is natuurlijk de keerzijde daarvan. Dat op het moment dat de overheid zich gaat bemoeien met de markt en daar niet consequent in is, dan ligt de schade niet bij die overheid, maar bij die bedrijven.
0: Ja,
1: dat is de keerzijde.
0: Als we consistent beleid zouden hebben, dan zou het.
1: Exact.
0: Het is misschien wat je net zegt, misschien niet leuk. Dat is zo'n belastingslogan. Maar het is wel zo. Ja, ik denk dat toen bijvoorbeeld Trump aan de macht kwam, zag je gelijk hoe EU heel snel hun kartrak zou omdraaien. Van, wij gaan het ook maar versoepelen. Ja, dat betekent voor mij dat je er eigenlijk intrinsiek niet helemaal achter stond. Ik weet helemaal niet.
1: Nee, want daar ben jij. Jij bent inderdaad ooit begonnen om dingen te verbeteren. De wereld te verbeteren daarin.
0: Ja, dat was
1: jouw trigger. Is jouw trigger, inderdaad. En hoe zien jullie dit? Want we zijn bijna het einde gekomen van het programma. Hoe zien jullie dit nu zich nog ontpoppen de komende jaren? Want er is nog heel veel te doen. Want het MKB is een enorme doelgroep die eigenlijk nu buiten al die scopen valt waar nu dan die wetgeving voor geldt.
0: Ja.
1: Maar ze moeten wel aan de gang.
0: Ja, ik denk, en dat is ook de reden waarom wij echt per sector bezig zijn gegaan. Want op een gegeven moment iedereen heeft ermee te maken. Maar ik zie gewoon dat door eigenlijk de markt zichzelf door de tekorten van materialen vanuit bijvoorbeeld, maar ook de prijzen die buiten de EU inkomen. Je ziet het ook op digitaal vlak. Hè. Je hoort heel veel over digitale weerbaarheid. We moeten alles binnen de EU doen. Al die krachten die je ziet, die gaan denk ik veel meer richting de ondernemer te bedenken hoe word ik wat weerbaarder. En dat, misschien vervangen we het woordje duurzaamheid door weerbaarheid. Ik weet het niet, maar dat is altijd weer wat. Hè. Dan komt weer een andere term. Maar je ziet gewoon dat veel ondernemers, en zeker waar Elise net ook verwees naar familiebedrijven, die gaan dat veel meer nadenken van hoe kunnen we dit gewoon goed op langere termijn voor elkaar krijgen. Want er komt altijd weer wat op je af en daar moet je op reageren. En hoe sterker je daarin bent in dat reageren, hoe beter jouw bedrijf kan overleven. En ik denk dat dat bij veel ondernemers toch al wat meer in hun hoofd is gekomen van, kijk, als je voor een snelle exit gaat voor een bedrijf, ja, dan ga je waarschijnlijk voor de snelle winst. Ja, dat bestaat altijd. Ja. Maar de meeste mensen hebben dat denk ik niet. Die willen gewoon iets leuks achter.
1: Elise, tot slot.
2: Ja, ik denk dat het belangrijk is, eigenlijk precies wat jij ook zegt, van het helpt je bij je veerkracht, je weerbaarheid. Je hebt over alle onderwerpen, of het nou gaat over de mens, over je keten, over je CO2-footprint, dus je milieukant, heb je een beeld gevormd en weet je waar je aan kunt schaven op momenten dat het moeilijk wordt. En ik vind het soms zo jammer dat duurzaamheid in zo'n negatief eigenlijk zo'n moedjeskant wordt geplaatst. Want ik denk als je het goed bekijkt, dat het juist heel veel kansen biedt. Want het gaat over efficiënter maken van je bedrijf, over slimmer zaken doen, over een goed netwerk, om een betrouwbaar netwerk om je heen verzamelen waar je ook in moeilijke tijden mee door de deur kunt. Dus ik zou het zo graag aan de kanskant willen plaatsen. Zo zie ik het. En zo probeer ik ook mijn ondernemers te helpen.
1: Ja, ik wens jullie daar veel succes mee. En bedankt voor de komst naar de studio.
0: Dankjewel.
1: Tot zover Let's Talk Business. Wil je deze aflevering met Greenomatic terugluisteren? En Elise Vonk van Vonk, Sprankelijk NVO, kan dat natuurlijk via onze website newbusinessradio.nl. Graag tot de volgende.
3: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Werknemers zijn in de maand juli iets minder vaak ziek thuisgebleven, maar het ziekteverzuim is historisch hoog. Dat blijkt althans uit cijfers van Arbonet en Human Capital Care. Het verzuim daalde naar 4,7% en een jaar geleden was dat nog 4,4%. De zomer zorgt meestal tijdelijk voor minder ziekmeldingen, maar in september verandert dat beeld vaak snel. Vorig jaar was het aantal ziekmeldingen in september 72% hoger dan de maand ervoor. Het komt niet alleen doordat mensen na een vakantie alsnog een ziekmelding doorgeven. Volgens de Arbodiensten ontstaan er na de zomer ook daadwerkelijk meer verzuimgevallen. Dat komt vooral door stressgerelateerde klachten.
7: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
8: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
9: ja?
8: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
9: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
8: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu, House Business.
11: Goedemiddag, bedrijfssoftware. Het spannendste onderwerp dat ze kunnen bedenken. Totdat die software verouderd raakt. Niemand precies meer weet hoe het systeem werkt. Een bedrijf er ondertussen volledig van afhankelijk is. Vandaag in House Business hebben we het daarom over een vraagstuk waar veel organisaties vroeg of laat tegenaan lopen. Wat doe je met bedrijfskritische software die eigenlijk niet meer van deze tijd is, maar waar wel jaren aan kennis en processen in zit? Mijn gasten zijn Victor Klaren, co-founder en chief visionary officer van Thinkwise, en Arie Versluis, strategic product manager daar. Thinkwise was eerder al bij New Business Radio te gast, dus ik ben heel benieuwd, wat is er sindsdien veranderd? We praten over legacy software, over AI en over de vraag of je je oude meuk echt helemaal moet vervangen, of dat er misschien inmiddels slimmere routes zijn. Dit is House Business. Ja, goedemorgen en welkom allebei, Victor en Arie van Thinkwise. Ik zal jullie ook even openzetten, dat is wel zo handig, hè? Zo, nu horen we jullie ook. Goedemorgen.
12: Ja. Goedemorgen.
11: Fijn. Nou, we gaan het hebben over Thinkwise, maar vooral over legacy software. Maar voordat we dat kunnen doen, moeten we natuurlijk eerst even weten wat jullie papieren zijn. Thinkwise, wat is dat voor bedrijf? Even een korte elevator pitch.
12: Bij Thinkwise moderniseren we, zoals je al zelf zei, legacy verouderde kernsystemen. Maar dat zijn echt hele grote applicaties. Dus je moet niet denken aan kleine appjes of randapplicaties, maar echt de kern waar een bedrijf op draait. Mm-hmm. Dus je zei net al, het is niet het allerspannendste. Nou, ik denk dat een algemeen directeur dat niet met je eens is. Als je dat gaat vervangen, dan vindt hij het heel spannend.
11: Ja.
12: En daarom stellen ze het ook graag uit.
11: Het is spannend, maar laat ik zo zeggen, op een verjaardag kan het
12: wel
11: zijn
12: dat geen verjaardag praat.
11: Een beetje beginnen te snurken op het moment dat jullie vertellen wat je doet. Ja. Maar dat is natuurlijk onterecht. Tenminste, dat leg je ook uit, want de belangen zijn groot.
12: Het is heel spannend. Dus daarom stellen ze het ook vaak uit. Het draait wel. Het heeft ook wel specifieke functionaliteit. Dus je houdt er een beetje aan vast. Maar het gaat natuurlijk wel steeds meer jeuken. En dan kunnen steeds meer dingen niet. En dan komt het toch in een spagaat.
11: Ja.
12: En die lossen wij op. Om echt software automatisch mogelijk te kunnen moderniseren.
11: Jullie halen ons uit de spagaat, uit de knoop.
12: Uit de doodlopende weg krijgt een nieuw begin. En je hebt weer een toekomst, zeg maar.
11: Een heerlijke metafoor. Ja, heel fijn.
12: Ja.
11: Ja. Arie, jij werkt ook alweer eventjes bij Thinkwise. Hoe lang al?
13: Ja, ik ga niet zo lang mee als Victor. Maar 2 jaar inmiddels in dienst.
11: Oké. Okay.
13: En voor die tijd eigenlijk 4 jaar klant geweest van Thinkwise. En,
11: ja, 4 jaar klant geweest?
13: Overtuigd geraakt van het product. En kan er nu met trots over vertellen inmiddels.
11: Ja.
13: Maar inderdaad, 4 jaar lang bij Koninklijke Wagenborg als programmamanager Thinkwise geïmplementeerd. Om daar een oud legacy systeem te vervangen. Wat in 20, 30 jaar tijd intern ontwikkeld was.
11: Ja.
13: En wat nodig aan modernisatie toe was.
11: En toen dacht je, die gasten hebben wat lopen. Daar wil ik wel onderdeel van uitmaken.
13: Ja, dat klopt.
12: Maar dat dachten wij meer, vond ik.
11: Ja, is dat zo? Hebben jullie een aanbod gedaan?
12: Ja. Arie was goed zichtbaar op de community. Leek ons een hele slimme vent. Super kritisch. Dus ook dat hij het verder kan brengen. Dus dan dachten we dat het wordt tijd dat hij over gaat komen.
11: Ja, en dat is dus gelukt.
12: Zeker.
11: Nu is hij aan boord. Hoe lang werk jij al, Victor, bij Thinkwise?
12: Ja, ik ben gestart, zeg maar, samen met toenmalig business partner. Dus in 2002 zijn we samen gestart. Dus volgend jaar een groot feest. We staan 25 jaar.
11: Dat is een mijlpaal, ja.
12: Ja.
11: Nou, al die tijd is software natuurlijk al een belangrijk ding voor bedrijven, maar in de afgelopen jaren misschien nog wel belangrijker geworden.
12: Ja, belangrijker. Ja, het software is natuurlijk niet meer weg te denken.
11: Nee.
12: Ik heb nog een klein beetje meegemaakt dat je een papieren administratie had hier en daar in mijn allereerste jaren. Maar het is gewoon een kernsysteem, daar draait alles op. We zeggen ook wel, wij doen open hart operaties voor bedrijven. Dus want je moet die kern moet je vervangen.
11: Ja, dan zijn jullie ook heel specialistisch, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Zeker. Want ik bedoel, een open hart operatie, daar moet je niet elke huisarts op gaan zetten.
12: Nee, zeker. Absoluut.
11: Dan gaat het mis.
12: Absoluut.
11: Ja. 2019, toen waren jullie voor het laatst hier bij New Business Radio. Toen zat ik nog ongeveer in de luiers. Maar toen waren jullie hier al, tenminste jij dan in ieder geval met een collega, Victor, hier te gast. Wat is er nou in de tussentijd, als je nou van 7 jaar terugkijkt naar nu, wat is er nou het belangrijkste bij jullie in het bedrijf dat veranderd is?
12: Nou, er is eigenlijk wel heel veel veranderd. We hebben, we hebben de eerste, denk ik, tot aan 2018 deden we al vooral projecten. Dus wat platform wat wij hadden, dat was voor een klant niet bekend. We deden zelf gewoon die projecten, die transformaties voor die klant. Mm-hmm. Alleen dat platform best wel volwassen. Dus we dachten, klanten kunnen dat ze zelf doen. Of partners. Dus we wilden ons meer gaan focussen op het platform. En dat klanten en partners allemaal zelf gaan doen. En dat is best wel gelukt. We hebben mooie partners. Dat gebeurt ook steeds meer. Wij zijn veel meer een licentiebedrijf geworden. Dus onze licentieinkomsten zijn denk ik is in die tijd iets van vertwaalfvoudigd. Dat is wat je wil. Daar doe je het voor.
1: Ja.
12: We hebben ondertussen ook nog een bedrijf verkocht. We hebben corona gehad. Dat viel ook nog tegelijk. Dus,
1: Had het nog impact op jullie dan, corona? Want ik bedoel, software, dat draait in principe wel door, toch?
12: Ja, maar je weet niet helemaal. Hè. Er ging natuurlijk wel heel veel... Ik hoor mijn vrouw nog zeggen... ik was natuurlijk toen ook al Chief Visionary Officer. Dus vroeg in januari zegt dat virusje in China... gaat dat ook iets betekenen voor je bedrijf? Ik zei, nee, wel nee. Nou, dat heb ik nog een paar keer moeten horen thuis.
1: Daar was de visie nog niet helemaal over uitontwikkeld op dat moment.
12: Het ging wel harder dan ik dacht eigenlijk toen.
1: Ja. Dat gold voor veel mensen.
12: Dat denk ik wel. Het was heel moeilijk te overzien. Maar wat wel grappig was, we zagen toen... al een beetje in een exit van het bedrijf. In ieder geval om een financier te selecteren. Dat was in volle gang. En toen dachten we, ja, corona gaat niet helpen met de prijs. Dus we gaan het stilleggen. Nou, dat is eigenlijk een beetje not done. Om dat in zo'n auction te doen. Dat hebben we wel gedaan. Maar we draaiden eigenlijk goed door. Dus eigenlijk al onze prognoses lagen bij al die partijen. We draaiden goed door. Dus toen kwamen er een aantal bedrijven terug na een aantal maanden. Van hoe draaien jullie nou in corona? Nou, we draaiden helemaal wat we zelf gezegd hadden. Dus toen werden we eigenlijk nog hotter in de markt. En toen hebben we het afgerond met een aantal partijen.
1: Ja.
12: Dus dat was ook een heel erg alles of niet scenario. Dus nee, over de laatste 7 jaar kun je wel een boek schrijven.
1: Ja, nou dat gaan we niet doen in deze uitzending. Maar natuurlijk wel leuk om daar even op terug te kijken. Als we het over de laatste 2 jaar hebben. Sinds jij bent komen werken, Arie, bij Thinkwise. Wat zou jij zeggen? Vat die 2 jaar samen in ontwikkeling.
13: Oeh. Ik denk dat de essentie is dat in het verlengde van die strategie waar het jaren geleden al over ging. Het ook daadwerkelijk zo is dat er veel meer partners en klanten zijn die met het platform werken. En dat je als leverancier toch wat verder van een deel van je klantenbestand af komt te staan.
1: Mm-hmm.
13: En dat heeft eigenlijk de noodzaak vergroot om die klanten meer een stem te geven. En vandaar het eigenlijk het ontstaan van productmanagement. En echt het vertegenwoordigen van de klanten. En samen met de trends die je in de markt ziet, de gemene deler zoeken in wat je nodig hebt om legacy goed te moderniseren.
1: Ja, ik las het ook, hè. De beweging van product naar platform is gemaakt. Wat heeft de klant daaraan eigenlijk?
13: Nou, het belangrijkste is dat de klant ook veel meer de kans heeft om zelf in de driver's seat te zitten. Dus waar het jaren geleden een interne tool was waar onze consultants goed mee konden werken, geef je nu iedereen de kans om hun eigen bedrijfssoftware te moderniseren. En die domeinkennis die de klanten al hebben, op een laagdrempelige manier in software te vatten. En
1: ook domeinkennis, wat betekent dat?
13: Ja, dus je de afdelingen, de processen die je hebt, hoe loop je facturatiestroom, hoeveel goedkeuringen moeten er gegeven worden voordat een betaling de deur uit kan.
1: Ja.
13: Hoe gaan we om met bestellingen, dat soort zaken.
1: Het is democratischer geworden eigenlijk op die manier ook. Iets meer kracht naar de klant gegeven.
13: Ja. Ja, dus is eigenlijk die loco-trend waarbij je meer mensen in staat stelt om software te ontwikkelen.
1: Ja.
13: In het verlengde van wat net ook gezegd werd, corona was eigenlijk een hele mooie versneller. Hè? Ook in die ook met de AI zie je eigenlijk hetzelfde. Daar waar legacy software vaak goed was in het idee, hier kunnen wij data digitaal in opslaan. Dus we hoeven geen archiefkasten meer te hebben, we hebben een server. Daar is de markt vraagt nu omdat die data ook ontsloten kan worden. En dat je die weer kan aanbieden aan ecosystemen, aan partners, in portals. Maar vooral nu ook via AI kunt gebruiken. En dat je op natuurlijke taal kunt gaan gebruiken om met die data van jou als enterprise te gaan communiceren.
1: Het woord AI.
13: Ontwikkelingen.
1: Ja, precies. Het woord AI is gevallen. Daar gaan we het straks nog verder over hebben. Eerst toch nog even, Victor, als je het hebt over die aflevering van 7 jaar geleden. Heb ik nog even teruggeluisterd. Ging het ook al over die legacy software heel veel. Er zijn dus bedrijven gewoon die in die afgelopen 7 jaar eigenlijk helemaal niets gedaan hebben. Die nog steeds diezelfde oude software gebruiken.
12: Zeker. Of geprobeerd hebben ervan af te geraken en dat het niet gelukt is. Dat gebeurt ook. Dus dan zijn ze al 10 jaar bezig, maar nog steeds geen stap verder. Het is gewoon heel moeilijk. En we zitten natuurlijk wel, want dat is goed om te benadrukken. Wij zitten wel in de hoek waar klanten uniek hun software gebruiken. Dus niet in de pakkettenbusiness. Altijd wel een beetje in een maatwerkachtige hoek.
1: Ja.
12: En als dan dat 20 jaar geleden of 30 jaar geleden gebouwd hebben, is dat helemaal uniek voor hun. Alleen ze kunnen niet over naar nieuwe technologieën. Dan moet je of alles opnieuw gaan bouwen, of je moet naar een pakket. Maar een pakket past niet, want ze waren juist zo uniek.
1: Ja, want bijvoorbeeld, noem maar even Salesforce bijvoorbeeld, zijn van de bekendste, denk ik.
12: Ja, aan de CRM-kant.
1: Ja, aan de CRM-kant. Dat is natuurlijk iets waar je ook, dat is software as a service, daar betaal je elke maand godschuwelijk veel geld voor. Maar dan wordt het wel geüpdate. En weet je dat je nooit eigenlijk een legacy pakket kan hebben. Ik zie het.
12: Zou je zeggen, dat verschilt ook nog wel. Maar ik denk bij Salesforce is dat wel goed. Maar zit je wel in een standaard.
1: Precies. En als je dus maatwerk nodig hebt, dan zit je per definitie niet meer in die software as a service kant eigenlijk. En gaat het dus ouderwets worden op een gegeven moment. Achterlopen.
12: als je het dan zelf bouwt of laat bouwen, dan, ja, gaat het achterlopen, zeker.
10: Ja. Ja, ja, ja. Jullie hebben Duitsland als een belangrijke groeimarkt nu. Waarom juist Duitsland eigenlijk?
12: Nou, dat is ook wel een zoektocht geweest. Want we zitten eigenlijk in veel. Ik denk eindproducten van ons draaien al in meer dan 35 landen. Maar dat gaat vaak, daar is het niet verkocht. Vaak via een Nederlandse holding of een Nederlandse IT-afdeling. In Duitsland doen we dat echt zelf. We hebben ook Duitse collega's, ook Belgische en Oostenrijkse collega's trouwens. Maar Duitsland is wel een focusland. Het moet een land zijn waar legacy is. En waar software engineers duur zijn. Want dan kunnen we het met de automatisering meer wegnemen. Dus opkomende landen zonder legacy met goedkope mensen is wat lastiger. We hebben bijvoorbeeld een partij, ook een partner in Brazilië. Omdat je gewoon fans hebt over de wereld. Die gaan iets starten. En die zijn heus leuk bezig. Gaat goed. Maar je ziet wel dat daar kost een ontwikkelaar €1000 per maand. En niet per dag. Ja. Dan is dat toch anders. Dan denk je van, joh, met veel mensen kan ik het ook wel oplossen. Dus dan heb je daar wat meer concurrentie van.
10: Ja, dus dat is een moeilijker markt voor jullie.
12: Denk
10: voor wat
12: wel.
10: Jullie doen.
12: Nog los van de afstand.
10: Ja, ja. Duitsland is wat dat betreft meer. En lijkt misschien ook meer op Nederland.
12: Vind ik wel. Ik denk Duitsers zijn best wel recht door zee. Hè, misschien wat formeler. Maar je weet wel wat je aan ze hebt. Ik kan wel. Ik vind het fijn samenwerken met Duitsers. Zeker.
10: Vind je ook, Arie?
13: Ik kan prima met zoveel weg. Ja,
10: oh, ja. Ja. Ja, je kan niet anders zeggen ook, hè? Jullie groeimarkt.
13: Ja, het is natuurlijk, het is wel. Het heeft ook verschillen met de Nederlandse markt. Ja. Hè? Dus waar we hier vrij uitgesproken kunnen zijn, ondanks hiërarchie, is dat in Duitsland nog wel eens een aandachtspuntje. Dus de lijntjes lopen vaak wat formeler naar de
12: kiesafvuurder. Er zijn wel kleine dingen. SAP is natuurlijk een heel groot Duits ERP-systeem. Ja. Nou, dan maken we in Nederland, het gaat wel eens een keer zo'n implementatie mis. Dat misschien wel eens in de krant. Dan maken we in Nederland wel eens graag een grapje over. Dat moeten we in Duitsland, kan je dat even niet doen. Weet je, dat zijn wel dingen.
10: Vinden ze niet leuk, ligt gevoelig.
12: Dat ligt wel, het is toch wel Duitsland trots, zeg maar.
10: Ja. Ja. Ja, dus don't mention the war and don't mention SAP. Ja. Ja, dat zijn de twee dingen waar je gewoon niet aan moet beginnen. Duidelijk. Jullie spreken over intentiegedreven ontwikkelen, Arie. Je ontwikkelt toch altijd met intentie? Of heb ik dat verkeerd begrepen?
13: Dat hoop ik wel. Dus ja. Laten we daarmee beginnen. Ja,
10: niet per ongeluk. Nee. Nee.
13: Nou, die intentie die gaat met name over de functionele intentie. Dus wat moet het systeem kunnen om onze eindgebruikers goed te kunnen bedienen? En waar dat in meer traditionele softwareontwikkeling vaak een beetje verloren gaat, is dat er heel veel tijd en aandacht uitgaat naar die technologie. Oh, ik moet mijn code werkend krijgen, ik moet mijn test doorkomen en ik moet elke zoveel maanden mijn pakketjes weer upgraden en alle dependencies, want die verouderen vanzelf. Mm-hmm. En eigenlijk nemen wij dat hele technologische stuk bij klanten uit handen en zeggen wij, waar jij over na moet denken als je met ons platform werkt, is hoe help jij jouw business het beste en hoe zorg je er ook voor dat als het niet alleen nu werkt, maar ook volgend jaar als de regels zijn veranderd, de processen zijn veranderd, ja, kun je daarop inspelen. Dus die intentie meer naar de businesskant verplaatsen en het veel minder hebben over technologie, omdat wij op dat gebied die klanten eigenlijk gewoon een platform geven wat nooit meer verouderd.
10: Nee, helder. Nou hadden we het net al even over AI, straks dus nog meer, maar toch al eventjes de vraag die denk ik boven veel markten nu heerst, Victor. Wordt software maken door AI uiteindelijk niet zo makkelijk dat jullie helemaal geen werk meer hebben?
12: Software bouwen wordt zeker makkelijker. Ook voor, ik denk wel dat software engineering wordt heel anders. Dat wordt ook echt letterlijk intentie gedreven, zeg maar. Dat zie je ook al. Ja, ons platform gaat ook al helemaal naar de voorkant.
10: Vibe coding en zo.
12: Ja, zeker. Zeker. Ja. Alleen we doen ook die hele grote systemen, doen wij. Die we in een model beschrijven. Dus dat is wel, zeg maar, maakt het wel nog meer beheersbaar. Want een groot kernsysteem, dat gaat zoveel regelscode opleveren. Dat zal ook van de ontwikkeling van AI afhangen, hoe dat gaat. Maar je ziet echt. Dit is wel de grootste verandering in mijn werkende leven binnen IT. En het werk gaat wel op een manier veranderen. Ja, wat ook niet tijdelijk is of zo. Dit is geen hype. Dit is een definitieve verandering. Dus het gaat meer naar de business kant. En ik denk dat mensen ook meer zelf kunnen doen. Maar wij willen juist focussen om die legacy software automatisch om te zetten, hè, naar ons model. Want dat is dan de eerste slag. Dan ben je daar vanaf en dan kan je vanaf daar door ontwikkelen. Maar wel met een intentiegedreven manier, vibe coding-achtig. En dan kun je dat door gaan zetten. Hm.
10: Interessant. Nou, dit levert zeker nog meer stof tot discussie op zometeen. Over een paar minuutjes gaan we het hebben over die stokoude software. Met een mooi woord, legacy software dus. En op welk moment die oude software meer lasten dan baten heeft. Wanneer het een risico wordt dus. Dat zometeen na Chef Special en Afraid of the Dark. Hier bij New Business Radio.

0: de laatste inzichten voor Business Shapers.
1: Nieuw Business Radio.
2: Terug bij Victor Klaren, co-founder en chief visionary officer van Thinkwise. En Arie Versluis, strategic product manager, ook dus van technologiebedrijf Thinkwise. En we hebben het over legacy software en wanneer die software een risico voor bedrijven kan worden. Ja, Victor, om bij jou te beginnen, wat is gevaarlijker? Nog 5 jaar met een oud systeem blijven werken of vandaag besluiten, we gooien alles eruit en we gaan alles vervangen?
3: Als je kijkt naar algemeen management, dan vinden ze dat laatste veel spannender. Want dat nog even 5 jaar door. Ja, dat is even wegkijken en wachten op morgen. Is het probleem wel weer groter geworden. Mm. Maar het aanpakken, ja, dan gaat er iets heel spannends beginnen. Dus daarom duurt het ook zo lang.
2: Je moet niet het kind met het badwater weggooien.
3: Nee, want dat kind heeft nog bijzonder. Dat legacy zit ook bijzondere dingen in. Ik vind altijd dat pakketleveranciers, die kraken vaak die legacy helemaal af. Van alles is slecht eraan. Kijk, koop ons mooie pakket. Maar in de legacy zitten ook goede dingen. Hè? Speciale processen die op een hele mooie manier worden ondersteund. Alleen de technologie is verouderd. Die kennis is misschien weg. Hè? Je had eerst 3 ontwikkelaars, nu nog 1. En die gaat over 2 jaar met pensioen. Of de hardware is heel duur of is er niet meer. Zo zijn er allerlei dingen die bedreigend zijn voor de situatie. Mm-hmm. Maar we zijn wel, vind ik, expert om dan helemaal tot 2 voor 12 te wachten. Om in te grijpen. En dan staat het project helemaal onder druk. En dat is lastig.
2: Ja, terwijl je ook 2 jaar eerder had kunnen beginnen en alle tijd had kunnen nemen. Ja,
3: als een klant vraagt vaak van hoe lang duurt nou zo'n project? Hè? En dat zijn we steeds sneller aan het doen. Maar mijn klassieke grappig is mijn antwoord, wat wel echt waar is. Ik zeg al, dat project duurt korter dan een sales cycle.
2: Hmm.
3: Ja. Ja, dus beslis nu. Durf te beslissen. Want daar nu je gooit de tijd nu weg. Niet zometeen.
2: Ja. Arie, zie je ook vaak dat klanten het toch wel heel spannend vinden. En het besluit steeds weer. Echt die bal steeds weer verder voor zich uitschoppen.
4: Ja, absoluut. Het is natuurlijk een risico voor de toekomst wat ze vaak zien. Van onze ontwikkelaars gaan een keer met pensioen. Of er kunnen dingen misgaan met security incidenten van oude software. Maar de praktijk leert dat veel grote complexe implementaties over budget gaan. Langer duren dan gepland. En dat het resultaat ook vaak nog tegenvalt. Dus je ziet dat het voort als een hele grote en spannende keuze ervaren door klanten. En niet onterecht als je kijkt naar wat wij als markt hebben laten zien op dat gebied. En het mooie is dat je dan kunt gaan kijken naar een andere oplossing voor dat probleem. Maar dan moet je hem wel tegen gaan komen. En ergens moet je wel die switch gaan maken van dat risico van later maken we een probleem van nu. En wat Victor al zei, we zijn als mens toch geneigd om sneller te acteren als iets daadwerkelijk een issue, een probleem is geworden.
2: Ja, dus niks menselijk is ontvreemd. Hè? Dus zo gaat dat gewoon. Is het wel zo, want werken jullie veel voor MKB-bedrijven of echt ook voor multinationals bijvoorbeeld? Waar moet ik aan denken?
3: Zijn het, wel groter. Ook MKB, maar niet zeg maar onder de 100, 200 man niet eigenlijk.
2: Nee.
3: Dus daarboven. Dus het kunnen bedrijven zijn met miljarden omzet.
2: Ja.
3: We zijn ook niet gericht op een bepaalde branche. We zijn eigenlijk, de rode draad van onze klanten is, ze zijn eigenwijs. Ze weten wat ze willen. Ze willen uniek zijn op IT-gebied. Ze willen dat helemaal naar hun eigen hand zetten. We hebben niet de algemene directeur die zegt, joh, ik koop een pakket en ik pas mijn bedrijf wel een beetje aan. Dat is helemaal niet de DNA van een Thinkwise klant.
2: Nee.
3: Maar het zit niet gericht op een branche. Je ziet wel dat we in bepaalde branches zijn we zo goed dat je zoveel mond-op-mond reclame krijgt dat je dan daar wel een speler in wordt.
2: Noem er eens 1.
3: Agro bijvoorbeeld.
4: Ja, de Agri-food. Daar gaan we eigenlijk heel hard in de tailors business.
2: Ja. Als we het hebben, ik spreek wel eens met bijvoorbeeld mensen van KPN of van de grootbanken en zo. Hè. Die hebben mij wel eens toevertrouwd, soms buiten de uitzending, van het hangt hier wel allemaal met plakband aan elkaar, die oude systemen van ons. We hebben soms wel systemen die wel 30 jaar oud zijn. Mm-hmm. Of nog op MS-DOS draaien. Ja, ik schrok me daar rot van over. Want ik denk, ik ben soms ook klant bij sommige van die partijen. En er zijn allemaal tientallen systemen die met elkaar moeten praten en waar we sommige op MS-DOS draaien. Dat komen jullie ook tegen, neem ik aan.
3: Zeker.
2: En wat denk je dan? Business.
3: Ja, dat sowieso. Zeker. Maar ze zijn natuurlijk goed om die customer facing goed te hebben. Hè? Dus wat je als klant ziet er allemaal heel gelikt uit. En dan ga je onder water kijken en dan kan je schrikken.
2: Ja.
3: En ze moeten het een keer gaan aanpakken. Maar wie, zeker welke CIO, CTO gaat dat oppakken? Hè? Of denk je van ik zit hier nog 2 jaar, dat mag mijn opvolger doen.
2: Mm-hmm.
3: Want dan begin je aan iets heel risicovols. Of kan het zijn?
2: Ja.
3: Dus daar zag ik je tegenaan.
4: Hij ziet dat dan dusdanig complex is geworden door al die mooie interfaces ervoor te zetten. worden. Dat het eigenlijk een soort spaghetti is geworden waar niemand zich aan durft te branden. Ja. Alleen tegelijkertijd is iedereen inmiddels wel zover dat ze weten van, hey, waar we vroeger dachten bij IT, if it ain't broken, don't fix it. Daar nou heb je en op het gebied van security moet je mee willen blijven bewegen. En de klantvraag die verwacht dat ook. Dus die spagaat ontrafelen of die spaghetti ontrafelen is blijft een spannende, maar wel een steeds noodzakelijke.
2: Dat is toch wel heel interessant en ook wel opvallend. Want stel, hè, ik weet bijvoorbeeld als mijn kozijnen op een gegeven moment na zoveel jaren moet ik ze weer even gaan aanpakken. Want anders dan gaat het rotten en dan wordt het allemaal niet meer goed. Dat besluit ik dan gewoon. Dat zie je ook aankomen. Maar bij bedrijven kan het dus soms gebeuren dat ze die kozijnen lekker laten rotten. En dan pas op een gegeven moment, op het moment dat het kozijn erover afvalt, dan denken van, we bellen Thinkwise.
4: Nee, ja, maar is nog drie keer verven. Hè? Laag je erover en dan totdat het echt niet meer kan, dan Thinkwise bellen. Ja,
3: maar het is ook complexer. Want ik denk een kozijn is een klein appje. Dat lukt ons in de IT ook wel. Maar dat core systeem, dat zorgt ervoor dat alles met elkaar praat.
2: Je moet het hele gebouw eigenlijk vervangen.
3: Ja, precies.
2: Een beetje.
3: En die, daar moet je meer aan denken.
2: Ja, en dan wordt het
3: dat
2: wel
3: dan weer toekomstbestendig te maken. En dan heb je het net toekomstbestendig gemaakt. En dan moet je van het gas af. Of dan moet je, dan komt de volgende grote wijziging. En dus dat zijn meer, die wijzigingen zitten echt door het hele pand. En continu.
2: Als we deze metafoor even doortrekken en we pakken dat systeem als een groot pand. Mm-hmm. Ja, bij een groot pand, als dat verbouwd moet worden, dan zeggen ze de medewerkers moeten allemaal verhuizen naar een andere afdeling. Of je kan helemaal niet meer naar kantoor komen de komende maanden, want we gaan er een soort bouwplaats van maken. Kan een bedrijf eigenlijk doordraaien terwijl jullie je werk aan het doen zijn?
3: Ja, maar we vinden wel dat het zo kort mogelijk moet zijn. Want je hebt meteen nieuwe wensen daarna. We denken dat vind ik echt een van de grote misvattingen. Software, er is niet één ontwerp om iets software te bouwen. Software is in beweging. Ik zeg wel eens, stel je voor dat wij je hebt een bedrijfssysteem nodig. Wij bouwen het ideale systeem. Het is helemaal fout, is opgeleverd. En morgenochtend ga je live en iedereen is happy. Dat is de ideale situatie, maar die is er en iedereen is happy. Hoe lang duurt het voordat je het eerste idee krijgt van een gebruiker waarvan je toch zegt, hey, dat is wel handig, dat moeten we toch doen. Mm-hmm. Dat is gewoon binnen een paar uur.
2: Ja.
3: Dus de software is altijd aan verandering onderhevig. En dat kunnen we juist zo slecht in softwareland.
2: Mm. Ja.
3: En dan stapel die wensen dus ook op bij legacy, want je kan het niet inpassen. Dus je hebt wel wat te wensen om in te halen van de afgelopen jaren. Dus is verbouwen en meteen daarna weer. Ja, je moet eigenlijk iets hebben omdat je continu kan doorverbouwen. Niet één keer het pand vernieuwen, maar continu kunnen vernieuwen.
2: Ja. Dat is de truc eigenlijk.
3: Ja, daar gaat het om.
2: Arie, als we het hebben over die developers worden, Victor het net al vertellen, die er met pensioen gaan. Of dan verdwijnt die kennis op een gegeven moment uit een bedrijf. Is dat inmiddels een groter probleem, zou je kunnen zeggen, anno 2026 dan de technologie zelf?
4: Ja, dat denk ik wel. Ja, omdat veel van die domeinkennis waar ik het eerder over had, dus hoe werkt je business, dat zit in die hoofden van die mensen die toch graag een keer met pensioen gaan. En daarmee loopt eigenlijk al je kennis weg. En die informatie kun je op de een of andere manier nog wel uit de systemen halen, maar dat is behoorlijk ingewikkeld. Gelukkig hebben we daar een mooie oplossing voor bedacht. Maar de documentatie was nooit zo'n ding. Het systeem doet het toch en er zijn altijd wensen om het beter te maken. En er is in die zin nooit heel erg nagedacht over 10 jaar later.
2: Ja, hoe moeten we het eigenlijk oplossen?
4: Ja.
2: Ja. En hoeveel kosten brengt dat met zich mee als je zo'n legacy systeem gebruikt? Hè, zonder dat je het eigenlijk op de begroting ziet of op de balans?
3: Om het in de lucht te houden bedoel je?
2: Ja, bijvoorbeeld. Of de opportunity cost, omdat je allerlei dingen mist. Ja.
3: Nou, het was rest. Ik heb dat een keer in een summit gepresenteerd. Volgens mij dat in Amerika was al meer dan 50% van alle IT-investeringen waren om just keep the lights on.
2: Mm.
3: Dus om het in de lucht te houden.
2: Ja.
3: Dat is zonder geld.
2: Van in vredesnaam jongens, laten we door kunnen draaien.
3: Ja, gewoon
2: geld inpompen.
3: Ja,
4: puur onderhoud, geen vernieuwing.
3: Geen enkele innovatie.
4: In we hebben dat net teruggezien in de modernisatieparadox. Het onderzoek wat recent is vrijgegeven. Dat de meerderheid van het IT-budget gaat daaraan op. En dat is eigenlijk zonde. Omdat je heel veel opportunity kosten, vaak lastig te berekenen, maar wel laat liggen. Want voor hetzelfde geld had je op AI kunnen investeren om mooie dingen te gaan doen. Je data vrijgeven voor gebruik op mooie nieuwe toepassingen. Misschien zelfs voor het herzien van je hele businessprocessen. Ja, daar is eigenlijk geen capaciteit voor als je dat allemaal in je onderhoud steekt. En geen flexibiliteit, omdat dat oude technologie dat vaak niet ondersteunt.
2: Ik las ergens bij jullie dat jullie legacy software een black box noemen. Waarom?
4: Nou, eigenlijk met name omdat die kennis daar ook in verstopt is.
2: Je weet niet wat je hebt eigenlijk.
4: In de regels code zit die logica die zegt, als een factuur boven de 50.000 euro gaat, dan moet er een tweede approver zijn. Dat staat niet mooi op een rijtje in regels in een Excelletje of zo. Maar het zit diep verstopt in code.
2: Zo werkt het systeem nou eenmaal, zoiets.
4: Ja. Ja, en als het niet werkt, is het ooit aangepast. Dus dit is nog een simpel voorbeeld, want vaak zijn er nog wat pleisters die zeggen, als het een aankoop is voor hardware, dan is het bij 40.000 al een extra approval nodig. En zo krijg je allemaal van die uitzonderingen op uitzonderingen, die vooral veel regels code veroorzaken en weinig inzicht.
2: Maar eigenlijk zijn jullie dus ook een soort software-archeologen.
4: Dat zou je wel kunnen zeggen, ja.
2: Lekker graven en dan kom je allerlei...
4: Maar dan zeg je wel wat moois. Want we hebben het natuurlijk over legacy software. En in de IT-wereld heeft dat een heel negatieve lading. Maar het idee van leave a legacy behind, dat is toch iets wat zeker ondernemers op de een of andere manier altijd nastreven.
2: Ja.
4: Dat zie je in de IT eigenlijk vooral negatief benaderd. En dat willen we graag omdraaien.
2: Ja, en een archeoloog is juist iemand die gaat niet met een shovel even zo door de grond heen ploegen. Maar die gaat juist heel voorzichtig met een kwastje en zo het allemaal uithalen. Dat is eigenlijk wat jullie dus ook doen.
3: En koesteren. Alleen wij maken het daarna wel dan weer nieuwer. In plaats van, die gaan het dan...
2: Het wordt niet in een museum gezet bij jullie.
3: Nee. We gaan het wel daarna moderniseren, maar wel met het gedachte goed. Van waarom dat zo uniek was.
2: Ja, we hadden het net over de positieve kanten van legacy software. Dat wilde je ook echt benadrukken van, joh, het is echt niet alleen maar slecht. Oud, hè? Oud is niet per se slecht. Tegelijk zeggen jullie dus dat in legacy vaak het DNA van een onderneming zit. Kun je dus ook te snel moderniseren als bedrijf? Kan het te hard gaan?
3: Nee, wij willen eigenlijk zo hard mogelijk. Dus we zeggen van, laten we eerst 1-op-1 over zo snel mogelijk en dan live.
2: Maar verlies je dan niet je DNA?
3: Nee, dan hou je DNA juist vast. Alleen je hebt nog wel wensen. Je hebt wel nog heel veel wensen uit het verleden die je implementeert. Maar die doe je meteen daarna. Want dan ben je meteen over op nieuwe technologie. Dat geeft wat voordelen. Je hebt wel nog functionele wensen. Maar meteen naar de live gang inpassen. En dus niet een hele moeilijk traject van jaren. Maar liefst in maanden over. En dan door.
4: Nou, wat je daar eigenlijk, als ik daarop mag inhaken.
2: Ja, zeker.
4: Dat zie je eigenlijk met standaard pakket implementaties heel erg terug. Dat het hoog over lijkt het een redelijk standaard proces wat we hier hebben. Dat kan toch wel in een standaard systeem. Dat doen we overal. En gaandeweg zo'n implementatie kom je er vaker achterheen. Maar hier zitten juist uitzonderingen die ons proces uniek maken. Die ons onderscheidend maken in de markt. En dan wordt ook een standaard implementatie of een pijnlijke aanpassing van je processen. En je verlies van je DNA. Of het blijkt toch gewoon uit te draaien op een dusdanige customization van dat standaard pakket. Dat je jaren later eigenlijk ook iets onderhoudbaars in handen hebt. En wat helemaal nooit perfect past op jouw business. Dus het risico bestaat dat je te snel over je eigen DNA, wat je uniek maakt, heen stapt.
2: Ja, dus dat is wel belangrijk. Wel hard, maar uiteindelijk ook wel weer temporiseren op een gegeven moment. En zorgen dat je dat DNA niet weggooit.
4: Nou ja, snel en zorgvuldig.
2: Ja.
3: Ja. Ja, want als je naar een pakket gaat. We hebben best wel wat, zeg maar, als je in een sales traject kijkt. Dan een klant heeft maatwerk. Maar goed, standaard is een soort van norm. Dus ik ga kijken naar standaard. Die implementatie mislukt dan. En dan komen ze pas bij ThinkWise. En dan is er wel, dan hebben ze wel een traumaatje achter de rug, hoor.
2: Nou, daarover gesproken. Daar wilde ik nog even, voordat we zo meteen weer even naar muziek gaan. En zo meteen verder gaan praten. Wil ik daar nog heel even iets over horen van jou. Want er zijn natuurlijk inderdaad organisaties. Daar lezen we wel eens over in de krant bijvoorbeeld. Hè, die voor miljoenen een software opschoning hebben gedaan. Een vernieuwing hebben gedaan. Gaat helemaal mis. En hun systemen gaan juist achteruit in plaats van vooruit. Ik noem maar even, dat is niet iets wat in de bedrijfssoftware zit, maar wel in iets wat veel mensen hebben gehoord. NPO Start, streamingdienst, heeft alle software erachter, moest vernieuwd worden. Heeft het allemaal opnieuw gedaan. Bleek helemaal verkeerd uit te pakken. Alle functionaliteit was weg. Daarna, je kon niet eens meer zoeken om je favoriete serietje te vinden. Terwijl dat eerst allemaal wel kon. Hoe kan dat nou toch misgaan, Victor? Natuurlijk niet bij jullie, hè, maar dat is duidelijk.
3: Ja, omdat je dan denkt van, je gaat dan naar, dat gebeurt vaak als je overgaat naar een standaard. Want op hoog niveau lijkt de standaard te passen. En dan zitten toch in de details zitten hele belangrijke zaken die je over het hoofd ziet. Maar er wordt wel gezegd, en nu gaan we live. Ja, en dan breekt we echt de pleuris uit. Dus dan vind ik juist dat de standaard te veel geforceerd wordt daarop. En dan is de matching niet goed gedaan.
2: Dus ook te veel haast dan?
3: Ja, dat denk ik wel.
2: Ja.
3: Vanmiddag ga ik door naar een prospect. Die heeft twee keer een pakket geselecteerd. Maar zijn gestopt voordat ze begonnen. Omdat ze toch nog een detail hebben gedaan. Dat is echt heel goed. Want ze hebben twee keer iets geselecteerd. En bij de detailanalyse toch. En toch gaan we dat niet doen.
2: Want de detailanalyse betekent dus. We gaan even kijken of die uitzondering bijvoorbeeld. Of dat dan.
3: Ja, dieper. Ja, om toch niet te snel gaan implementeren. Toch nog die analyse verder doen. En dat lijkt me heel verstandig.
2: Toen bleek het allemaal niet te kunnen. En toen hebben ze toch maar op de rem getrapt.
3: Ja, zeker.
2: En nu denken ze
3: tijd, maar geen geld in ieder geval. Ja. Alleen de analyse dan.
2: Nu gaan we de softwarearcheologen erbij halen om te kijken
3: dat
2: hoe het echt moet.
3: Dat is een
2: idee. Nou, ja. Goed om te weten. We praten zo verder over. Wil ik graag met jullie hebben ook over de oplossingen voor dit legacy probleem. En hoe je bijvoorbeeld ook die nieuwste technologie kunt inzetten om te moderniseren zonder helemaal opnieuw te beginnen. Dat na rumors van Timex Social Club.

0: Listen to Lead. New Business Radio.
1: Luistert naar House Business hier op New Business Radio. Ik ben Olivier de Neven. En vandaag zie ik al enige tijd twee heren tegenover me zitten. Victor Klaren, co-founder en chief visionary officer van Thinkwise. En Arie Versluis, strategic product manager. Allebei dus van het technologiebedrijf Thinkwise. En we praten over oude software binnen bedrijven en hoe je die goed kunt moderniseren. Nou, heren, we hebben net het probleem van legacy software geschetst. Dus oude software. Wat doet Thinkwise nou vervolgens als jullie bij zo'n organisatie met oude software binnenkomen als eerste?
2: Nou, wat we eigenlijk al sinds onze oprichting doen ongeveer, is dat we die software moderniseren, maar in een bepaalde basis. Mm-hmm. Dus dan vragen we die software mee. Hè, dat moet dan een proof of failure noemen we dat dan. Dus we krijgen die software mee. We leiden daar zeg maar metadata van af. En dat is een soort basis om die software opnieuw te bouwen.
1: Noem je dat proof of failure, zei je?
2: Proof of value.
1: Oh, value. Sorry. Waarde, oh, ja, nee, ik dacht al.
2: Dit gaat goed.
1: Ja.
2: Dus dan zetten we die software om. Maar dat is een soort basis. Een basis van 20-30%. Die moesten we afbouwen. Die basis zag er wel zo mooi uit. En de algemeen directeur die dacht, het is klaar. Nog één week en dan zijn ze klaar. Dat moesten we even managen nog wel. Want dat duurde wel iets langer dan een week.
1: Ja.
2: Maar die basis was echt wel heel mooi. Alleen nu met AI, nu kunnen we ook de broncode gebruiken om dat om te zetten. Dus niet alleen de structuren, maar ook de code zelf. En nu ga je in plaats van 20-30% ga je naar 95-99% om dat te kunnen moderniseren. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. En dat is de slag waar we nu in zitten. En nu moet het er even nog sneller. Dus met AI, nu zijn we met AI agents bezig om dat te versnellen. En je ziet ook bij sales zie je gewoon de gesprekken veranderen. Bij sales is ongeveer de nummer 1 vraag. Heeft u de beschikking over uw broncode? Want die hebben we nodig. Als ze die niet hebben, omdat het misschien een pakket is, dan kan het niet. Ze moeten echt hun eigen broncode hebben.
1: Dan kunnen jullie gewoon niks doen eigenlijk.
2: Nou, dan zitten we op die 30%, maar niet op die 99%. Dus dat is wel minder aantrekkelijk.
1: Dan is het effect gewoon beperkt wat we kunnen doen.
2: Zeker. Ja. Maar sommige klanten willen ook gewoon nieuw bouwen. Maar even als we zeg maar echt dat moderniseren doen, dan is de broncode nu, hè, dat was 3 jaar geleden niet zo. Nu is dat de nummer 1 vraag. Is die van u? Heeft u beschikking erover? En dan kunnen we los. En dan gaan we gewoon weer zo'n bewijsproject optuigen. En dan staat er gigantisch veel software.
1: Ja.
2: En dat gaat dus zo goed als automatisch. En dat is onze expertise.
1: Arie, jullie gebruiken de term AI upcycling. Wat is nou het verschil tussen software upcyclen en software gewoon in de vuilnisbak kieperen en vernieuwen?
3: Nou, het is een term uit de recyclingwereld eigenlijk, die niet heel veel gebruikt wordt, maar die eigenlijk wil zeggen van we maken een betere versie van de oude situatie. Dus in ons geval krijg je dus die hele DNA die in jouw software zit, die behoud je. Mm-hmm. En je krijgt het in een technologiejasje wat bij de tijd is, modern is en ook bij de tijd blijft. Mm-hmm. En daar waar je, we hadden het eerder over vibe coding, zeggen nou oké, die code kunnen we nu toch omzetten naar iets moderns. Ja, dat is leuk, maar dan genereer je in korte tijd heel veel code.
1: Ja.
3: Nou, die korte tijd is een goed idee, hè? Dat hoor je, dat vindt iedereen
1: prettig. Lekker snel op, ja.
3: Maar in ons geval, als we het voorbeeld van het huis pakken, willen we graag heel snel heel weinig code maken. Dus dingen vastleggen in een blueprint, in een model, waardoor je makkelijker daar nieuwe technologieën aan kan koppelen en het ook veel leesbaarder wordt en je veel minder archeologische kennis nodig hebt om te begrijpen wat die software eigenlijk voor jou doet.
1: Maar als we even bij dat voorbeeld blijven, is het dan zo dat jullie werk bestaat uit dat je eerst met een stoomwals over dat hele huis heen rijdt, dat je wel alle bouwtekeningen hebt bewaard zeg maar van hoe het was, maar dan wel weer vanaf steentje voor steentje weer opnieuw gaat opbouwen? Of laat je echt bij wijze van spreken de begane grond staan en ga je daar bovenop weer bouwen?
3: Nou, laten we als we in de analogie blijven. Wat is de functionaliteit van een huis? Ik kan er slapen, ik kan er koken, ik kan er douchen. Dat kan allemaal, dat willen we ook allemaal zo houden. Hè? Mooi in het software is, het is geen fysiek object. Dus je kunt dat ook veel makkelijker in de lucht houden, terwijl je de muren eromheen verbouwt.
1: Geen zwaartekracht. Ja,
3: ja, en het moet dan het moet een modern huis worden. Dus het moet 0 op de meter, gasloos, al dat soort dingen.
1: Mm-hmm.
3: En eigenlijk die technologie eromheen, die kaders, die krijg je van ons. Dus de stoomwals gaat er niet helemaal overheen, maar dat doen we heel subtiel. En jij kunt er blijven wonen, je kunt er blijven werken, je kunt er blijven douchen.
1: Ja.
3: En aan het eind van het liedje heb jij een betere versie van je huis. Energie neutraal, toekomstbestendig, zonnepaneeltje op het dak. Op de wereld van software.
1: Ja, en dan dus AI upcycling. Het woord upcycling hebben we besproken. Nu nog even AI, want je noemde het in het begin van ons gesprek al. Kan AI nou echt begrijpen waarom een applicatie 20 jaar geleden op een bepaalde manier is gebouwd?
3: Nou, de aanleiding daarvan is natuurlijk wat lastig te achterhalen.
1: Ja.
3: Maar de uitwerking daarvan wel zeker. Dus die code analyseren, waar we eerst zeiden, dat is graven in de grond en proberen achteraf vast te stellen wat het was. Daar is AI veel efficiënter in. En die slaapt ook niet, hè, dus dat kan dag en nacht doorgaan.
1: Ja.
3: En die kan dat ook heel mooi in natuurlijke taal samenvatten voor ons. En weer begrijpelijk maken voor onze klanten eigenlijk. Van klopt het dat jouw systeem dit moest doen en dat hij deze regels had voor het goedkeuren van facturen.
1: Maar is het dan belangrijk?
3: Als je een bevestiging binnen en zeggen, mooi, dan kun je dat nu in onze applicatie precies zo nadoen.
1: Ja, nee, dat deel begrijp ik. Ik begrijp dat je zegt van nou, hè, dan kan AI dus wel begrijpen dat bepaalde regels zo zijn of bepaalde uitzonderingen zo geprogrammeerd zijn. Dat is natuurlijk heel waardevolle informatie, want dat moeten jullie weten.
3: Ja.
1: Maar is het dan ook nog van belang om te weten, hè, we hadden het net over het corporate DNA, hè, van het bedrijfs-DNA, om te weten waarom dat ooit zo is gedaan, zodat je ook begrijpt wat de gedachte daarachter is? Of is dat niet nodig?
3: Hoe meer je daarvan begrijpt, hoe beter. In principe is daar wel het meest wenselijke dat er mensen van de klant zelf zijn die dat vertellen en ook blijven behouden.
1: Aan echte mensen?
3: Ja, echte mensen die het aan AI uitleggen of aan ons als implementatiepartij. Maar dat is precies het idee, dat je minder technologiekennis hoeft te hebben en dat je wel precies weet hoe je business werkt en ook hoe je business wil inspelen op de nieuwe ontwikkelingen die er gebeuren.
2: Ik denk het waarom, het waarom zit niet echt in de software, dat moet je weten. Maar het waarom heb je eigenlijk nodig als je daarna weer verder gaat verbouwen. Want dan heb je die waarom wat meer nodig. Dus eerst zet je hem 1-op-1 over. Dat kan je afleiden uit de code. Maar dat gaat echt fantastisch. Ik vond eigenlijk, dat hebben we ook heel veel research naar gedaan. Maar wat ik altijd wel grappig vond, in code zit ook altijd commentaar. Hè? Ook een beetje uitleggen waarom dat is. En dat loopt altijd een beetje achter en zo. En ons... Het effect van het upcyclen werd groter toen we zeiden, negeer maar even het commentaar. Want het schopt een beetje in de war. Want als de code werkte goed en het commentaar stond een beetje, soms goed, soms niet goed. Dan gaat hij allemaal meenemen in zijn analyse. Hij liep er een beetje achter. Kijk alleen maar naar de code, negeer commentaar. Toen werden de resultaten beter.
1: Anders wordt het verwarrend eigenlijk ook. Wat bedoel je nou? En dit slaat niet meer op wat er nu gebouwd is.
2: Loopt achter. Kijk helemaal sec naar de code, dan werd het echt beter van. Ja.
1: Waar ligt nu de grens van AI? Als in, wat kan bij zo'n modernisering die jullie doen AI nog niet goed en moet echt nog aan jullie overgelaten worden? Aan mensen?
2: Ja, steeds minder. We hadden wel wat dingen. We dachten bijvoorbeeld op een gegeven moment zeiden we rapporten niet of interfacing niet. Maar dat gaat steeds verder. Alleen je ziet wel dat applicaties ook wel echt anders zijn. Dus bijvoorbeeld in de jaren 90 of de 2000 printen we veel meer. Dus er zitten in zo'n applicatie gigantisch veel functionaliteit om te printen. Om allerlei lijstjes te doen en zo. Ja, dat is niet meer van deze tijd. Dat doen we anders. Dus je kan wel dan aangeven, oké, het zou misschien wel kunnen, maar we willen het niet. En dat zijn dan een soort verbeterslagen die je meteen wil nemen. Omdat we natuurlijk wel anders zijn gaan werken.
1: Ja.
2: Dus dat soort dingen. Dus, maar in het begin dachten we, het kan niet. Omdat je ook met een andere rapportage tool zit. Maar ook daar, het gaat echt keihard.
1: Ja.
2: Die limieten worden steeds minder.
1: Merk je nog bij klanten, dat merk ik in andere businesses, dat er nog wel eens discussie is met klanten. Dat klanten zeggen, ja, maar ja, als jullie AI gebruiken, dan kan het best wat goedkoper dan wat jullie vroeger. Hè. Zag ik een team van 10 man binnenkomen. Dat snap ik dat het geld kost. Nu druk je op een knop. Ik wil minder betalen.
2: Kijk, dat het met minder mensen kan, dat promoten we alleen maar. Want we proberen het zo geautomatiseerd mogelijk te doen. Want het gaat om het platform te verkopen. En dat er daarna alles automatisch kan, dat zou alleen maar super zijn. Maar we komen ook klanten tegen die zeggen, hier is AI verboden.
1: Ah, ja.
2: Of gaan onze broncode, gaat die dan naar Amerika? Want dat willen we niet.
1: Nee.
2: Weet je, dus dat
1: wel logisch toch, dat ze dat zeker zeggen.
2: Dat is ook logisch. Dus dat dus willen die LLM zullen we graag in Europa houden. Of misschien gaan we dat zelfs binnen ThinkWise optuigen. Helemaal AI verbieden. Ja, dat weet ik niet of dat de allerslimste keuze is voor je bedrijfsvoering. Maar dat is, weet je, dat zijn wel nog, zit natuurlijk best wel ook bij hele traditionele bedrijven.
1: Ja. Het zijn ook bedrijfsgevoelige, het is heel bedrijfsgevoelige informatie. Hè? Dus ik neem aan, ze vertrouwen jullie wel. Maar ze vertrouwen misschien de systemen die jullie gebruiken soms niet.
2: Absoluut.
1: Ja.
2: Absoluut.
3: Nee, het is. Ik wilde nog even inhaken op je opmerking over goedkoper. Ik denk dat we eerder wel geschetst hadden. Het zijn hele complexe trajecten waarvan de uitkomst vaak onzeker is. Het kost over het algemeen miljoenen. En dan vaak een x-aantal miljoenen meer dan begroot was. Als je kijkt naar hoe trajecten vaak lopen. Het duurt langer dan verwacht. Dus waar klanten veranderen op zoek zijn, is zekerheid. Kunnen jullie mij een middel bieden? En of dat nou met AI is of niet, maakt eigenlijk helemaal niet zoveel uit.
1: Nee.
3: Als het maar zeker te weten werkt aan het einde van het liedje. Als je mij een betrouwbare inschatting van de tijd kunt afgeven. Dus wanneer zijn we klaar? En als je ook een betrouwbare inschatting van kosten kunt geven, halen we het binnen de

0: Als je iets ouds draait, dan moet iets moderns bovenop. En dit is een het MQTT-protocol is ja een middel om tussen IoT, dus Internet of Things devices, sensoren,
1: slimme apparaten,
0: apparaten,
1: het internet verbonden, ja,
0: beter verwoord, en bedrijfssoftware te communiceren. Dus in de simpele variant in huizen zien we dat met home automation, hè, waar je als hobbyist een hele hoop mee kan doen.
1: De koelkast die aangeeft dat de temperatuur te hoog wordt, bijvoorbeeld. Ja.
0: Dit gaat echt over de industrie, Internet of Things, waar je bijvoorbeeld, als we kijken naar de telers business waar we het eerder over hadden, kassen. We weten vaak hoeveel graden het in een kas is, maar tegenwoordig zie je op veel meer niveaus sensoren. Dus die luchtvochtigheid wordt bijgehouden, temperatuurverschillen binnen de kas, op hoogte. We weten veel meer over de specifieke omstandigheden bij een plantje, bijvoorbeeld, en hoe sneller we die informatie in de bedrijfssoftware krijgen waar de planning in zit van de productie en van de leveringen die we moeten doen, hoe sneller we kunnen inspelen op veranderingen daarvan.
2: Je moet echt zien dat er zijn echt sensoren per potje. Dus dan ga je over 180.000 potjes en je hebt allemaal een eigen sensor.
1: Ongelooflijk.
2: En dat komt even binnen om dat dan te optimaliseren, om minder uitval te hebben, meer toegevoegde waarde. Dus dat gaat om grote aantallen.
1: Enorme brei aan data die je dan moet
2: verwerken. Automatisch binnenkomt.
1: Ja. Ja. En moet verwerkt moet worden natuurlijk. Zeker. Want als je die data alleen hebt, heb je er niet zoveel aan. Moet ook weer geïnterpreteerd kunnen worden.
0: Ja, en als je kijkt in onze industrie in Nederland, het concurrentievoordeel zit hem vaak in hoogwaardige oplossingen in kleine batches. Dus je omschakeltijden zijn van belang. Snel kunnen inspelen op toch een aanvullend onderdeel die er in de order bij komt. En hoe sneller je dus die informatie uit je planning in de machines krijgt om daarop in te spelen, hoe efficiënter je bedrijfsprocessen worden. En nou, dat zit eigenlijk allemaal achter het MQTT-protocol.
1: Kijk, nou dan hebben we dat ook helder. Dat is fijn om te weten. Zometeen een blik in de glazen bol, namelijk een kijkje in de toekomst van Thinkwise en natuurlijk in het werk wat jullie doen. Na Alex Warren en Passenger.

0: Shaping your future. New Business Radio.
1: Je luistert naar een New Business Radio en dit is House Business. We hebben het vandaag over software en vooral verouderde software en hoe je die op een goede manier kunt moderniseren. En dat bespreek ik met twee heren van technologiebedrijf Thinkwise. Victor Klaren, co-founder en chief visionary officer. En Arie Versluis, strategic product manager. Heren, we gaan even een blik op de toekomst werpen nu. Stel dat ik directeur ben van een bedrijf met een verouderd software systeem. Wat moet ik dan morgenochtend, we houden de toekomst even nog beperkt, als eerste doen?
2: En dan moet je als eerste...

0: Je broncode aanleveren. Want je hebt al voor Zinkpas besloten natuurlijk.
1: Ja.
0: Dus je levert je broncode aan in je legacy systeem. Wij gaan die automatisch omzetten. Daar hebben wij een platform voor. Nou, dat is steeds meer met AI gedreven. AI agents. Dat gaat steeds sneller. Dus het doel is in één dag, zeg maar. Dus één dag later is dat gemoderniseerd. Dan draait dat. Dan heb je natuurlijk nog heel veel wensen. Want je hebt altijd nieuwe ideeën om daarna door te gaan. Daar is programmeren niet meer voor nodig. Dat kan je tegenwoordig gewoon met bijna erin chatten. We noemen dat user stories. Maar zeg maar, je kan bijna gewoon geïnterviewd worden. En dan kan AI daar software van maken. Dus je gaat eerst je basis die je al had omzetten. Één dag. En daarna ga je doorontwikkelen. En ik denk dat steeds meer de business dat kan. Dus onze consultants zullen dat begeleiden. Want je moet natuurlijk wel systeemdenken toepassen. Het is wel één geheel. Anders je kan niet overal maar even een pleistertje plakken of een dingetje doen. Die moet je wel met een plan doen.
1: Niet één eilandje.
0: Precies. Je moet het wel met je challengen. Maar wij worden misschien de architect, de coach. Maar ik denk dat een bedrijf het steeds meer zelf kan doen. Vinden we ook prima als dat allemaal geen dagen meer kost. Wij zijn de platformleverancier. Maar je moet ook nagaan, als er iets niet werkt, dan heb je vaak een ticketsysteem of een issue systeem. Iemand kan iets aangeven wat niet werkt. Maar dat kunnen AI agents ook oppakken en verwerken en oplossen, al dan niet met begeleiding. Dus ook die cycli om dat op te lossen, software gaat ook beter worden. Mm-hmm. En misschien kan je het zelfs ook gewoon in het systeem meten. Dus het wordt, je krijgt gewoon helemaal een AI agent factory, zou je kunnen zeggen. En die wordt begeleid door ons. Maar een bedrijf kan het steeds meer zelf doen. En ik denk en ik hoop dat directeuren gaan beslissen om hun systemen steeds meer op maat te laten maken op deze manier, in plaats van achter de standaard aan te lopen die veel te groot is voor hun, vaak niet past en vaak ook een rem is in plaats van een versnelling.
1: Maatwerk is de oplossing, zeg jij?
0: Voor een aantal. Ik denk nu 1 op de 10, 2 op de 10 kiezen voor maatwerk en de rest voor standaard. Als standaard echt past, maar maak je ook qua IT geen onderscheid, dat zeg je dan ook. Mm-hmm. Als het past, moet je het gewoon doen. Maar ik denk dat waar het niet past groter is dan 1 op de 10.
1: Dat zou naar wat moeten?
0: Ja, 3, 4, 5 op de 10. Okay. Dat zou zomaar kunnen.
1: Zou jullie markt dus ook flink vergroten?
0: Want is.
1: Ja.
0: Is, nou, 1 op 10 is groot genoeg.
1: Ja, nee, jullie betalen het wel genoeg volgens mij. Maar dan kan het nog drukker worden eigenlijk.
0: Zeker.
1: Ja. Arie, als je het hebt over die. Er wordt net door Victor zo'n beeld geschetst van die AI agents en zo. Die allemaal zelfstandig dat kunnen doen. En met een beetje hulp van jullie dat kunnen uitwerken. Ja, ik vind het ook wel eng hoor. Heb je niet het gevoel. Ik vertelde net al. Of stelde al aan het begin van het gesprek de vraag van. Wat is jullie toegevoegde waarde nog? Hè? Gaat AI niet alles overnemen? Kan natuurlijk ook voor bedrijven een groot risico zijn als je met die legacy software, die AI, die kan alle gaten natuurlijk in die oude software schieten.
2: Jazeker. Ja.
1: Laat ik zeggen, dus, agressieve AI in dit geval.
2: Ja. Nee, dus dat is eigenlijk des te meer een aanleiding voor die directeur om morgen te wakker worden met een gevoel van urgentie. Want dat risico op security incident is eigenlijk groter geworden. Dus zorg dat je de gaten dicht zo snel als dat ze gevonden worden.
1: Ja.
2: En daar kan AI een bedreigende rol inspelen en een hele positieve rol.
1: Ja, zoals altijd eigenlijk. Ja, twee kanten aan die medaille.
2: Ja, het is in die zin, het blijft een middel natuurlijk. En het kan goedschiks of kwaadschiks ingezet worden.
1: Ja, dus ook wel een risico inderdaad. Ook een risico misschien wel. Althans, iets wat in ieder geval vervelend is voor bedrijven. Nieuwe regels, NIS 2, de Cyber Resilience Act, EU ETS, PEPL komen allemaal op bedrijven af. Ik noem ze allemaal maar eventjes. Gaat regelgeving straks meer modernisering afdwingen dan nu al het geval is?
2: Dat hoop ik wel. Wat je vaak ziet is dat dit soort dingen opgelost worden met extra Excelletjes erbij. Een extra afdelingje die we audits doet en die Excelletjes invult met die aanvullende informatie die we moeten verstrekken aan de overheid. Bij Varenborgen, waar ik zelf heb gezeten dan, een typisch voorbeeld is dat de maritieme sector CO2-afdracht moest gaan betalen. Dus voor alle CO2-uitstoot, belasting betalen. De industrie doet dat al veel langer. Maar hoe zorg je er nou voor dat je je klanten daar ook mee belast? Dus dat je door kunt factureren wat die schepen hebben uitgestoten op de oceaan. En daar waar je dat met een standaard software er niet bij krijgt en in Excel gaat oplossen, konden we dat met Thinkwise heel mooi toevoegen. En kregen alle klanten aan het eind van het liedje ook gewoon netjes een toelichting bij de factuur. Van dit is de CO2 die we gebruikt hebben voor het vervoeren van die karton over de wereld.
1: Ja.
2: Dus dat is een mooie aanleiding. En de drempel wordt lager om op maat gemaakte software te ontwikkelen.
1: Ja. Ze moeten ook wel dan, hè? Ik bedoel, als de regelgeving zo is, dan moet je mee.
2: Ja, en als je nog een beetje marge over wil houden onder de streep, dan is het wenselijk dat je dat goed oplost met IT-automatisering en niet met een Excelletje en een afdeling erbij.
1: Nee, dat het 10 man de hele dag dat bij zit te houden, dat lijkt me verschrikkelijk, voor zo'n bedrijf. Hey, als we het hebben over 7 jaar geleden waren jullie hier voor het laatst dus. We hadden het in het begin van de uitzending over. Stel dat we elkaar over 7 jaar weer spreken. Bestaat het begrip legacy software dan nog steeds, Victor?
0: Ik vrees van wel, maar niet in onze klantenbestand. Dus dat moet dan, Weet je, ik zie ons echt als de platformleverancier. Voor mij mogen klanten alles zelf kunnen doen. Ik denk dat programmeren niet meer bestaat. Dat doen we echt op een andere manier. Onze business is aan het veranderen. Mm-hmm. En ja, meer internationaal. Ik bedoel, als je het in één dag om kan zetten, dan kan je natuurlijk ook dat gewoon in een sales traject laten zien. En dan koop je het al, terwijl het klaar is in het sales traject. Ja, dat moet nog een gigantische versnelling kunnen geven. Dus ik denk, de laatste 7 jaar is onze licentieinkomsten keer 12 gegaan. Ja, dat kan nog. Ik denk de grootste groei moet nog komen. We zijn 25 jaar, maar we zijn nog steeds een start-up of een scale-up company. Er gaan nog hele mooie dingen gebeuren.
1: Frank Sinatra zei het al, hè? The best is yet to come.
0: Zo
1: staan jullie erin.
0: Zeker.
1: Nou, lijkt me een mooie afsluiting van dit gesprek. Veel dank voor jullie tijd en jullie komst naar de studio. Victor Klaren, co-founder en chief visionary officer van Thinkwise. En Arie Versluis, strategic product manager dus van technologiebedrijf Thinkwise. Een einde van deze House Business. Heel leuk dat je luisterde. En blijf ook lekker luisteren naar New Business Radio. Want toch een hoop te gaan op deze zender. Wat mij betreft, tot snel.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Hey ondernemer, 22 september vindt het NL Groeit jaar-event plaats, Changemakers. Met een spectaculair programma waaronder topondernemers Adriaan Mol van Molly, die bijna nooit spreekt, Sharon Hilgers van My Jewelry, visionair Jan Rotmans en vele andere keynotes en breakouts. Inspiratie en learning. De beste dag om aan jezelf te werken. Meld je aan via nlgroeit.nl.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factris. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
5: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
6: WeFacts, Yuki Numbers en Vision Planner hebben hun krachten gebundeld. De vier softwarebedrijven gaan gezamenlijk verder onder de naam van Numbers. Daarmee worden verschillende diensten voor ondernemers en accountants, dat gaat van facturatie en boekhouding tot salarisadministratie en rapportages, onder één bedrijf gebracht. De software zelf wordt de komende jaren ook verder met elkaar verbonden. Ze moeten onder meer één inlog komen, terwijl bestaande koppelingen met andere software behouden blijven. De vier bedrijven hebben samen ongeveer 450 medewerkers en meer dan 500.000 zakelijke gebruikers. Door de samenwerking willen ze sneller investeren en vernieuwen, bijvoorbeeld met kunstmatige intelligentie.
1: Wat speelt er nu in de top van het bedrijfsleven? Olivier de Neve gaat wekelijks met twee experts in gesprek over het nieuws dat ertoe doet op de werkvloer, in de boardroom en bij het koffieapparaat. Jouw voorsprong begint hier. Businesswise Weekly hoor je elke donderdag tussen 5 en 6 en vrijdag tussen 12 en 1. Bij New Business Radio en via je favoriete podcastkanaal. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: niet op vergaderingen, niet op beleid en zeker niet op jou. AI at Work Live van Businesswise. Job van den Berg, Remy Gieling, Tom Jessen. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Over de tools die werk veranderen, de bedrijven die nu al versnellen en de keuzes die bepalen wie relevant blijft.
1: Van harte welkom bij een gloednieuw seizoen van AI at Work Live. We mogen weer, jongens, Remy Gieling en Job van den Berg hier bij ons. Welkom, goed dat jullie er zijn weer.
2: Ja, terug van de zomerretraite.
1: Precies. Wat doen we eigenlijk, Job, in dit programma? Voor de mensen die het voor de eerste keer horen.
3: Ja, praten over AI, maar dat doen natuurlijk vele programma's hier in het land. Maar ik denk wat wij doen is de laatste trends en ontwikkelingen, maar vooral de praktische kant.
1: Precies.
3: Toepassingen.
1: En wat ik interessant vind om te noemen is, jullie zijn niet alleen deskundigen op het gebied van AI, jullie zijn er ook, Remy, elke dag mee bezig met The Automation Group. Dat is ook een bedrijf wat jullie hebben. Wat doe je met dat bedrijf?
2: Ja, dus we aan de ene kant staan we op veel podia. Dus we duiden de ontwikkelingen voor directies. En
1: binnenkort bij Jinek, begreep ik.
2: Job staat er opgeleind om in het kielzog van Clupping daar de duiding te mogen verzorgen. En het leuke is inderdaad, met de Automation Group hebben we inmiddels 15 collega's die dus niet alleen praten over AI, maar iedere dag weer bouwen. Dus ons credo is ook bouwen. Er wordt veel te veel geluld over AI. Er wordt veel meer worden gebouwd. We hebben 15 hele leuke consultants. Agentic consultants noemen ze ook wel. Om inderdaad bij hele mooie bedrijven als GLS, bij Inshared, Heijmans en andere
1: precies,
2: mooie
1: dus niet
2: clubs.
1: Bij Timmerfabriek Janssen op de hoek, met alle respect voor dat bedrijf, maar gewoon echt bij grote bedrijven die ook hier stappen op willen zetten.
2: Groot en klein. Dus we hebben ook, ik denk dat ons kleinste bedrijf heeft 20 medewerkers, maar daar kan je ook heel veel gave dingen bouwen.
1: Kijk.
2: Om met die 20 medewerkers uiteindelijk het werk te doen van 60.
1: Ja, nou, dat vind ik mooi om dat te noemen, want dat wil dus ook zeggen dat alles wat je zegt komt ook voort uit de ervaringen uit de praktijk.
2: Zeker.
0: Niet praten over AI, maar met de mensen die het bouwen. AI at Work Live van Businesswise bij New Business Radio.
1: En we beginnen even met een rondje zomer, want Job, jij bent in Californië geweest. Het hart eigenlijk, het kloppend hart van AI. En ik heb begrepen dat je wat wil vertellen over wat je daar hebt gezien.
3: Ja, ik heb een heerlijke vakantie gehad met mijn gezin. En dan ben je daar, dan voel je toch ook een beetje de AI-sfeer wat er allemaal gaande is. Want uiteraard in het heet mooi de Bay Area, waar Palo Alto in ligt. En San Jose en San Francisco. Prachtig gebied om naartoe te gaan qua natuur. Maar ook, proef je dan even de AI-hype. En ja, ik ben mijn hele professionele carrière altijd gefascineerd door proxies. En proxies zijn eigenlijk stukjes data, dingen die je ziet, die eigenlijk heel veel vertellen over iets wat niet zichtbaar is. Dus eigenlijk
1: een
3: soort van
1: noemen?
3: Voorspellen. Ja, nou, een van de dingen wat ik altijd doe als we in Silicon Valley zijn, je hebt de Highway 101. En Highway 101 is eigenlijk de grootste snelweg van San Francisco naar L.A.
1: Dus een beetje de A2.
3: Ja, precies. Heel vergelijkbaar eigenlijk met de A2 inderdaad. En als je op een gegeven moment de Highway 101 de Bay Area inkomt, zeg maar het gebeuren waar Palo Alto onder andere in ligt, dan ga je daar heel veel billboards zien. Want alle CEO's van de grote techbedrijven rijden daar elke dag. En die vinden het dan wel mooi om een beetje zo van wie heeft de beste billboard neer te zetten. Maar het is een hele goede proxy, een heel goed signaal wat een beetje de sfeer en de opinie is en wat er gaande is en wat hip en happening is in Silicon Valley. Want die billboard die gebruik je natuurlijk om iets te vertellen waarop je meer markt naar je toe kan trekken. Dus ik heb eigenlijk alle billboards foto's van genomen, bekeken. Nou, ik vroeg eigenlijk mijn gezin om de foto's te maken.
1: Ik zag het op je Insta inderdaad, ja.
3: Ja, en eigenlijk geanalyseerd, wat staat er nou? En echt een interessante observatie is dat bijna alle billboards een jaar geleden toen wij er waren, we waren toen bij Dreamforce, allemaal gingen over agentic AI, the best of the world en automate your talk. Weet je, heel erg het hype. En nu gingen alle billboards over twee dingen. Mm-hmm. Is één, veilig gebruik van AI. Mm-hmm. Veilig soeverein opslaan van je data. En heel erg over data security in brede zin.
1: Ja.
3: En interessant, er waren drie billboards binnen 3 mijl afstand van Nebius. En Nebius is een cloud, dat is weer een taalmodel, maar cloud. Met oorspronkelijk een Russisch bedrijf is, die in Amsterdam gelokeerd is. En wel grappig om dat te zien. Maar wat er maar opviel dus in Amerika, en dan gaan we er zo meteen nog wat meer over hebben in de uitzending, is dat eigenlijk goed fundamenteel AI neerzetten, dat eigenlijk op dit moment.
1: Maar hoe verklaar je dat? Dat dus vorig jaar dus nog een heel ander onderwerp centraal stond en nu dit.
3: Ja, het past heel goed denk ik een beetje bij de hype cycle, zeg maar, van technologie. Hè, dat je eerst helemaal blij bent en daarna serieus over nadenkt. Maar ook dat, hè, in de laatste tijd in het nieuws is natuurlijk heel veel voorbeelden geweest dat AI agents op eigen pad gaan, beveiliging pareren en inbreken in systemen. Dat enerzijds daar gewoon meer bewustzijn over is. En het tweede is dat we ook in de fase zijn gekomen waar het niet meer gaat over AI roekeloos inzetten, maar ook kosteneffectief. Dat je niet een model gebruikt, het slimste model voor alles, maar dat je slim nadenkt wat voor type model je waarvoor gebruikt. Ja, ja. Het is heel positief voor Europa overigens en voor ons.
1: Precies. Wat verwacht je eigenlijk? Jullie hebben een boek geschreven een tijd geleden over die agents. Hè? Je hebt gezegd van dat wordt het nieuwe, dat is wel zo'n paar jaar geleden. Dat wordt het onderwerp van dit jaar. Verwacht je dat dit nou ook naar Europa toe komt? Of zijn we daar al mee bezig met dat onderwerp?
3: Nou, we zijn daar denk ik al heel erg mee bezig. Zometeen hebben we ook een leuk nieuwtje, of als een teaser zometeen, wat daar ook over gaat over Mistral. Wij zijn er heel goed in Europa en we zijn heel erg bezig met dat soevereiniteitsvraagstuk. Hè, over controle hebben op data en dat data in Europa zijn. Dat we niet afhankelijk zijn van andere landen, ook geopolitiek gezien. Ja, en wat het interessante daarin is, is dat dat eerst een beetje idealistisch verhaal was. Van soevereiniteit is belangrijk, maar nu ook ziet dat het strategisch zijn vruchten afwerpt. Waarom? Nou, vergelijking met gas. Je wil niet afhankelijk zijn van Russisch gas een paar jaar terug, want dan zijn we de sjaak en afhankelijkheid. Je wil je eigen in dit geval AI produceren en daar grip op hebben waar dat vandaan komt. En dat we dat als Europa dat zelf kunnen faciliteren.
1: Ja, interessant. Past ook in het verhaal wat we eerder met Han Bouwman besproken hebben. Hè, hier in de uitzending.
2: Ja, Han de Groot.
1: Han Bouwman is iemand anders.
3: Hij bouwt wel veel.
1: Hij wil een AI-fabriek in Rotterdam gaan bouwen.
2: En opent deze maand een AI-fabriek in Amsterdam.
3: Ja.
2: Wat wel leuk is. We komen heel graag in de buurt van San Francisco. Dus jaloers dat je er weer bent geweest. Geweldige kustroute ook daar. Het is het mooiste gebied ter wereld, denk ik. Maar die billboard is zo gaaf. Want je kan dat heel goed eraan afzien van waar de tendens naartoe gaat. Want wat is er nou aan de hand daar? Enerzijds, de hele tech-industrie die zit daar. Dus de marketeers die willen heel graag aan hun bazen laten zien. Kijk wat goed werk aan het doen zijn. En het is een beetje wie het vers kan plassen. Dus je kan een beetje op basis van de billboard zien waar het meeste geld naartoe is gegaan.
1: Wat grappig dat het dus ouderwetse billboards zijn die dan over iets als digitaal, iets van digitaal is iets veel zeggen. Ja, interessant. Ja. Jij was op, Remy, op de Formule 1 in Zandvoort, laatste keer. En daar heb je ook iets gezien wat jij terug kunt leiden tot AI, begrijp ik.
2: Ja, klopt. Ik ben totaal geen sportliefhebber. Dus waar ook om wordt gestreden, moet je me niet voor wakker maken normaal gesproken. Maar ja, als je dan toch uitgenodigd wordt om bij de laatste Formule 1 te zijn, is dat wel aardig. Notabene de Oracle was het. En we waren, ik denk 2 jaar geleden, waren we in Austin op het hoofdkantoor van Oracle. En Oracle is denk ik wel een Amerikaanse tegenhanger van Nebius. Want je hebt het heel vaak over de hyperscalers. Hè, Microsoft, Google, Amazon. Oracle heeft ook al een grote cloud divisie. Waar veel mensen niet van weten. Maar waar je wel voor goedkoper dan bij die grote techgiganten je cloud kan inkopen. En zij sponsoren het team van Red Bull Racing. Het was ook Oracle Red Bull Racing. En ze hadden gevraagd van, joh, komen jullie even langs? 1, leuk om te kijken. Maar vooral, dan krijg je de kans om te spreken met de AI en data leads bij dat team. En dat was interessant. We mochten echt de pitbox in om vervolgens ook te praten met inderdaad de mensen die aan de knoppen zitten van het AI-beleid. En 2 dingen die ik interessant vond. 1 is het aantal simulaties wat ze doen. Dus ze doen per race, doen ze 8 miljard keer racen ze het circuit digitaal om te kunnen bepalen welke banden ze moeten nemen, welke strategie ze moeten bepalen, wanneer ze de pitbox in moeten. Dus 4 miljard keer voor de race, 4 miljard keer tijdens de race. Dan moet je alleen het gas iets diep in trappen en tegen de muur aan rijden. Dat kan nog steeds gebeuren. Maar als het echt gaat over die laatste paar milliseconden voor plek 1 of 2, maken die simulaties natuurlijk enorm het verschil.
1: Wat haalt ze daar dan bijvoorbeeld uit?
2: Ja, dus echt de vraag van, moet je in lab 7, moet je naar binnen? Want we zien inderdaad dat het weer aan het omslaan is. Dat er misschien de kans op regen. Dus moet je nu bepalen om naar binnen te gaan om die bandenwissel te doen, bijvoorbeeld. Hè? Dat soort dingen haal je eruit. En uiteindelijk is nog steeds de racelijn die beslist. Maar het helpt natuurlijk enorm dat je gefundeerd informatie krijgt. En ik denk dat dat een hele mooie parallel is ook voor het bedrijfsleven, die enerzijds op dit moment inzet voor mensen. Nou, leuk dat je met de Copilot 20% effectiever je projectvoorstellen kan maken. Agents voor de processen. Hè. Ja, leuk dat je finance efficiënter kan doen. Maar uiteindelijk, waar gaat het om? Ja, kan je een simulatie maken van de werkelijkheid om jou als bestuurder input te geven om betere beslissingen te maken? Ja. Moet je marketingbudget inzetten in Duitsland? Moet je een vestiging openen in Engeland? De simulaties maken van de werkelijkheid. Wat nu gebeurt op het circuit. Doe heel weinig bedrijf. Daar kan je heel veel van leren.
1: Ah, oké, okay. Interessant. Heb je de prins ook nog gesproken, Bernard?
2: Ik heb hem niet voorbij zien komen.
1: Hij heeft natuurlijk al zijn vastgoed heeft hij van de hand gedaan deze zomer. En stapt ook helemaal in op AI.
2: Klopt inderdaad. Klopt inderdaad. En dat is wel het grappige is daarvan weer. Dat eigenlijk het bruggetje nog naar het tweede ding. Wat ik ook opviel bij Red Bull Racing. Ik vroeg namelijk aan ze van. Welke AI gebruiken jullie? Gebruiken jullie die dure Amerikaanse modellen? Of gebruiken jullie misschien ook
1: interessant.
2: Die goedkope Chinese modellen? En ze hebben heel veel mee getest. En ze zeiden grappig genoeg. In the end. Zijn de Amerikaanse modellen vele malen goedkoper. Heeft ermee te maken enerzijds dat ze de instructies veel beter opvolgen. Dus je moet bij de Chinese modellen veel specifieker zijn in de taakomschrijving. Mm. Om ze te laten doen wat je wilt dat ze doen. Dat kost meer tijd. En zeiden ze, de hardware die je nodig hebt om die Chinese modellen te draaien. Is voor de intensiviteit die wij gebruiken. Dus gebruik ik heel veel. Is vele malen duurder. En uiteindelijk zeiden ze, het is gewoon een berekening. Amerikaans is misschien upfront duurder, maar in die end goedkoop.
1: Oké, dus hier geldt het al oude spreekwoord, goedkoop is duurkoop.
2: Absoluut.
0: Wat vandaag nog experimenteel klinkt, is morgen jouw concurrentievoordeel. Of de reden dat je achterblijft. AI at Work Live.
1: We gaan naar het nieuws van deze week. We beginnen bij Samsung. Die stappen in bij Mistral.
3: Ja, dat is inderdaad nogal een nieuwtje die binnenkwam gisteren. Of in ieder geval begin deze week. Inderdaad, Mistral heeft een enorme 3 miljard opgehaald in een serie D. En onder leiding van Samsung Electronics. En er is ook heel de vraag van, waarom investeren zij daar zoveel in? Want eerder had natuurlijk ASML er ook in geïnvesteerd. Dus je ziet steeds meer eigenlijk grote bedrijven in dit model investeren. En natuurlijk de vraag is, waarom doen ze dat? Mistral, interessant, heeft Franse origine. Zit wel investering ook in van Microsoft en Amerikaanse partijen. Maar goed, het is wel Europees gebaseerd. Ja. En wat Mistral heeft, dat heet Open Weights, is dat er iets meer mogelijkheden zijn om in onder de motorkap van het model te kijken. Je hebt open source, dat is helemaal dat je er alles mee kan doen en in kan kijken. Dat is onder andere het model van Llama heeft daar een versie van Meta. Maar de grotere modellen waar veel van de luisteraars mee werken, zoals Claude en ChatGPT van OpenAI, die zijn closed source. De reden waarom deze bedrijven instappen, want dat is denk ik een interessante vraag, is heel interessant, zou ik willen zeggen. Is eigenlijk om twee redenen. Is één, dat bedrijven wel realiseren, we moeten niet alles op één paard wedden. We moeten ook meer wedden op andere taalmodellen die inderdaad ook meer transparanter zijn in hoe het model is opgebouwd en wordt toegepast. En de criticasten zeggen van, maar waarom zou je in zo'n Mistral investeren? Want terecht, die wordt nooit zo goed als OpenAI en wat Anthropic aan het bouwen zijn. Simpelweg, ze hebben het geld niet voldoende en ze zijn die zin te laat. Maar waar we steeds meer achter komen is dat je niet het meest intelligente model en sophisticated model nodig hebt voor de meeste taken die je uitvoert. Dus met Mistral is een heel prima degelijk model. Maar hoe je dit moet zien is, wat ik zou zeggen, is dat steeds meer soevereiniteit, dus controle hebben op het model, controle hebben op de data, dat steeds meer strategische keuze wordt om minder afhankelijk zijn en ook als grote partij daar flexibiliteit te hebben. En ook wel een stukje steunen van Europa. Dus dat Samsung doet is niet zoiets van even Europa steunen, is echt een strategische keuze als het gaat over transparantie en meer grip hebben op AI.
1: Denk je dan dat zo'n stap de grotere ook kan dwingen om ook dat inzicht te gaan geven?
3: Ja, leuke vraag. Ik denk wel meer. Kijk, wat even terug naar die billboards waar we het over hadden, dat daar overal op staat. Laat ook zien dat de common opinio in Silicon Valley ook is dat dit belangrijk onderwerp wordt. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Copilot van Microsoft, die heeft natuurlijk ook steeds meer een AWS ook, dat je in Europa jouw data worden opgeslagen. Dus 100% gaat het denk ik wel een effect hebben en dwingt ze, en dat denk ik heel goed vanuit concurrentieperspectief, dat niet zozeer de concurrentie zit op wie het slimste model, want dat is gewoon Anthropic of OpenAI.
1: Ja.
3: Maar wel meer over inderdaad dat soevereiniteit en die dataopslag. Dus ik denk,
1: Oké. Okay. Remy, dan hebben we een interessant artikel uit The Economist over de banenmarkt. Het gaat natuurlijk iedere keer weer over van, AI, gaat het nou banen kosten, ja of nee? We gaan het er straks ook met Thierry Smit van de NN Groep nog over hebben. Maar in The Economist een interessant stuk daarover.
2: Ja, we hebben het heel veel gehad over de jobpocalypse, wordt het heel mooi genoemd. Hè, van door AI een enorme instorting komen op allerlei banen. En het grappige is dat de Economist nu heeft becijferd dat het tegenovergestelde het geval blijkt te zijn. Ze hebben gekeken naar allerlei banen specifiek die nogal onder druk lijken te staan door AI. Dus bijvoorbeeld de behoefte van engineers, softwareontwikkelaars, wiskundigen, datawetenschappers. En wat blijkt, sinds 2002 zijn er juist 730.000 banen boven verwachting bijgekomen. Wat wel ook weer blijkt.
1: Wat voor banen zijn dat dan bijvoorbeeld?
2: Ja, dat zijn dus echt softwareontwikkelaars onder andere. Dus we hebben natuurlijk gedacht dat met AI kan je nu heel goed software ontwikkelen. Dus de gedachte was, dan zullen er wel minder vraag zijn naar softwareontwikkelaars. Ja. Want AI maakt nu de software. Maar wat blijkt, het tegenovergestelde is waar. Er komt veel meer software bij. En je wil dus allemaal mensen hebben die verstand hebben van software. Om te kunnen beoordelen of die software die wordt gegenereerd ook een beetje nuttig, goed, veilig en efficiënt is. En dat is zo interessant van dit onderzoek inderdaad. Dat en zo beschrijft het ook de hoofdeconoom van het Burning Glass Institute. We dus inderdaad technologie hebben die bepaalde taken van mensen kan overnemen. Maar we hebben dus allemaal professionals nodig die dat wel kunnen beoordelen. En daar is wel weer een soort van een interessante, een beetje een schurend snijvlak. Want je wil dus mensen hebben in je bedrijf die kennis en ervaring al hebben. En dat is denk ik ook iets wat we zelf heel veel zien en ervaren. We krijgen zelf bij onze bedrijven heel veel, ik denk wel dagelijks 2, 3, 4 mailtjes van mensen die bij ons willen komen werken. Die zeggen, ja, ik ben afgestudeerd, ik wil heel graag ervaring, ik wil in de AI werken.
1: Maar die hebben die kennis niet.
2: Nee. En dat is dus ook wat je ziet. Je hebt mensen nodig met kennis en ervaring. Die een beetje verstand hebben van technologie. En van organisaties. Die kunnen echt. Die hebben die werk voor de oprapen. We kunnen de mailbox bijna niet aan met het team. Alleen inderdaad. Die instroom van de mensen die graag willen. Maar de kennis al niet hebben. Ja, dat is heel erg een opdroog.
1: En hoe groot is die groep van mensen die die kennis wel al hebben?
2: Klein.
3: Ja, ik denk ook heel klein. Inderdaad.
1: Kijk, wat moet je weten? Wat zijn de vereisten?
3: Nou, kijk, kennis gaat steeds meer door zo'n model geleverd worden. Dus zeg maar kennis over onderwerp. Dus kennis wordt steeds meer gedemocratiseerd. Maar waar het inderdaad over gaat is, ja, toch even een Duits woord. Want het Nederlands woord is niet goed te vinden. Het is eigenlijk een beetje het fingerspitzengevoel. Dus dat je, wat ik daarmee bedoel is, je hebt kennis over een onderwerp. Maar je hebt ook heel veel ervaring mee met de toepassing van die kennis.
1: Ja.
3: Waardoor je eigenlijk heel goed kan aanvoelen.
1: Maar hoe krijg je dat? Wat moet je doen om
3: ervaring,
1: dat
3: te vlieguren maken.
1: Maar waar?
3: In de praktijk. Dus dat is ook een beetje het ding van de juniorbanen die verdwijnen. Dat is echt heel slecht. Want je kan alleen maar professional worden door te vallen, op te staan. Maar ook vlieguren maken in het menselijke communicatie.
1: Maar wat doet dan die software professional die je wil hebben? Wat heeft die gedaan in het verleden?
3: Ja, die is zelf heel veel 's avonds aan het uitproberen en aan het testen. En is echt helemaal begeisterd met die technologie en wilde alles van weten. Maar ook zelf heel veel dingetjes aan het bouwen. Mm. Dus iemand die bijvoorbeeld 's avonds niet bij zijn tijd gaat Netflixen. Maar bijvoorbeeld gaan nadenken, hey, dat is een grapprobleem. Zou ik dat met X, Y, Z kunnen bouwen of kunnen oplossen?
2: Ja. En ik zag van de week, grappig genoeg, op social media een clipje voorbij komen van onze favoriete serie Silicon Valley.
3: Oh ja.
2: Voor mensen die het niet hebben gezien op HBO, geweldige serie over Silicon Valley. Waar een fictief softwarebedrijf wordt gestart. En in die serie vraagt ze op een gegeven moment aan de hoofdengineer, Guilfoyle heet hij geloof ik, van ja, wat doe je hier eigenlijk? En zegt inderdaad heel treffend van ja, terwijl jullie op de universiteit lekker biertjes in de kroeg aan het drinken waren, was ik me aan het verdiepen in hoe je netwerkarchitecture aan het bouwen was. En was ik
1: wil je hebben, dat soort mensen.
2: Precies, want die AI kan die software wel schrijven, maar als je geen idee hebt wat het eigenlijk aan het doen is en geen idee hebt van ook zelf die code ooit een keer hebt geschreven en tegen bepaalde valkuilen met aangelopen. Ja, dan is het een beetje alsof wij hier nu in de studio die muur eruit willen slopen. En geen idee hebben of dat een dragende
3: muur is.
2: Ja. Ja, we kunnen het wel doen. We waarschijnlijk kunnen een YouTube-video kijken hoe we die muur eruit krijgen.
1: Ja.
2: Maar zonder die echt basale.
1: Maar vinden jullie dan ook dat hier is er in het onderwijsaanbod in Nederland, is dit wel geïntegreerd?
3: Nee, ja, dit is de eeuwdiscussie tussen wetenschappelijk onderwijs en hoger beroepsonderwijs. Dus HBO en wetenschappelijke. Dat de HBO je echt de praktijk leert. En de wetenschap niet. En er is al jaren discussie in de wetenschap dat stages verplicht moeten worden. Het is eigenlijk heel raar dat je psychologie studeert. Nou, als je zeg maar natuurlijk echt de diagnostiek ingaat, doe je natuurlijk wel een stage bij psychologie. Maar ik noem maar wat, als je rechten studeert, je gaat niet verplicht stage lopen bij een advocatenkantoor.
1: Nee.
3: Dat is eigenlijk toch heel raar.
1: Ja.
3: Bijvoorbeeld als je sociologie studeert en je gaat nooit in het maatschappelijke veld meelopen, ik noem maar wat, bij een daklozenopvang of bij de gemeente Lutjebroek. Ja, dat is eigenlijk heel gek. En daar zit denk ik de crux.
1: We hebben nog twee andere nieuwtjes. Gezeik bij Anthropic, heb ik begrepen. Wat is daar aan de hand?
2: Ja, even heel kort. Leuke Silicon Valley juice houden we van. Er is een class action lawsuit gekomen tegen Anthropic door gebruikers. Want waar zijn ze achter gekomen? Anthropic biedt allemaal verschillende abonnementen aan. Dus je hebt een soort betaald abonnement. Je hebt de gratis variant voor Claude. Dan heb je de betaalde variant voor $20. Maar als je een beetje veel gebruik ervan maakt zoals wij. Dan met drie ingewikkelde instructies ben je door je tokens heen. Dus ze hebben bijvoorbeeld ook het $100 abonnement. En het $200 abonnement. Waarbij ze zeggen ja dan krijg je 5 keer of zelfs 20 keer. De tokens die je bij het normale abonnement zou hebben. Nou uiteraard nerds will be nerds. Die hebben het allemaal onderzocht. En wat blijkt? Klopt helemaal niet. Je krijgt bij je abonnement helemaal niet 5 of 20 keer het aantal tokens. Veel minder. Dus die zijn inderdaad gezamenlijk naar de rechtbank gestapt.
1: Dus zij voelen zich misleid.
2: Ja, die voelen zich misleid inderdaad. En daar loopt dus nu een rechtszaak tegen. Nou, is dat heel kansrijk? Je weet natuurlijk nooit in Amerika hoe de vlag en wimpel erbij hangt. Waarschijnlijk komt er uiteindelijk een schikking. Maar het is wel interessant om te zien hè, dat de beloftes die er worden gemaakt van hey, jij krijgt 20 keer... Het gebruik van wat jouw collega krijgt. Je mag 20 keer vaker naar de sportschool bij wijze van spreken. Klopt gewoon niet. Dus leuk om mee bezig te zijn.
1: En dan nog even Microsoft. Dat gaat over patchen. En over vooral de duur die daarmee gemoeid is. Ja, wat speelt daar?
2: Ja, en dat afsluitend inderdaad interessant hoorde ik gisteren bij een event. Wat blijkt inderdaad gemiddeld genomen bij enterprises, bij grote organisaties. Duurt het 102 dagen voordat op het moment dat er een veiligheidslek is ontdekt in een bepaalde software. Hè, zeg, er is een hacker geweest die heeft een achterdeurtje gevonden in Word of in software van Adobe, weet ik het. Kost het normaal gesproken 102 dagen voor de IT-team van het moment dat dat bekend wordt, totdat alle laptops in dat bedrijf gepatcht worden. Nou, inmiddels is er met AI...
1: Ja, dat is lang, hè? Dat is dus ruim 3 maanden.
2: 3 maanden gemiddeld.
1: Ja, een kwartaal.
2: En wat blijkt, doordat AI is natuurlijk veel meer beveiligheidslekker geweest. En Microsoft adviseert alle klanten nu. Dat moet terug naar, jawel, 0 tot 3 dagen.
1: 0 tot 3 dagen?
2: Ja.
1: Dus, hoe realistisch is dat?
2: Nou, ze hebben allemaal nieuwe features ingebouwd in de nieuwste modellen. Dus 2 dingen die ik niet wist, maar als vervent Apple gebruiker... Maar voor enterprise gebruikers is het dus nu mogelijk voor de IT-afdeling om bijvoorbeeld hot patches uit te voeren. Dus dan push je een update naar gebruikers zonder dat ze hun laptop hoeven te updaten. Hoeven opnieuw op te starten. Want dat is een grote frustratie kennelijk bij mensen op Microsoft PC's. Dat je heel vaak je laptop opnieuw moet opstarten.
1: Heel vaak.
2: Zie je wel. Ja. Heel veel mensen doen dat dus ook niet. Dus dat zou ook daaraan bijdragen. Nou, daar moet het deels mee gaan verhelpen. Maar het idee dus dat we gemiddeld genomen nu nog zitten op 102 dagen en het moet naar 0 tot 3, werk aan de winkel.
1: Oké, wat betekent dat voor leidinggevende?
2: Hiervan bewust zijn en dus ook, ik denk dat je security afdeling en je IT afdeling nog serieuzer nemen. Want die roepen natuurlijk al jaren en iedereen denkt, ja, steeds je zeurpieten daar op de 4e verdieping. Het is wel echt heel serieus. Ik denk dat menig datalek de komende maanden hier vandaan gaat komen.
0: Dit is AI at Work Live.
1: Elke week bespreken wij een onderzoek. Job, dat neem jij mee. Voor de mensen die voor de eerste keer luisteren. Het is een onderzoek dat ook AI in een wat breder kader plaatst. En ons ook wat vragen geeft om eens over na te denken. Wat heb je deze week?
3: Ja, een wetenschappelijke studie net is uitgekomen met de titel AI Agents Push Humans Out of the Loop. Van onder andere Mitchell, Gors en Passy. We zullen de link naar het onderzoek delen. En dit is een heel interessante. Dit gaat over iets... wat al in de hele periode en tijdperk van automatisering terugkomt. Dat heet de ironie van automatisering. Wat betekent dat? Is dat hoe beter automatisering het normale werk overneemt. Ja, hoe minder voorbereid we als mensen worden op het moment dat de menselijke interventie het hardst nodig is. Dus vaak automatisering eigenlijk het menselijke controle uitholt. Nou, dat is ook het bekende voorbeeld van een piloot. Dat hij getraind wordt dat als dat ding uitvalt dat hij dan kan ingrijpen. Nu hebben ze dat gekeken, ja, in welke mate is de ironie van automatisering van toepassing op AI agents? En dat is natuurlijk veel groter, want zo'n agent heeft zoveel meer power dan een standaard automatisering. Ja, waarom? Omdat agents zelf beslissingen nemen en zelf taken uitvoeren. En wat blijkt eruit? Ja, heel veel organisaties zijn altijd bezig om een AI agent te maken die zo slim mogelijk is. Die zo goed mogelijk een proces uitvoert. Dat is een beetje de race die we aan het doen zijn tussen bedrijven. Alleen, wat er blijkt uit dit onderzoek is dat hoe meer je dat doet, hoe meer je eigenlijk die menselijke controle aan het uitrollen bent. Ja, want om een beslissing te kunnen corrigeren moet je natuurlijk zelf voldoende kennis hebben. Hè, weer dat vingerspitsencurvy waar we net over hadden. Op een kritiek moment in te grijpen, ja, moet je natuurlijk mentaal voldoende betrokken zijn geweest om te weten wat eraan vooraf ging. En wat blijkt, ze hebben heel veel AI agents onder de loep genomen. Eigenlijk heel vaak blijkt dat het niet gaat om de human in the loop, hè, dat de mens even kijkt, maar dat het gaat over dat we niet kijken hoeveel mensen uit de loop gehaald kunnen worden, wat vaak het ding is, want daarmee zijn we efficiënter. Maar het is heel erg, ja, welke rol willen we mensen laten behouden in een wereld waarin steeds meer van die loop geautomatiseerd kan worden? Dus de oproep van dit onderzoek, en dat is een beetje vertaalslag ook naar het bedrijf en onze luisteraar, is: streef niet naar het meest sophisticated AI agent, maar een manier waarop die agent zinnige dingen kan doen. Ja. Maar waar die ironie van automatisering niet van toepassing gaat zijn. Dat we onze eigen kennis uitrollen en het totaal niet meer grip op hebben wat er gebeurt.
1: Precies, het betekent dus ook dat de mens altijd een hele waardevolle rol blijft spelen ook in dit verhaal.
3: Ja, nadat eigenlijk die AI agent in dienst moet zijn van de menselijke kennis en menselijke kunde.
1: Ja.
3: In plaats van wat vaak is, is andersom. Dat precies. Eigenlijk de agent in de krijt staat.
1: Want we hebben deze zomer ook gezien. Twee agents die met elkaar communiceren en een virus laten ontsnappen. En dus ook iemand een ander bedrijf aanvallen. Dat is dus, als je dat ziet, dat staat haaks hierop. Dat is dus wat je niet wil.
3: Ja, dat is inderdaad een mooi voorbeeld van de ironie van automatisering. We weten eigenlijk helemaal niet hoe ze het hebben aangepakt. Of we gaan nadien dat is gebeurd, daar naar kijken hoe heeft dat nou kunnen gebeuren. En het eerlijke verhaal is, en het ongemakkelijke verhaal is, dat we eigenlijk niet exact weten. Ja, we weten dat die agents met elkaar gecommuniceerd hebben, maar we weten niet zoiets. En dat is het hele ding met AI op dit moment, is dat zelfs de bouwers van de modellen, ja, die weten natuurlijk wel wat ze gevoerd hebben aan dat model. Maar eigenlijk hoe die precies tot die beslissingen komt, en hoe die beslissing heeft genomen, dat weten we niet.
1: Ja.
3: En dat is heel erg gevaarlijk vanuit data security, maar vooral, ja, dat de menselijke expertise totaal wordt uitgehold. En dat we eigenlijk die piloot aan het worden zijn die echt no clue heeft hoe je dat vliegtuig moet besturen als die technologie uitvalt.
1: Sluit mooi aan. Ik noem hem al Thierry Smit van NN Group. Staat al op de gang te wachten zo meteen voor ons gesprek.
3: Hij klopt al.
1: Precies. Dit sluit daarop aan. Dus we gaan hem dit zo meteen ook vragen.
3: Leuk. Ben benieuwd wat hij zegt.
1: Onderzoek van de week was dat.
0: AI verandert niet alleen software. Het verandert macht, werk, mensen. Je luistert naar AI at Work Live van BusinessWise bij New Business Radio.
1: En dat brengt ons bij de tool van de week. Want elke week proberen we het ook heel praktisch te maken door een tool uit te lichten waarvan jij zegt, Remy, dat is de moeite waard. Ga daar eens naar kijken. En ik ben heel benieuwd wat jij na de zomer, je hebt natuurlijk een hele zomer kunnen kijken wat er allemaal uit is gekomen, wat je hebt meegenomen.
2: Ja, nou, we kunnen er kort over zijn. Want in dit geval is de tool vrij snel aan de kant te leggen. We kregen de vraag namelijk voor de zomer van een bekend PR-bureau van jongens. We hebben hier een apparaatje en er zitten allemaal hele handige AI-features in. Willen jullie het proberen? Dus, nou, wij zijn altijd natuurlijk enthousiast, echte nerds. Het is het bedrijf achter een dochtermaatschappij van Anker. Die kennen we misschien ook wel van de powerbanks. En net ook Eufy. Voor de vaste luisteraar weten, mijn haat tegen mijn Philips stofzuigrobot. Nou, die is inmiddels eentje van Eufy voor de plaats gekomen.
1: Ze hebben ook camera's, beveiligingscamera's.
2: Ja, ook al heel blij mee.
1: En robotmaaiers.
2: Ook helemaal goed. Dit bedrijf maakt specifiek oordopjes. Het heet de Soundcore Liberty 5 Pro Max. Nou, ingewikkelder konden ze het niet maken, kennelijk. En er zitten allemaal zijn oordopjes, zoals je ook bij je iPhone hebt, of van de Galaxy Buds, je muziek mee te luisteren. Alleen hier zaten een paar AI-features in, waarvan ik dacht, dat kan wel interessant zijn. Namelijk 1, het kan je gesprekken opnemen en uitschrijven. Dus dat is handig als je een meeting hebt, dat je niet hoeft mee te pennen. En het tweede is, het kan live gesprekken vertalen voor je. Dus als je een gesprek hebt, we gaan binnenkort weer naar Taiwan en China. Superhandig.
1: En dat kon Apple ook wel met de oortjes.
2: Ja, exact. Nou, deze ook. Ik heb het getest. En je kan dit apparaat, voor €250 is het van jou, absoluut links laten liggen.
1: Want?
2: Allereerst die transcriber functie, waarvan ik dacht, dat is handig, is ontzettend omslachtig. Wij gebruiken zelf voor bijna al onze meetings bijvoorbeeld Granola. Is een meetingnote-systeempje. Dat is gelijk gekoppeld aan je meetings en zit in je telefoon. Dus we kunnen nu het opnemen en dan kunnen we eigenlijk gelijk van de uitzending een blogje laten maken. Superhandig. Maar hierbij moet je allemaal ingewikkelde dingen op het apparaatje gaan instellen of op je app. Je moet ook weer extra voor betalen. Je moet weer een paar euro bijbetalen om een soort databundel te kopen om je dingen te laten uitschrijven. inhoudelijk was het nog wel oké, maar maakte ook best wel veel fouten. Dus het, wat je uitgeschreven kreeg is niet echt handig.
1: En, dus eigenlijk gewoon ruk.
2: Ja, en je kan ook niet eens koppelen. Dus nee. bij ons is het in Cloud zit dat gewoon gekoppeld. Dus ik kan nu aan Cloud vragen, maak op basis van de uitzending nu een artikel en plaats op onze website, want alles is gekoppeld aan elkaar. Dat kan hier gewoon niet.
1: Oké, maar dan hoeven we het er eigenlijk niet meer langer over te hebben. Koop dit niet.
2: De Soundcore Liberty, Soundcore Liberty 5 Pro Max. Leuk geprobeerd. Maar inderdaad, links laten liggen.
0: Niet praten over AI, maar met de mensen die het bouwen. AI at Work Live van BusinessWise bij New Business Radio.
1: Dan is het tijd voor onze gast van deze week. Eerste gast van het nieuwe seizoen, tweede seizoen van AI at Work Live. Welkom met Thierry Smits van NN. Fijn dat je er bent. Thierry, het is zo dat we zijn allemaal met ChatGPT en zo zijn we wel een beetje klaar. Dat kennen we allemaal wel. De volgende stap is dat je eigenlijk AI zelfstandig aan het werk gaat zetten. En daar zijn jullie bij NN Groep al een heel eind mee op weg. Vertel eventjes wat jullie doen.
4: Ja, dan hebben we het over agentic AI of AI agents. En agentic AI is eigenlijk AI wat ook echt dingen voor je kan doen. Dus niet alleen een vraag en een antwoord, maar kan een actie voor je uitvoeren of kan namens jou iets doen. En het kan tools gebruiken. Nou, dat is hetgeen wat wij gebruiken en wat ook echt anders is dan gewoon vraag-antwoord. Je kan daarmee processen automatiseren. En wij doen dat in de belangrijke kernprocessen, zoals bijvoorbeeld claim afhandeling.
1: Wanneer ging het bij jullie van experimenteren naar echt daadwerkelijk inzetten in het bedrijfsproces?
4: Ja, dat is eigenlijk al vrij lang geleden. Wij zijn in 2015 begonnen met AI. Alleen heette het toen geen AI, maar Big Data. Afschuwelijke naam, maar zo heette het toen. Dat ging vooral over machine learning. En in 2021 zijn wij gestart met Gen AI. Eigenlijk ja, op een manier per toeval. Een keer een whitepaper gelezen over transformer modellen. Toen in aanraking gekomen met OpenAI. En zijn gaan testen samen met hun. En toen zijn wij gestart. Ja, maar wel al vrij snel in productie.
2: Dat vond ik echt wel heel grappig inderdaad. Want wij waren ooit, open verteld hier, maar in 2022, drie weken voordat ChatGPT uitkwam bij OpenAI op de koffie met een innovatiereis die we hadden georganiseerd. Niemand had toen überhaupt van dat bedrijf gehoord, bij wijze van spreken. Maar het was inderdaad wel zo dat ze vol trots het logo van NN erop hadden staan. Van kijk, we zijn ook gepartnerd met een van de grootste Nederlandse bedrijven. Erik, als je dan een beetje het vergelijkt hoe je destijds met die partij samenwerkte en hoe dat nu gaat. Want het is natuurlijk een wereldspeler geworden in een kwestie van luttele maanden. Merk je daar veel verschil in? Gewoon in de manier van hoe je met zo'n partij samenwerkt?
4: Ja, absoluut. In het begin was het ook echt een researchbedrijf. Heel klein. Hadden we gewoon één op één contact. Ja, en dat is tegenwoordig natuurlijk niet meer zo. Het is nu een wereldspeler, een van de meest toonaangevende, meest waardevolle bedrijven in de wereld. We hebben elke, dus tussen 2021 en eind 2022, elke woensdagmiddag was bij ons de Open AI-middag. En dan zaten we met mensen van Open AI via Teams dingen door te spreken, af te spreken wat we zouden gaan testen. Dat is vrij abrupt gestopt in december 2022. Ik herinner me die meeting nog, waar de contactpersoon bij OpenAI op een gegeven moment zei: Thierry, het was hartstikke mooi, maar dit is de laatste keer dat wij afspreken, want wij moeten alle zeilen bijzetten om het bedrijf draaiende te houden. We weten niet wat er gebeurd is. We hebben iets gelanceerd en we hebben zoveel gebruikers. Iedereen is nodig om dat draaiende te houden.
1: En wat vond je daarvan toen je dat hoorde?
4: Ja, ik begreep dat heel goed. Want als je met kerst, als mijn vader zei toen tegen mij: Tjer, je moet nou eens kijken, ik heb iets. Dat zou je echt niet geloven. Ja, daar was ik natuurlijk al anderhalf jaar mee aan het samenwerken.
1: Precies.
4: Dus ja, als zelfs je vader dat zegt, ja, dan kan ik me heel goed voorstellen dat het zo snel explosief gegroeid is. Ja, ik vond dat heel logisch.
1: Ja. Kun je eens uitleggen wat een AI-agent bij jullie zelfstandig beslist, wat in 2015 nog door mensen werd gedaan?
4: Ja, een simpel claimsproces, pak ik even het meest eenvoudige, bijvoorbeeld glasschade. Voor zo'n claim zijn 14 controles nodig voordat er een beslissing genomen wordt. Gaan we uitbetalen of niet? Dat was een taak die voorheen Die 14 taken werden door mensen gedaan. Al die 14 taken worden nu door agents gedaan.
1: En wat doet een mens nu nog?
4: Een mens doet eigenlijk alles wat die agent niet kan of wat niet binnen ons risk appetite valt. Hè? Dus je...
1: Noem eens een voorbeeld.
4: Nou, bijvoorbeeld stel dat je een claim hebt, een miljoenen schade. Ja, daar is de frequentie heel laag van. En als je daar één fout maakt, ja, is dat een grote impact. Dus wij kijken naar de impact van processen. Als iets een hele grote impact heeft, dan is er human intervention. En dat is afhankelijk van de situatie. Dat kan nog steeds zijn dat die mens ook ondersteund wordt door een AI agent. Maar de uiteindelijke controle en de beslissing ligt dan bij een mens. Maar dan heb je het over een grote brand van een miljoen of een paar miljoen. Zal niet zo heel snel autonoom door een agent gedaan worden.
2: Als je kijkt naar een van de meest hot topics in het bedrijfsleven, is het er nu, of zit er in ieder geval aan te komen bij veel bedrijven, is het toch tokenomics. Hè? Hoe ga je zorgen dat het AI-gebruik van alle medewerkers nou niet alleen wordt gestimuleerd, maar ook een beetje binnen de perken blijft als je het over het kostenelement hebt. Als je kijkt naar het gebruik van AI binnen jouw team, kan ik me voorstellen dat je in één keer met coding agents kan je heel veel nieuwe code gaan schrijven. Maar bij heel veel bedrijven is dan ook de vraag van, hey, maar hoe houden we de kosten een beetje beheersbaar? En hoe zorgen we er ook voor dat de code die wordt gemaakt, dat dat een beetje nuttig is? Hoe gaan jullie om met die ingewikkelde beslissingen? Want het is zo nieuw dat er niet een soort standaard playbook in de kast staat van zo doen we dat hier.
4: Ja, dat moet je dus gaan ondervinden en leren. En ik denk dat het belangrijk is om een onderscheid te maken tussen twee soorten tokenkosten. Je hebt tokenkosten voor het draaien van je AI use cases. En je hebt tokenkosten, die tokens die nodig zijn om code te genereren. Om je engineering werk anders te doen. Als je kijkt naar de kosten en de hoogte van de kosten, dan zit je vooral in het tweede deel. Dus AI for engineering, daar zien we dat er heel veel tokens gebruikt worden. De kosten zitten absoluut niet bij de use cases. Als je kijkt naar die coding agents, die gebruiken niet alleen heel veel tokens. Ook is het zo dat we begonnen met een flat fee. Hè? Dus Remy, jij zegt net van, ja, hoe weet je, er is geen handboek. Maar het verandert ook heel snel. Want we begonnen allemaal met een GitHub Copilot license van ergens rond de €25. Ik kan er een euro of twee naast zitten, maar ongeveer dat bedrag. Dat was een flat fee. Inmiddels is dat er sinds mei vanaf. Dat betekent dat de daadwerkelijke tokenkosten krijg je op je rekening te zien. Nou, wat moet je doen? Het is, je moet dat heel goed monitoren. Stel dat een medewerker, ik noem een willekeurig bedrag, 1000 of €2000 aan tokens per maand uit zou geven aan coding. De vraag is dat een goede €2000 of de meest slechte €2000 die je hebt uitgegeven in het jaar? Dat is heel erg afhankelijk. Het kan een hele goede investering zijn geweest als die medewerker iets heel moois heeft gemaakt wat in productie genomen wordt en wat elke dag staat te zoomen en veel geld oplevert of de dienstverlening voor onze klanten verbeterd heeft. Dus je moet gaan kijken naar waar wordt het aan uitgegeven en heb ik ook altijd het duurste model nodig?
1: Want wat ik, en hoe doen jullie dat? Heb je daar al beleid voor?
4: Ja, dit is allemaal. Dit zijn we aan het uitvinden as we speak. Hè? Dus wij zitten midden in dat proces. Dus wij kijken één naar het monitoren van hoeveel wordt er uitgegeven. Zodat.
1: Dat kun je per business unit kun je zien hoeveel AI er gebruikt wordt.
4: Je kan dat zelfs op medewerkerniveau kan je dat zien. En wat wij willen is dat de managers van afdelingen meehelpen om te bepalen hetgeen wat er is uitgegeven. Is dat ook in verhouding met hetgeen. Is dat nuttig geweest? En als dat niet zo is, samen met de collega's in gesprek gaan om te kijken hoe kunnen we dat optimaliseren. Dat kan je op een paar manieren doen. Dus je kan één kijken naar, heb ik altijd de meest krachtigste modellen nodig? Of kan ik ook met een wat simpeler model af?
1: Ja, kun je al zeggen wanneer een AI-interactie duurder wordt dan menselijke inzet?
4: Nou, ik denk dat dat heel erg afhangt van situatie tot situatie. Maar je ziet dat vooral die langlopende agent loops, ja, die zorgen ervoor. En zeker als je daar de frontier modellen voor gebruikt, dus de meest krachtige, nieuwste modellen, ja, die zijn gewoon duurder dan het model één niveautje eronder.
2: En je ziet ook heel erg dat er nu allemaal benchmarks verschijnen. Dus dat je kan zien waarbij een soort inschatting wordt gemaakt van, nou, hoe verhoudt een model tot de andere? En dan zag ik vanochtend weer dat om een taak af te ronden, en de taak is al vrij breed gedefinieerd, maar zou het Fable 5.1 model $11 kosten en het Opus model dan 4 of zoiets. En in die verhoudingen kan je ook de hele tijd gaan kijken van hey, welk model brengt welke kosten met zich mee? En heb ik dat model überhaupt misschien wel nodig? Hè? Dat is natuurlijk ook weer een ding.
4: Nou, dat is het een beetje. Soms vergelijk ik het als je van de ene kant van de stad naar de andere moet. En we hebben de keus tussen een fiets of een sportauto. Ja, wat ga je nemen? Nou, waarschijnlijk als je verstandig bent, kies je de fiets. Want die gaat veel sneller door de stad heen.
1: Ja.
4: Maar met een sportauto is veel leuker. En dat is eigenlijk wat veel van ons, inclusief mijzelf, vaak doen. Als ik kans heb om met de sportauto te rijden, kies ik toch echt de sportauto. Maar dat hoeft niet altijd. Het is zelfs soms niet eens beter.
1: Maar medewerkers kunnen ook zeggen van, ik ga AI hier niet gebruiken, want het lijkt me geen toegevoegde waarde hebben. Die keuze kunnen ze maken.
4: Ja, ik ben een voorstander van dat we gewoon nablijven denken over wanneer we AI inzetten en wanneer niet. We moeten geen AI inzetten om AI in te zetten. Dat hebben we altijd vanaf het begin gezegd. Wij focussen op het oplossen van het nummer één probleem.
1: Mm.
4: En als dat het niet doet, en je kan het op een simpelere manier oplossen, doe het vooral op een iets eenvoudiger manier.
1: Maar kan ik als medewerker bij jullie dan ook zeggen, ik heb aversie tegen AI, ik wil het helemaal niet gebruiken?
4: Nou, dat is een... kijk, als je kijkt naar de populatie van collega's die er zijn, is er altijd een groep die loopt voorop. Dat zijn de innovators, de creatieve mensen die iedereen mee op sleeptouw nemen, die je laten zien wat er allemaal mogelijk is. Dan heb je een hele grote groep collega's die dat ziet, meegaat en volgen. En er is ook altijd een groep die het niet wil of niet kan. Als je niet wil, vind ik nog iets anders dan niet kunnen. Wij hebben een heel groot data literacy programma waarin we iedereen in de organisatie trainen en leren wat AI is, wat kan je ermee en hoe kan jij het toepassen

0: hebben ook allemaal hun eigen vakmanschap. Hoe zorg je ervoor dat dat niet verloren gaat door de inzet van AI?
1: Nou, ik denk dat je dat juist moet koesteren. En dat doen we ook. Hè. Dus we hebben mensen die expertise hebben. En ik denk dat die expertise, die wordt juist veel belangrijker. Want dat zijn subject matter experts. En als je in een use case begint, ja, het begint eigenlijk altijd bij het in kaart brengen van het proces. En die informatie en die kennis, die zit toch echt bij de subject matter experts. Dus ik denk dat juist belangrijk is dat je dat koestert, behoudt en stimuleert.
2: Je bent natuurlijk ook een ongelooflijk fijne nerd in hart en nieren, zeg je, met alle lof die ik kan meebrengen. Wat zijn nou AI, tools, modellen, zaken die je zelf graag gebruikt? Dus waar experimenteer je graag mee? Wat gebruik je? Enerzijds heb je natuurlijk te maken met alle use cases binnen NN. En dat is natuurlijk allemaal goed afgebakend. Maar je moet ook zelf een beetje bijblijven en aan de knoppen blijven draaien om te kijken van wat is er nu weer op de markt gekomen? Dus wat gebruikt Thierry zelf graag om een beetje mee aan te
1: AI'en? Ja, wat ik heel leuk vind, ik heb een Mac Mini gekocht. Daar heb ik OpenClaw op gezet. En dat is fantastisch. Als je ziet wat je daarmee kan, dat is ongelooflijk. En dat is niet klaar om in het bedrijfsleven te gebruiken. Dat is gewoon te riskant. Dat is qua security niet goed dicht te zetten. Maar dat is wel wat ik privé heel erg leuk vind om daarmee te experimenteren. Je laat op de sportclub laat ik reserveringen maken daarmee. Waar ik anders zelf in een heel onhandig appje iets moet doen. En dat schedule ik gewoon elke zaterdagavond voor de volgende week dat te bespreken.
0: En dat ga je dan zelf allemaal uitzoeken hoe dat werkt en hoe je dat moet instellen, zodat het echt goed functioneert.
1: Ja, ik ben dan misschien dan een nerd, hè, wat Remy zegt, maar daar ben ik ook wel trots op. Ik vind dat leuk om te doen. Ik wil dat graag uitzoeken. En ik denk dat het in mijn rol bij NN als Chief Analytics Officer ook belangrijk is. Ik moet wel snappen wat de techniek doet en kan en hoe het werkt. Want dan kan ik een veel betere gesprek houden met mijn collega's op het werk.
0: Ja, want denk je dat leiderschap ook gaat veranderen hierdoor?
1: Ja, ik denk dat het al veranderd is. Want AI begint vaak toch wel bij de top. En dat komt als de top niet over AI praat. Dan denkt iedereen die voor de baas werkt, het zal wel niet belangrijk zijn. Dus dan gebeurt er eigenlijk weinig. Dus het is enorm belangrijk dat het eigenlijk al aan de top omarmd wordt. Dat de leiders weten wat de strategische waarde van AI is. Die hoeven niet zozeer de techniek te snappen of het zelf te kunnen doen, maar wel snappen wat is de waarde voor mijn bedrijf, zodat mensen in het managementteam daarmee aan de slag kunnen.
0: Precies, en wat verandert er dan voor managers als een deel van hun mensen ondersteund wordt door AI?
1: Nou, dat is misschien grappig of niet grappig, dat weet ik niet. Maar als je kijkt naar de grootte van een baas, hè, dus hoe belangrijk is een baas, dan is dat traditioneel bij veel van de bedrijven waar ik voorheen gewerkt heb, afhankelijk van de grootte van het team. Maar wat gebeurt er als je met AI gaat werken en heel veel werkzaamheden laat ondersteunen door AI? Dat betekent niet per definitie dat jouw team groter wordt. Dus waarom zou je met AI gaan werken als je manager bent? Nou, ik heb zelf niet die mening. Ik denk namelijk dat je vooral op innovatie beloond zou moeten worden. En hoe meer innovatie je brengt voor het bedrijf, hoe groter de baas je eigenlijk bent in mijn boek. Dus waar wij heel erg naar kijken is, hoe kan je het bedrijf verbeteren en veranderen, zodat onze klanten makkelijker en sneller met onze interacties kunnen doen.
2: Ja, ik ben zelf altijd ontzettend fan van NN. Ik moet zeggen, elke keer als er iets aan de hand is met mijn verzekering, wordt er gelijk opgelost. Volgens mij werken de AI-systemen op de achtergrond als een jekko door om klanten zoals mij inderdaad te helpen met snel van mijn in dit geval verzekeringssores af te komen. Ik ben nog even benieuwd naar, als je kijkt naar de modelkant. Hè, die modellen die denderen ook door. En iedere week is er weer een nieuwe winnaar op de leaderboards. Op het moment van opname was afgelopen week GPT-6 Astra uitgekomen. En Greg Brockman van OpenAI die had het dan ook over dat het AGI-tijdperk was aangebroken. Hè. Tijdperk waarin volgens hun eigen maatstaven op vrijwel alle benchmarks, de modellen, het

0: het cognitief vermogen van de gemiddelde mensen overstijgen. Ik heb het toevallig vanochtend even geprobeerd, maar ik was binnen 2 minuten door mijn tokens heen. Dus ik moet even mijn abonnementje bijplussen, vrees ik. Duur model. Maar als je kijkt naar die uitspraken die ze daar doen. Hè, dat we nu al mid-eind 2026 op het AGI-vlak zijn beland. Terwijl jarenlang mensen hebben gezegd, daar zijn we nog lichtjaren van verwijderd. Hoe kijk jij daarnaar? Is het überhaupt belangrijk dat daarover wordt gesproken?
1: Je ziet dat de technologische ontwikkeling die gaat exponentieel snel. En het lijkt, er is ook geen enkel teken dat gaat afremmen op korte termijn. En dat verbaast me eigenlijk denk nog het meest. Want je op een gegeven moment denk je, heel veel beter kan het toch eigenlijk niet. Als je ziet, november 2022 is de introductie van ChatGPT geweest. Dat is nog niet zo heel lang geleden. En als je ziet waar we nu staan, is dat natuurlijk geweldig. Ik vraag me wel af of het voor bedrijven op een gegeven moment nog heel veel uitmaakt. En dat moet ik misschien even uitleggen. Die allerkrachtigste modellen die weten eigenlijk alles van de hele wereld. Maar wanneer was de laatste keer dat een van je klanten iets vroeg over de Franse revolutie? Waarschijnlijk nooit. Dus voor bedrijven gaat het op een gegeven moment waarschijnlijk belangrijker zijn om kleinere modellen te hebben die heel goed zijn in een bepaalde taak, dus een vrij smal bereik hebben, die energiezuinig zijn, die soeverein ingezet kunnen worden, maar heel goed zijn in de prestatie in dat ene bereik. Ik denk dat SLM's de toekomst hebben voor bedrijven en niet LLM's.
2: Maar je zou ook kunnen zeggen, hè, want jullie benadrukken heel erg de menselijke expertise, je komt op een gegeven moment op een punt dat human in the loop een schijnveiligheid wordt.
1: Dat weet ik niet. Ik denk dat dat niet zo is. Ik denk het type business waar wij in zitten, is de financiële zekerheid van klanten in de toekomst. En daar moet je heel zorgvuldig mee omgaan. Het gaat vaak om hele belangrijke dingen. Ga je wel uitbetalen of ga je niet uitbetalen als iemand zijn huis afgebrand is bijvoorbeeld? Daar kun je niet lichtzinnig mee omgaan. Dus nee. Human in the loop nemen wij zeer serieus. Ja. Wij zitten ook in een industrie die gereguleerd is. Dus alles is transparant en auditeerbaar. Ik weet niet of dat een goed Nederlands woord is, maar te auditeren. En dat moet ook omdat we onder toezicht staan.
2: Ja, maar als dit toch zo doorgaat, dan wordt AI toch op een x-moment betrouwbaarder dan een collega.
1: Nou, dat zie je al, dat de kwaliteit van presteren van AI is on-human parity of soms zelfs beter. En dat kom je wel tegen. Dus ik denk dat niet een groot issue hoeft te zijn. Want als AI aantoonbaar beter is, hartstikke goed. Maar ook AI moet je nog controleren. En daar komt de human in the loop ook weer om de hoek kijken.
0: Ja, er is nog een afsluitende vraag voor ook de technologie minnende luisteraar die iets meer wil doen met AI dan gisteren. Dus die al wel lekker bezig is. Maar wat zou je nou adviseren aan mede- of aspirant-mede-nerds? Wat moeten we morgen gaan uittesten?
1: Ja, ik denk agentic AI is gewoon het grootste sinds de introductie van ChatGPT. En zeker voor bedrijven.
2: Ja, dus allemaal open claw op een afgeschermde computer zetten. Even een Mac Mini kopen en open claw draaien.
0: Of in de cloud, hè? Je kan ook gewoon bij Hostinger of ergens anders online draaien.
2: Heel fijn dat je er was, Thierry. Dankjewel.
3: Welkom bij AI at Work Live.
2: Tot slot van deze uitzending, de Leopold Update. Leopold is jouw zoontje. Job, hebben hem in het vorige seizoen, in de laatste aflevering, live ook hier in de studio gehad. Was fantastisch. Toen heeft hij laten zien wat hij zelf allemaal met AI doet. Nog steeds 6 of is die inmiddels al 7?
0: Nee, nog steeds 6.
2: Nog steeds 6, want we kijken dus door de ogen van een 6-jarige naar AI. En dat levert echt de meest verrassende zaken op. Waarvan wij denken, waarom zien we dat zelf niet? En deze week hebben we ook weer wat.
4: Ja, Leopold heeft Google Maps nagebouwd. Een navigatiesysteem. En hoe dat ging is als volgt. We waren dus in Californië, weten jullie inmiddels. En op een gegeven moment moesten we van LA naar Lake Tahoe. Dat is een mooi natuurgebied in het noorden van Californië. Nou, dat was een tocht. En dan ga je door de Sierra Nevada. Prachtig gebergte. De grens tussen Californië en Nevada. Nou goed, we kunnen ook een hele podcast hebben over Californië. Maar ik ga ter zake komen. Wat het punt was, dan moesten we natuurlijk flink navigeren. Alleen, ja, je kent het. Ik was vergeten om de offline kaarten te downloaden van Google Maps. Dus op een gegeven moment lukt het, ja, viel die uit. Stress in de auto, je kent het wel. Discussies in de auto van, ja, waarom heb je dat nou niet gedaan? Ja, sorry. Nou, je kent het wel. Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Maar het grappige was, Leopold hoorde dan natuurlijk toen hij op de achterbank zat.
2: Het was inspiratie voor hem.
4: Het was inspiratie voor hem inderdaad om Google Maps na te bouwen. Dus daarna waren we in het hotel en was hij even met zijn iPadje bezig om even tot rust te komen van de lange autotocht. En heeft hij Google Maps nagebouwd. En het grappige is, we kunnen de link uiteraard delen, is dat het echt goed werkt. Het is heel lean and mean. Het werkt ook met offline kaarten. En dan denk je van, hoe kan dat? Dat het zo eenvoudig kan? Nou ja, het punt is, Google Maps is zo bekend in de wereld van internet, dat zo'n model heel snel snapt wat je bedoelt en dat daarom ook om die reden heel snel kan nabouwen. En het leuke is, we hebben ze zelfs getest in Amerika. Dus één keer heb ik die aangezet in plaats van Google Maps. En het werkte echt heel erg goed. Wel een hele artificiële robotstem. Maar inderdaad levert dat heel goed ingespeeld op een discussie op de voorbank van de auto over, ja, pa die vergeten was om de offline kaarten te downloaden.
0: Dus ik het even laten horen. Ik heb die hier voor me.
5: Sla af rechts op Dr. W. Dreeslaan. Ga verder rechtdoor op Mansholtlaan.
2: Dat is wel een bekende stem.
5: Neem de rotonde rechts op Mansholtlaan.
4: Het is echt zo'n typische AI-stem die eigenlijk het gemiddelde is van alle stemmen die er bestaan. Dus dat je hem herkent is eigenlijk logisch.
2: Dus ook als je denkt, is het altijd nog de moeite waard om in AI dat nog eens een keer in te voegen om het te analyseren en te maken.
6: Dit is AI at Work Live.
2: Goed, tot zover deze uitzending van deze week. Wij zijn maandag in de herhaling te beluisteren op Nieuw Business Radio. Maar je kunt ook onze podcast checken en volg ons daar, want dan krijg je altijd een seintje als we een nieuwe aflevering live hebben staan. Dank weer voor deze week. Veel plezier komende week. En dan spreken we elkaar volgende week voor een nieuwe aflevering. Tot dan.
4: Tot dan.
0: Mooi.
6: Dit was AI at Work Live. Met Job van den Berg, Remy Gieling en Tom Jessen. 3 mensen, 1 programma, geen filter. AI at Work Live kun je terugluisteren via je favoriete podcastkanaal. Tot volgende week. AI at Work Live van BusinessWise bij Nieuw Business Radio.
7: Dit is Nieuw Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
7: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
9: De laatbetaalde facturen zorgen voor financiële druk bij kleine ondernemers. Uit onderzoek van financier Bridge Fund blijkt dat 8% van de financieringsaanvragen wordt gedaan om de periode te overbruggen waarin ondernemers nog op hun geld wachten. Ook eigen spaargeld wordt regelmatig ingezet. 14% van het geld dat binnenkomt op zakelijke rekeningen is afkomstig van een privé of andere eigen rekening. Vooral ondernemers in de bouw vragen vaak financiering aan. En opvallend is verder het verschil tussen mannen en vrouwen. Hoewel bijna 4 op de 10 ondernemers vrouw is, komt slechts 1 op de 5 financieringsaanvragen van een vrouwelijke ondernemer.
6: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio. Met Gerben van Driel. Elke woensdag tussen 5 en 6 en donderdag tussen 12 en 1. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
10: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
11: ja.
10: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
11: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
10: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe.
12: De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
13: De Radiofabriek.
14: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.

AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work. Elke vrijdag tussen 5 en 6 en maandag tussen 12 en 1.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
0: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Hey ondernemer, 22 september vindt het NL Groeit jaarevent plaats. Changemakers. Met een spectaculair programma waaronder topondernemers Adriaan Mol van Molly, die bijna nooit spreekt, Sharon Hilgers van My Jewelry, visionair Jan Rotmans en vele andere keynotes en breakouts. Inspiratie en learning. De beste dag om aan jezelf te werken. Meld je aan via nlgroeit.nl.
0: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
4: In verschillende studentensteden in Nederland worden deze zomer gratis meubelmarkten gehouden. Studenten kunnen daar gebruikte meubels, lampen, pannen en servies meenemen die anders mogelijk bij het afval zouden belanden. Volgens Zero Waste Nederland kwamen op eerdere edities in onder meer Delft, Groningen en Rotterdam veel studenten af. Het initiatief speelt in op een bekend probleem aan het einde van de zomer. Namelijk vertrekkende studenten die hun spullen wegdoen, terwijl nieuwe studenten die juist goed kunnen gebruiken. Zero Waste Nederland wil daarom dat meer studentensteden zich aansluiten.
0: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
5: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power. Glenn van den Burg.
7: Je collega maakt een grap tijdens een lastige vergadering. Iedereen lacht even en dan gaat het gesprek verder. Is dit nou weglachen, denk je? Maar wat als die grap precies deed wat niemand anders durfde? De spanning breken en het echte gesprek mogelijk maken. Humor op het werk gaat over meer dan een goed gevoel. Waarom lachen succesvolle teams vaker dan minder succesvolle teams? En wat kunnen leiders leren van stand-up comedians? En hoe zet je humor in zonder problemen te bagatelliseren? Want het is niet alleen maar positief. In de studio Maarten Vissers, die weet er alles van, want die is eigenaar en trainer bij Humor Loont. En wij zijn blij dat je luistert naar People Power.
0: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
7: Maarten, leuk dat je er bent.
8: Dank je
7: wel. We gaan het hebben over humor, dus we gaan een uur lang lachen. Moppen tappen. Dat is een beetje uit, hè, moppen tappen. Gebeurt dat nog?
8: Ik ben ook komiek, cabaretier, comedian. En dan sta ik op een podium, maar er worden weinig moppen getapt. Worden wel grappen gemaakt. En daar zit wel onderscheid in.
7: Nou, vertel gelijk. Dan weten we dat ook weer.
8: Ja, een mop is heel erg kopieerbaar. Dus dat is een standaard format en die kan iedereen eigenlijk vertellen. En een grap, dat is veel persoonlijker over het algemeen. En dus ik kan een grap van een andere comedian vertellen, maar die is meestal niet zo grappig als die persoon hem zelf vertelt. Dus een mop, ja, dat is een beetje afgezaagd vaak. Vaak cliché ook. Heel herkenbare opzet. Dus ja, niet de meest effectieve manier, denk ik, om mensen te laten lachen.
7: Nee, maar misschien is dat al van ver voor jouw tijd. Maar toen ik vroeger klein was. Nee, maar ik merk uit mijn jeugd, nou had je moppen en die vertelde je. En die vertelde je dan door. En dat waren van, ja, een beetje van die verhaaltjes die dan zo de ronde gingen, weet je wel. Ik hoor ze niet meer.
8: Ja, misschien dat de jeugd het nog doet. Dat
7: zou ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik moet het eens aan mijn kinderen vragen of ja. Die nog van de moppen zijn. Ik denk dat het ook een woord is wat niemand meer gebruikt, toch?
8: Ja, ik denk dat het redelijk tijdloos is. Hoor. Ik denk dat ja, het is groen en het glijdt van de bergaf is kiwi. Ja, dat die is, nog wel verteld
7: ja,
8: wordt.
7: Ja, maar dat vind ik echt. Dat vind ik zo'n heerlijke reeks. Weet ja, je? Toch? Ja. Ja. Of het is groen en het pruttelt. De bromkommer. Ja, I love it. kan je echt, als je in de juiste mood bent, dan kan je echt onder de tafel gewoon. Hey, we gaan natuurlijk zoals alles op het werk een soort mini kopie is van het leven. Kom je dus op het werk alles tegen. Dus er komt verdriet tegen. Rouw hebben we programma's over gemaakt. Chronische ziektes. Psychologische veiligheid. Hoe je met elkaar een gesprek voert. Nou, je kan het zo gek niet bedenken of we hebben het er wel over gehad. We hebben het nog niet zo heel veel over humor gehad. Terwijl humor toch wel een belangrijk deel van het leven is. Maar wat is dat nou? Wat is humor überhaupt?
8: Je hebt verschillende definities van humor. Sowieso, je hebt humor wordt wel gezien als een eigenschap. Je hebt humor. Dat is een definitie. Maar je hebt ook humor kan je ook gewoon gebruiken. Dat is als middel. Dus hoe je hem kadert, dat is een beetje afhankelijk van de definitie. Ik zie humor als een functioneel instrument. Dus dat is echt een manier waarop je hem kan gebruiken.
7: Ja.
8: En als je ook kijkt naar, van ja, als je het als eigenschap ziet, iedereen heeft humor. Maar ik zie wel humor als iets te trainen. Het is een eigenschap die sommige mensen zijn getalenteerd en die kunnen misschien professioneel als een Daniel Arends cabaretprogramma's maken. Maar als je het beoefent, dan kan je gewoon beter worden erin. Net zoals bijvoorbeeld mensen die een sport beoefenen beter kunnen worden. Maar ja, als je talent bent, kan je misschien ooit een keer profvoetballer worden.
7: Wat hebben we eraan? Waarom bestaat humor?
8: Daar gaan we echt heel ver terug. Echt de evolutie in. Ja, waarom humor bestaat? Er zijn heel verschillende theorieën over. Maar het is echt een fundamenteel onderdeel van mens zijn. De tweede emotie die een baby toont is de lach. En humor is een manier om ten eerste te binden met elkaar. Het is een voortbouw op spelen. Het is een manier om aan te geven dat hetgene wat wij aan het doen zijn niet serieus is. En daarom dat het een spelelement heeft. En dat we dus ook eigenlijk over grenzen bij elkaar heen kunnen gaan. En daarnaast is het ook echt een manier om te relativeren. Dus het is echt een om te gaan met de lastige kant van het leven.
7: Ja.
8: En dat is waarom we het ontwikkeld
7: hebben. Maakt het leven draaglijk.
8: Ja. Ja, en zeker met het beeld van dat wij toch ook wel redelijk bewust zijn van het feit dat het eindig is. Is het toch fijn om er ook wat tegenover te hebben.
7: Hey, dit is weer een leuke uitzending. Hè? We hebben het nu over de eindigheid van het leven. Ja, kom op, hé.
8: Maar dat is wel waar humor heel erg in kan helpen. Gewoon om het in een ander kader te plaatsen en ermee te dealen. En ik denk dat het daarom ook heel erg belangrijk is in het werkzame leven. Want op een of andere rare manier, als wij naar buiten stappen en naar kantoor gaan, dan vergeten wij dat deel van het leven. Want we lachen met vrienden, maar minder met collega's. Terwijl,
7: oh ja, is dat zo?
8: Ja, ik denk over het algemeen wel. Okay. Ik denk wel dat goede teams, dat die sowieso meer met elkaar lachen, omdat die ook meer om elkaar geven en beter met elkaar samenwerken. Ik zie humor ook wel als de kanarie in de kolenmijn voor een gezonde werkcultuur. Als er niet wordt gelachen op de werkvloer, dan is er vaak een angstcultuur aan de hand.
7: Ja. Hey, en als ik je dan goed begrijp, is het voor een belangrijk gedeelte een sociaal ding. Gaat het over de relatie die je onderling hebt, of die je aan het bouwen bent, of die je als er spanning is, om de spanning te breken. En dat doe je natuurlijk met elkaar. Is het ook een individueel ding? Want ik zit even te denken of ik nou soms ook in mijn eentje heel hard over mezelf kan lachen. Ja, dat kan ik wel, want ik doe soms gewoon hele domme dingen. En ik kan al gelukkig om lachen. Maar is het ook een individueel ding?
8: Het is beide. Ja, het is individueel hoe ik het zelf persoonlijk heel erg gebruik, is het juist om dingen te relativeren en dingen in elkaar te plaatsen. Dus als iemand mij tekort doet op een bepaalde manier, dan probeer ik die persoon als iemand te zien die gewoon tekortkomingen heeft en waarschijnlijk het niet bewust doet.
7: Ja.
8: En dan zie ik die persoon als een kwetsbaar persoon. En dat vind ik dan best snel grappig.
7: Ja.
8: En daardoor kan ik er veel beter mee omgaan dat ik op een bepaalde manier genaaid word. Dus dat zijn dingen, zeg maar, hoe je er zelf echt als tool ook mee om kan gaan. Dus het is iets wat je als individu kan gebruiken. En op een in een teamcontext, in een groepscontext.
7: Voordat we echt een totale wetenschappelijke definitie zo ingaan. Maar kan je iets vertellen over welke dingen wij nou grappig vinden. Ik zit, waar ik bijvoorbeeld aan zit te denken. Ik ben na veel aandringen van vrienden om me heen toch maar begonnen aan. Ik ben heel laat. Ik weet het. Aan BNB Vol Liefde. En wat ik dus heel grappig vind is dat ik zit dan op de bank met mijn geliefde. En we gaan die mensen dan nadoen. En dan hebben we heel veel lol samen. Maar waarom dat dan grappig is, ik heb echt geen idee.
8: Ja, ik kan me dat heel erg voorstellen. Ja, het grap, het fundament, en dat is wel ook mijn theorie deels ervan. Het fundament van humor zit hem in het menselijk tekort. Dus echt dingen waar we tekort schieten. Fouten die we maken, mislukkingen, maar ook dingen die ons overkomen. Daar zit, zeg maar, dat is de kern van humor. Daarom zijn dingen als funniest home video's ook grappig.
7: Ja.
8: Er zit wel een stuk complexiteit overheen. Want er zit altijd een slachtoffer in een grap of in humor. En hoe rechtvaardig het is als iemand iets van pijn ondervindt, hoe makkelijker we erom lachen. Dus als iemand door zijn eigen fout, doordat hij stoer aan doen is, van de trap afdondert, ja, dan vinden we het veel grappiger dan iemand die oud is en per ongeluk struikelt.
7: Ja, dan dus, vinden we het zielig.
8: Dus er zijn heel veel kaders, zeg maar, waarom we iets grappig en wel of niet grappig vinden. Maar uiteindelijk is de bottom line is over het algemeen het menselijk tekort.
7: Ja, en, maar je zegt het al heel goed, hè? Je hebt natuurlijk ook humor die, sterker nog, meestal is het best wel makkelijke humor, die juist groepen uit elkaar drijft. Techno, hè? We kennen allemaal vroeger de Belgen grappen en daarna kregen we de Turken grappen, de Marokkanen grappen. Nou, dat is allemaal nu niet meer gelukkig sociaal wenselijk. Maar er was er ooit een moment, toen we hier nog niet zo mee bezig waren, dan vonden we dat allemaal heel grappig. En dan gingen we er ook hard om lachen. Terwijl, ja, uiteindelijk ben je gewoon een hele bevolkingsgroep of een compleet land in de zijk aan het nemen. Dus dat vind ik wel nog wel een ingewikkelde. Van ja, wanneer kan dat dan? Wanneer is het wel oké en wanneer is het niet oké?
8: Ja, er zijn meerdere factoren die daar een rol in spelen. Ten eerste is het de onderlinge relatie tussen het slachtoffer en degene die de grap maakt. En als je het op een persoonlijk vlak doet, hè, dus als wij kennen elkaar net, dat is een vrij broze relatie die wij nog hebben. Dus dan moet je wel een beetje oppassen dat ik grappen over jou ga maken, want ik ken nog niet echt goed je reactie. Ja. Dat kan je ook in een breder maatschappelijk veld kan je dat zien. Hoe goed ken je elkaar? Dat is een van de spanningsvelden die je speelt. En de andere is een machtsfactor. Dus als je vanuit een bepaalde machtsrol, zoals jij een leidinggevende bent en je gaat grappen maken over jouw personeel, dan is dat best tricky. Want ja, mensen kunnen dat als machtsmisbruik ervaren. Terwijl andersom speelt dat een stuk minder.
7: Grappen over jezelf zijn dus eigenlijk bijna altijd goed.
8: Ja, maar dat is ook wat ik altijd mensen meegeef. Ja. Begin bij kwetsbaarheid. Begin bij jezelf. Dat is een van de meest grappige manieren om humor te bedrijven. En twee, het is gewoon behoorlijk veilig.
7: Ja.
8: Er zit wel een omslagpunt in dat je niet jezelf volledig in de grond moet hameren. Want anders gaan mensen medelijden met je krijgen.
7: Nee, dan denken ze dat je een soort complex weer hebt. Dat is ook weer niet.
8: Ja, nee, precies.
7: Ingewikkeld, mannen. Jeetje.
8: Ah, valt mee.
7: Het gevaar is natuurlijk dat je er heel erg over na gaat denken. En dan ben je te laat. Dan ben je niet grappig meer. Ja,
8: wat het belangrijkste is de intentie die eronder ligt. Dat is echt belangrijk. Je kan mensen beschadigen met humor. Dat kan een soort van intentie die je niet helemaal bewust hebt, maar die kan er wel onder zitten als je een grap over een ander maakt. Maar als je humor bedrijft vanuit verbinding, dan kan het bijna niet fout gaan. En als het verkeerd overkomt, dan ja, zeg gewoon, sorry, ik beoogde dit. En dan is over het algemeen de kou uit de lucht en het opgelost.
7: Waarom doe je hier dingen mee? Want het grappige is, jij vertelde dat van tevoren even. Maar ik vind dat wel leuk om even aan te stippen. Je bent helemaal geen socioloog of psycholoog of weet ik wat. Je bent een ingenieur.
8: Ja.
7: Jij bent van de civiele bouw, hè? Dus van de bruggen en dat soort dingen.
8: Klopt, ja.
7: Waarom ben je dan met humor bezig, man?
8: Omdat ik zag dat het werkte. Heel simpel.
7: Okay.
8: En dat is als civieler wil je dat dingen werken. Dat een brug moet functioneren. Dus bij mij werkte humor echt als een middel om mensen te beïnvloeden.
7: Ja.
8: In projectteams, leidinggevenden mee te krijgen met ideeën. En dan echt om humor kan je echt als een stuurmiddel inzetten. Want als je grap maakt en als je je boodschap in een grap weet te leggen, dan onthouden mensen dat beter dan als je de boodschap serieus verkondigt.
7: Ja. En wanneer kwam je er dan achter? Want jij was lekker civiel ingenieur aan het zijn. Nou, ik zou zeggen werk zat. Hè? De bruggen die flikkeren allemaal in elkaar in Nederland. Ja. Omdat we toch even vergeten zijn dat we ook nog wat onderhoud moesten plegen. Dat is een makkelijke manier om de rijksbegroting even dicht te krijgen. Wow, stel het even een jaartje uit. Wanneer was het moment dat jij dacht van, hey, wacht even. Niet alleen werkt het, maar ik wil er ook nog heen. Want naast het feit dat je civiel ingenieur bent en daar nog steeds in werkt. En je eigen bedrijf hebt. Sta je ook op het podium om grappig te zijn?
8: Klopt, ja.
7: Dus niet een beetje van, ik ga eens even kijken wat het is.
8: Nee.
7: Je bent
8: er
7: wel ingedoken.
8: Ja, ik ben wat opdracht met de billen bloot gegaan.
7: Ja.
8: Uiteindelijk is het geboren bij mij uit frustratie. Dat ik mijn creatieve ei niet kwijt kon in de bouw. En ik vind het leuk om dingen te creëren. En toen zocht ik een manier. En ja, humor, wie houdt er niet van humor? Dus toen ben ik me daarin gaan verdiepen. En toen leer je gewoon allemaal skills van hoe je mensen aan het lachen kan maken. En toen kwam ik erachter dat ik eigenlijk die skills ook aan het toepassen was op werk. En zo is mijn bedrijf ontstaan. Dat ik gewoon, ik zet het gewoon in als middel. En ik dacht van, dit is zo nuttig. Hier moet ik iets mee om ook andere mensen hierin mee te nemen. Want ik denk dat heel veel mensen hier een blijer en fijner werk van krijgen. En ook meer dingen voor elkaar kunnen krijgen.
7: Ja, nou ja. Je voelt de grote vraag natuurlijk al aankomen. Hoe ga je dat dan doen? Nou, dat hoor je zo.
9: De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: zo kreeg Fast Car een tweede leven in een soort halve country versie. Doe mij de oude maar deze ook oké hoor. Luke Combs hoorde je.
1: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
0: Maarten Vissers in de studio van Humor Loont. We hebben het over humor. Nou, dat is toevallig zeg. Dat komt mooi uit. Maarten, humor op het werk is, jij zei het al in het vorige blokje, is belangrijk. Zit heel veel waarde in. Ik denk dan gelijk ja, en het is ook gevaarlijk. Hè, want het is niet zo dat wezen altijd grappig en dan komt alles goed. Maar laten we eerst de positieve kant bekijken. Gaan we straks wel kijken waar we ook weer op moeten passen. Als je nou luistert en denkt ja, ik wil daar wel meer mee. Ik snap dat wel. Er mag wel wat meer gelachen worden. Er zit een beetje spanning in. Dus we kunnen wel wat humor gebruiken. Waar begin je dan überhaupt?
2: Ik bekijk het heel functioneel. Dus echt vanuit wat heb je aan humor? En als je daar de wetenschap op naast staat, dan hebben ze iets van 30 verschillende functies. En ik heb het ook in trainingen en vraag ik wel eens aan mensen, oké, hoe pas je humor al toe? En dan krijg je ook een hele lijst. Maar als je het samenvat, dan zijn er eigenlijk drie of vier hoofdfuncties die je eruit kan destilleren. De eerste is verbinding aangaan. Dus als jij je kan humor inzetten om echt een teamgevoel met elkaar te creëren. Dus dan krijg je een soort van in-crowd humor. En dat is echt een heel sterk verbindend element. Dus dat is één. Twee, dat is relativeren, dat we net al even besproken. Maar dat is dus omgaan met de tegenslagen van het leven. En dus onder andere ook werkspanning en stress, zware deadlines, tegenslagen op het werk. Daar kan je humor echt als middel inzetten om er beter mee om te gaan. En dus ook beter vooruit te gaan. En de laatste die ik altijd heel, heel interessant en heel leuk vind, is mensen echt beïnvloeden. Een humoristische boodschap die komt beter over dan een serieuze boodschap. En ze hebben ook onderzoek gedaan bijvoorbeeld in Amerika naar dagelijkse comedy talkshows. En zijn erachter gekomen dat mensen die kijken naar dat soort talkshows zijn beter op de hoogte van het nieuws dan mensen die kijken naar het nieuws. Dus
0: grappig.
2: Dus het blijft dan echt beter hangen. Dus ik probeer mensen te leren hoe kan je dat nou gebruiken om je boodschap te verkondigen. Zeker als een leidinggevende. Je wil mensen meekrijgen in iets. Je kan er beter wat humor in leggen. Want dan komt het echt bij de mensen aan.
0: Nou, en wat ik dus merk, want we hebben natuurlijk ook zo'n hele storytelling golf gehad, hè, door het hele land. En ik heb daar zelf ook nog wel eens een paar workshops in gegeven. En ik merkte dan dat mensen dat ingewikkeld vonden, omdat ze dachten, ja, maar we zijn met iets heel serieus bezig. En dan moeten we nu een er was eens verhaaltje gaan bedenken. Terwijl alle wetenschap zegt, de er was eens versie, hè, waarbij je gewoon in verhaalvorm met personages die iets doen. Als je in die vorm bijvoorbeeld die nieuwe strategie gaat gieten, waarbij er ook een klant voorkomt en een collega die iets oplost, en waarbij je dat, op die manier dat erin stopt, dan werkt dat veel beter. En toch hadden mensen zoiets van, ja, het voelt een beetje kinderachtig of zo. En hebben ze dat bij humor dan ook niet? Dat je denkt, ja, maar dan gaan we daarna nieuwe strategie gaan we in een goede grap verpakken.
2: Ja, nou je hebt nog iets ergers. Je hebt een valse tegenstelling, vind ik, tussen serieusheid en humor. Mensen zien dat echt als tegengesteld, maar dat bestrijd ik. Tuurlijk heb je ook, het kan tegengesteld aan elkaar zijn, maar je kan ook heel goed een serieuze boodschap verkondigen in humor. Waar humor tegengesteld in is saaiheid. En dat is wat je heel veel ziet op werk, is dat heel veel communicatie, nou, daar val je echt bij in slaap. Dus ik probeer daar altijd mensen tot uit te dagen. Van ja, zie het op die manier en probeer dingen aan te kleden. En je hoeft niet een heel dijkletsend verhaal neer te leggen. Je hoeft geen stand-up comedian te zijn. En mensen, als je een presentatie gaat geven, een half uur laten lachen. Nee, maar je kan een paar gewoon humoristische elementen erin verwerken om juist die aandacht vast te houden.
0: Maar dat is, ik vind dat heel mooi dat je, hoe je dat zegt, dat humor, of ik ben ook al een fan van het woord leuk. Sommige mensen krijgen daar jeuk van, maar ik juist niet. Ik vind ook altijd, dingen moeten eigenlijk leuk zijn. Want als ze niet leuk zijn, dan sta je al met 1-0 achter met alles wat je dan vervolgens gaat doen. En ik snap wel dat sommige dingen gewoon niet leuk zijn. Hè, of verdrietig, of weet ik veel wat. Maar zelfs bij een receptie na een overlijden kan je toch een leuke tijd hebben door hoe het in elkaar gezet is. En dat wil niet zeggen dat iedereen daar maar met een roze jurk moet gaan staan springen of zo. Maar dan kan je nog wel steeds fijne gesprekken hebben en je kan ook gewoon gelachen worden. En ik vind het wel mooi dat jij zegt, het is niet het tegenovergestelde van serieus, het is het tegenovergestelde van saai.
2: Ja.
0: Ja, dat vind ik een mooie. Ik denk dat we hier de titel in ieder geval te pakken hebben.
2: Mooi. Ik vind het mooi wat je zegt. Dat uitvaarten, dat is echt een plek waar er ook zo hard gelachen wordt. Omdat je dan juist hebt over iemands leven en ook de eigenaardigheden van die persoon aan het vieren bent. Ja. Want die ga je missen. Ja. Vaak mis je niet iemand, de succeskant, je mist vaak een beetje die rafelrandjes.
0: Ja.
2: Ik vind ook, ik zeg ook altijd, succesvolle mensen zijn niet grappig. Je kan een stoer verhaal vertellen, maar je gaat mensen niet meekrijgen in je verhaal. Pas als je gaat vertellen welke worsteling je hebt doorgemaakt om daar te komen, dan heb je mensen aan het luisteren.
0: Ja.
2: Want daar gaan we op aan, want daar kunnen we onszelf mee identificeren. Met de dingen waar je tegenaan loopt. De moeilijkheden. Dus ook zo'n serieus verhaal bij een presentatie. Vertel dan gewoon vanuit je eigen dingen die je hebt meegemaakt.
0: Ja.
2: En dan wordt het al heel snel persoonlijk en leuk.
0: En help ons nou eens even. Hè. Stel je voor, laten we maar eens even iets heel saais nemen. We hebben een nieuwe strategie van het bedrijf. En we denken, ik kan wel weer de CEO voor een camera zetten. Die vertelt hoe goed ze daarover na hebben gedacht. En dat we nu eindelijk wel de klant centraal gaan zetten. En meestal komt de strategie op zoiets neer, weet je wel. We gaan ons iets meer focussen op China of weet ik veel wat, zoiets dergelijks. Wat kan je er nou in stoppen zonder dat het inderdaad het standaardbeeld van humor is wat mensen hebben? Dat iemand grappig gaat zitten zijn. Wat bouw je nou in zo'n verhaal waardoor je humor gebruikt en toch, of juist misschien wel, die kracht van die boodschap ondersteunt?
2: Even hardop denkend zou ik in dit geval, je gaat iets nieuws presenteren, maar je neemt ook afscheid van iets ouds. En er zit een heel gedachtegang zitten achter. Maar dat, je neemt niet voor niks afscheid. Daar gaan dingen mis. Dus misschien moet je daarop in eerste instantie richten.
0: Okay.
2: Dus ga uitleggen waarom dit niet werkt en waar je tegenaan bent gelopen. En als je dat op een kwetsbare manier vertelt, en dat, met humortechnieken kan je die grappig maken, maar het begint bij kwetsbaarheid.
0: Ja.
2: Dus op die manier, dan kan je mensen echt meekrijgen in je verhaal en op een gegeven moment ook duidelijk neerleggen waarom je dan een bepaalde kant op gaat. Maar je kan ook daar nog je twijfels over neerleggen. Van dit is een nieuwe strategie, maar je kan ook, elk groot bedrijf heeft elk 5 jaar een nieuwe strategie, dus dit is nu eventjes wat we gaan doen. Maar je kan dus ook, als je het tijdskader wat verder neerlegt, kan je daar ook grap over maken. Van dit is dus nu tijdelijk onze strategie en we zien weer in de toekomst waar we heen gaan.
0: Je noemde al die humortechnieken. Hè? Want het grappige is natuurlijk dat ik denk dat veel mensen, laat me bij mezelf, dat ik in mijn hoofd heb van nu gaan we meer humor gebruiken en dan wordt het een soort losstaand ding. Maar dat is het natuurlijk helemaal niet. Hè? Nee. Dat zit natuurlijk verweven in onze normale communicatie door kleine technieken te gebruiken waardoor je ineens iets optilt of iets wat redelijk normaal lijkt. Grappig maakt. Dus neem ons eens mee in een paar van die technieken waarvan je zegt van wat ik bijvoorbeeld altijd, wat bij mij altijd heel goed werkt, is gewoon maffe tegenstellingen.
2: Ja.
0: Dus en zeker om jezelf belachelijk te maken. Dus ik had bijvoorbeeld, wanneer was het? 2 weken geleden. Ik heb een programma wat ik maak, New Business Radio Live. En dat is best wel een hectisch programma. Er zit heel veel in. Er zit eigenlijk geen lucht in om adem te halen. We draaien dus ook geen plaatjes. Dus alles moet tegelijk. En veel mensen in de studio en mensen buiten de studio. En daar gaat dus jingle technisch nog wel eens wat mis bij mij. En dat is eufemistisch uitgedrukt. Dus vorige week heb ik dat in de uitzending gezegd. Oké, ik ga nu heel goed opletten. Want ik wil dit keer eens een keer geen fouten maken. Weet je, dus dan laat je dus zien dat je, dat ik dus nog best wel eens wat verkeerd doe. Dat is dan zo'n simpel dingetje wat ik dan gebruik om even zo'n moment speciaal te laten zijn.
2: Ja, maar en dat werkte goed, denk ik, of niet?
0: Ik vond van wel, ja. Misschien zitten de collega's nu mee te luisteren en allemaal nee te schudden van nee, we vonden er geen reet aan, maar dat is ook prima. Ja. Wat hebben we nog meer voor smaakjes?
2: Je hebt heel veel graptechnieken, maar ook die kan je weer samenbollen tot een aantal eigenlijk hoofdmanieren die eronder liggen. Een van de eerste, ik gebruik altijd de term de COV-mentaliteit, probeer ik mensen bij te brengen. En dat staat voor contrast aanbrengen, observeren en verbanden leggen.
0: Okay.
2: En contrast aanbrengen, dat is de eerste. Dat is eigenlijk dingen uitvergroten of omdraaien. Dus dat kan heel erg. Dingen uitvergroten kan heel erg helpen. Ik heb bijvoorbeeld een grap in mijn cabaret set zitten. Dat ik in een heel vies studentenhuis woonde. Zo vies. Er lag echt zoveel stof in huis. Als ik met mijn blote voet langs het plintje ging, had ik ineens een sok aan. Dat is een extreme overdrijving. En als je er ook nog eens, het gaat om herkenbaarheid dit. Als je er ook nog eens visuele elementen aan toevoegt. En dit is dan ook nog een beetje goor. Dan wordt dat heel snel grappig.
0: Ja.
2: Dus dingen uitvergroten. Of dingen omdraaien. Ironie is wel wat moeilijker. Maar wat grappig is, mensen lezen je gezicht af. Ze zien de emotie van je gezicht. Maar als je iets heel anders verkondigt in wat je zegt. Dan geeft dat een heel grappig contrast. Dus dat kan ook al heel erg helpen. Dus contrasten brengen ze één. En de andere is observeren. Dat is gewoon dingen observeren die mensen nog niet gezien hebben en waar je ze op attendeert. Of je gaat de context van iets veranderen. Ik heb een beetje een ordinair voorbeeld.
0: Heerlijk.
2: Ja, ik heb wel eens een training gegeven aan een... hogeschool. En toen had ze als input gegeven, had iemand als probleem opgegeven. Ja, ik erger me altijd aan leerlingen die van hun probleem mijn probleem maken. Nou, als je dat als soort van statement gebruikt, kan je daar een grap mee maken. En door er dingen aan toe te voegen, door de context te veranderen. En wat ik ervan gemaakt had, is van ik storm me aan leerlingen die van hun probleem mijn probleem maken. Nu heb ik ineens chlamydia.
0: Dus okay.
2: Wat je doet is, je gaat heel erg in op het associatieve vermogen van mensen. Mensen hebben altijd meteen een beeld bij. Zeg maar, zeker als je iets zegt wat vaak wordt gezegd. Mensen hebben meteen een beeld. En als je daaraan die knoppen gaat draaien van wie, wat, waarom of hoe of waar. Kan je een grap creëren. En dat is echt een hele sterke techniek. Omdat je mensen op een verkeerde been zet.
0: Het grappige is, wat ik nu voor me zie. Hè? Ik zie nu iemand voor me die zit te luisteren en denkt, ja, oké. Ik ga gewoon trainen. Dus ik maak nu een lijstje. Ik pak mijn boekje. En dan ga ik inderdaad associëren. En dan ga ik gewoon schrijven. En dan ga ik trainen dat ik grappiger word. Zo werkt het dus ook gewoon.
2: Ja. Het is heel stom. Maar je moet er wel ook werken.
0: Het klinkt heel klinisch bijna.
2: Ja.
0: Maar zo werkt het wel.
2: Ja, en dat is ook wat lastiger van de training geven. Is dat mensen die stappen bij naar binnen. En die hopen dat ze dan grappig naar buiten stappen. Maar ze moeten er ook nog wat werk in steken.
0: Ja.
2: Dat is wel, dus ik kan de tools meegeven. Maar dit, ja, het is gewoon echt te oefenen. En je wordt op een gegeven moment, krijg je er ook gevoel voor om het live in een gesprek te doen.
0: Ja, en ik hoor jou eigenlijk ook zeggen. Het is ook een soort, het is een beetje spelen met de werkelijkheid. Met wat er om je heen gebeurt. Erop reageren. Verbindingen maken. Dus het is best wel een creatief proces in je hoofd. En het ingewikkelde is natuurlijk, zeker als je het dat het vaak in het moment moet gebeuren.
2: Maar dat hoeft niet altijd.
0: Oké.
2: Zeg maar, ja, als het live gebeurt, top. Dan heb je ook meteen de beste lach. Maar humor is een communicatie-instrument als je op die manier inzet. Maar je kan elk medium van communicatie kan je ook gebruiken voor humor. Dus als jij met een PowerPoint-presentatie werkt, je kan de PowerPoint de grap laten maken. Dus hoef je niet eens iets te zeggen. En dan kan je van tevoren prima plannen. En dan heb je misschien niet de dijkletsen die je hebt als je spontaan in een groep een leuke grap maakt. Maar dan heb je wel de aandacht en toch een lach en positiviteit. Ja. Dus ik ben echt een voorstander van geplande humor. Wat dat betreft.
0: Ja, als je niet toevallig de mazzel hebt dat je zo ad rem bent, dat het vanzelf komt. Hè? Je hebt natuurlijk mensen die daar zit dat gewoon in. Die kunnen dat gewoon. En die hebben waarschijnlijk hebben die al een hele jeugd geoefend. En is dat een tikje aangeboren. Maar anders kun je het prima plannen.
2: Ja,
0: is dat.
2: En dit is het verschil tussen dus talent hebben en het trainen. Ik ben echt een grappige mens geworden door veel meer met humor te werken.
0: Ja.
2: Als je mijn middelbare schoolvrienden vraagt, was Maarten het grappigste van de klas? Nee, dat was ik niet. Als je tegenwoordig mensen vraagt in een team, dan krijg je dat sneller terug.
0: Ja.
2: Hoop ik tenminste. Maar,
0: en wie oefen je al die grappen dan? Of heb je een partner thuis zitten die helemaal gek van je wordt?
2: Dat is wel mijn meest zware kritiekast, kan ik je vertellen. Dat zij zegt altijd, als je feedback wil, moet je het aan mij vertellen. Als je applaus wil, dan moet je je moeder bellen. En zo werkt het ook echt.
0: Ja, dus je belt heel vaak met je moeder.
2: Ik bel heel vaak met mijn moeder.
0: Dat dacht ik al, ja. We gaan het straks nog een beetje praktischer maken. Want ik kan me ook voorstellen dat dit is ook zoveel en zo groot. En je hebt het ook weer in stukken opgeknipt. Waardoor het weer makkelijker, maar ook ingewikkelder wordt.
2: Mm-hmm.
0: Je gaat een beetje in je brein zitten. Dat is natuurlijk altijd ook ingewikkeld. Kan ik me zo voorstellen voor mensen. Dus we gaan straks even kijken hoe je dat dan bijvoorbeeld in een werkoverleg. Hoe je daar nou iets in kan bouwen. Zodat het allemaal wat luchtiger en humoristischer wordt. Hoor je zo.
1: Shaping Your Future. Nieuw Business Radio.

0: maken de maandagmiddag lekker romantisch. Met Billy Paul, me en Mrs. Jones.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power.
0: Met Maarten Vissers in de studio van Humor Loont. En we hebben het over humor. Dat zal geen verrassing zijn. Zeker niet als je al een half uur hebt zitten luisteren. Oké, Maarten. Het werkoverleg.
2: Het werkoverleg.
0: Bijna iedereen die werkt heeft wel werkoverleg. Het is altijd supergezellig vooraf. Het is altijd leuk napraten achteraf. Beetje roddelen hier en daar. Maar het werkoverleg zelf is meestal niet echt een dijkletser. Dus hoe kan je nou dat werkoverleg, hoe kan je humor gebruiken om het werkoverleg beter te laten zijn?
2: Ja, goede vraag. Ik denk dat je moet even beredeneren vanuit wie gaat dit aanpakken. Zeg maar, als je de leidinggevende hebt van het werkoverleg, ja. Daar zou ik mee beginnen.
0: Ja.
2: En ik zou dan kijken naar bepaalde werkvormen die misschien iets van kwetsbaarheid al in zich hebben. Bijvoorbeeld dat je, als je wekelijks werkoverleg hebt, dat je begint met een biecht over wat is er misgegaan de afgelopen week.
0: Okay.
2: Dan ga je namelijk al dat creëren. Een beetje gênante situaties op tafel leggen. Waar liep je nou tegenaan? En als je dat op een gewoon in een kader van niet oordelen zet, dus ook met elkaar erom kan lachen, dan wordt het al een fijne open setting en wordt het ook leuk. Daar ben ik wel van overtuigd. Ja, dat is heel afhankelijk van wat voor type werkoverleg je hebt, maar je kan denk ik vervolgens ook gewoon wat creatievere werkvormen toepassen.
0: En nu die biecht is, want die vind ik wel leuk. Hè? Ja. Want we hebben het daar, dat is natuurlijk altijd een interessant onderwerp in organisaties. Hè? Dat enerzijds zeggen mensen, ja, we moeten meer creativiteit, ondernemerschap, fouten maken mag. En dan wordt er een fout gemaakt en dan krijgt iemand op zijn lazer. En dan blijft het management achter met het gevoel van, ja, hoe kunnen we nou zorgen dat mensen meer de ruimte voelen om fouten te maken? Nou, met de biecht. Hartstikke tof.
2: Ja, lachen.
0: Neem ons eens mee. Hoe zit die in elkaar?
2: Ik zou het eigenlijk een AA-setting creëren, denk ik. Nu even hardop gedacht. Dus ga in de kring zitten met elkaar.
0: Ja.
2: En ga ook die vorm naspelen. Want dan krijg je ook een beetje.
0: En waarom is die kring belangrijk? Even voor iedereen die niet vroeger kleuter is geweest.
2: Je ziet allemaal elkaar. Maar het is een beetje een ongemakkelijke setting. Dat is wel leuk. En kijk, als je de AA-setting gaat gebruiken, dan is heel erg dat je jezelf moet voorstellen, volgens mij. Van, ah, ik ben Maarten Vissers en ik ben al 5 jaar met de clean. Maar dan.
0: Ja. Yeah.
2: Dan dat vertalen in een pretcontext. Dan heb je dan pak je een kader van iets anders. En dan ga je andere inhoud in plakken. En dat wordt al vrij snel grappig.
0: Ja.
2: Dus eigenlijk de laatste van de COV-mentaliteit. De verbanden leggen V. Dat is dit. Dus dan ga je iets naspelen met elkaar.
0: Ja.
2: En dan gaan mensen biechten. En ik denk dat je dan ook met elkaar het protocol van de AA-meeting moet volgen. Dat je allemaal moet applaudisseren op vaste momenten.
0: Ja. We geen mening over hebben. Gewoon alleen maar.
2: Dankjewel voor je openheid.
0: Bedankt. Ja. Dit was het. Ja.
2: Ja. Ik moet ook nog even doordenken aan. Vroeger was er een website. En dat was fml.com. Volgens mij, ik weet niet of het nog bestaat. Maar het stond voor Fuck My Life. En dat ging over dingen die fout waren gegaan. Dan kon je volgens stemmen van You Deserved It. Of en de andere was van, ja, we leven met je mee. Ja. Dat zou je ook kunnen doen. Dat je daar met elkaar over gaat stemmen. Van, ja, dit heb je toch echt zelf gedaan. Ja. Of we leven met je mee. En op die manier kan je het ook op een leuke manier kaderen.
0: Ja.
2: Dus ik denk dat je, als je dat aan de voorkant van de overleg doet, dan vlieg je door de rest van het overleg heen. Want je hebt even met elkaar in ieder geval iets leuks gehad. En je zou ook iets aan het eind kunnen doen.
0: Weet je wat ik altijd opvallend vind? Hè? Dat ik heb jaren, doe het nog steeds overigens, maar jaren voor een best wel technische omgeving gewerkt. Met het management, met de medewerkers. Workshops gegeven. En op een gegeven moment had ik bedacht. Ze moesten met elkaar aan de gang. Moesten ze een plannetje bedenken of zo. Nou, en dan is altijd de vraag natuurlijk. Ga dat dan presenteren? Vertel aan de rest, die hebben in groepjes gewerkt. Vertel aan de rest wat je idee is. Nou, voordat je het weet, wordt het saai. En dan is het niet leuk. Dus ik had tegen ze gezegd, nou, bedenk een originele vorm. Bijvoorbeeld. Hè, bijvoorbeelden werken altijd heel goed, want dan kunnen mensen zelf kiezen, maar ze krijgen toch een hint. Dus ik had gezegd, nou, bijvoorbeeld, je kunt een lied maken. Nou, dat doet natuurlijk niemand, want het is veel te eng om te gaan staan zingen. Maar je kunt een lied maken. Je kan een toneelstuk doen. Je kan dit en dit en dat.
2: Oh.
0: En toen dacht ik, nou, we gaan zien wat er gebeurt. En er waren er verdomd twee van de vijf groepjes die een toneelstuk hadden gemaakt. En dat was hilarisch. En iedereen kan nu nog navertellen wat die twee toneelstukjes waren. En wat ik dus opvallend vond zelf, en ik vond het zelf ook wel een beetje spannend om deze vorm te kiezen. Maar als je teruggaat, dan weet je, iedereen heeft vroeger bij op school toneelstukjes gedaan. Als er een verjaardag is, of iemand wordt 60 of 50 of 40 of 30, dan worden er altijd stukjes of dingetjes of liedjes gedaan. Dus in het privéleven zijn we dat gewend. Mensen vinden het eigenlijk leuker dan je denkt.
2: Ja, maar ja, het is echt zo effectief inderdaad. Ik moet meteen nadenken over iets wat... ik werk parttime bij een bouwer. En wat daar gebeurt, wat ik heel goed vind, is er is elke kwartaal is er een kwartaaldag. Maar dat is ingestoken als een talkshow. En met een talkshowtafel. En dan komen gasten aan tafel. Allemaal kort. Alles moet het 6 of 10 minuten. Hoog tempo erin. Maar ook dan een tafelgast die grappen maakt tussendoor. En daardoor is het echt een leuke dag waar iedereen heen wil komen. Terwijl normaal zo'n kwartaaldag is. Gaan we naar de cijfers luisteren. Ja. Maar dat is gewoon. De vorm kan daar een hele grote rol in spelen inderdaad. En je zei het net. Ik dacht meteen poppenkast. Laat mensen iets vertellen in een poppenkast. Nou, en dat wordt lachen. Dat weet je gewoon.
0: Zeker, ja. Ja, want dan kan je scènes naspelen en dan maffe stemmetjes. Ja, en dan
2: kan je manager neerknuppelen.
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja, en dat vindt dan iedereen grappig. In plaats van dat het een onveilige situatie wordt. Ja. Hey, laatste fase toch even ook. Want anders we hebben ook hele kritische luisteraars die denken. Ja, je doet net alsof humor allemaal zo fantastisch is. Het is ook listig, hè? Want humor, tenminste dat is een beetje mijn ervaring. Het kan ook een signaal zijn dat het niet lekker zit in een groep.
2: Ja, ja.
0: Hoe zit dat?
2: Dan wordt het gebruikt om mensen te schaden. En dat is wat je moet voorkomen. Humor heeft altijd een slachtoffer. Er zit een slachtoffer in een grap. Maar als je dat kan je dus echt misbruiken door iemand aan te vallen met humor. En als dat gebeurt, dan gaan wel de alarmbellen af. En dat moet je voorkomen. Je wil juist verbinden met de humor. En dat betekent niet dat je geen grapjes over andere mensen kan maken, maar dan moet die persoon op zijn minst achterstaan en ook dat herkennen. Dus je kan prima, als je een goede band met elkaar hebt, grapjes maken, maar als je merkt dat er al een nare band zit, hou het dan vooral bij jezelf, zou ik mensen aanraden.
0: En waar ligt dan die grens? Want dat lijkt me zo ingewikkeld. En want soms heb je misschien best wel een goede intentie, maar komt het verkeerd over. Nou ja, wat ik wel eens in een groep heb gemerkt. Die zaten gewoon. Je merkte gewoon dat er een soort van twee kampen waren. Waarbij de een de andere een beetje zat af te kammen, weet je wel.
2: Ja.
0: En ondertussen lachen. Terwijl ik dacht, ja. Ik weet niet, als ik daar in die stoel had gezeten. En ik was de receiving end, zeg maar. Dan had ik dit niet zo leuk gevonden.
2: Nou ja, in zo'n situatie zou ik dan ook afraden om humor in te zetten. Omdat daar is geen goed veilig kader. En je moet dan inderdaad echt een keer met elkaar gaan bespreken. Oké, waar zit die pijn nou?
0: Ja.
2: Dus humor zie ik ook niet als een oplossing voor alles. Zeker niet.
0: Maar het kan dus ook een uiting zijn van een soort onderliggende vraagstuk of probleem of oud zeer. Of...
2: Ja. Het is een inefficiënte manier van communiceren, maar wel een hele effectieve manier. En maar op deze manier moeten mensen gewoon wat effectiever met elkaar combineren en gewoon het probleem op tafel leggen, denk ik.
0: Ja.
2: En dat kan je wel met een knipoog doen, maar je moet wel het gesprek met elkaar aangaan.
0: Ja.
2: Betrek het ook op jezelf op zo'n moment. Dus vaak heb je een probleem met de ander, maar dat heeft ook te maken met hoe je zelf in elkaar zit. Dus als je iemand heel traag vindt, ja, misschien ben je ook gewoon veel te snel. Dus als je het vanuit dat kader doet en daar grappen over maakt, dan breek je juist het gesprek op.
0: Ja, en dat geeft ook weer de mensen de mogelijkheid om te zeggen, nou ja, je bent inderdaad wel, je loopt inderdaad. Dus als je dat overdrijft en zegt van, jezus jongens, volgens mij, ik loop weer ergens in de rimboe in mijn eentje, want ik ben jullie volgens mij allemaal kwijtgeraakt.
2: Ja.
0: En nu heb ik een probleem, want ik weet niet meer waar ik ben.
2: Ja, dat vinden mensen fijn.
0: En dan zeggen ze, ja, ik ga wel een beetje te snel inderdaad.
2: Ja, en wat je zou kunnen doen is het gaan overdrijven op zo'n moment. Heel veel erger. En dan ga je de situatie krijgen dat ze jou gaan verdedigen. En dan heb je ze goed te pakken.
0: Ja, voordat je het weet gaan ze. Nee, maar dat is fijn juist.
2: Ja, precies. We hebben dat ook nodig.
0: We hebben dat nodig. Ja. Je bent onze locomotief. Ja, en meer van dat soort dingen. All right. Morgen wordt iedereen wakker. Deze podcast geluisterd. Nachtje over geslapen. Altijd handig. Eerst nachtje slapen. En dan tot actie komen. Dan denk je, nou, nachtje over geslapen. Ik heb een drukke werkweek, maar ik wil meer met humor gaan doen. Wat is een slimme eerste stap om te zetten?
2: Nou, zeg maar, op comedypodia is het echt verboden om andermans grappen te gebruiken of hergebruiken. Maar in een werkcontext, why not? Dus probeer gewoon een keertje van iemand wat te lenen. Er zijn online echt wel dingen te vinden hoe je op een komische manier op iemand kan reageren in een bepaalde situatie. Of probeer gewoon een keer iets in een presentatie te leggen. En leen gewoon wat waarvan je weet dat het werkt. En dan zal je ervaren hoe het is. Dus even los van dat je zelf helemaal moet bedenken hoe het werkt, kan je dat gewoon gebruiken van anderen.
0: Ja, goed idee. Ja. Weet je waar ik ook aan zat te denken eigenlijk toen jij dat zei? Dacht ik, je hoeft natuurlijk niet per se zelf grappig te zijn.
2: Nee.
0: Wat vind jij ervan? Ben ik wel benieuwd naar. Om gewoon te denken, oké, weet je, je begint met je werkoverleg. En om dan even wat tijd te investeren in, is er nou een goede grap online te vinden? Die

0: komt erop neer dat op elke steen komt er een QR-code die man moet scannen met de tablet. Dat is een heel grappig fragment, maar dat laat ook heel erg zien hoeveel bedrijven werken.
1: Ja, ja.
0: En ja, dat laten zien, nou, dan heb je gegarandeerd een lach en ook een gesprek over dat onderwerp.
1: Ja, en ik zit gelijk te denken, stel je voor dat je weer een of andere nieuwe veranderprogramma gaat doen. Is dat een fantastische manier om te beginnen en tegen mensen te zeggen, jongens, hou ons scherp, hè, want dit willen we niet.
0: Precies.
1: En dan snapt iedereen wat het is.
0: Ja.
1: Cool. Nou, wij zullen dat linkje ergens opzoeken en zorgen dat hij in de show notes terecht komt. Het grappige voor mij heb ik hem zelf ook langs zien komen. Die was inderdaad heel leuk. Ik vond het heel leuk dat je er was. Maarten Vissers, zeg nog even waar mensen meer over jou kunnen vinden. Je hebt vast een website.
0: Ja, mijn website is humorloont.nl.
1: Nou,
0: makkelijk.
1: Echt waar, jongens. Soms is het leven zo makkelijk. Zeker als je er een beetje humor in gooit. Maarten, ik vond het super leuk dat je er was. Voor als jij live aan het luisteren bent, by the way, lekker blijven luisteren. Want we gaan gewoon nog een uurtje door. En we gaan het in het volgende uur hebben over medezeggenschap. En hoe belangrijk dat is en wat je er allemaal wel niet in hebt. Dat hoor je in het volgende uur. Tot de volgende.
2: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.

0: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel redacteren wist. Het gaat en dat je niet.
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Werknemers zijn in de maand juli iets minder vaak ziek thuisgebleven, maar het ziekteverzuim is historisch hoog. Dat blijkt althans uit cijfers van Arbonet en Human Capital Care. Het verzuim daalde naar 4,7% en een jaar geleden was dat nog 4,4%. De zomer zorgt meestal tijdelijk voor minder ziekmeldingen, maar in september verandert dat beeld vaak snel. Vorig jaar was het aantal ziekmeldingen in september 72% hoger dan de maand ervoor. Het komt niet alleen doordat mensen na een vakantie alsnog een ziekmelding doorgeven. Volgens de Arbodiensten ontstaan er na de zomer ook daadwerkelijk meer verzuimgevallen. Dat komt vooral door stressgerelateerde klachten.
7: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
8: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power, Glenn van der Burg.
10: AI op de werkvloer, personeelstekorten, hoge werkdruk en flexibel werken. Veel organisaties staan voor grote keuzes. En medewerkers weten vaak als geen ander wat die keuzes in de praktijk betekenen. Toch wordt hun kennis niet altijd goed benut. Een actieve ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kan het verschil maken. Zo kunnen ideeën en ervaringen van de werkvloer een plek krijgen in de besluitvorming. Maar hoe geef je medewerkers echte invloed? En wat is ervoor nodig om medezeggenschap actiever en aantrekkelijker te maken? Ik heb 3 gasten in de studio en ook nog eentje online. De gasten in de studio zijn Sonja Becker, hoogleraar Europese sociale politiek en arbeidsverhoudingen aan de Universiteit Utrecht. Monika van der Maro is de gast, voorzitter van het focusteam medezeggenschap bij Wij Zijn Jong. En dat is een enorme kinderopvangorganisatie. En David de Kort is de gast, onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. En halverwege horen we ook nog Simon Kuipers, Hezeman, onderzoeker arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht. Kijk, nou, die hebben we dus allemaal. Dus kortom, ik denk dat we genoeg kennis in huis hebben om dit onderwerp dus even flink aan te pakken. Fijn dat je luistert naar People Power.
7: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
10: Sonja, Monika, David, fijn dat jullie er zijn hier in de studio. Medezeggenschap, we moeten even dit onderwerp in een uur doen. Er zijn hele instituten die niets anders doen dan medezeggenschap. Dus dat we, nou ja, dat is nog een challenge voor ons. Sonja, even zodat we het allemaal snappen. Wat is medezeggenschap?
11: Medezeggenschap gaat eigenlijk over dialoog zoeken.
3: gezamenlijk vanuit een gezamenlijk gevoel van verantwoordelijkheid, maar ook een gezamenlijk belang. Hè? Werknemers en werkgevers willen heel graag dat een bedrijf voortbestaat, continuïteit. En vanuit dat gezamenlijke belang kan je gewoon met elkaar gaan praten van goh, hoe doen we dit eigenlijk? Wat voor organisatie willen we? Hoe doen we het nu? Waar willen we heen naar de toekomst? En welke stappen kunnen we zetten? Dus het gaat eigenlijk over dialoog. Samen zoeken naar oplossingen voor de grote vraagstukken die je net noemde.
11: Het grappige is dat ik moet gelijk denken aan de OR.
3: Ja.
11: En dat er heel veel wettelijk is vastgelegd. Personeelsvertegenwoordigingen. En als je bedrijf dan groter wordt, dan moet het een ondernemingsraad worden. En dan heb je hele grote bedrijven die hebben een centrale ondernemingsraad met allemaal kleine ondernemingsraden. Maar jij begint daar helemaal niet over. Dat doe je niet voor niks natuurlijk.
3: Nou, wat ik geleerd heb in al die jaren onderzoek is dat de wet, hè, de woorden wet op de ondernemingsraad of in het onderwijs heb je een ander type wet. Maar de wet is hartstikke mooi en fijn om te hebben. Ook heel uitgebreid in Nederland. Hij bestaat 76 jaar al en niet voor niks, die wet. Is heel mooi om te hebben als basis en om op terug te vallen als je een conflict hebt. Maar medezeggenschap gaat echt over het elkaar durven en kunnen opzoeken. Vertrouwen hebben in elkaar dat je samen stappen vooruit kan maken. En ja, daar is durf voor nodig, creativiteit. Ik hoorde iemand, een ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad, wel eens zeggen, stoute moedigheid is belangrijk.
11: Een prachtig ouderwets woord.
3: Ja. Je moet een beetje stout zijn, maar ook een beetje moedig om dit samen met elkaar voor elkaar te krijgen.
11: Ja. Die combinatie lijkt me, vind ik, in mijn hoofd ook wel een beetje ingewikkeld. Dat enerzijds, je zegt het precies goed volgens mij, Sonja, dat medewerkers, werknemers en werkgevers hebben eigenlijk samen heel vaak precies hetzelfde doel, namelijk dat het goed gaat met het bedrijf. Terwijl die twee partijen natuurlijk altijd afgeschilderd worden alsof ze continu met elkaar overhoop liggen en juist een tegengesteld belang hebben.
3: Ja, en natuurlijk zijn er soms verschillende smaken, verschillen in inzicht. Maar juist door met elkaar in gesprek te gaan, kan je dus wel stappen vooruit nemen. En het gaat dan zorgen voor gezamenlijk inzicht, maar ook zorgen voor draagvlak. De ondernemingsraad of medezeggenschapsraad kan ideeën vanuit de werkvloer naar boven toe communiceren. Maar het kan natuurlijk ook een doorgeefluik naar beneden zijn. Hè? Als het bestuur een ideetje heeft om eens een proefballonnetje op te laten, hoe landt dit op de werkvloer? Ja. Is dit een richting waar wij allemaal naartoe willen? Is daar draagvlak voor? En het zit echt in het DNA van Nederland, hoor, dat die dialoog, hè, sociale dialoog hebben wij ook geïnstitutionaliseerd en is ontzettend belangrijk tussen vakbonden en werkgevers. En dat is internationaal wordt dat als een succesformule gezien. Dus ik vind ook dat dat iets is waar we trotser op mogen zijn en ook daarover zo openlijk mogen praten van verdorie, wat hebben wij eigenlijk in de kern een mooi stelsel? En ja, het is complex. Ja, het is soms vervelend en soms zullen partijen echt wel zuchten. Maar in de kern is het wel iets, een ingrediënt voor een succesvolle onderneming en ook een ingrediënt om betere banen te realiseren. Goede banen voor mensen, maar ook productieve banen.
11: Grappig is inderdaad dat polder een soort manier is geworden om te vertellen als dingen langzaam gaan en stroperig worden. Terwijl jij zegt terecht volgens mij dat vanuit andere landen naar ons wordt gekeken en wordt gezegd, jeetje, dat jullie zijn daar heel goed in en dat heeft heel veel opgeleverd, juist dat wij bij elkaar gaan zitten en ja, zoveel mogelijk proberen alle stemmen aan tafel te krijgen.
3: Zeker. Als je teruggaat in de tijd, hè, hele grote afspraken over hoe je de arbeidsmarkt kan flexibiliseren, maar ook afspraken over bevriezing van lonen, pensioenafspraken die hè, wat minder oud zijn. Dat zijn echt enorme dossiers die je met elkaar kan bespreken en die hoge ogen gooien in het buitenland. Het zijn niet allemaal onderwerpen voor de ondernemingsraad zelf, hoor. Dat gaat veel meer op de werkplek zelf. Maar toch, al die grote vraagstukken sijpelen ook door naar de werkvloer. He, als het in Nederland in de politiek over vergrijzing gaat, dan weet een organisatie, oh, mijn werknemers worden ouder. En wat hebben die eigenlijk nodig om op een goede manier hier in mijn organisatie productief te zijn, ook als ze 60 jaar oud zijn? Dat zijn hele belangrijke en reële vraagstukken. He, hetzelfde als AI. Maar goed, ik ben ook straks heel erg benieuwd wat Monika
11: wees niet bang.
3: Zeggen heeft, want dat, die heeft een hele rijke praktijkervaring op dat gebied.
11: David, wat mist een organisatie als ze hun medewerkers onvoldoende betrekken bij de richting van de organisatie, de manier waarop die ingericht is en hoe we met elkaar omgaan?
12: Ik denk dat ze zelf ook heel veel waardevolle informatie missen. En misschien door de jaren heen, dat ik als onderzoeker heb gewerkt, werknemers in verschillende sectoren geïnterviewd. En dan zie je eigenlijk dat die mensen gewoon heel veel waardevolle dingen te zeggen hebben over het werk, over de organisatie. Wat er fout gaat, wat er beter moet. En ik denk dat het heel zonde is om daar als organisatie niet meer gebruik van te maken. En natuurlijk ook wat Sonja net zegt, het is natuurlijk ook heel fijn voor die werknemers dat zij hun zegje kunnen doen. Maar ik denk dat het ook goed is om te blijven benadrukken dat ook voor een organisatie heel veel waarde en heel veel, eigenlijk gewoon een heel rijke informatiebron rondloopt. Die je, naar mijn mening, zeker moet aanspreken.
11: Ja, grappig is dat heel veel leiders die in mijn programma zijn geweest en die ik dan interview, vragen over: goh, wat doe je nou op een dag en welke gewoontes heb je jezelf nou aangeleerd? Heel vaak komt er terug is dat ze zeggen: nou, ik heb tijd ingeruimd om minimaal 1 keer per week op de werkvloer te komen. Om daar koffie te gaan drinken. Of dat ze zeggen, ik werk 1 keer per maand mee in een shift ergens. Zodat ik verbinding blijf houden met datgene wat we aan het doen zijn. Want hoe groter de organisatie wordt, hoe groter de afstand natuurlijk wordt tussen de bestuurder en de mensen die het echte werk doen. Monica, hoe is dat bij jullie? Want jij zit hier niet voor niks. Je zit hier niet omdat je nu gaat zeggen: nou, ik ben medezeggenschap, ik vind het echt flauwekul. En dan zou ook interessant zijn, maar volgens mij is dat niet de bedoeling. Maar hoe kijken jullie naar die medezeggenschap? Waarom vinden jullie dat zo belangrijk?
13: Ja, medezeggenschap is een heel groot goed. En wij hebben een constructie bij ons in de organisatie waarin de participatie dus niet bij de OR ligt, maar echt bij onze medewerkers. Omdat wij echt het belang zien van wat net ook al genoemd wordt door Sonja en David. Zij hebben echt iets te vertellen. Zij zijn het speel van de organisatie. En als je de mensen niet serieus neemt, heeft dat overal effect op. Dus wij zijn een aantal jaar geleden heel bewust overgestapt naar medewerkerparticipatie in plaats van die participatie alleen bij een OR te leggen.
11: En hoe ziet dat dan uit? Wat is dan medewerkersparticipatie?
13: Nou, wij hebben niet meer een klassieke vorm van ondernemingsraad. Wij hebben, dat noemen wij het focusteam, heel bewuste keuze, omdat zij ook echt iets anders doen als een ondernemingsraad. En zij zijn eigenlijk de regisseur van de medezeggenschap binnen Wij Zijn Jong. Dus wat zij doen is gesprekken voeren met bestuur, directie, om te kijken wat er leeft, wat er speelt en te kijken welke medewerkers moeten er nou betrokken worden op de lopende vraagstukken. Aha. Ja, en hen uitnodigen om deel te nemen aan die tafel om dat gesprek te voeren.
11: Oké, dus ze zijn veel meer regisseur van de medewerkersparticipatie in dit geval, dan dat zij degene zijn die aan tafel zitten bij de directie om het verhaal te vertellen.
13: Precies, wij zijn eigenlijk een soort ceremoniemeester, noemen wij het altijd.
11: Ja, en ik denk dan ook maar even flauw, hè, want er zitten in mijn hoofd 2 kanten aan. Enerzijds, volgens mij heeft iedereen dat gevoel wel dat de waarde van de ideeën, de inzichten, maar ook gewoon wat er dagelijks wel niet verkeerd gaat op de werkvloer. Dat is heel waardevol. En de andere kant van het verhaal is natuurlijk ook dat je iets wettelijk gezien in te richten hebt. Ik wist niet eens dat je ervan af mocht wijken. Dus blijkbaar kan dat.
13: Het is niet zozeer dat wij ervan afwijken, maar wij hebben wel de randjes van de wet opgezocht om te kijken hoe kunnen wij het nu anders vormgeven. En ja, de WOR klinkt heel statisch, maar er is echt binnen de WOR heel veel ruimte om iets anders in te kunnen regelen. En ja, wij hebben dat gedaan op basis van een convenant. Dus wij hebben echt wel afspraken eronder liggen met de organisatie over hoe geven we die medezeggenschap nou vorm. Wat is dan die participatie? Hoe ziet die eruit? Dus het is niet zo dat we helemaal afgeweken zijn. We hebben daar een prachtig document ondergelegd waarmee we dus de participatie echt bij die medewerkers beleggen. Ja. En die medewerkers dus ook serieus nemen.
11: Ja, en om even iedereen het gevoel dat je denkt, oh ja, dit is een clubje van 15 mensen. Er werken, tenminste, dat is wat ik doorgekregen heb, ruim 3000 mensen bij jullie.
13: Klopt.
11: Goedemorgen, dat is een dorp.
13: Ja, verdeeld over ongeveer 220 locaties.
11: Wauw, ja. Ook dat nog eens een keer. Ja, dus dat is een serieus grote organisatie waarbij ook de vraag, ja, wie moeten we eigenlijk hebben voor dit vraagstuk, best wel een ingewikkelde vraag is. Van wie van die 3200 moet nou hier mee over meedenken?
13: Ja, dat klopt. Medewerkers die melden zich bij ons aan via een participantpool op basis van onderwerpen. Dus wij kijken eigenlijk het vraagstuk op welk onderwerp hoort daarbij. Wie hebben zich op dat onderwerp ingeschreven en die mensen vragen wij uit. Dus wij verplichten niemand om mee te doen. Maar we bespreken wel met onze medewerkers dat de medezeggenschapsvorm een belangrijk goed is. Ja. En bieden hun dus ook de kans om na te denken over de vraagstukken die voor hen aangaan, zonder dat ze echt zich moeten committeren aan een zittingstermijn van 3 jaar. En we zien dat dat heel goed werkt.
11: Ja, ja, dus je kan je ook verbinden aan een vraagstuk of een onderwerp wat toevallig op dat moment speelt en belangrijk is. Klopt. Waar je dan een maand of twee of drie of vier mee bezig bent. In plaats van dat je inderdaad voor 3 jaar niet meer aan het doen bent wat je aan het doen was, maar medezeggenschapsmens bent geworden.
13: Ja, nou wat wij heel erg zagen was, als je in de OR zit, dan heb je alle vraagstukken komen op jouw bordje. En met de een heb je gewoon wat meer affiniteit als de ander. Ja. Dus vanuit het focusteam houden wij de regie. En medewerkers kiezen zelf op welk vraagstuk dat ze mee willen en kunnen denken. En dat werkt gewoon heel goed. Zeker ook met de nieuwe generatie zien wij dat dat veel beter passend is bij hen. In plaats van ja, dat zij zich ook bezig moeten houden met onderwerpen ja, die ze eigenlijk helemaal niet zo interessant vinden. Waarvan ze denken van goh, ja, daar gaat mijn hartje niet van branden.
11: Ja.
13: Dus ja, wij zijn heel blij dat wij het zo ingeregeld hebben.
11: Ja, ik zie het aan je. Ja. Je zit te stralen. Dus dat is altijd goed. Ik moet altijd visueel maken wat er in de studio gebeurt. Hè. Dat is altijd belangrijk. Tof. We willen nog veel meer van weten natuurlijk. Want ja, volgens mij kennen we het ook allemaal wel. Je hoort dan ook verkiezingen te houden hè, bij een ondernemingsraad. En je ziet toch ook wel vaak wel weer diezelfde koppen die weer langskomen. Dus hoe zorg je er nou voor dat het een beetje dynamisch is? Zonder dat je misschien gelijk alles moet kopiëren als wat wij zijn jong doen. Dat kan natuurlijk ook. Dat hoor je zo.
14: De laatste inzichten voor Business Shapers.
15: New Business Radio.

0: Muzikaal wonder Charlie Puth en Kehlani, Done For Me.
1: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
0: Met in de studio. Ja, hou je vast, want dat zijn er nogal wat. Sonja Becker is er. Professor Sonja Becker, moet ik zeggen. Dat is goed, hè? Dat geeft autoriteit. Nu oren zijn gespitst. Van de Universiteit Utrecht. Monica van der Marel is er van Wij Zijn Jong. David de Kort, onderzoeker bij Universiteit Utrecht. En ondertussen aan de telefoon. Moeten we altijd even checken, want dan weten we zeker dat het gelukt is. Simon Kuipers-Heeseman. Hij is ook onderzoeker arbeidsverhouding aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht. Simon.
2: Hi.
0: Ja, het is gelukt. Heel goed.
2: Yes.
0: Hey, en Simon, ik heb uit zeer betrouwbare bron dat wij onderdeel zijn geworden van jouw vakantie.
2: Ja, zeker. Ja. Ik
0: Wauw.
2: Vanuit de zonnige Algarve even in te bellen.
0: Dat is nogal commitment aan je werk. Heel goed. Hey, waar ik eigenlijk naartoe wil. Want we hoorden net Monica al vertellen over... Goh, ja, we hebben het bij Wijs Jong heel spannend en anders gedaan en zeer succesvol. Daar gaan we nog veel meer van horen. Maar uit mijn eigen ervaring in de tijd dat ik nog bij gewone organisaties zat, was de OR en de verkiezingen, dat was toch ook altijd een soort, ja, beetje dezelfde mensen die altijd meededen. Ja. Was ook niet altijd evenveel animo voor. Is daar nou onderzoek naar gedaan hoe blij mensen zijn om überhaupt deel te nemen aan zo'n OR?
2: Ja, er is onderzoek waar wij ook geanalyseerd hebben. Is er wel alweer uit 2020, maar is er onder een representatieve steekproef van alle werkenden. En daar is echt heel gedetailleerd uitgevraagd door TNO. Wie zich stelt als een kandidaat of niet voor een OR of voor een personeelsvertegenwoordiging. Echt meer de klassieke, je zou bijna kunnen zeggen, ouderwetse medezeggenschap. Misschien een beetje een stoffig imago, maar... Goed, dat is ook hoe het wel nog in veel organisaties werkt. En wat zijn daar de redenen voor? En dan ook de redenen om dat niet te doen. En als ik maar gelijk door mag gaan, want wat ik er zelf...
0: Ik vind dat je goed bezig bent, dus ga lekker door.
2: Is dat je zeg maar enerzijds, zeg maar twee grote conclusies hangen daar een beetje boven, is dat er veel meer redenen zijn om niet mee te doen dan wel mee te doen. Hmm. Dat is het eerste. Er zijn ook veel meer mensen die zich niet kandidaat stellen dan wel. Ongeveer 20% heeft er wel eens kandidaat gesteld, dus zeg maar 80% niet. En wat je ook ziet, is dat beide groepen best wel divers zijn. Er is uitgevraagd naar een lijstje redenen, maar de motieven om zowel mee te doen als niet mee te doen, laat zich eigenlijk niet goed vangen in een lijstje van redenen. Dus niet dat je kan zeggen van, nou, dit is nou de reden dat ik meedoe. Er zijn heel veel mensen die hebben eigenlijk een combinatie van motieven waarom ze zich kandidaat stellen. Het is een kleine groep. Die heeft een combinatie van echt puur intrinsieke motieven. Die vindt eigenlijk het werk interessant. Dat politieke spel ligt in helemaal. Overleggen, vergaderen, stukken doornemen, dossiervereters. Dat is zomaar even noemen, dat is misschien 15%. Maar dan hebben we ook een groep, iets groter. Die noemen we voor het gemak, hebben die maar de zo geactiveerde, geïnteresseerde genoemd. Ja, die zijn een beetje in het algemeen, zijn ze wel geïnteresseerd in organisaties. Ze willen ook misschien meer leren, meer zien over de organisatie. Hoe werkt het dan allemaal, die besluitvorming. Maar wat bij hen ook meestal is, dat ze zijn gevraagd. Dus er moet echt een moment komen waarop ze ook nodig zijn. Hmm. Dat vond ik ook een boeiende groep. En er is ook een groep die heeft eigenlijk een hele... Die scoort op eigenlijk allerlei motieven redelijk hoog. Het is eigenlijk een heel complexe, die hebben gewoon heel veel redenen. Zowel een stukje eigen ontwikkeling, een stukje willen meekijken in de organisatie. Een stukje, ik vind het gewoon belangrijk om voor mijn collega's te kijken of ik op een manier het werk beter kan maken. En dat is voor de groep die meedoet, die op zich al dus mag het nog maar 20% is. Daar zit dus al die diversiteit in.
0: Ja, en je zegt dus eigenlijk, we hebben onderzoek gedaan waarom mensen dan niet meedoen. En dat zijn zoveel verschillende redenen dat er niet echt een vinger op te leggen is. Daar worden wij natuurlijk niet zo vrolijk van, want wij willen dingen oplossen.
2: Er zijn enkele zaken die je wel kan aanwijzen.
0: Vertel.
2: Maar er komen inderdaad heel veel redenen uit die mensen hebben om niet mee te doen. En er is ook een hele grote groep, die noemen we maar even, die hebben we de ongrijpbaar genoemd. Die zijn een beetje voor ons wat moeilijk te vatten inderdaad, ongeveer 40%. Daarvoor gelden eigenlijk allerlei soorten belemmeringen die tegelijkertijd een rol spelen. Het kan zijn van, ja, ik heb eigenlijk geen tijd. Het OR-werk trekt me ook niet zo. Misschien wil ik eerst nog aan mijn eigen carrière werken en voel ik me eigenlijk nog te onervaren om inspraak te doen. Of inspraak om, zeg maar, bij te dragen aan de besluitvorming. Of heb ik te weinig uren, of heb ik een tijdelijk contract bijvoorbeeld. Dat kan ook. Hmm. Maar tegelijkertijd zijn er wel een aantal groepen die, zeg maar, een soort van duidelijke belemmeringen naar voren komen. Het zijn allemaal ongeveer rond de 15-18%. Dus het zijn, zeg maar, echt van beperkte winst. Maar toch, als je ze allemaal zou kunnen activeren op een manier, heb je toch alweer een doelgroep te pakken.
0: Ja. Noem maar eens een. Noem maar eens jouw favoriet. Stel je voor, je bent zelf bestuurder en je denkt, ik wil die medezeggenschap een boost geven. Welke zou jij aanpakken van die groepen?
2: Ja, waar ik wel winst zie, is voor mensen voor wie, zeg maar, de toegevoegde werklast van het medezeggenschap te veel tijd en te veel inzet vraagt. Dus en ook bijvoorbeeld dat het niet handig past in het rooster. Dus, dus zorg dat je de mensen voldoende tijd geeft. En ook ondersteuning. Bijvoorbeeld, dit was niet in de survey, maar we hebben ook nog onder allerlei andere mensen gesproken. Bijvoorbeeld ambtssecretarissen. Lang niet alle ondernemersraden worden ondersteund door een ambtssecretaris. Maar die kan vanuit een ondersteunende functie en ook zelfs een adviserende functie heel belangrijk zijn om het medezeggenschap ook draaglijker te maken en mensen meer te motiveren om mee te doen. Ja. Door allerlei taken op zich te nemen, door de coördinatie te doen, de kennisoverdracht tussen de verschillende lichtingen van de medezeggenschappen, de planningen, de agenda's rondsturen, zorgen dat iedereen alles heeft op tijd. Die kan dat echt een soort van een spin in het web spelen. En omdat dat ook voor echt wel een groot deel van de mensen een belemmering is om mee te doen, van ja, past het wel in mijn agenda, heb ik er wel tijd voor, wil ik er mijn privé-tijd, geef ik er liever niet voor op, dus ik wil het eigenlijk echt wel in mijn werktijd kunnen afronden. Maar andere taken zijn ook belangrijk. Om dat proces te versoepelen.
0: Ja,
2: zou ik zeggen, als je dan één ding moet kiezen, dan zou ik zeggen, werk met een goede ambtssecretaris en zorg dat hij goed zijn werk kan doen. En zodat het dat is wat je van mensen vraagt. Namelijk, je wilt gebruik maken van hun inzichten. Je wilt dat ze je besluitvorming verbeteren. Dat ze misschien knelpunten herkennen. En al die zaken die jullie net eerder hebben besproken. En dan moet je daar ook wel als werkgever ook wel iets in faciliteren.
0: Ja.
2: Dat zou ik zeggen als laaghangend fruit.
0: Sonja en David, kijk jullie even aan. Want ik zit ook te denken, ja, als jij inderdaad een dag in de week of twee dagen in de week of drie dagen in de week misschien wel juist wel fulltime OR-werk gaat doen en ondertussen deed je eerst iets anders. Ja, wat gebeurt er dan met je carrière? Ik kan me zo goed voorstellen dat je jezelf dat afvraagt ook. He, los van het feit dat je denkt, hoe ga ik het allemaal in een week krijgen? Maar ook, ja, als ik het überhaupt in een week krijg, ja, dat OR-werk, dat verdrinkt voor een gedeelte natuurlijk ook je andere werk.
3: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar niet weet wat daar de literatuur over zou zeggen. Maar het feit dat er een groep is die blijkbaar uit meer instrumentele redenen kiest om wel mee te doen, laat zien dat mensen in ieder geval ook juist carrière kansen inzien. Of in ieder geval om zekerheid in een organisatie te krijgen. Maar ik kan me inderdaad, zoals je zegt, zo had ik er niet over nagedacht. Maar de andere kant ook voorstellen. Dat ik op een bepaalde manier juist niet. Maar dat zijn waarschijnlijk de mensen die ook niet gaan meedoen. Want die zijn waarschijnlijk bezig om carrière te maken via niet medezeggenschapachtige kanalen, zeg maar.
0: Ja.
3: En misschien toevoegend op wat Simon net zegt, want ik denk dat het mooi is. Je moet veel in mooie interessante redenen. Ik zou inderdaad zo graag willen kijken naar gewoon elke reden. Waar kunnen we iets mee? Wat zijn redenen waar je inderdaad, als je hem iets anders zou omdraaien, wat zijn dan meteen ook wegen naar verbetering? Nou, die tijd lijkt me een goede. Maar hetzelfde desinteresse die mensen hebben, dat vind ik nog niet zo'n zorgwekkende redenen, denk ik. Want die desinteresse is misschien in bepaalde onderwerpen aanwezig. Maar zoals Monica net al zei, als je mensen de kans geeft om een beetje te kiezen waar ze interesse voor hebben en daarop mee te doen, dan kun je zelfs zo'n wat pijnlijkere redenen als ongeïnteresseerd zijn deels misschien ook wel gaan overkomen. Dus ik denk dat het heel goed is om naar die reden te kijken en die vooral zo snel mogelijk om te draaien naar oplossingen. En dan, daar zal Monica denk ik meer over vertellen dadelijk. Maar dat, ja.
4: Ja, ik vind de hoeveelheid aan redenen die mensen geven om wel mee te willen doen ook heel mooi. Hè? Want het schetst eigenlijk dat het een hele rijke positie, dus ook een verrijkende positie kan zijn om het juist wel te doen.
0: Ja.
4: Ik kan er iets van leren, ik kan me ontwikkelen, ik kan meedenken met strategische vraagstukken. Wanneer zit je nou als werknemer met iemand van de Raad van Toezicht aan tafel? Ja, eigenlijk helemaal nooit. Tenzij je in de medezeggenschap betrokken raakt. En dan heb je het dus over hele mooie, stevige vraagstukken. Waar jij dan een aandeel aan kan hebben. Dat is razend interessant natuurlijk. Dus het kan ook, het kan je heel erg veel brengen. En het kan natuurlijk ook een middel zijn om, om dingen netjes te regelen voor jou en je collega's. Het gaat gewoon ook over pauzes. Wat is het beleid van pauze? Wanneer mag ik pauzeren op het werk? En als wij op de werkvloer allemaal vinden dat we niet genoeg aan pauze toekomen, terwijl we dat wel nodig hebben, dan is dat zomaar iets wat je kan bespreken en waar misschien dan wel hele grote stappen in gemaakt worden, wat jouw werk weer heel veel beter maakt.
5: Ja.
4: Dus het kan ook concreet iets voor je eigen baan betekenen.
3: En veel mensen zien dat denk ik wel. Hè? Want als je kijkt, we hebben het natuurlijk over het feit dat bepaalde mensen niet willen meedoen. En dat zijn er best veel, tenminste in de bedrijven die wij bevraagd hebben, is dat zo'n 36%, dacht ik. Maar dat zegt natuurlijk ook dat het in heel veel gevallen wel goed gaat. Dus er heel veel organisaties zijn waarin mensen zichzelf wel ook met die onderwerpen willen bemoeien. En waarschijnlijk, zoals Sonja zegt, ook die meerwaarde zien. Dus dat is ook natuurlijk, dat is ook enige reden tot optimisme, denk ik. Je ziet het zoveel mensen zelf wel. Dat er zoveel organisaties zijn die niet kampen met lege zetels, om het zo maar te zeggen. Dus, ja.
0: Monica, hoe hebben jullie ervoor gezorgd dat, precies het voorbeeld wat Simon noemt, hè, die zegt de twijfel over hoe ga ik dit in mijn week passen? Hoe zorg ik dat ik mijn gewone werk ook nog kan blijven doen? Hoe hebben jullie dat opgelost?
6: Wat wij heel erg belangrijk vinden is dat onze medewerkers weten wat bij ons de medezeggenschapsraad doet. Dus wij zijn heel zichtbaar. Wij communiceren veel. Wat ik veel in organisaties...
0: Hoe zie ik jullie dan? Want als je 220 locaties hebt, dan hoop ik niet dat je allemaal bij allemaal langs hoeft.
6: Ja, en toch is dat wel wat wij doen. Dat lukt niet in een jaar tijd. Maar wij bezoeken wel in een jaar tijd veel locaties waarin wij het verhaal van medezeggenschap uitdragen. Mensen bewust maken van de mogelijkheid tot invloed uitoefenen binnen de organisatie. Dus daar zijn wij wel heel actief mee. En dat is heel erg belangrijk. Wat ik veel zie gebeuren in organisaties met ondernemingsraden is dat de ondernemingsraad komt alleen om de hoek als het slecht gaat. Of als er dingen
0: als er
6: niet goed gaan.
0: Zijn. Ja.
6: Terwijl het zo belangrijk is om ook te laten zien wanneer het wel goed gaat. En te laten zien, joh, medezeggenschap is echt heel leuk en echt heel belangrijk. En je kunt echt invloed uitoefenen.
0: En hoe hebben jullie gezorgd dat je die angel van die tijd, hè, van past het wel in mijn werkweek, hoe hebben jullie die eruit gehaald?
6: Ja, toen wij overgingen naar een nieuwe forum hebben we dat sowieso goed besproken, hè, binnen de organisatie. En wij hebben dus vast liggen dat als iemand zich verkiesbaar wil stellen, de organisatie ook een inspanningsverplichting heeft om dat mogelijk te maken. Dus wij doen het echt samen met de organisatie. En ik denk ook dat de kracht is van onze medezeggenschapsforum. De samenwerking tussen het bestuur, de directie en het focusteam in dit geval.
0: Maar neem mij eens mee. Laten we het even super praktisch maken. Jij bent van het focusteam. Er is een nieuw vraagstuk waar jullie allemaal met z'n allen, focusteam en directie wil, daar moet over meegedacht worden. Jullie gooien dat de organisatie in. Iedereen houdt dat natuurlijk in de gaten, want die kennen jullie allemaal. Want je gaat dat die locaties langs. Vervolgens zie ik, want ik werk toevallig bij jullie. Leuk, ben net bij jullie komen werken. Ik zie dat er zo'n vraagstuk is. Ik denk, dat is leuk zeg. Ik klik op, ja hoor, ik wil wel meedoen. Nou, jullie vinden mij een leuke kandidaat. Word ik dan verkozen of kiezen jullie mij uit? Zeggen jullie van nou, die willen we wel hebben?
6: Nee, wij kijken in principe hoeveel aan. Er zit altijd een bepaald aantal mensen dat deel kan nemen aan een vraagstuk. Want je kunt niet met honderden mensen over een vraagstuk nadenken. Dus wij inventariseren wie er graag mee wil denken. En daarbij kijken wij altijd welke doelgroep zijn we aan het zoeken. Past de doelgroep ja of nee? Hebben mensen al eerder meegedaan? Want wij vinden het dus super belangrijk dat er zoveel mogelijk mensen mee kunnen denken. Dus als je al vaak mee hebt gedaan, dan kan het dus zijn dat je te horen krijgt van goh, we hebben nu voor iemand anders gekozen. Volgende keer nog een kans. Dus wij proberen dat wel heel goed te stroomlijnen.
0: Maar jullie als focusteam kiezen?
6: Ja.
0: Nou, hoera, jullie hebben mij gekozen. Ik ben helemaal blij. Voel me uitverkoren. En dan denk ik, oh ja. Wacht even, ik heb gewoon 4 dagen of 5 dagen in de week werk. Dus ik zeg tegen jou, hoe gaan we dat fixen dan?
6: Door goed afstemming te zoeken met in dit geval ook planning en advies. En ervoor te zorgen dat deze medewerker dus ook tijd en ruimte krijgt om mee te kunnen denken over dat vraagstuk.
0: Oké, dus normaal word ik, laten we zeggen, ik werk 4 dagen in de week. Word 4 dagen ingeroosterd. Dan wordt er dus tegen de planning advies gezegd. Ja, nee, het is een halve dag in de week OR-werk, zeg ik maar even tussen aanstekens, want jullie noemen het anders. En dat dan ga ik gewoon op een andere uurcode schrijven.
6: Nou, het is bij ons niet zo dat een medewerker echt wekelijks met dat OR-werk bezig is. Het is een beetje afhankelijk of dat het een groot vraagstuk is. Dan werken we dus met een themagroep die vaak vaste momenten hebben in een week of in een maand dat ze het daarover hebben. Maar het kan ook soms zijn dat wij op schaal zeg maar informatie op willen halen en dan plannen we een dialoogsessie. En daar kijken we altijd wel naar welke tijd komt nou het beste uit om zoveel mogelijk medewerkers te betrekken. Dus het is wel heel belangrijk dat je ook naar werktijden van mensen kijkt. En ga je het dan onder werktijd doen? Of zijn er dagdelen waarvan we weten van goh, dan is het rustig? Of kunnen we het in de avond doen? En dat gaat altijd in afstemming met vanuit de doelgroep die we moeten betrekken.
0: Alright. Simon? We hebben er eentje gehad. Die hebben we opgelost. Dus dat is al mooi. We hebben al 15-18% meer mensen die denken, nou, dan wil ik ook wel meedoen. Wat is de volgende die we nog even pakken? We kunnen ze niet allemaal doen, maar jouw favoriet?
2: Nee, eentje die ik ook eruit kan springen is dat we die qua unieke reden ook een van de meest is gekozen. Is mensen die er gewoon nog nooit over hebben nagedacht om bij de medezeggenschap te gaan. Dat is ook een van de, volgens mij hebben we hoofd iets van 30% of zo. Dus mensen die gewoon dachten van, ik in de medezeggenschap. Ja, ze weten misschien wel dat het bestaat, ooit wel gehoord. Maar ze zien het zichzelf gewoon niet zo doen. En daar hebben we...
0: Een soort
2: misschien een wat trickier op te lossen. Maar die lijkt me wel, daarmee heb je wel een heel groot ding te pakken.
0: En als ik het dan goed snap, is het dan een soort onbekend maakt onbemind? Ik weet dat het bestaat, ik weet niet zo goed wat het is. Ik kan me ook niet voorstellen hoe dat eruit ziet als ik überhaupt daar ja tegen zou zeggen.
2: Ja, precies. Dus gewoon nog niet, zeg maar, misschien al weten dat het bestaat, maar gewoon niet erover hebben nagedacht dat het ook echt iets is wat jij kan doen. Een beetje, doet me denken aan, ik weet niet hoe dat bij jou in de bus zit, maar ik zit altijd in de bus. En dan zit er zo'n reclame van, zie je bijvoorbeeld een serveerster, dan ik, buschauffeur, solliciteer nu.
0: Ja.
2: Zo'n soort vibe. Dat is een beetje wat ik denk. Want je weet natuurlijk dat iedereen weet dat de buschauffeurs bestaan, maar ja, je moet jezelf nog wel zo in die rol kunnen verplaatsen.
0: Ja.
2: En zo geldt ook voor de medezeggenschap.
0: Sonja, laten we deze ook even oplossen. Wat is het eerste waar jij aan denkt?
4: Nou, je kan dus inderdaad veel zichtbaarder worden als medezeggenschap. Beter communiceren met je achterban. Hè. Daar hebben we ook naar gekeken van hoe bereik je eigenlijk de achterban? Hoe ben je daarmee in gesprek? En is dat eens een keertje of is dat eigenlijk doorlopend het geval? Maar je kan natuurlijk ook je bestuurder eens vragen van, goh, als jij nou vindt dat medezeggenschap en dialoog en het samen naar oplossingen zoeken belangrijk vindt, zeg dan ook dat jij achter een goed werkende medezeggenschap staat en nodig mensen uit om mee te doen. Hè? Dat kan heel veel, dat kan heel krachtig overkomen, zo'n boodschap. Maar je kan natuurlijk ook dingen heel netjes faciliteren. Bij Monica hebben ze dan een convenant, maar je kan ook in cao's regelingen afspreken op welke manier je een innovatieve vorm van medezeggenschap zou willen creëren in je organisatie. Daar zijn best wel voorbeelden van. Hè? Maar ook het faciliteren waar we het net over hadden. Als tijd of financiële obstakels er zijn, dan zou je dat ook daar kunnen regelen.
0: Ik zit eraan te denken. Want ik kan me ook goed voorstellen dat je als bestuurder, je komt mensen tegen, directie, management. Dat je mensen tegenkomt dat je denkt, nou dat zou er gewoon een hele goeie zijn. Zij of hij zou een hele goeie zijn. Mag je diegene dan ook gewoon vragen? Zeggen van, joh, ik vind dat echt wat voor jou. Ik zou dat heel tof vinden als jij dat doet.
4: Ik zou dat in ieder geval benoemen. Hè? En dan heb je natuurlijk de formele regels dat als je echt een OR hebt in de vorm van de wet op de WOR, dan moeten er verkiezingen zijn. En iemand moet zich verkiesbaar stellen en moet dan gekozen worden. Maar vaak is dat niet zo'n enorme hobbel, tenzij je echt een hele levendige organisatie hebt waar heel veel kandidaten zich opwerpen. Maar je kan natuurlijk wel je waardering uitspreken. Tegelijkertijd denk ik ook wel dat je moet zorgen dat iemand in de OR niet op de stoel van de bestuurder gaat zitten en de bestuurder ook niet een lid is van de ondernemingsraad. Hè? Het zijn toch twee verschillende partijen die juist in dialoog elkaar kunnen opzoeken. Maar je moet denk ik ook niet willen dat je vriendjes gaat benoemen in jouw ondernemingsraad. Zo werkt het natuurlijk ook niet.
0: Nee. Alright. Simon, dankjewel. Blijf nog lekker meeluisteren. Ja. We gaan zo in het laatste blokje gaan we dat nog even lekker praktisch maken. Want ik kan me zo goed voorstellen dat na deze informatiestroom dat je denkt, ja, maar waar moet ik nou beginnen en hoe maak ik dit nou praktisch en wat kan ik morgen dan doen? Nou, dat hoor je zo.
1: Shaping Your Future. New Business Radio.

0: Zwingt weer de pan uit, zeg. Ongelooflijk. Bruno Mars hoorde je On My Soul.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power. People Power.
0: Met in de studio Sonja Becker, hoogleraar Europese sociale politiek en arbeidsverhoudingen aan de Universiteit Utrecht. Zo, dat kwam er in één keer soepel uit. Monica van der Marel, voorzitter van het Focusteam medezeggenschap bij Wij Zijn Jong. En David Kort, onderzoeker bij de Universiteit Utrecht, praten over medezeggenschap. Zo. Ik denk, ik doe het even snel, want dan kunnen we lekker naar de inhoud. Is er een soort beeld te schetsen van het gemiddelde OR-lid? Is daar, zeg je van, nou, dat is zo divers. Het is allemaal prachtig verdeeld. Jong, oud, man, vrouw. Alle achtergronden, gezindtes, alles is aanwezig. Of zeg je, nou
2: dat sowieso niet, denk ik, dat alles aanwezig is. Ik moet zeggen, wij hebben niet een profiel van wie het per se wel is. Maar we zien wel bepaalde groepen waar zorgen over zijn. En dan praat je over mensen in flexwerk. Dus korte contracten, tijdelijk werk. En ook jongeren, dat hangt waarschijnlijk deels samen natuurlijk. Die zitten vaker in flexcontracten. Dus er zijn denk ik vooral wat groepen waar je zorgen over hebt. En die je wel heel graag eigenlijk meer zou willen horen. En wij hebben daar meest gekeken naar flexwerkers. Maar volgens mij, ja, Monique heeft het over gehad. Nieuwe generaties zijn ook erg een uitdaging. Die hebben andere wensen, andere behoeften.
0: Okay.
2: En de uitdaging aan organisaties is denk ik om ook die mensen aan boord te krijgen. En volgens mij was Sonja net al over communicatiekanalen. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen als jij een flexwerker bent. Dat je medezeggenschap ook aan een man moet brengen op andere manieren dan puur op de werkplaats zelf. Ook met het hybride werk wat we tegenwoordig doen. Dus vooral gebruik heel veel manieren van communiceren. En dat zien we ook wel dat het best wel gebeurt, moet ik zeggen. Je ziet dat heel veel organisaties meer dan één communicatiekanaal gebruiken om met de achterban te communiceren. Maar we moeten ook vooral blijven doen. En ook denk ik blijven zoeken innovatieve manieren om de veranderende arbeidsmarkt bij te blijven houden.
0: Is het ook niet een beetje het gevaar, Sonja, dat omdat we zoveel vastgelegd hebben in de wet, zodat in ieder geval de basis georganiseerd is, dat gevaar ook een beetje is, oké, zo gaan we het dan doen. In plaats van, nou ja, zoals ze bij Wij Zijn Jong hebben gedaan, zegt van ja, nee, wij vinden medezeggenschap belangrijk. En er is dan toevallig een wet, wat heel fijn is. En dan moeten we daaraan voldoen, maar we vinden medezeggenschap belangrijk. Dus we gaan het organiseren zoals wij het, zodat het bij ons past.
3: Nou, ik denk dat er weinig mensen zijn die echt de WOR van A tot Z gelezen hebben. Hè? Dus dat belemmerend per se zou werken, weet ik niet. Het reikt denk ik wel nuttige werkvormen aan. Hè? Dat je een aantal ontmoetingen per jaar met bestuur hebt of met raad van toezicht. Hè? Dus of de thema's waar je instemming op hebt, dat vind ik zelf heel interessant. Dat je gewoon mee moet beslissen. Op sommige vraagstukken zoals arbo-beleid of ziekteverzuim, personeels, functiesystemen, dat soort thema's. Ik weet niet of dat nou per se heel erg belemmerend werkt. Als je gewoon de wens om mee te praten hebt of vindt dat in een organisatie belangrijk is, dan kan je dat op allerlei manieren organiseren. En dan is de wet gewoon een handreiking, zou ik denken.
0: Ja. David is daar roerend mee eens, zie ik.
2: Ja, klopt. Ja.
0: Nou, dankjewel. Monica, jullie hebben het toch anders gedaan.
4: Ja, wij handelen in de geest van de wet in plaats van in de letter van de wet.
0: Ja. Hoe, kijk, want jullie doen hele toffe dingen, maar dat is natuurlijk ontstaan.
4: Klopt.
0: Hoe lang doe je daarover?
4: Ja, dat is best wel een traject geweest van
0: twee jaar. Okay.
4: En dat is eigenlijk begonnen omdat wij aan het groeien waren als organisatie. En we merkten van, goh, weet je, alles wat langs OR moet, het ging steeds langer duren. We moesten het steeds anders inregelen. En ook omdat wij natuurlijk onze missie en visie hebben op kinderen, waarin wij onze kinderen leren op het kinderdagverblijf dat ze zichzelf mogen zijn, zich mogen leren uitspreken. Ja, was het heel gek dat wij nog een constructie hadden waarin een heel klein select groepje mensen eigenlijk, of medewerkers eigenlijk, nadachten voor de hele organisatie. En dat kwam op een gegeven moment in een gesprek bij elkaar. En toen dachten we van, goh, maar kunnen we het dan niet anders doen? Wat veel beter past bij het DNA van de organisatie.
0: Ja,
4: en dat kan dus.
0: En we hadden het net even over het betrekken van mensen uit de jongere generaties. Die niet bestaan, heb ik laatst begrepen in een hele andere aflevering. Maar jonge mensen in een andere levensfase. Hebben jullie daar ook, merk je dat ook, dat dat lastiger is? Of hebben jullie daar de silver bullet voor gevonden?
4: Toen wij nog een klassieke ondernemingsraad hadden, merkte je toch wel dat het echt wel een bepaalde doelgroep was die zich verkiesbaar stelde. Wat wij nu eigenlijk zien is dat wij een heel gevarieerde doelgroep hebben. Zowel in het focusteam als de participanten die deelnemen aan de vraagstukken. En daarom denk ik ook dat deze vorm van medezeggenschap veel beter past bij de huidige tijd die we kennen binnen Nederland. En precies omdat ik zei, mensen hoeven zich niet te committeren, denken mee op wat ze interessant vinden, kunnen ja of nee zeggen. Dus het is ook tijdgebonden. Wil ik daar mijn tijd aan investeren, ja of nee? Ja. Dus ja, wij zien eigenlijk dat het een heel positief effect heeft gehad op de doelgroepen die we aan kunnen trekken.
0: Ja. Welke ondersteuning zit daaronder? Want ik kan me ook voorstellen dat weer zo'n nieuw. Je moet makkelijk kunnen communiceren. Je moet nieuwe vraagstukken makkelijk bij alle collega's zien te krijgen. Hoe ziet dat eruit?
4: Ja, wij werken gewoon met verkiezingen. Dus we kunnen niet zeggen van goh, op basis van competenties vullen wij bijvoorbeeld het focusteam. We hebben een vaste ambtelijk secretaris die daar heel goed en fijn werk verricht.
0: Mag ik wel eens een andere naam voorkomen? Het klinkt niet echt rock'n'roll ambtelijk secretaris. Het zal mij liggen, maar. Ik kan me voorstellen dat als je inderdaad 27 bent of 25 bent, dat je denkt, zo, dat ga ik eens even een paar jaar doen.
4: Nou, zover zijn we nog niet. Maar wij noemen het nog steeds ambtelijk secretaris. Ja. Maar wat heel belangrijk is, is dat je die gezamenlijke missie en visie voelt vanuit organisatie, ondernemingsraad en medewerkers. En onze vorm is echt tot stand gekomen door alle doelgroepen bij elkaar te brengen. En te zeggen, joh, we willen het anders, ja. Maar hoe moet het anders? Wat is voor jou nou belangrijk? Dus het is een heel democratisch proces geweest om te komen tot de vorm zoals wij die nu kennen.
0: Dus en hoe stuur je nou zo'n vraagstuk de organisatie in? Krijg ik een e-mail of ga ik naar het intranet of naar de social platform wat jullie misschien intern hebben? Of stuur je een filmpje?
4: Nou, op het moment dat er vanuit de organisatie een idee komt, worden wij aan de voorkant al vroegtijdig geïnformeerd, zodat we weten dat het gaat spelen. En wat wij dan doen zijn, wat ik net ook uitlegde, de participanten die zich aan hebben gemeld op dat specifieke onderwerp uitvragen per e-mail, die melden zich aan.
0: Maar ze melden zich aan op iets. Wat krijgen ze? Want je moet ze een beetje enthousiast zien te krijgen natuurlijk. Dat ze denken, oh wow, tof, dit is leuk.
4: Zeker, dus wij benoemen gewoon van, goh, dit is het idee. Hier gaan we mee aan de slag. Wie wil daar zijn input op geven? Wie heeft daar kennis, ervaring of expertise op liggen? Medewerkers melden zich aan. Wij hebben een voorgesprek met die medewerkers, waarin wij ook uit kunnen leggen wat er van ze verwacht wordt, wat de tijdsinvestering is. Medewerkers die zeggen daarop ja of nee. En die worden door het focusteam ook begeleid. Omdat ondanks dat we handelen in de geest van de wet, moeten we natuurlijk wel wet en regelgeving volgen. Ja. Dus zij worden daarin begeleid om in ieder geval goed bij te kunnen dragen en hun input te kunnen leveren.
2: Het grappige is, mag ik maar vragen, hoe zorg je dan natuurlijk dat mensen die e-mail ook openen? Want ik kan me voorstellen dat ik heb vaak, als ik dingen met secretariaat erin zie, dan klik ik het gewoon niet aan, zeg maar. Ja. Dus hoe zorg je dan, want op zich e-mail is een relatief saai middel, denk ik. Maar als het werkt, is het natuurlijk.

0: wat ik zeg, de medewerkers die zich aan hebben gemeld, die zitten er ook vol passie in.
1: Hey Monica, nou kan ik me heel goed voorstellen dat mensen die aan het luisteren zijn en die denken, ja, wij hebben ook nog wel een uitdaging op dit gebied, maar dat ze ook een beetje bang worden van wat jullie allemaal gedaan hebben. Dus doe mij eens even een lekkere praktische tip en dan mogen dan Sonja en David ook over nadenken. Wat je morgen kan doen om alvast een stap te zetten?
0: Goeie vraag. Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je de gezamenlijke ambitie voelt om het anders te willen doen. En ook te voelen dat het op een andere manier ook veel meer bij kan dragen aan jouw organisatie. Op het moment dat je niet dat gezamenlijke vertrekpunt hebt, wordt het heel moeilijk om het ook anders te willen doen. Dus ik denk dat je moet beginnen door lef te tonen, door het gesprek aan te gaan. Kunnen we en willen we het anders? En wat is voor ons dan belangrijk dat het op gaat leveren? En vanuit daar te vertrekken.
1: Dus eerst maar eens even op de volgende agenda zetten van de ondernemingsraad. Van jongens, kunnen we het ook op een andere manier organiseren?
0: En willen we het op een andere manier
1: organiseren? En dan kunnen ze jou natuurlijk uitnodigen om dan een vlammend betoog te houden hoe tof jullie het wel doen. Of ze luisteren deze aflevering natuurlijk even.
0: Zou zo maar kunnen.
1: Ja, voordat je het weet heb je een baan erbij. Hè? Pas op, Monica. David, lekker iets concreets. Morgen beginnen. Wat te doen?
2: Nou ja, heel lastig. Maar ik zou inderdaad zorgen dat alle stemmen weten dat dit bestaat. En dus ik zou heel erg inrichten op, je kijkt naar de manieren waarop je je achterban betrekt. Kijk wat werkt, want dat zal ook per organisatie verschillen. Hè? Hoe bereik je mensen? Maar daar vooral naar kijken. Ik ben een beetje innovatief met kijken hoe bereiken we nou de brede en diverse groep werkenden die binnen een organisatie zitten. Dat zou ik zeggen.
1: Top. Sonja, je hebt het laatste woord.
3: Ja, ik zou zeggen alle deuren openzetten voor iedereen die mee wil denken en mee wil praten. En ook laten zien dat het om ontzettend belangrijke vraagstukken gaat. Niet alleen voor de onderneming, maar ook voor je eigen baan en voor je collega's. En dat moet toch wel prikkelen, denk ik zo.
1: Ja, en het grappige is, hè, de ouderwetse ideeënbus is natuurlijk de misschien wel de oudste en meest makkelijke manier van medezeggenschap die er is.
3: Ja.
1: Het hoeft niet altijd gelijk zwaar en geïnstitutionaliseerd.
3: Nee, precies. Heel laagdrempelig. Hè? Wat David zei, verschillende kanalen gebruiken. En de ideeënbus kan daar, of het koffieapparaat kan daar een hele goede in zijn.
2: Zeker, ja.
3: En misschien ook een manier om inderdaad een diversiteit in de OR te vergroten.
1: Ja.
3: Meer jongeren, meer mensen met verschillende achtergronden. Ook flexwerkers hopelijk, want die hebben natuurlijk ook wel iets in te brengen over hoe een organisatie georganiseerd is en hoe iets beter kan. Hè? We hebben het nog niet eigenlijk over schaarste aan personeel gehad, maar ik vind dat altijd zelf heel interessant dat je bedrijven hebt die zeggen van nou, wij kunnen de mensen niet vinden en de voordeur, ja, daar komt bijna niemand door, maar wel de achterdeur wagenwijd openzetten, omdat ze allemaal tijdelijke contracten aan mensen geven. Dat is toch wel een opmerkelijke paradox.
1: Sonja, dus dat dat je terug gaat komen.
3: Dat is hartstikke leuk. Dus dat soort dingen kan je wel allemaal via de medezeggenschap een keer bespreken. Ja. En daar is iets slims mee doen.
1: Ja. Ja, en wat ik mezelf zit te bedenken, het is natuurlijk ook heel tof om gewoon te zeggen, oké, we hebben de OR, dat is allemaal super belangrijk. Maar als we dat zo belangrijk vinden, kunnen we natuurlijk ook een leuk event organiseren om de volgende keer, als we de strategie weer gaan bedenken ergens op de hei, om vooraf eens even gewoon op te halen van wat gebeurt er allemaal.
2: Ja.
1: Want dan kan je namelijk ook laten zien dat je dat belangrijk vindt. En dan kan je in dat event zeggen, vergeet niet jongens, we hebben een ondernemingsraad, dat vinden we belangrijk.
3: Zeker, heel belangrijk. Vroeg op tijd beginnen, want dan kun je nog heel veel invloed uitoefenen, maar ook alle goede ideeën aan boord nemen. En heb je veel meer draagvlak als het besluit op een gegeven moment genomen wordt.
0: Het is wel leuk dat je dit voorbeeld aanhaalt, want wij lopen dit traject nu met de nieuwe strategie voor aankomend jaar tot 2029. Dus onze medewerkers die hebben meegedacht over de strategie. En aankomende donderdag gaan we het met ze hebben over hoe dat we het moeten gaan communiceren en gaan implementeren.
3: Ja.
0: Dus ja, een heel tof proces.
1: Cool, helemaal gaaf. Dankjewel. Vond het bijzonder fijn dat jullie er waren. Sonja Becker, Monica van der Maren en David Kort. En natuurlijk op afstand was Simon nog de gast. Simon Kuipers-Hezeman. Jij dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Er zijn er nog veel meer te vinden op de website peoplepower.radio. En natuurlijk in onze podcast stream. Dus ik zou zeggen veel plezier met luisteren. En tot de volgende.
4: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Hey ondernemer, 22 september vindt het NL Groeit jaar-event plaats. Changemakers. Met een spectaculair programma waaronder topondernemers Adriaan Mol van Molly, die bijna nooit spreekt, Sharon Hilgers van My Jewelry, visionair Jan Rotmans en vele andere keynotes en breakouts. Inspiratie en learning. De beste dag om aan jezelf te werken. Meld je aan via nlgroeit.nl.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
5: WeFacts, Yuki Numbers en Vision Planner hebben hun krachten gebundeld. De vier softwarebedrijven gaan gezamenlijk verder onder de naam van Numbers. Daarmee worden verschillende diensten voor ondernemers en accountants, dat gaat van facturatie en boekhouding tot salarisadministratie en rapportages, onder één bedrijf gebracht. De software zelf wordt de komende jaren ook verder met elkaar verbonden. Ze moeten onder meer één inlog komen, terwijl bestaande koppelingen met andere software behouden blijven. De vier bedrijven hebben samen ongeveer 450 medewerkers en meer dan 500.000 zakelijke gebruikers. Door de samenwerking willen ze sneller investeren en vernieuwen, bijvoorbeeld met kunstmatige intelligentie.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today,

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.

0: is New Business Radio.
1: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: Dit is New Business Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Te laat betaalde facturen zorgen voor financiële druk bij kleine ondernemers. Uit onderzoek van financier Bridge Fund blijkt dat 8% van de financieringsaanvragen wordt gedaan om de periode te overbruggen waarin ondernemers nog op hun geld wachten. Ook eigen spaargeld wordt regelmatig ingezet. 14% van het geld dat binnenkomt op zakelijke rekeningen is afkomstig van een privé of andere eigen rekening. Vooral ondernemers in de bouw vragen vaak financiering aan. En opvallend is verder het verschil tussen mannen en vrouwen. Hoewel bijna 4 op de 10 ondernemers vrouw is, komt slechts 1 op de 5 financieringsaanvragen van een vrouwelijke ondernemer.
6: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Dit is At the Top van BusinessWise met Paul van Riessen op New Business Radio.
9: Onze gast houdt van sterke koffie. En dat is maar goed ook, want hij leidt een bedrijf dat exact 200 jaar bestaat. En ja, dat wordt gevierd. Meer dan eens zelfs. Goed dat je luistert naar At the Top, waarin ik elke week een CEO spreek over leiderschap en carrière maken, zodat jij er wat van kan leren. En vandaag de gast Bert Jongsma, CEO van koffie- en theebedrijf Simon Leveld. Een historische CEO zelfs, want hij is de eerste die het bedrijf leidt zonder dat er een lid van de familie Leveld naast hem staat. En Bert, van harte welkom.
10: Ja, dankjewel.
9: Ja, laten we eerst maar eventjes stilstaan bij jullie jubileum. Hè? Want het was in 1826 dat er voor het eerst een pakje koffie en een zakje thee werd verkocht. Dat is even voor het beeld 13 jaar na het einde van de Franse overheersing van ons land. Best een tijdje geleden. Ja. Zo'n jubileum is natuurlijk ergens ook aanleiding om in gedachten terug te gaan in de tijd. Hè? En kwam je toen je in de bedrijfsgeschiedenis dook nog een tijdperk tegen waarvan je dacht, verdorie, daar had ik wel bij willen zijn?
10: Dat vind ik een goede vraag. Ik denk dat die begintijd heel erg avontuurlijk was. Ik denk dat we daar ook wel met een dubbele blik naartoe terugkijken. Omdat het ook de tijd was dat Nederland in Nederlands-Indië actief was. En ik ken de geschiedenis niet precies. Maar ik vermoed dat de oprichting ook van Simon Leveld indirect daar ook een relatie mee heeft gehad. Namelijk dat er veel koffie en thee ook werd verhandeld vanuit Indonesië.
9: Ja, die was niet allemaal even schoon, zullen we maar zeggen.
10: Nee, daar kijken we met de ogen van vandaag kijken we daar echt anders naar.
9: Ja. Dus in die zin zou je misschien wel terug moeten naar die beginjaren en het helemaal anders doen.
10: Ik denk het zeker. Ja, ik denk ook dat er wat dat betreft in de bedrijfsvoering bij Simon Leveld echt wel een besef is ontstaan dat eigenlijk een goede manier van ondernemen rekening houdt met je omgeving heel erg belangrijk is. En als je die principes vanuit deze tijd nou eens op die tijd zou toepassen, zou het misschien wel heel interessant zijn hoe je er dan mee om zou zijn gegaan.
9: Ja, 200 jaar. Ja, hoe hebben jullie het gevierd?
10: Ja, we zitten er nog vol in, maar we hebben al een aantal feesten gehad. We hebben er in ieder geval voor gekozen om samen met onze speciaalzaken, onze franchise-nemers en bedrijfsleiders dat te vieren door een jubileumcampagne op te starten met compleet verbouwde etalages, maar ook de introductie van nieuwe koffie- en theeproducten, chocoladeproducten. We hebben inmiddels een relatiedag gehad met heel veel bezoekers bij ons in Haarlem. En volgend erop hebben we nog een dag gehad voor familie en vrienden. En daar zijn al onze collega's met hun families gekomen. Was ook ontzettend leuk om mee te maken. Ook samen met alle familie Leveld die bereid was te komen en nog kon komen. Ja. En we hebben aan het einde van dit jaar, nou ik moet eigenlijk zeggen aan het einde van deze maand, hebben we nog een groot feest in Amsterdam waarbij we met onze franchise-nemers, hun medewerkers en al onze medewerkers een knalfeest hopen te organiseren.
9: Ik had me laten vertellen dat jullie ook nog met z'n allen naar Japan waren geweest. Heeft dat geen indruk gemaakt?
10: Ja, die ben ik helemaal vergeten inderdaad. Ja, dat was een fantastische reis. Die hebben we ook gemaakt met onze franchise-nemers en bedrijfsleiders. Dat deden we vanuit de historie wel vaker. Daar is een beetje de klad in gekomen rond corona. En dit was een ultieme kans om dat weer opnieuw op te pakken. En ja, dat is ik vind het fantastisch om te doen. De reacties zijn leuk. De onderlinge band wordt er enorm door versterkt. Dus dat was ook een prachtige ervaring.
9: En eind deze maand volgt er dus nog een groot feest voor alles en iedereen, zal ik maar even zeggen. Ga je dan op dat feest onthullen dat er ook eindelijk eens het predicaat koninklijk op de gevel komt?
10: Nou, ik ben eerder degene geweest die heeft gezegd, dat hoeft wat mij betreft niet. Ik ben niet zo van de predicaten. Overigens, op onze verpakking staat ook het predicaat biologisch. Dat dragen we met trots. Maar eigenlijk vind ik dat de naam Simon Leveld alles moet vertellen aan jou als consument. Dat het biologisch is, dat we proberen dat zo eerlijk mogelijk te doen. En dat we dat bewijzen op koninklijke manier doen.
9: Ja, dat moet je er zelf maar eventjes bij bedenken. Goed, de feesten, de mensen met wie jullie dat vieren, biedt eigenlijk direct al een klein beetje een overzicht van jullie bedrijf. Hè? Want jullie verkopen koffie en thee onder andere in een hele reeks eigen speciaalzaken en in winkels die door franchise-nemers worden gerund. Heel eventjes voor het beeld, wat is de verhouding tussen eigen winkels en winkels gerund door franchises?
10: Wij hebben op dit moment 23 franchise speciaalzaken en 17 eigen vestigingen.
9: Ja, en is dat de ideale verhouding?
10: Nee, de ideale verhouding is denk ik dat het of de ene of de andere kant meer opgaat. Want dan heb je qua aansturing en management heb je een eenduidiger beeld voor je. We hebben bewust een aantal speciaalzaken in eigen hand genomen om de ombouw te versnellen. Maar soms ook om het mogelijk te maken voor franchise-nemers om bij verkoop de bedrijfsvoering aan ons over te dragen. Ik zou best wel graag op langere termijn weer meer franchise-nemers willen zien. Want het ondernemerschap is echt van toegevoegde waarde.
9: Ja, en hoeveel ruimte is er nog in Nederland? Je hebt nu 40 winkels. Hoeveel lege plekken zie je nog op de kaart?
10: We hebben de ambitie uitgesproken om te groeien naar 50 speciaalzaken. Ik hoop dat we er dit jaar nog 2 kunnen openen. Eén daarvan is inmiddels bekend, dat is in Leeuwarden. Wij zitten nog niet in Friesland. En de ander, het huurcontract moet nog getekend worden. Dus dat moet ik nog heel even voor me houden.
9: Ja, voor wie de pech heeft niet in de buurt van een speciaalzaak te wonen, geen enkel punt. Want jullie liggen ook in de supermarkt. Hè? Dat is natuurlijk voor veel partijen een heel lastig spel. Vooral als je naar de marge kijkt. Want in het schap gaat het eerder om centen dan om dubbeltjes, laat staan om kwartjes. Hè? Hoe zorg je nou voor dat je als winnaar uit dat spel komt?
10: Ja, en we hebben ook te maken nog met kanaalconcurrentie. We hebben onze franchise-nemers tevreden te houden, ervoor zorgen dat zij een goed inkomen daaraan ontlenen. Dus wij hebben wel heel duidelijke keuzes gemaakt in de assortimentsopbouw. Waarbij de breedte van het assortiment, maar ook de echte specialiteiten, die zijn verkrijgbaar in de speciaalzaak. En eigenlijk een kleiner assortiment is verkrijgbaar in de supermarkt. En binnen de supermarkt hebben we dan op dit moment een aparte lijn voor Albert Heijn en een aparte lijn voor de overige supermarkten. En dat komt omdat we destijds met Albert Heijn zijn begonnen.
9: Ja. Je zei net al, hoe hou je franchise-nemers tevreden? Die zien natuurlijk toch veel consumenten vooral naar de supermarkt gaan. Je zei al van, we hebben een bepaalde differentiatie in het aanbod. Maar ik kan me toch voorstellen dat die hun omzet best wel hebben zien teruglopen.
10: De afgelopen jaren hebben ze de omzet juist zien toenemen. En wij kijken ook heel erg naar hun bedrijfsresultaat. Want dat vertelt me veel over de gezondheid van onze formule. En die hebben we wel zien verbeteren de afgelopen jaren. Maar de concurrentie is natuurlijk wel enorm. En die heeft niet alleen te maken met het feit dat Simon Lefeld met koffie in de supermarkt ligt. Ja, het supermarktkanaal is een heel krachtig kanaal. Het is eenvoudig voor consumenten om daar te kopen. Dus je moet daar ook echt wat tegenover zetten. Niet door dat te kopiëren, maar juist door de toegevoegde waarde van de speciaalzak zo goed mogelijk naar voren te brengen.
9: En komt die omzetstijging misschien ook doordat koffie zo krankzinnig duur is geworden?
10: Ik vind het niet duur. Laat ik dat voorop stellen. Ik zeg altijd maar, als je thuis een fles Coca-Cola hebt, dan kan je ook prima koffie en thee van Simon Lefeld veroorloven. Want ja, per kopje is dat nog steeds goedkoper dan een glas cola. Dus het is allemaal relatief. Het is wel zo dat koffie altijd in de picture heeft gestaan als het gaat over de prijs. En ik denk dat dat al van vele decennia geleden is. Dat ja, op maandagochtend werden de nieuwe koffieprijzen bekend. Dan had Douwe Egberts een prijsverhoging doorgevoerd. En ja, mensen die gingen dan minder koffie drinken. Nou, dat zit toch ergens in onze genen. Het is wel zo dat de prijs zeker hard gestegen is. Dat is met name geweest door misoogsten in Brazilië. En dat merk je ook als koffiekoper natuurlijk. Dus die koffieprijs is fors gestegen. Ja. Maar nog steeds per kopje niet zo heel erg duur, vind ik.
9: Ja, laten we eventjes naar de inkoop van jullie producten gaan. Hè. Grondstoffen moet ik misschien eigenlijk wel zeggen. Je noemde net Brazilië, maar het komt natuurlijk uit de hele wereld. Voor jullie is het cruciaal dat het biologisch is. Dat zei je eerder al. Ja, tegelijkertijd ontkom je er bijvoorbeeld bij thee niet aan om soms wat aroma's toe te voegen die soms voor een klein deeltje chemisch zijn. Hè. Dat lijkt me dan best wel een lastig dilemma van waar eindigt het principe en waar begint de commercie?
10: Ja, dat is inderdaad een lastig dilemma. En ik heb dat zelf ook opgeworpen ten aanzien van de aroma's. We hebben een programma gehad met de Keuringsdienst van Waarde, waarbij we onze deuren ook echt open hebben gedaan om hen het verhaal over die aroma's te laten vertellen. Ik denk dat ieder bedrijf dit soort dilemma's kent. En ik denk dat het vooral het streven is om het elke dag een beetje beter te doen. En te proberen dus ook stappen te zetten waarbij je die dingen waar je misschien net iets minder achter staat om dat te verbeteren. Ik kan het nu niet in één keer overboord gooien. Het toevoegen van een aroma, daar is ook niks mis mee. Het is allemaal voedselveilig. En het is de consument die echt om thee met smaak vraagt. En helaas is het zo dat zonder deze aromatoevoeging eigenlijk die smaakexplosie niet zozeer aanwezig is. En ja, dan raak je ook je consument kwijt.
9: Wie betaalt bepaalt.
10: Uiteindelijk wel. Ja. Nou, niet helemaal, maar voor een groot deel, laat ik het zo zeggen.
9: Ja, maar goed, uiteindelijk streven jullie naar om biologisch te zijn. Hè. Dat is natuurlijk voor het overgrote deel. Hè. We hebben het hier over miniem aantal toevoegingen bij specifiek bij thee. Dan denk ik, waarom zijn jullie eigenlijk geen bierkorp als jullie zo goed voor de wereld zijn?
10: Ja, dan komen we eigenlijk weer op terug op het begin van ons gesprek. Hè. Dus je kan allemaal externe organisaties jou een label laten verschaffen dat je goed doet. Ik denk dat het in het DNA van het bedrijf moet zitten. Dus ik loop niet voorop om me aan te sluiten bij allerlei soorten organisaties om daar ook een stukje van mijn legitimiteit aan te ontleden.
9: Snap het. Als leider heeft Bert Jongsma de nodige successen mogen vieren, maar natuurlijk, teleurstellingen zijn er ook. Of de koffiekopjes dan door de kamer vliegen, hoort u zo.
6: Dit is At the Top van BusinessWise met Paul van Riessen op Nieuw Business Radio.
9: Ja, jullie hoofdkantoor zit in Haarlem. Dat is een plek waar ik me altijd op verheug om langs te rijden. Want het branden van koffie dat jullie daar doen, dat maakt het misschien wel het lekkerst geurende stukje van de stad. Toch is dat misschien ook wel het lastigste onderdeel van de operatie. Hè? Want je vertelde een tijdje terug dat jullie miljoenen investeerden in een machine die het maar niet wilde doen. Is hij inmiddels aan de praat gekomen?
10: We zijn aardig goed onderweg inderdaad. We hebben veel problemen gekend. En deze nieuwe machine die staat er inmiddels al 3 jaar. En eigenlijk is die al 2 keer vervangen. Dus dit is het derde model. Mede door de klachten die wij hadden is de machine aanzienlijk aangepast en verstevigd. We zijn nu zover dat we tests hebben gedaan die hebben uitgewezen dat de machine stabiel is. Nou, wij zijn daarna aan de slag gegaan om onze profielen te ontwikkelen. We hebben veel soorten koffie met ieder een eigen profiel. Dus daar gaan we nu mee aan de slag om dat af te ronden. En we verwachten eerlijk gezegd om nog voor december de machine in gebruik te kunnen nemen.
9: Nou, halleluja. Ja, dat zal een frustrerende exercitie geweest zijn, stel ik me zo voor. Hè. Net als zoals je als leider natuurlijk wel vaker met teleurstellingen te maken krijgt. Ja, hoe ga je daarmee om? Toon je dat dan? Hè? Of probeer je toch een beetje emoties weg te houden bij je medewerkers? Bijvoorbeeld uit angst dat je ze ermee besmet.
10: Ik krijg altijd terug van mijn collega's dat ik onder alle omstandigheden zo goed rustig kan blijven. Ik heb ook mijn grenzen natuurlijk. Hè. Er zijn ook dingen die mij emotioneren. Maar ik denk wel dat het prettig is dat ik als directeur van dit bedrijf toch probeer om rustig te blijven. Ook onder dat soort omstandigheden. En zeker bij deze roosterinstallatie heb ik echt gezien dat mensen zo ontzettend graag wilden dat het goed ging. Dat ze zich verantwoordelijk voelden voor het hele apparaat. En eigenlijk te veel verantwoordelijkheid daarin namen. En ja, dan moet ik wel naar voren stappen om ook mensen gerust te stellen en te zeggen, het is niet jouw verantwoordelijkheid. We moeten er met elkaar wel tegenaan. Maar we moeten ook zelf ons daarin niet verliezen. Dat is wel belangrijk.
9: Ja, nou is niets menselijks je vreemd. Hè? Dus op de zaak hou je helemaal rustig. Waar reageer je dan af vervolgens?
10: Wat ik altijd fijn vind om te doen is te sporten. Dus ik ga iedere ochtend om 6:30 sta ik op. En ik om de dag ga ik hardlopen of naar de gym om te sporten. En dat is voor mij een goede ontlading, maar ook een goede start van de dag.
9: Ja, nou in elk geval val je dus niet uit richting je medewerkers. Ik vroeg me af, jouw vader was bestuurder bij de CNV. Hè? Een vakbondsbobo dus, op aarde gezet om de belangen van werknemers te behartigen. Hoe ver ga jij met het verwennen van personeel? We hadden het net over feesten, maar wat moet ik me voorstellen? Staat er overal fruit? Is er een gym waar ze de hele dag gebruik van kunnen maken? Hoe werkt dat?
10: Ja, nou, dat is wel een goede vraag. Er is fruit op het bedrijf. En ik denk dat wat vooral belangrijk is, dat mensen een stuk eigen verantwoordelijkheid krijgen, maar daar ook vertrouwen in krijgen. Dus dat ze met dat vertrouwen een hele leuke baan kunnen hebben bij Simon Leveld. En bij ons draait alles om vakmanschap. Dus als jij verliefd bent op een bepaald vak, als jij ICT'er bent en je vindt niets mooiers dan programmeren, of je bent kwaliteitsmedewerker en je doet niets liever dan koffie en thee keuren en proeven, ja, dan ben je bij ons aan het juiste adres. Dus ik hoop dat vakmanschap, dat tot volle wasdom kan komen en dat je daar ook veel plezier uit haalt. En als je dat samen met gelijkgestemden kan doen, levert dat al veel op. Beloning is natuurlijk een element wat ook niet onbelangrijk is. Ik denk niet dat wij de hoogste salarissen betalen van alle werkgevers. Maar ik zie wel dat mensen heel graag bij ons werken en dat ze het ook goed waarderen.
9: Nou heb je het over een ICT'er die niets liever doet dan programmeren. Over een koffiespecialist die niks liever doet dan het op de juiste manier branden en mijn lunches van maken. Wat is nou datgene dat jij eigenlijk niets liever doet dan iets anders?
10: Ik vind het ontzettend leuk om met mensen samen te werken en eigenlijk ook problemen op te lossen. En mijn dag bestaat voor een belangrijk deel daaruit. Kijk, we hebben natuurlijk een strategie en die willen we stapgewijs implementeren. Maar dat doen eigenlijk vooral de mensen die in het bedrijf werken. Dus ik ben daar om ze erbij te helpen, om knelpunten weg te nemen. Maar ook af en toe om problemen te helpen op te lossen.
9: Ja, ik snap het helemaal. Eigenlijk hebben we het nog niet gehad over het verleiden van jullie klant, hè, de consument. Volgens mij is een koffieconsument, laten we daar eventjes op focussen, ongelooflijk merktrouw. Jullie nemen het op tegen enorme concerns met krankzinnige marketingbudgetten. Ja, hoe zorg je er nou voor dat die consument toch denkt, weet je wat, ik stap eens over op Simon Leveld?
10: Dat heeft te maken met een unieke positionering. En Simon Leveld heeft die positionering in 200 jaar tijd opgebouwd. En wij zijn eigenlijk al die tijd bij onszelf gebleven. Dus Simon Leveld is een echt eigenzinnig bedrijf die een eigen koers vaart. Vandaar ook dat we er echt voor kiezen om alleen maar biologische producten van topkwaliteit te doen. En als je vasthoudt aan die koers en als je dat goed weet te vertalen naar deze tijd, ja, dan kan je consumenten aan je binden. Wij hebben het geluk dat er een aantal trends in de markt zijn die ons ook in de positie brengen dat we kunnen groeien. ja, mensen zijn steeds meer kwalitatief goede koffie gaan kopen met de komst van Nespresso, maar daarna ook de komst van espresso machines thuis.
4: Ja.
10: Dat begint bij een machine. Mensen gaan op zoek naar betere koffie, leren meer over het product. En zo zie je dat die groei ontstaat. De drang naar gezondheid zie je bijvoorbeeld weer heel erg terug in thee. En dan is de combinatie met een divers assortiment, maar ook biologische producten. Ja, dat sluit goed aan bij de consumentenbehoeften. Een andere belangrijke trend is dat mensen altijd maar aanstaan tegenwoordig. Je bent doorlopend bezig met je telefoon, maar ook met iets te maken van het leven. Een moment van rust, een moment voor jezelf, even genieten. Ja, dat is ook wat we bieden.
4: Ja, nou, hartstikke mooi. Ja, want ik vraag het natuurlijk ook omdat onder jouw leiding besloten is om het eigen merk meer focus te geven. Hè? En om daarom ook om zoveel als mogelijk te stoppen met het produceren van koffie voor andere merken. De white label. Toch zijn er 2 klanten overgebleven die 40% van de koffie van jullie afnemen. Dus ja, strategisch wil je eigenlijk van het private label af, maar economisch kan je niet zonder. Ja, hoe frustrerend is dat?
10: Nou, het is gelukkig niet frustrerend, maar het is wel zo inderdaad dat onze aandacht en van ver weg bijna alle medewerkers gaat uit naar bouwen van het merk en het succesvol daarin zijn. En die private label klanten, als die ook voor kwaliteit bij ons komen, ja, dan kunnen we dat hen bieden. Dus wij zijn niet een private label brander die zich aanpast aan de klant. We bieden een bepaalde werkwijze waar zij zich thuis bij moeten voelen. Dit zijn ook 2 klanten die een historische band met ons hebben. En dat gaat terug naar de tijd van Hans Leveld. Hij heeft destijds met deze partijen samengewerkt. Dus dat de kortste samenwerking is al 25 jaar. En dat betekent ook dat er meer is dan alleen een private label relatie. Het is ook persoonlijk.
4: Ja, ik snap het. Hey, en jullie besluiten dus om meer focus te leggen op het eigen merk, ondanks het feit dat jullie nog 2 belangrijke private label merken omarmen, zal ik maar eventjes zeggen. Hoe neem jij nou je strategische besluiten? Laat je adviseren door allerlei consultants? Laat je onderzoeken doen, rapporten schrijven? Of ben je meer iemand van de onderbuik?
10: Ik denk dat het een combinatie van beide is. Maar wij doen het vooral met het team. En wij hebben zeker in de positionering van ons merk hebben ook gebruik gemaakt van externe bureaus. Om samen met ons het traject te doorlopen en te doorgronden wie Simon Leveld nou is. Waar we voor staan. En hoe dat relevant te maken voor de consument. We zijn daar ook nogmaals erg eigenzinnig in. Dus we hebben met meer dan 1 bureau gewerkt voordat we het idee hadden, dit is de partij die dat met ons kan doen. Uiteindelijk zijn we tot een positionering gekomen die heel goed aansluit bij wie we vandaag al zijn, maar die tegelijkertijd ook veel toekomstperspectief biedt. Ja. Dus dat is echt een co-creatie geweest.
4: Ja. Je werkt nu 8 jaar bij Simon Leveld. Wat opvalt is dat sinds jouw komst de omzet is verdubbeld en de winstgevendheid een enorme sprong heeft gemaakt. Hè? Is dat nou waarmee je in het geschiedenisboek van het bedrijf wil worden bijgeschreven? Of wil je eigenlijk liever een ander stempel drukken?
10: Dus op het moment dat je voor een familiebedrijf werkt, wat van generatie op generatie gaat. En Mikkel Leveld, die werkt ook bij Simon Leveld nog steeds. Zij is de 6e generatie. Ja, je praat over generaties. En winst maken is in die zin leuk. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je de organisatie gezonder achterlaat dan hoe je hem in handen hebt gekregen. En ja, als dat in de geschiedenisboeken staat, dat ook in de periode dat ik er was, samen met de mensen die er in die periode waren, dat we echt een stap vooruit hebben gezet en dat de volgende generatie daarvan heeft geprofiteerd, ja, dan ben ik heel erg blij. En zeker in deze tijd gaat het ook verder dan de bedrijfsvoering alleen. Want door klimaatverandering staat de diversiteit eigenlijk van veel thee en koffie die wij inkopen staat onder druk. Dus wij doen er voor zover wij dat kunnen, alles aan om die diversiteit te behouden. En daarmee ook eigenlijk de rijkheid aan smaken die koffie en thee je kunnen brengen, om die te behouden, ook voor volgende generaties.
4: Ja, nou, over het familiebedrijf gaan we het straks verder hebben. Hè? Toch de ruggengraat van de Nederlandse economie. Maar het kan natuurlijk ook je manoeuvreerruimte als leider van buiten beperken. We gaan er straks verder over praten, maar eerst.
11: Here's to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round kegs in the square holes. The ones who see things differently.
12: Denk anders.
4: Elke week zoek ik in At the Top naar leiders die de wereld anders zien, die durven af te wijken van de norm en die op die manier grote veranderingen in de manier van zaken doen in gang zetten. En elke week mag mijn gast een leider toevoegen aan de Denk Anders lijst. Nou, vorige week stond hier Harry Thale, CEO van energieconcern Engie. Die noemde de Tsjechische professor Flavel Smil. En nu is het aan jouw beurt, Bert. Zeg het maar, wie mag het zijn?
10: Ja, ik denk dat het wel leuk is om Rutger Bregman toe te voegen.
4: En waarom?
10: Omdat ik het een inspirerende persoonlijkheid vind. Het is een best wel dwarsdenker. Hij heeft daarmee ook een aantal keren het wereldnieuws inmiddels weten te bereiken. Maar wat ik vooral het leuke vind is dat hij eigenlijk telkens op zoek gaat naar het positieve in de mens. En dat hij daarbij ook stelling durft te nemen over welk moreel kader daarbij van toepassing moet zijn. En dat klinkt soms een beetje belerend. En je ziet ook wel soms in de reacties dat hij daar tegengas op krijgt. Maar ik denk de zoektocht naar wat goed is en hoe doe je goed, dat dat een hele interessante is. En daarmee ja, biedt hij wel inspiratie. En ik kan je zelf zeggen, leuk weet je, dat op vakantie had ik op een gegeven moment een luister-cd van hem aanstaan. Cd klinkt wat oud.
4: Ja, inderdaad.
10: Maar mijn kinderen die hoorden dat per ongeluk, omdat die nog aanstond van een rit die ik zelf had gemaakt. Maar ze wilden het hele verhaal horen. Dus ze hebben met het hele gezin het hele luisterboek, zijn hele boek geluisterd.
4: Nou, wat inspirerend. Ja, Rutger houdt zich natuurlijk ook bezig met de Profit Pledge. En die probeert meer bedrijven te stimuleren om 10% van de netto winst te reserveren voor het goede doel. En in hoeverre ben je daardoor aangeraakt? Is dat iets voor Simon Lehveld ook?
10: Ja, daar ga ik niet alleen over. Dat is een besluit wat je samen met de andere aandeelhouders moet nemen.
4: Waar zou je het positief aanbevelen?
10: Ik vind het een interessante gedachte, absoluut. En tegelijkertijd is bij mij ook de overweging, hoe keer je die winst dan uit? Of investeer je dat terug in wat je al doet? Want ik zei al eerder, in het DNA van dit bedrijf, Simon Lehveld, moet zitten dat we goed doen. En dus als dat geld daarin circuleert, zou het ook al goed zijn.
4: Rutger niet, dan moet je naar buiten.
10: Ja, en dan moeten we het hebben over welk doel dien je daarmee. Maar ik vind het een hele interessante gedachte. En ik denk ook dat het goed is om als bedrijven een statement daarin te maken. Dus in die zin sta ik zeker achter dat idee.
4: Nou, het is een puntje voor de komende aandeelhoudersvergadering. En in de tussentijd zetten we Rutger Bregman op de Denk Anders lijst.
6: Dit is At the Top van BusinessWise met Paul van Riessen op Nieuw Business Radio.
4: Ja, we gaan nog eventjes terug naar dat heerlijke ruikende hoofdkantoor van jullie. Je bezit daar de directiekamer, niet meer onder de trap waar je aanvankelijk werd neergezet, begreep ik. Het is in elk geval wel een plek voor één en dat is bijzonder, want toen je binnenkwam zat er nog een telg uit de familie naast je. Mikael uit de zesde generatie. Zij is binnen het concern iets anders gaan doen. Vind je het nou prettiger om de tent in je eentje te leiden? Of vond je het ergens ook wel fijn om met z'n tweeën aan de top te staan?
10: Ja, ik vond het best wel een uitdaging. En dat heeft helemaal niets met Mikkel te maken.
4: Om in je eentje te staan?
10: Om samen te werken vond ik best wel een uitdaging. En dat heeft vooral met mijn persoonlijkheid te maken, denk ik. In de tijd dat ik met haar heb samengewerkt, ging dat altijd heel prettig. En hadden we een hele goede vertrouwensband ook. Wat ik zelf fijn vond, is ook op dat onderdeel wat ik dan deed, met name commercie, om daar ook beweging in te zetten. En dat kon ik. En omgekeerd deed ze dat ook aan de productie en operationele kant. Maar toch, ik heb ook bij het begin, toen ik bij Simon Lehveld kwam, daar echt wel even over na moeten denken. Het is me 100% meegevallen, maar ik vind het ook wel weer fijn om die duidelijkheid te hebben dat ik de eindverantwoordelijkheid draag. Dat is het eerlijke verhaal.
4: Want je was bang voor conflicten in de boardroom.
10: Je hebt extra overleg met elkaar nodig. Je hebt veel afstemming met elkaar nodig. En ik denk ook dat soms kan de kwaliteit van de besluitvorming verbeteren, maar het beïnvloedt ook de snelheid waarmee je kunt bewegen. Ja. Overigens is het niet zo dat ik nu alles alleen doe. We hebben een managementteam met wie we veel zaken afstemmen onderling. Dus ik hoop daarmee ook wel gevoed te worden en af en toe wat tegenspraak te krijgen. Ja. En dat doet Mikkel nog steeds hoor, als ze vindt dat het anders moet.
4: Want eventjes voor het idee, je hebt er niet een zetje richting de deur gegeven, toch?
10: Nee, zeker niet. Zij heeft zelf aangegeven graag iets anders binnen de organisatie te willen doen. Dat is een zoektocht geweest. En dat vult ze op dit moment op een hele prettige manier in op projectmatige basis. En ik vind het juist fijn dat zij binnen de organisatie nog steeds werkt als Lehveld.
4: Ja, Nu ben je zelf ook aandeelhouder. Daar gaan we het straks nog eventjes over hebben. Maar eerst eventjes. Heb je nou het idee dat je het bedrijf anders leidt dan als je dat zou doen als de aandeelhouders naast jou geen familie was, maar bijvoorbeeld een investeerder?
10: Absoluut. Absoluut. Ik zit ook op deze plek met een opdracht. De familie heeft duidelijk aangegeven dat zij graag willen dat Simon heeft een familiebedrijf blijft. En dat betekent, ik sprak net al over generaties, dat ik graag deze organisatie gezond naar volgende generatie wil brengen. En ik heb dan ook veel. Ik probeer veel afstemming met hen te hebben over hoe zij dat zien. En dat we daar ja, een strategie op ontwikkelen. Dat we daar een werkwijze op ontwikkelen om dat goed neer te zetten. Dus in die zin is dat heel anders dan met een externe investeerder werken. Die misschien alleen gericht is op rendement.
4: Ja, want dan zou je gaan voor winstmaximalisatie en hele andere keuzes maken. Wat voor keuzes dan bijvoorbeeld?
10: Dat zijn hele principiële keuzes. We spraken net al over 100% biologisch. Ja, dat is ook de invulling die mede ik er zelf aan heb gegeven. Dat als je op 70% zit, dat het veel mooier zou zijn dat je er 100% van maakt. Omdat je dan een duidelijke keuze maakt. Maar dat betekent ook dat ik regelmatig bevraagd word over hoe mijn relaties zijn met leveranciers en producenten. De vader van Mikkel, die heeft daar in zijn tijd heel veel tijd en energie in gestoken. En die hecht daar dan ook veel belang aan. Maar ook veel vragen over, ja, en hoe ga je om met je personeel?
4: Ja. Dus als ik jou goed begrijp, stel dat het bedrijf van een investeerderspartij was geweest, dan had je misschien niet meer 100% biologisch gedaan, maar 70%. En dan ben je niet bang dat het afbreuk had gedaan aan het merk en dus wat minder aantrekkelijk was geweest voor de consument?
10: Ja, dus het had zo kunnen zijn dat het misschien minder voor het merk had gedaan. Ik denk dat het heel goed is voor het merk overigens. Die duidelijkheid die we verschaffen, maar de beslissing die we genomen hebben is niet gebaseerd geweest op het marktpotentieel wat we daarmee dachten te kunnen bereiken. Het is een overtuiging geweest.
4: Ja, ja. Oké, okay, dus het is jouw doel om het bedrijf door te mooier door te geven aan de volgende generatie, laat ik het zo zeggen. Nu ben je zelf ook aandeelhouder. Voor hoeveel procent?
10: 35%.
4: Ja, dan geef je dat bedrijf door aan de volgende generatie. En dan zit jij met je aandelenpakket. Gaat dat dan ook naar jouw volgende generatie?
10: We voeren met het bestuur daar nu het gesprek over. Niet alleen vanwege het pakket wat ik dan heb, maar ook omdat binnen de familie moet je dat ook goed borgen. Het is een veelgehoord knelpunt binnen familiebedrijven dat daar onvoldoende aandacht voor is. Dus wij besteden daar juist wel veel aandacht aan om ervoor te zorgen dat we met elkaar die stappen kunnen zetten. En dat gaat op een hele prettige manier. Maar ik denk ook dat dat ontzettend belangrijk is. Want ja, als je hommeles aan de top krijgt, dan merkt het hele bedrijf dat. Maar wij kunnen daarin heel goed met elkaar optrekken. En we gaan binnenkort, eind september, gaan we weer met elkaar zitten om daar een volgende stap in te zetten en met elkaar goed werkende afspraken over te maken.
4: Ja, het lijkt me toch een best een lastige keuze destijds geweest. Koop je in als aandeelhouder. Het gaat om een bedrag dat je waarschijnlijk niet had liggen. Maar je hebt dus ook niet de horizon van een mogelijke exit en een enorme waardevermeerdering. Voor hetzelfde geld blijf je ermee zitten.
10: Ja, en daar maken we dus afspraken met elkaar over om dat te voorkomen. En dat is ook wel het aardige van dit familiebedrijf. Dat zij zich dit natuurlijk ook realiseren. Dat we voor elkaar te zorgen hebben. En nou, ik heb daar in dit bedrijf natuurlijk veel tijd en energie gestoken. Ik neem daar ook risico's in. En dat herkennen ze ook. En dus gaan we met elkaar goed gesprek aan over hoe we ook een exit voor mij naar de toekomst toe mogelijk kunnen maken.
4: Want was het jouw initiatief om ook als aandeelhouder toe te treden of was het het verzoek van de familie?
10: Dat was een voorwaarde.
4: Een voorwaarde.
10: Ja, en eerlijk gezegd, ik wilde dat ook graag. Want de stap die ik zette vanuit Fairtrade Original was ook dat ik mede-aandeelhouder kon worden en eigenlijk veel meer het ondernemerschap kon ervaren. En daar heb ik ook geen spijt van.
4: Goed. Je hebt wel eens gezegd eerder in de pers dat conflicten voor Mikkel best een beetje ingewikkeld waren. Juist ook omdat ze komt uit de traditie van een familiebedrijf. Hè. Voor jou als nieuweling was het wat makkelijker om wat harde keuzes te maken. Daarin zit de suggestie dat conflicten soms onvermijdelijk zijn. Hè. Is bijvoorbeeld de keuze om de operatie in België te beëindigen daar een voorbeeld van?
10: Nee, niet in het licht van wat je net zegt, denk ik. maar wel bijvoorbeeld een verschil van inzicht. Moet je nou naar de supermarkt? En moet je daar met koffiecapsules naartoe? Nou, dat was voor mijn tijd was dat echt onmogelijk. En dat is toch gebeurd toen ik er uiteindelijk bij was. Dus daar zit wel een verschil in. Maar ik denk dat Ook in een organisatie die gaat veranderen. En dat is de afgelopen jaren gebeurd. Daar staat ook Mikkel helemaal achter. Want ze wist echt heel goed wie ik was. En wat de opdracht was die ik meekreeg. Ja, is toch verandering voor haar lastiger. Omdat ze al veel langer betrokken is bij de organisatie. Ze kent alle mensen al 10 jaar of meer. En ja, dat is bijna menselijk. Dus ik kan me ook voorstellen dat die verandering, waar ze dan ook zelf niet de voorloper in was, om dat te ondergaan, dat is gewoon moeilijker.
4: Ja, nee, dat snap ik ook. Je hebt het nu over veranderingen. Ik spits het heel eventjes toe op conflicten. Dat is toch iets wat veel mensen uit de weg gaan. Ik heb het idee dat veel mensen zich daarmee ook tekort doen. Heb jij dat ook?
10: Om conflicten uit de weg te gaan. Het hangt er een beetje vanaf op welke manier je dat doet. En ik denk wel dat ik zelf vrij vasthoudend kan zijn in de standpunten die ik inneem. En dat ik dat ook echt wel over de bühne wil brengen. En daarmee het conflict ook niet uit de weg ga. Ik denk dat ik zelf ook nog wel eens wat kan leren. Dat de route die ik daarbij uitstippel niet altijd de meest effectieve is.
4: Oh, dus wat?
10: Ja, omdat ik niet bang ben rechtstreeks confrontatie aan te gaan. Kan je soms echt wel achteraf zeggen van nou, misschien was het toch handiger geweest om het iets anders aan te vliegen.
4: Je zou wel iets politieker willen zijn.
10: Nou, soms wel, ja.
4: Ja. Hey, en hoe voorkom je nou dat meningsverschillen en conflicten aan je gaan vreten? Want dat is waar heel veel mensen bang voor zijn natuurlijk.
10: Ja, dat kan ik vrij makkelijk van me af laten glijden. Het is wel zo dat ik thuis nog wel eens een keer vertellen over wat er gebeurt. En meestal zijn het juiste verhalen waar ergens iets schuurde. En dan heb ik het gewoon met mijn vrouw en mijn kinderen erover. En dat werkt heel prettig. En ja, ik krijg heerlijk ongezouten meningen aan tafel dan. Want ja, de andere partij zit er niet bij. Dus dat werkt voor mij als een manier om even de stoom af te blazen.
4: Goed. Toch nog heel eventjes terug naar België. Want ik zei net, de operatie daar is beëindigd onder jouw bewind. Voor heel veel bedrijven is expansie nou juist iets om na te streven. Waarom werkt het voor Simon Leveld niet?
10: Ja, het was al jaren eigenlijk geen winstgevende operatie in België. Het is ook echt een andere markt dan Nederland. En daarmee vertel ik denk ik niks nieuws aan heel veel ondernemers. En het was juist in de coronaperiode dat het voor ons echt moeilijk werd. In België moesten de speciaalzaken wel gesloten worden. En we zagen ook dat daarna eigenlijk de bereidheid van mensen om toch weer hun weg terug te vinden naar de speciaalzaak was afgenomen. En omdat er al sprake was van een verliessituatie, hebben de toch de besluit genomen om dat af te bouwen. We hebben overigens nog 1 vestiging in België, in Mechelen. Maar dat is de enige.
4: En als je nou naar je strategische plannen kijkt, staat er dan ergens ook nog een hoofdstukje toch maar weer het buitenland proberen te veroveren?
10: Ja, dat zou zomaar eens kunnen naar de toekomst toe. Ik denk dat er voor ons op dit moment in Nederland nog voldoende te winnen valt. Dus eigenlijk was het idee om in eerste instantie even een stap terug te doen. Iets van de complexiteit te verminderen. Om vanuit een sterke basis weer te kunnen groeien. En ja, laten we hopen dat we over een paar jaar zover zijn dat we met veel succes alsnog zo'n uitrol kunnen doen. Het staat nu niet in de plannen.
4: Want je ligt ook in supermarkten. Hè? Via het supermarktkanaal is het eigenlijk vrij eenvoudig om de stap naar het buitenland te maken. Of heb je wel echt die speciaalwinkels nodig om in het buitenland überhaupt voet aan de grond te krijgen?
10: Ik denk ook met een supermarkt, je moet ook je merk bouwen in het buitenland. En Simon Leveld is in Nederland een relatief bekend merk. Mogen nog wat stappen ingezet worden. Maar ook in het buitenland is het ook bouwen aan je merk. Het neerzetten van een goed assortiment. Maar misschien wel ook heel mooi om juist met je speciaalzaak daar te beginnen. Als dat past binnen de koopgewoontes die in dat land van toepassing zijn.
4: Er wordt vaak gesproken over natuurlijk leiderschap. Maar het aansturen van mensen en een operatie is ook gewoon een vaardigheid. Hoe Bert Jongsma zich daarin bekwaamde, hoor je zo. Maar eerst.
12: Kantelpunt in At The Top.
4: Ja, iedereen stuit in zijn carrière of leven wel op momenten die de boel in een stroomversnelling plaatsen of juist op zijn kop zetten. In elk geval is werk of leven daarna nooit meer helemaal hetzelfde. Ik wil graag van je weten, Bert, wat was jouw kantelpunt?
10: Ja, ik heb op 28-jarige leeftijd besloten om mijn carrière bij KPMG Accountants te beëindigen en op reis te gaan. Dus dat was voor mij echt een kantelpunt. De beslissing nemen is al een belangrijk iets, dat je je baan opzegt. En vervolgens ben ik op reis gegaan, eigenlijk zonder plan. Dus ik had wat geld gespaard en ik ben letterlijk liftend Nederland uitgegaan. Ik had 1 visum voor Iran en ben vervolgens 1,5 jaar weggebleven.
4: Wauw, dat is bijzonder. En inderdaad tot Iran gekomen? Of nog
10: zeker.
4: Veel verder dan dat?
10: Nee, veel verder dan dat. Dus door het Midden-Oosten, veel landen waar je eigenlijk nu niet meer goed kan reizen. Maar daarna ook in Myanmar, in Pakistan, India, het Zuidoost-Azië. Dus ik heb flink wat landen aangedaan.
4: Ja, ik zie dan ongewassen haar vormen van die jaren rare jas. Was je een hippie?
10: Ik was bijna wel een hippie, ja, inderdaad. Ik was ook enorm afgevallen tijdens die reis. Maar ja, op een gegeven moment zijn je kleren versleten en dan moet je lokaal natuurlijk wat nieuws kopen. Dus ja, ik denk dat je me niet zou terugherkennen.
4: Nee, ik kan me voorstellen dat je oude collega's van KPMG ook wel eventjes met hun ogen zouden knipperen als ze je in die hoedanigheid zouden zien. Heel eventjes terug daar naartoe. Waarom ging je eigenlijk weg bij KPMG?
10: Ja, ik denk dat ergens diep lag bij mij toch de overtuiging dat de carrière als accountant, dat hem voor mij niet zou worden. Maar tegelijkertijd het avontuur trok ook heel erg. Dus het was ook een positieve reden om dat los te laten. En het vertrouwen dat, ook al zou ik terugkomen, dat het allemaal wel weer goed zou komen, dat was ook aanwezig. In de accountancy, ik heb altijd ontzettend mijn best gedaan om ook daar goed in mee te komen. Ik heb zelf stage gelopen bij KPMG, daar ook ontzettend veel geleerd. Maar die studie en met name de verplichte stageverplichting voor een registeraccountant, dat betekende dat ik nog minimaal 3,5 jaar bezig was. Ja, daar had ik minder trek in.
4: Ja. Kwam je terug als ander mens van die reis?
10: Ik kwam terug als mens met nieuwe inzichten. Ik denk tegelijkertijd in de kern, je bent ook wel wie je bent. Maar ik denk wel dat een aantal inzichten mijn gedrag wel heeft veranderd. En het gaat vooral erover dat je met eigen ogen ziet dat de kansen hebt die je in je leven, dat vooral, laat ik het anders formuleren, dat in grote mate afhankelijk kan zijn van de plek waar je toevallig geboren bent.
4: Ja. Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. Gaan we het zo verder over hebben, maar dit kantelpunt noteren we.
6: Dit is At The Top van BusinessWise met Paul van Riessen op Nieuw Business Radio.
4: Ja, dus de hippie Bert Jongsma komt terug in Nederland. Heeft het besef gekregen dat het heel erg uitmaakt op welke plek je wieg staat. En dat je dus een bevoorrecht mens bent dat jouw wieg in Nederland stond. En vervolgens besloot je dan ook om niet meer bedrijfsleven in te gaan, maar bij een NGO aan te kloppen. Hoe ging dat? Heb je dat gewoon letterlijk zo gedaan? Liftend naar het kantoor toe en zeggen van, kunnen jullie mij gebruiken?
10: Nou, ik hing er eigenlijk op 2 gedachten. De ene gedachte was zo snel mogelijk geld verdienen, zodat ik weer op reis kan. En de andere gedachte die was eigenlijk om mijn carrière in te vullen, maar dan datgene waar ik goed in ben te combineren met datgene wat ik belangrijk vind. En in die tijd ben ik ook mijn huidige vrouw tegengekomen. Dus ik was wat meer. Ik had wat meer de neiging om hier te blijven. En zeker toen we uiteindelijk kinderen kregen. En toen heb ik niet gelijk, maar na een aantal jaar heb ik inderdaad heel bewust die switch gemaakt om te solliciteren op een baan bij HealthNet International, opgericht destijds door Artsen zonder Grenzen, om in landen waar oorlog is geweest gezondheidszorg opnieuw op te bouwen. En ja, dat ze me aannamen vond ik prachtig. Wel in mijn vakgebied, dat was nog in finance, later ook operations erbij. Maar dat bood me eigenlijk de gelegenheid om voor een organisatie te werken waarvan ik vond dat het goed bezig was.
4: Ja, nu waren jullie daar natuurlijk bezig met goede dingen, namelijk het opbouwen van zorg voor mensen. Maar natuurlijk in de meest verschrikkelijke gebieden. Nou zat jij weliswaar heel veel naar cijfertjes te kijken, maar toch. Hoe zorg je er nou voor dat je niet cynisch wordt als je toch wel geconfronteerd wordt de hele tijd met die ellende?
10: Ja, ik denk dat het heel dankbaar werk ook is. Ik heb in die tijd best veel gereisd, ook naar landen waar conflicten tegen het einde aanliepen. En je ziet de impact van het werk wat er gedaan wordt. Simpelweg uitdelen van malaria-netten, dat kan levens redden. Gezondheidszorgpost inrichten, dat is basisbehoefte voor mensen. Dus ook al gaan er dingen niet goed, datgene wat je doet is van zo essentieel belang dat ook heel veel oplevert eigenlijk.
4: Ja, dat is iets wat je de rest van je leven zou kunnen doen, denk je dan. Deed je niet, want op een gegeven moment stapte je over naar Fairtrade Original. Wat is dat voor club?
10: Ja, Fairtrade Original wordt vaak verward met het Fairtrade keurmerk, wat vroeger het Max Havela keurmerk heette. Fairtrade Original is eigenlijk opgericht voor die tijd. En dat was eigenlijk de eerste eerlijk handelsorganisatie binnen Europa die het belangrijk vond om op een eerlijke manier producten in ontwikkelingslanden, zoals je dat toen ook zeker nog noemde, in te kopen. En dat principe is later ook vastgelegd in een keurmerk. En dat keurmerk is Fairtrade Original ook gaan voeren. Nou, die producten werden vooral via wereldwinkels verkocht. Ook echt zoiets uit de jaren 70, 80, denk ik. En toen ik daar directeur werd, toen hebben we de stap gezet richting de supermarkt. Omdat het koopgedrag van consumenten echt veranderde. Maar ook omdat het Fairtrade keurmerk en Fairtrade principe breed gedragen werd. Dus ik heb meegeholpen aan de verdere uitbouw richting de supermarkt.
4: Ja, dus je hebt eigenlijk gewerkt bij een organisatie met een keurmerk, terwijl je zo tegen keurmerken bent.
10: Ja, nou, eigenlijk speelde dat idee daar ook al. Dat eigenlijk wilde ik ook al dat Fairtrade Original zelf het keurmerk was. En we hebben dus letterlijk ook het Fairtrade keurmerk op de achterkant van de verpakking geplaatst.
4: Fairtrade Original was een stichting, hè? Pas je als leider nou aan het feit dat er geen winst wordt nagejaagd? Ga je anders met je mensen om?
10: Nee, ik denk dat het in de omgang met mensen niet uitmaakt. Ik denk wel dat het aansturingsmodel echt anders is. Ik had daar te maken met een raad van toezicht. Hier ben ik een van de bestuurders zelf bij Simon Level. Dus daar zit echt wel het verschil in. Maar hoe je met mensen omgaat, nee, dat maakt niet uit.
4: Nee. Hoe heb je eigenlijk bekwaamd als leider? Hè? Ben je van de boeken, de cursussen? Ga je op de hei om een kampvuur dansen om jezelf te ontwikkelen? Wat doe je allemaal?
10: Ja, ik denk dat wat langer geleden heb ik natuurlijk, en dat begon eigenlijk al bij KPMG, dat je allerlei training en opleiding krijgt, hoe je moeilijke gesprekken voert. Dat zijn de bekende cursussen. Maar ik heb ook een periode gehad dat ik meer aan zelfreflectie deed. En dan ga je dus een weekend op retret een coaching doen. Ik denk dat het de laatste jaren meer vanuit ervaring gaat. Dus ja, inmiddels geef ik al heel veel jaren leiding en probeer ik me op die manier te ontwikkelen tot een goed leider.
4: Ja, en spreek dan eens als een ervaren leider naar de luisteraar die misschien een wat minder ervaren leider is. Wat zijn de belangrijkste lessen die zijn om te leren misschien?
10: Eén, dat je het nooit goed doet. Ja, dat is toch wel het antwoord. Want ik geloof dat er laatst nog een programma was over managers. En dat was tenenkrommend voor veel kijkers om dat te zien. Ik hoop niet dat mijn medewerkers dat bij mij al te zeer hebben. Je kan het dus nooit helemaal goed doen. Want je hebt als mens, op mens heb je een relatie met elkaar te onderhouden. En er zit eigenlijk heel kunstmatig zit er ook een soort hiërarchische verhouding overheen. En dat betekent toch dat je allebei in een soort keurslijf gedwongen wordt. Dus ik hoop vooral dat ik in staat ben om mensen niet te veel te laten voelen dat ze in dat keurslijf zitten. Dat ze daarmee zichzelf kunnen zijn. En ja, ik stuur echt wel op mensen die graag zelfstandigheid willen, dat aankunnen en daar ook verantwoordelijkheid voor willen nemen. En dan hoop ik dat ik ze vertrouwen geef om ook stappen vooruit te zetten. En ook dat gaat echt niet altijd goed. Want ik krijg ook wel eens te horen dat ik me toch weer met dingen bemoei. En dan vind ik het voor mezelf ook ontzettend nodig om dat te doen. Dus het blijft ook wel een proces waar je mee moet blijven werken om dat te leren. Maar ja, nogmaals, verantwoordelijkheid geven, vrijheid bieden om te groeien en ondersteuning te bieden daar waar dat nodig is, dat hoop ik voornamelijk te doen.
4: Ja, maar dus niet alleen lief zijn voor de mensen om je heen, maar vooral ook voor jezelf. Hè? Want je doet het nooit goed, accepteer het maar.
10: Ja, eigenlijk ook.
4: Ja, ja. Best lastig, toch?
10: Ja, gaat hoor. Ik vind het eerlijk gezegd ook weer niet zo lastig. Ik loop niet met mijn ziel onder mijn arm of iets dergelijks.
4: Nee. Je zegt oké, ik drijf nu eigenlijk een beetje op ervaring. Ik heb die andere dingen heb ik vroeger gedaan. Laat maar even. Eigenlijk ben je nooit uitgeleerd, toch?
10: Klopt.
4: Waar komt dat zelfvertrouwen vandaan dat je het niet meer nodig hebt?
10: Nou, ik heb het nog wel nodig. En daarom luister ik ook naar jouw podcast af en toe. Hè? Want dat is best interessant om te horen ook hoe andere CEO's met leidinggeven omgaan. Maar het is wel zo dat naarmate je verder bent, dan ga je dingen meer op ervaring doen. Dat wel.
4: Ja. Ja, en als je nou kijkt naar de dingen die je vroeger echt verkeerd deed, dat zijn toch vaak de leerzaamste momenten. Wat zijn nou de grootste fouten die je als leider vroeger hebt gemaakt?
10: Ik denk dat vaak belangrijk is dat je een stukje onduidelijkheid laat bestaan. En soms is dat juist dat je te lief bent op de persoon. Maar ja, soms kan je maar beter duidelijk zijn over welke kant het op gaat.
4: Ja.
10: En dan kan je met elkaar beter, denk ik, verder. Dus ja, ik ben soms te onduidelijk geweest. En daar heb ik echt wel van geleerd. Want dat komt telkens een beetje terug. En daar heb je gewoon last van tijdens een traject met elkaar. En dan ga je elkaar ook kwalijk nemen. Dus dat, ja, daar heb ik wel van geleerd. Dus duidelijk zijn, dat is het best.
4: Nu ben je als ervaren leider, vind je het eigenlijk steeds makkelijker worden. Hè? Het gaat je in ieder geval makkelijker af. Tegelijkertijd hoor je natuurlijk wel veel geluiden van mensen die zeggen dat het tegenwoordig eigenlijk moeilijker is om leiding te geven. Bijvoorbeeld aan een nieuwe generatie die heel anders tegen werk aankijkt. Hoe ervaar jij dat?
10: Ja, ik hou zelf wel van werken in ieder geval. Dus ik, ja, als je het in mijn omgeving vraagt, dan zullen ze ook zeker zeggen dat mijn werk mijn hobby is. Dus ik doe het met echt heel veel plezier. Ik vind het een prachtig bedrijf om voor te werken. Ik vind de rol die ik vervul, vind ik ook prachtig. Dus ja, qua motivatie heb ik daar zelf geen last van. En tegelijkertijd wil ik die norm niet één op één op anderen leggen. Ik hoop wel dat andere mensen in ieder geval net zoveel plezier in hun werk hebben. Het is niet zo dat een bepaalde generatie, dat ik daarvan vind dat die dat anders of minder doen. Het is veel gehoord natuurlijk, maar ik denk dat dat al van generatie op generatie op generatie gaat. Ik denk dat mijn generatie misschien vroeger ook zo bekeken wordt. Ik ken nog de patatgeneratie. Ja, volgens mij is het toch een klein beetje misbegrip dat er kan ontstaan over hoe mensen hun werk doen. Maar ik zie ook

0: meer druk, maar ook maatschappelijk om je heen ligt er meer druk. Dus ja, dat je daar wat meer ruimte voor jezelf nodig hebt, dat is toch echt een maatschappelijke ontwikkeling die je niet kan ontkennen. Dus ja, ik zou niet zonder meer zeggen dat je alleen maar harder hoeft te werken en meer uren hoeft te maken. Ik denk dat je ook heel goed moet kijken naar wat de oorzaken zijn die eronder liggen. En ja, het is ook een luxe die we met elkaar hebben, dat je tegenwoordig niet meer moet. Hè? Dus je kan kiezen wat je doet. Ik denk ook dat mijn eigen kinderen, dat ik daar ook met een regelmaat van hoor, dat ze ja, niet verlangen per se naar een vijfdaagse werkweek. Als ze vakantie hebben, hoor ik ze niet zeggen dat ze 4-5 weken achter elkaar gaan werken.
1: En waar zit die maatschappelijke druk dan waar je het over hebt, die het nu misschien moeilijker maakt om 40 uur per week te werken dan vroeger?
0: Ik denk dat mensen heel veel prikkels krijgen vanuit hun omgeving hoe dingen kunnen zijn. En social media is natuurlijk een prima voorbeeld waar je een wereld kan zien waar je ook graag toe wil behoren. Ja. Maar die soms moeilijk bereikbaar is. Ik denk dat het voor jongeren nu veel lastiger is om sociale contacten op te bouwen dan dat vroeger was. En dus dat je in sommige gevallen dat veel meer in je eentje moet doen. En ja, dat is best wel pittig.
1: Ja, ja, ja. Hoe gaat het eigenlijk met jullie met het werven van mensen? Hebben jullie veel vacatures openstaan?
0: Ja, af en toe krijgen we echt enorm veel reacties. Het hangt ook een beetje van de positie af. Maar met name als we iemand voor marketing of voor commercie zoeken, dan worden we bedolven onder de reacties, kwalitatief goede reacties. Dus daar zien we dat mensen graag voor ons willen werken. Ik vind het wel moeilijk om nieuwe franchise-nemers en bedrijfsleiders te vinden. En ik weet niet of ik reclame mag maken, maar ik denk dat deze uitspraak in ieder geval voldoende is dat we er wel naar op zoek zijn.
1: Oké, nou goed, laten we toch maar eventjes reclame maken. Wat heb je nodig als franchise-nemer en vooral wat moet je meebrengen?
0: Ik denk dat je een stukje ondernemerschap, dat moet je willen opzoeken. Ervaring met retail is fantastisch als je dat hebt. Je hoeft geen ervaring van koffie en thee te hebben, want dat gaan wij je wel leren. En je moet het leuk vinden om zelfstandig een winkel te runnen en daar de verantwoordelijkheid voor te dragen.
1: En qua knaken?
0: Qua knaken wat het oplevert.
1: En wat je mee moet brengen.
0: Oh, als je franchise-nemer wordt. Ja. Standaard hanteren we een eigen investering van 35.000 euro. Maar ik vind het vooral belangrijk dat iemand gezond kan starten. Dus ik wil er echt voor zorgen dat er geen financiële zorgen zijn als je als franchise-nemer start. Omdat dat direct zijn invloed heeft op hoe je in de winkel staat. Wij richten ons vooral op om ervoor te zorgen dat er een gezonde financiële basis ligt.
1: Tot zover de reclame. Wie de zaak eerlijk wil runnen, zorgt uiteraard ook voor een eerlijke behandeling van mannen en vrouwen. Dus gaan we Bert Jongsma zo eens even langs de ouderwetse feministische meetlat leggen. Maar eerst.
2: Wat als in At The Top?
1: Ja, je hebt overduidelijk lol in je werk als CEO van Simon Leeveld. En volgens mij ben je er nog lang niet klaar. Maar stel nou dat het bedrijf er morgen opeens niet meer is en je gedwongen wordt om volledig ander pad in te slaan. Welke kant zou je dan kiezen?
0: En dan komen we toch weer terug op het reizen. Even kort, ik ben dus in Iran geweest. En op een gegeven moment ben ik daar samen met een Belg mee gaan reizen die een lege truck naar India reed. En wij kwamen bij de grens met Pakistan kwamen een Italiaan tegen. Een man nu van mijn leeftijd. Hij was ietsje ouder dan ik, rond de 60. En die had daar een zelf omgebouwde jeep staan. Met een tank van 200 liter water. Enorme voorraad voor benzine. En die was helemaal zelfstandig. En die reisde met die auto de wereld rond. Ik dacht toen al van als ik ooit op die leeftijd ben en ik kan dat doen, dat lijkt me fantastisch.
1: Ja, dat klinkt natuurlijk super romantisch, maar is het niet ergens ook ontzettend eenzaam? Zit je dan in zo'n truck langs de grens met Iran en Pakistan?
0: Ja, en zeker zo. En met reizen is het zo dat de meest ellendige dingen die je meemaakt, dat levert de mooiste herinneringen op.
1: Ja, later.
0: En ik heb even gebruik gemaakt van het item om iets te noemen wat ik gewoon heel erg leuk zou vinden. En of het realistisch is, dat is wat anders.
1: Ja, en massatoerisme, gewoon lekker in een resort op Hawaii, is dat niks voor je?
0: Nee, dat is zeker niks voor mij.
1: Nee. Oké, reizen, het staat genoteerd.
3: Dit is At The Top van BusinessWise met Paul van Riessen op Nieuw Business Radio.
1: Ja Bert, we hebben het uitgebreid gehad over je carrière als directeur, maar je bent natuurlijk bovenal vader. Hè? Vrouwen vinden het altijd irritant dat alleen zij de vraag krijgen. Dus stel ik hem ook maar eens aan jou. Hoe combineer je dat?
0: Ja, dat combineer ik eigenlijk heel goed. En mede dankzij mijn vrouw natuurlijk.

0: Dus ik denk dat mijn kinderen inmiddels wel gewend zijn dat ik soms wat later thuis kom. Dus wij zijn sowieso thuis. Is het eigenlijk heel makkelijk. Ik hoef niet per se te bellen hoe laat ik er ben. Iedereen kan binnenlopen wanneer die dat wil. Dus ja, vanuit huis is er in die zin geen druk. En iedereen gaat daar in zijn eigen gang. Tegelijkertijd hebben we vaak met het avondeten hebben wel een moment samen met elkaar. En ondanks dat mijn jongens inmiddels 19 en 22 zijn, zitten we daar dan echt met z'n vieren. En dan nemen we ook even de tijd voor. Dus die vrijheid zit er vooral in dat je het elkaar gunt. En dat doet mijn vrouw ook. En ja, zo pakken we allebei onze dingen op. Zij werkt iets minder dan ik. Dus ja, daarmee pakt ze thuis ook wel iets meer op dan ik, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja, strijk je bijvoorbeeld je eigen shirts?
0: Zeker.
1: Oh ja, dat allemaal wel. Dus ja. Is het wel een iets van eerlijke taakverdeling.
0: Ja. Maar ja. Bijvoorbeeld koken doe ik bijna niet meer. Dat deed ik vroeger heel graag. Maar dat doet mijn vrouw tegenwoordig veel vaker.
1: Nou, heerlijk lijkt me dat. Ja. En je vertelde me eerder dat je ene zoon net aan een buitenlands avontuur is begonnen. Dat ze de ander zich ervoor klaarmaakt. Nu heb je natuurlijk allemaal geweldige reisverhalen uit het verleden. Denk je dat je ze inderdaad gestimuleerd hebt om de wereld in te trekken?
0: Ja, ik denk het wel. Ja, we hebben toch vaak over reizen gehad. We hebben met elkaar ook wel reizen gemaakt. En ik ben toch wel verrast dat mijn oudste zoon ook daar direct zo enthousiast op reageerde. Omdat het voor hem een wat grotere stap is. Hij zit nu in Zurich, in Zwitserland. En ik denk te ervaren nu al dat het voor hem ook een hele goede stap is om te zetten. Dus ja, het is een verrijking van je leven.
1: Ja, en je hebt er weer een vakantieadresje bij.
0: Ja, zeker. Ja, dat is hartstikke leuk.
1: En zou je toejuichen als ze zouden zeggen van Zurich is achter de rug. Ik heb een kartonnen bordje beschreven. Ik ga nu langs de kant van de weg staan met mijn duim omhoog. En ik hoop, noem eens wat, Bali te halen.
0: Ja, ik zou het fantastisch vinden. Ik denk dat mijn vrouw het minder leuk vindt. Dus die wil heel graag toch dat contact houden. En het liefst ook het oog erop houden.
1: Oh ja. Hey, en je ene zoon zit nu in Zurich. Die ander die maakt zich op. Je vertelde net dat thuis ook een belangrijk klankbord is om wat zakelijke problemen op te lossen. Nu moet je het alleen met je vrouw doen straks.
0: Ja.
1: Gaan ze dat bij Simon Leeveld merken?
0: Misschien wel. Nee, ik zou het niet weten. Maar gelukkig is het nog zo dat ze elkaar afwisselen. Dus, maar er gaat een tijd komen dat ze allebei uitvliegen natuurlijk. En dat wordt wel weer een nieuwe fase in je leven. Dus voor ons ook interessant. Maar ook mooi om dan weer te kijken welke stappen we dan gaan zetten.
1: Ja, welke stap je dan gaan zetten. Want heb je eigenlijk een horizon bij Simon Leeveld?
0: Nee, niet echt. Kijk, op het moment dat je ook aandeelhouder wordt, directeur wordt, dan is die horizon vrij lang. Dus ik zie ontzettend veel mogelijkheden nog om met Simon Leeveld prachtige stappen te zetten. En of dat nou 5 of 10 jaar is, ja, dat gaan we de komende tijd wel zien.
1: Ja, nou wil ik niet disrespectvol klinken. Je hebt het over prachtige stappen om te zetten. Maar ik hoorde jou net zeggen, we hebben nu 40 speciaalzaken. We willen door naar 50. Zo groot klinken die stappen niet.
0: Ja, voor een bedrijf die al 200 jaar bestaat, is het natuurlijk gaan dingen net wat langzamer. Maar ik ben ook wel eens jaloers op andere bedrijven. Neem bijvoorbeeld Action. Hè? Hoeveel vestigingen die wel niet achter elkaar openen.
1: Precies, meer dan per week.
0: Ja, eerlijk is eerlijk. Ik denk dat het bedrijfsmodel van Simon Leeveld ook echt bewerkelijker is. Dat het veel meer tijd nodig heeft om het kantelpunt qua rendement te behalen. Maar we doen dit echt vanuit liefde voor het vak. En dus ik hoop dat we toch stap voor stap verder kunnen komen. En dan maar in een iets lager tempo.
1: Goed. Bert Jongsma, CEO van koffie- en theeleverancier Simon Leeveld. Hartelijk bedankt voor je komst naar de studio hier in het hoofdkwartier van DPG. Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering van At the Top. Dan te gast Dick Peil, de afzwaaiend directeur van elektronica keten Expert. Dus schakel dan vooral weer in en volg ons in de tussentijd vooral op businesswise.nl. Dankjewel.
0: Dankjewel.
2: Dit is New Business Radio.
3: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
5: Manutan.
4: Bestel op manutan.nl.
5: Hey ondernemer, 22 september vindt het NL Groeit jaar-event plaats. Changemakers. Met een spectaculair programma waaronder topondernemers Adriaan Mol van Molly, die bijna nooit spreekt, Sharon Hilgers van My Jewelry, visionair Jan Rotmans en vele andere keynotes en breakouts. Inspiratie en learning. De beste dag om aan jezelf te werken. Meld je aan via nlgroeit.nl.
6: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
8: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
9: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
10: Dit is New Business Radio.
9: Newsflash.
11: In verschillende studentensteden in Nederland worden deze zomer gratis meubelmarkten gehouden. Studenten kunnen daar gebruikte meubels, lampen, pannen en servies meenemen die anders mogelijk bij het afval zouden belanden. Volgens Zero Waste Nederland kwamen op eerdere edities in onder meer Delft, Groningen en Rotterdam veel studenten af. Het initiatief speelt in op een bekend probleem aan het einde van de zomer. Namelijk vertrekkende studenten die hun spullen wegdoen, terwijl nieuwe studenten die juist goed kunnen gebruiken. Zero Waste Nederland wil daarom dat meer studentensteden zich aansluiten.
12: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
13: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
12: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
13: Elke vrijdag van 2 tot 4.
12: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work. Elke vrijdag tussen 5 en 6 en maandag tussen 12 en 1. Shaping Your Future. Nieuw Business Radio.

0: Love you better now. New Business Radio.
1: Update. Met Martine Howard. Veel bedrijven worstelen met de instroom van jong talent of hebben aannames over junioren die in de praktijk niet altijd kloppen. Maar hoe maak je als organisatie talentontwikkeling voor junioren aantrekkelijk en sexy? Nou, we gaan hierover in gesprek met Missie 3. Bij hun staat de talentontwikkeling en persoonlijke groei centraal. Ze zijn een adviesbureau voor Noord- en Midden-Nederland dat bouw- en infraprojecten efficiënt en betaalbaar maakt door mensexpertise en procescentraal te stellen. En sinds 2020 bouwen ze actief aan een cultuur waarin junioren de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen tot volwaardige adviseurs en projectleiders. Wat is er voor nodig om een organisatie goed in te richten zodat je gezamenlijk met jongeren successen boekt? Nou, we gaan daarover in gesprek. Ik ben Martine Howard en mijn gasten zijn Bodil Brinkman en Rick de Jong, beide van Missie 3.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
3: Iedereen praat mee op New Business Radio.
1: Rick en Bodil, van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn.
4: Dankjewel.
1: Ja, we gaan natuurlijk met elkaar in gesprek. We willen natuurlijk allemaal weten, hoe maak je nou talentontwikkeling sexy voor junioren? Maar eerst eventjes om met jullie te beginnen. Bodil, jij bent adviseur contractmanagement. Ja. Jij bent zelf ooit ook als junior begonnen, heb ik begrepen.
5: Klopt, ja. 2020 ben ik bij Missie 3 te start gegaan.
1: Ja.
5: Ja.
1: En waar begon je toen mee als junior?
5: Ik begon eigenlijk in een hele andere sector. Ik ben begonnen met risicomanagement. Dat was toevallig zo op mijn pad gekomen daar. En daar ben ik mee begonnen en me verder doorontwikkeld en ontwikkeld. En toen uiteindelijk bij contractmanagement geëindigd.
1: Ja, hele andere stap dus uiteindelijk,
5: ja,
1: ook weer.
5: Ja.
1: Ben ik wel nieuwsgierig hoe dat is dan gegaan? Want dat gaat dan dus ook weer om talent waarschijnlijk.
5: Ja, ja, en ook wat je zelf wil en waar je de mogelijkheden ziet. En hoe je daarin mee wordt genomen door je collega's.
1: Ja, hoe je daar dus ook in bent begeleid,
5: ja,
1: toen die,
5: ja,
1: tijd.
5: Ja.
1: Rick, als we kijken naar jou, projectleider en HRM-adviseur. Mooie job, kan ik me ook zo voorstellen.
4: Zeker.
1: Ja, is het lastig om jongeren mee te krijgen?
4: Om ze mee te krijgen, weet ik niet. Dat is denk ik op zich nog wel goed te doen. Alleen om ze te vinden en de juiste mensen te vinden is lastiger.
1: Ja.
4: Trouwens nog wel een leuk verhaal. Ik heb bij een detacheerder gewerkt hiervoor.
1: Okay.
4: Uiteindelijk heb ik ooit Bodil geworven voor Missie 3. Dus uiteindelijk, wij kenden elkaar al. Denk wel, nou, hoe lang zit je bij Missie 3?
5: 6,5 jaar.
4: 6,5 jaar geleden.
5: Ja.
4: En ik ben vorig jaar bij Missie 3 begonnen. Dus toen zijn we herenigd.
1: Ja. Wat bijzonder. Wat,
4: ja,
1: mooi.
4: Heel leuk.
1: Ja, mooi dat dan weer zo bij elkaar kan,
4: zeker,
1: komen. Wat maakt jouw job zo bijzonder?
4: Ik krijg heel veel vrijheid in hoe ik het doe. En dat is gewoon heel leuk.
1: Ja. Ja, mooi job. En je werkt natuurlijk continu met mensen.
4: Ja, heel veel. Maar wel, het is bij ons ook wel weer ingewikkeld. We hebben een vaste kantoordag, dat is op vrijdag. Dus,
1: ja,
4: dan is iedereen er. Maar de rest van de week zitten mensen bij klanten, bij thuis, ja, waar dan ook. En ik zit veel op kantoor. Dus soms is dat best nog wel eens lastig om dat bij elkaar te brengen.
1: Ja, ja. Nu zei ik het al in de introductie, hè? Veel bedrijven worstelen met de instroom van jong talent. Of hebben misschien ook wel een bepaald beeld over jongeren. Is dat ook iets wat jij merkt, Bodil? Dat ze een bepaald beeld hebben bij jongeren?
5: Ja, ik denk wel dat het voor de starters soms moeilijk wordt, of moeilijker wordt gemaakt. Omdat ze denken, ja, ze hebben geen ervaring. Ze komen net van school. Wat gaan ze doen?
1: Ja. Yeah.
5: Dat maakt het wel lastig, denk ik.
1: Ja, zijn sommige mensen misschien ook wel een beetje sceptisch? Ook, ja, omdat het een hele andere generatie is?
5: Ik denk het ook. Ze kijken anders naar de wereld, naar de projecten, naar de klanten. Ja.
4: Ja. We hebben ook een andere verwachting van werken overigens.
1: Ja, hè?
4: Dus dat is ook wel anders dan wat je gewend bent.
1: Ja, kun je dat meer uitleggen? Wat verwachten ze dan?
4: Nou, waarin wij denk ik nog net horen bij de generatie die het heel normaal vindt om fulltime te werken. En best wel centraal te stellen in je leven. Zie je dat de generaties die nu komen, ja, heel veel andere dingen belangrijk vinden. Veelal beginnen niet eens met fulltime werken, maar beginnen met 32 uur. Want ik wil in die andere dag zelf nog wat anders doen.
1: Ja.
4: En ja, zien het ook als iets minder belangrijk misschien voor hun werk. Zonder dat goed of fout is, maar andere opvatting.
1: Ja, ja. Ja, en ik maak hier ook best wel veel programma's over. En ook wel bij evenementen merk ik het ook wel. Dat inderdaad dan al snel dat vooroordeel is van, als je niet fulltime wil werken, dan ben je eigenlijk ook niet een harde werker.
5: Nee, niet.
1: Terwijl dat is nog maar de vraag of dat zo is.
5: Ja.
1: Ja. Dat is meteen eigenlijk al een aanname eigenlijk, hè?
5: Ja.
1: Ja, wat is dan belangrijk, zeg maar, hè, om die vooroordelen aan de kant te kunnen zetten? Wat is daarbij belangrijk?
5: Ik denk je eigen inzet, het willen. Ja. En de begeleiding die je erbij krijgt.
1: Ja, ja, net als bij jou natuurlijk ook, hè. Die begeleiding is heel cruciaal geweest.
5: Ja, die op het begin was hij er niet.
1: Nee?
5: Nee, nee. Of weinig, laat ik het zo zeggen.
6: Ja?
5: Ja, toen werden we echt in het diepe gegooid. Zo van, nou, zie maar.
6: Ga maar je ding doen.
5: Ja, kijk maar. En er zijn veel toen ook bij Missie 3 begonnen en ermee gestopt.
6: Oké. Okay.
5: Ze dachten, ja...
6: ik weet niet zo goed hoe
5: wat
6: ik hier...
5: Moet ik doen? Ja. Ja. Ja, dus ja. Daar, vanaf toen zijn we wel gaan veranderen. Want ja, we hebben wel gezien, zo kon het niet.
6: Nee, ja. Nee. En wat veranderde er dan? Want op een gegeven moment kwam er dus wel begeleiding. Maar hoe zag dat er dan uit?
5: Ja, veel meer aandacht. Rick is natuurlijk aan boord gekomen. Ja. Die heeft het vooral ook heel veel opgepakt. Zeg maar, hoe gaan we het aanpakken?
6: Ja. Hoe doe je dat? Want je komt dan in een team terecht waar je dus ook wel mensen ziet vertrekken.
4: Mm-hmm.
6: En dan?
4: Nou, de reden dat ik ook voor Missie 3 heb gekozen in de gesprekken die ik voerde met Gerben, dat is onze directeur. Daar was heel veel, er is heel veel over voor de mensen. Dus de mensen is heel belangrijk. En er waren ook behoorlijk wat tools die werden gebruikt om ervoor te zorgen dat mensen aan boord blijven of aan boord komen.
6: Mm-hmm.
4: Alleen, ja, je moet daar ook wel tijd voor maken. En het HRM was eigenlijk bij verschillende mensen in verschillende jaren belegd. Niemand die echt daar verantwoordelijkheid voor had of gedeelde verantwoordelijkheid. En dan is het moeilijk om dat soort dingen de juiste aandacht te geven. Wat natuurlijk vaak met dit soort dingen is. Als je je aandacht geeft, dan gaat dat groeien.
6: Ja.
4: Maar we hebben bijvoorbeeld groeigesprekken. Ja, ik vind dat echt een fantastisch fenomeen. Als in, dat is een gesprek over je ontwikkeling. En dat is niet per se met een leidinggevende, maar dat is met een groeigespreksleider. En dat kan gewoon een collega zijn. Waarin je het hebt over, oké, maar ja, dit zijn de thema's waar ik tegenaan loop. Of waar ik naartoe wil. Hoe ga ik daar dan komen? Hoe kan ik dat regelen? Ja, dat vind ik heel leuk dat we dat op die manier organiseren.
6: Ja, ja. En dus ook wat dat betreft niet per se dus met een leidinggevende zo'n groeigesprek.
4: Nee.
6: Waarom is dat?
4: Omdat dan is het natuurlijk ook een soort van hiërarchische verhouding. En dan krijg je een andere uitkomst van een gesprek waarschijnlijk. Dus dan heb je dan kan het zo zijn dat iemand praat naar het gewenste antwoord. Terwijl iemand misschien wel een hele andere droom heeft. En een van de mooiste voorbeelden vind ik is dat we hebben vorig jaar iemand gehad die had een persoonlijk traject gedaan. En eigenlijk was de uitkomst van dat traject van ja, de plek die jij hebt bij Missie 3 is eigenlijk niet helemaal meer jouw plek. En die is uiteindelijk ook vertrokken. Ja, dat kan en dat we daaraan bijdragen, ondanks dat dat ten koste deels gaat van onszelf, vind ik heel mooi.
6: Ja, mooi. Ja, als ik jouw verhaal ook zo hoor, Bodil, is dat bij jou dus eigenlijk ook gebeurd. En je zat op een andere plek. Uiteindelijk zit je nu dus echt dan ook bij contractenmanagement. Hoe is dat proces gegaan? Hoe ben je daarachter gekomen dat je meer daar misschien ook wel nog meer tot je recht komt?
5: De vrijheid sowieso die we binnen het bedrijf hebben. Dus de mogelijkheid moet er zijn om jezelf te ontwikkelen.
6: Ja.
5: En naast de gesprekken die we dan voeren, de groeigesprekken. Dat je dan ook kan aangeven van hey, ik zit niet helemaal lekker op mijn plek hier. Ik wil graag de andere kant op. Hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we dat aanpakken? Wie gaat je daarbij helpen? Wie gaat je begeleiden? En door die gesprekken maak je de keuze om dat te gaan doen en daaraan te beginnen.
6: Hoe lang duurt zo'n proces dan zo'n beetje? Waar moet ik aan denken?
5: Nou, toch wel een paar maanden. Ja, er moet natuurlijk ook een opdracht zijn. Het moet natuurlijk ook de opdrachtgever van de opdracht, dus die moet ook jou willen hebben of die moeten voor openstaan om weer een junior aan boord te nemen. En dat is ook altijd nog wel lastig. Dus de begeleiding die je daarin krijgt en dat is ook dan nodig om verder te komen.
6: Ja, vond je dat zelf ook nog lastig, zeg maar? Dat je misschien dan ook wel voelt van, oh ja, mensen vinden het wel lastig om een junior hier nog in aan te nemen of niet? Of voelde je dat zelf helemaal niet?
5: Bij sommigen wel. Ja, je merkt wel, dus misschien de oudere, de garde, zeg maar, die heeft er vaak wat meer moeite mee.
6: Ja.
5: Ja.
6: Ja. Ja. Ik zelf namelijk, als ik even terugspoel, vond ik het wel lastig. Had ik het idee dat ik als junior me extra moest bewijzen, ja, zeg maar. Dus vond ik die druk heel heftig soms.
5: Oh ja. Ja, dat kan ik me wel voorstellen.
6: Ja. Hangt natuurlijk ook weer van je functie af, denk ik. Maar dat vond ik wel. Dus mm-hmm. Dat kan ik nog wel echt herinneren.
5: Ja.
6: Maar
5: dat is bewijzen.
6: Dat.
5: Ja.
6: Ja, dat ik het idee had van jou. Juist omdat ik jong ben, moet ik nog meer bewijzen dat ik wel echt iets in mijn mars heb.
5: Ja.
4: Ik heb dat nu nog steeds.
6: Ja?
4: Ja. Ja.
5: Je bent ook nog jong.
6: Maar je voelt
4: ja,
6: je
4: ja, ik ben nog jong. Ja, dankjewel. Ja, ja, dankjewel. Ja, ja.
6: Nee, maar dat zit er nog steeds wel in bij jou dan.
4: Ja, ja, dat blijft denk ik. Dat...
6: Of is het gewoon iets ambitieus wat gewoon ook in jou zit?
4: Zou kunnen, maar ja, je wilt toch altijd dat een ander denkt van oh, dat doet hij goed of hij brengt iets met zich mee. Hij brengt meer waarde ten opzichte van als hij er niet zou zijn.
6: Ja, ja. Als we het eventjes hebben, hè, hoe zorgen we nou voor dat jongeren echt wel beter integreren? Hè, en dat die talentontwikkeling goed op gang komt? 1 hadden we eigenlijk al. Niet vooroordelen. Wees eigenlijk wel nieuwsgierig. Hè? Dus kijk echt gewoon wat heeft iemand in zijn mars. Een tweede ding is dan misschien ook wel niet te veel naar dat cv kijken.
4: Absoluut. Maar dat is sowieso opleiding. Ja, wat mij betreft maakt dat ook niet zo heel veel uit. En dat zie je ook echt wel bij Missie 3. Ik denk dat de laatste mensen die we nu hebben aangenomen hebben international business, bedrijfskunde. We hebben iemand met een accountancy achtergrond. Terwijl we in de bouw en infra zitten. Dus ja, eigenlijk zou je denken techniek zou logisch zijn.
6: Yeah.
4: Maar ja, dat is allereerst heel moeilijk om te vinden. En ten tweede gaat het ook veel meer om de skills die iemand heeft. Of de persoonlijkheid die erachter zit. In plaats van ja, iemand heeft iets geleerd. Dat zegt niet zoveel.
6: En nee.
4: Vooral kan je jezelf dwingen om te ontwikkelen, om dat vakgebied op te nemen. Want alles valt te leren. Maar ja, dat moet je wel willen. En daar moet je de mogelijkheden voor krijgen.
6: Ja, ja, ben je ook wel nieuwsgierig, zeg maar, leergierig? Hoe sta je erin eigenlijk?
4: Ja, wil je veel verschillende dingen doen? Kijk, als je maar één dingetje wil doen, ja, dan net als Bordeel, dan was het uiteindelijk geen succes geworden.
6: Nee.
4: Maar ben je bereid om dingen te proberen, verschillende dingen aan te pakken, dan kom je heel ver.
6: Ja, hoe kijk jij daarnaar, Bordeel?
5: Ja, dat ben ik zeker mee eens, ja.
6: Echt wel hetzelfde, hè?
5: Ja.
6: Ja, niet te veel blind staren op dat cv.
5: Nee, is nergens voor nodig.
6: Ja, zou je dan kunnen zeggen dat de cv dood is? Dat het wel misschien een beetje ouderwetse manier is?
5: Ja en nee. Ik denk dat je het af en toe wel om te kunnen, zeg maar, we gebruiken het nog steeds voor opdrachten, om opdrachten binnen te halen. Je moet toch kunnen aantonen dat je af en toe, dat je wat ervaring hebt.
6: Ja.
5: Maar dat is meer voor de seniors. Dus bij de junioren zie je dat minder. Dus
6: ja.
5: De starters wordt minder naar gekeken. Er wordt meer gekeken hoe het in het gesprek is. Hoe komt de persoon over?
6: Ja. Ja, ja, dat kan ik me wel voorstellen.
4: Ik zou intern best wel zonder een cv kunnen. Als ik gewoon een aantal checkjes heb. Ja, dus iemand moet wel een hbo-niveau bijvoorbeeld hebben. Een hbo afgerond of dat soort dingen. Maar verder zou het me echt niet uitmaken.
6: Nee. Voor jou zou het wel aan de kant mogen wat dat betreft.
4: Zeker.
6: Ja?
4: Ja.
6: Zie jij dan dat er toch nog te veel aan vastgehouden wordt?
4: Richting onze opdrachtgevers zeker. Ja. Ja, we hebben eigenlijk net recent een voorbeeld gehad waarbij we een opdracht opnieuw mochten invullen. Omdat er iemand wegging. En ja, wij denken dat we die invulling prima kunnen doen met twee junioren.
6: Ja.
4: Alleen de klant vindt dat heel ingewikkeld. En die moet dat echt voor zichzelf goed praten ergens. Om dat ook daadwerkelijk te kunnen doen.
6: Ja.
4: Terwijl wij denken, ja, volgens mij kunnen we het op deze manier prima met die twee junioren onder begeleiding van Bordeel hartstikke goed invullen.
6: Ja. Ja, toch apart hoe dat dan soms gaat dan ook. Hè? Ja. Tegelijkertijd hè, is natuurlijk heel veel in de wereld gaande. Niet alleen wereldwijd, ook in Nederland. Opkomst van AI is natuurlijk ook enorm, laten we wel wezen. Hè? Dat verandert iedere dag. Dan zou je ook zeggen, ja, bedrijven gaan wel juist steeds meer openstaan dan misschien ook wel voor jongeren.
5: Je zou het zeggen, ja.
6: Dat zou je dan denken. Van ja, hè, die nemen die nieuwe technologie veel meer met zich mee. Dat kan ook een kans zijn dan juist weer.
5: Ja. Zeker.
6: Is dat ook jouw ervaring? Of zeg je nou nee, toch niet helemaal?
5: Gedeeltelijk. Ja, ik denk dat het wel steeds meer komt.
6: Ja.
5: Ik denk, ze hebben altijd vaak even tijd nodig.
6: Dat is het, hè?
5: Ja, even wennen aan wat er gaat gebeuren.
6: Ja, mensen zijn toch bang voor verandering.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja, je ziet het veel. Ja, verandering is vaak lastig.
6: Ja. Hoe komt dat, denk jij, Rick? Waarom vind je het zo lastig?
4: Het is ook gewoon heerlijk om elke dag een beetje hetzelfde te doen om dit.
6: In je routine te zitten.
4: Nee, ja, dat weet ik niet. Blijkbaar de veilige haven vinden mensen toch ergens prettig.
6: Ja.
4: Maar ik vind wel, als je het hebt bijvoorbeeld over jongeren en de kansen in AI. Wij doen daar best wel veel mee. Maar degene die daar bij ons het meest in doet is Gerben, onze directeur. Nou, die is iets ouder dan wij zijn. Hij is denk ik 37, 38. Kijk jou even aan.
5: Ongeveer.
4: HRM, ik zou het moeten weten, denk ik. Maar dat heeft ook te maken met hoeveel moeite hij daarin stapt. Hoe intens hij dat vindt. Hoe diep wil hij in dat onderwerp duiken. En dat geldt hetzelfde eigenlijk voor een junior. Een junior hoeft niks te kunnen. Maar wil je echt in een onderwerp duiken en zorgen dat je daar alles van weet. Ja, dan maakt het niet uit of je daar al jaren mee werkt of net mee werkt. Of wel of geen ervaring hebt.
6: Nee.
4: Dan kun je dat uiteindelijk bereiken als je dat wil.
6: Ja. Ja, dan is dat gewoon een persoonlijk talent eigenlijk.
4: Ja.
6: En dan staat het veel meer los van die leeftijd.
4: Zeker.
6: Ja, is dat misschien eigenlijk ook wel hoe we er veel meer naar zouden moeten kijken? Dat we gewoon veel minder naar leeftijd eigenlijk kijken?
4: Ja, wat mij betreft wel. Leeftijd heeft uiteindelijk, ja, dat zegt niet zo heel veel.
6: Nou, dat is het.
4: Hè, soms wordt er gezegd dat iemand met die auto's heeft veel ervaring. Ja, ervaring is allemaal leuk. Maar wat doet die ervaring in het hier en nu, zeg maar? Wat heb je er nu aan?
6: Ja.
4: Dat kon toen misschien heel waardevol zijn. Maar is dat nu nog steeds zo? Dat vraag ik me af.
6: Nou ja, en de ene dertiger of veertiger is ook weer, kan compleet anders zijn dan de andere dertiger of veertiger. Zeg. En dat geldt ook voor twintigers. Zeg maar. Zijn twintigers die enorm volwassen zijn en enorm veel verantwoordelijkheid al aankunnen, zeg maar.
4: Zeker.
6: Dus ja, dat meer herkennen, die talenten herkennen, is eigenlijk veel belangrijker.
4: Ja, dat heeft ook wel met ontwikkeling te maken. Ik heb wel een aantal keer bij Missie 3 gezegd, als ik hier ooit was gestart, dan was het denk ik geen succes geworden. Ik ben begonnen in een organisatie waar het heel gekaderd was en waar ik in, ja, eigenlijk in hele duidelijke kaders dingen mocht gaan doen. Mm-hmm. Daar heb ik superveel van geleerd, omdat ik binnen die kaders wel wat mocht bewegen, maar ook heel erg gemanaged werd. Dat was voor mij op laatst ook wel heel erg klaar. En ik ben nu heel blij met dat ik heel veel vrijheid heb in hoe ik mijn dingen kan uitvoeren. Maar dat was andersom denk ik minder goed gelukt.
6: Okay.
4: Dus soms heb je daar natuurlijk ook wel tijd voor nodig om dat te ontwikkelen.
6: Ja. Zeg je dan, zou dat dan jouw advies ook zijn? Eerst een soort structuur aanbrengen en daarna meer vrijheid geven?
4: Nee, mijn advies zou zijn, kijk naar wat iemand nodig heeft.
6: Okay.
4: Dus de ene persoon kan gelijk, Bodil heeft het wel gered vanaf de start. Ja, die kan blijkbaar beter met die vrijheid vanaf de start omgaan. En een ander heeft meer structuur nodig om er wel uiteindelijk te komen.
6: Ja, ja. Het lastige daarvan lijkt me alleen, hè, door heel erg persoonlijk te kijken. De vraag is of die persoon dat ook zelf al goed weet. Zeker als je bijvoorbeeld nog jong bent. Ja. Ja, weet jij wel wat precies goed voor jou werkt?
5: Ja, nee. Dat denk ik niet. Nee.
6: Je zit zelf nog in die zoektocht.
5: Ja, daarom hebben we ook altijd iemand ernaast staan die met onze junioren meeloopt om regelmatig in gesprek te gaan. Waar loop je tegenaan? Waar ben je mee bezig?
6: Ja.
5: Heb je meer vrijheid nodig? Weet je iets niet? Heb je meer handvaten nodig?
6: Nee, die begeleiding is denk ik dan wel echt cruciaal, hè?
5: Ja.
6: Ja. Hebben jullie nog een voorbeeld waarvan je zegt, ja, dat is nou echt een mooi voorbeeld hoe het dan dus echt goed werkt, zeg maar. Dus dat jongeren en junioren echt goed integreren in het bedrijf.
5: Die hebben we zeker. We zijn druk bezig. We hebben nu allemaal junioren die zijn gestart, recent. De collega's van ons, die echt schoolverlaters, die nu die wij hebben meegenomen in het bedrijf en nu helemaal lekker los bij een opdrachtgever aan de slag kan gaan. Omdat het zo goed is gegaan met de begeleiding die ze hebben gekregen. En helemaal het vertrouwen van iedereen. En die nu zelf hun eigen weg kunnen bewandelen.
6: En aan wat voor projecten moet ik dan denken, zeg maar?
5: Grote infraprojecten ook in Noord-Nederland. Ja, als ook veel contractmanagement. Ja, veel contractmanagement de laatste tijd. We hebben nu ook iemand die net is gestart bij de projectbeheersing.
6: Yeah.
5: Dat is meer risicomanagement, kwaliteitsmanagement, die sector. Daar wordt zij ook heel erg in begeleid en meegenomen. En je ziet dus ook al dat zij steeds meer vertrouwen krijgt. En steeds meer zelfvertrouwen in wat ze aan het doen is. En je ziet iemand echt helemaal opbleuren en het leuk gaan vinden.
6: Ja, mooi is dat, hè?
5: Ja.
6: Ja, dan zet je iemand echt in zijn kracht.
5: Ja, het is leuk om daarnaast te staan en diegene daarin mee te nemen.
6: Ja. Is dat voor jou ook nog een heel proces geweest, zeg maar, hoe je dat zo goed mogelijk kan doen?
5: Ja, het blijft altijd, want iedereen heeft andere wensen en andere behoeftes.
6: Ja.
5: Dus altijd zoeken bij de persoon wat iemand fijn vindt.
6: Ja. Ja, het is heel persoonlijk wat dat betreft ook wel, hè?
5: Ja,
4: zeker.
6: Rick, als ik hier naar kijk, hè, ik vind het super mooi wat jullie doen. Hè, want jullie vinden dus juist die ontwikkeling, maar die begeleiding erbij dus ook heel erg belangrijk. Maar het wordt ook meteen heel persoonlijk. Die aandacht heb je dus dan wel echt nodig voor mensen.
4: Absoluut, absoluut. Dat is wel soms een uitdaging. Wat ook in het eerder vertelde is dat veel mensen zitten bij ons niet heel vaak op kantoor. Dus we zijn niet een organisatie waarbij we bij een starter naast je gaan zitten en gaan vragen van, hoe gaat het bij
6: jou? Gaat
4: het
6: nou? Ja.
4: Nee, iemand moet het echt wel zelf doen. Daarvoor doen we ook in de sollicitatie altijd een TDA. We doen een TDA. Dat is een soort van persoonlijkheidstest. Daarin komen ook bijvoorbeeld leerstijlen naar voren. Dus waar je net over had. We hebben een beetje inzicht in hoe iemand graag wil leren. Hè. Wil iemand vrijheid of wil iemand juist meer meegenomen worden in de stof. Dus zo proberen we wel al een beetje een idee te krijgen van hoe dat voor iemand zal zijn. En om daarop te acteren. Maar vervolgens is het wel ook de aandacht geven terwijl iemand start. En dat is soms wel lastig en verwacht je ook wel iets van de starter zelf.
6: Ja.
4: En die verwachtingen proberen we ook wel heel duidelijk uit te spreken. Hè? Dus je kunt niet bij ons gaan zitten en wachten dat er iemand naast je gaat zitten. Nee, jij moet zelf de telefoon opnemen. Dan wil iedereen je helpen. Iedereen staat dan zeker voor je klaar. Maar je moet dat wel zelf gaan vragen.
6: Ja.
4: En dat is ook wel iets waar we in de eerste maanden heel erg naar kijken. Waar we op coachen en wat we proberen te stimuleren.
6: Ja, want in een sollicitatiegesprek, iemand kan nog zo'n mooi gesprek hebben. Maar dat weet je dan toch nog niet, toch?
4: Iemand heeft ook waarschijnlijk geen idee waar hij echt aan begint. Want ja, ze hebben nog nooit iets in de infra gedaan. Ze hebben waarschijnlijk nog nooit gewerkt. Dus het is allesmaal nieuw.
6: Ja.
4: Dus ja, dat is heel lastig.
6: Ja, ja. Dus dat is dan echt wel gewoon in die beginmaanden goed kijken van, wat voor iemand hebben we nou eigenlijk echt? En wat past dan echt ook bij diegene?
4: Ja, zeker. Ja, ja. Wat Boriel zei, we hebben een buddy systeem. Dus we hebben iemand die daar sowieso kort op zit. En op die manier proberen we de aandacht te geven die nodig heeft.
6: Ja. Wat zou jullie advies ook zijn voor andere organisaties die hiermee struggelen?
5: Geef die junior de aandacht. Ja.
6: Ja. En concreet, hoe doe je dat? Hoe geef je ze aandacht?
5: Zorg dat je in gesprek blijft. Dat.
6: Ja. Ja, probeer ze ook echt zo goed mogelijk te begrijpen, denk ik ook wel. Gewoon nieuwsgierig te zijn.
5: Ook dat, ja.
6: Ja.
5: Aandacht.
4: Ja. Rick? Ja, ik zou zeggen, hou in gedachten dat het anders, dat ze anders denken over werk dan dat je dat zelf doet. En ja, kijk of je daar een weg in kan vinden met elkaar, dat het elkaar kan versterken.
6: Ja.
4: Dan denk ik dat je een heel eind komt.
6: Ja.
4: En vooral, ja, sta je niet blind op dat cv of op die ervaring, geef iemand gewoon een kans.
6: Ja, als jij nu zelf ook kijkt, hè, naar al die, nou ja, junioren die jullie ook inmiddels binnen hebben gehaald en die nu ook gewoon zelfstandig op de werkvloeren staan, wat doet dat met jou ook?
4: Ja, ik denk zelf altijd dat ik nog heel jong ben, dus dat ik kan me goed.
6: Je bent gewoon zelf ook een junior, toch?
4: Ik voel mezelf ook nog junior. Ik vind dat heel leuk. Goede energie en ik kan me daar goed mee matchen. Dus ja, mij geeft dat zeker wel energie.
6: Ja.
4: Al moet ik zeggen dat. Ja, dat kan met mensen met een oudere leeftijd ook zo zijn natuurlijk. Hè.
6: Dus dan komen we toch weer eigenlijk bij dat het eigenlijk niet uitmaakt.
4: Niet uitmaakt, nee. Als het maar een persoon is die bij je past en bij je organisatie past.
6: Ja.
4: En hetzelfde nadenkt over hoe jij dat ook doet in het werk.
6: Ja, toch nog eventjes die vraag, hè, waar we mee begonnen. Hoe maak je organisatietalentontwikkeling voor junioren nou aantrekkelijk en sexy? Hoe gaan we dat doen met z'n allen? Want het is natuurlijk super mooi dat jullie hier al heel goed mee bezig zijn, zeg maar. Er zijn hier een mooi voorbeeld in, ook voor andere bedrijven. Maar hoe ga je dit nou sexy maken, zowel voor jongeren als voor organisaties?
4: Ja, voor de jongeren denk ik vooral leer ze begrijpen. En daarop in te spelen, hè, met ook je uiting in hoe je ze aan gaat trekken. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Kijk, ik denk dat deze generatie het gewoon veel interessanter vindt als het gaat over. Ja, hoe kan ik me ontwikkelen? Wat zijn daar de mogelijkheden in? In plaats van, het gaat heel erg over salaris en dat soort zaken. Hè? We hadden het al over die vrije dagen bijvoorbeeld. Ja, hoe ga je daar ze meer in vinden?
6: Ja.
4: Maar hoe ga je er ook voor zorgen dat dat niet ten koste gaat van hun ontwikkeling? Hè? Dus dat als er minder dagen zijn, ja, moet ik dan meer werken? Of heb ik daarnaast dan ook nog ruimte voor ontwikkeling voor mezelf? En dan denk ik dat ze ook nog wel bereid zijn om dat deels in eigen tijd te doen.
6: Ja, denk in oplossingen eigenlijk ook wel. Bordiel, tot slot nog?
5: Ik sluit me hier helemaal bij aan.
6: Ja?
5: Ja.
6: Dat wel eigenlijk gewoon, hè? Kijk gewoon heel erg wat bij die persoon past. Dat is toch eigenlijk wel heel erg de kern wel van dit verhaal.
5: Stel de mens voorop.
6: Ja. Ambities nog voor dit jaar? Verder? Nog heel veel junioren ook weer in hun kracht gaan zetten?
5: Of?
4: Nou, ik denk vooral. Ik wil vooral de onboarding. Die kan nog beter, wat mij betreft.
6: Yeah.
4: Dus daar kunnen we stappen in maken. Dus als ik dan kijk naar mezelf, mijn eigen invloed, het HRM-vlak, dan heb ik daar werk te doen.
6: Werk aan de winkel. Boreel?
5: Ja, zeker. Ik hoop dat ik nog heel veel mooie groeigesprekken mag gaan voeren binnen Missie 3.
6: Ja, daar gaan we
5: van helpen ontwikkelen.
6: Ja, mooi. Ja. Mooie ambities. Ik wil jullie beiden heel erg bedanken voor het delen van jullie visie. En heel veel succes met alles. Dank jullie wel.
5: Dank je wel.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
3: Iedereen praat mee op New Business Radio.

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
0: Nieuw Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: reconciling data. How do they know how much they need you?
1: I think you see that most obvious when you have everything under control. So when you can sit back, relax a bit, and actually think, hey, it's all fine, I have everything under control, that's when you realize how much time you actually spend or were spending to try to get it under control. I think we can see this in our everyday lives, right? When you have something under control, you say, okay, now I can relax.
0: Yeah.
1: So it's very hard to assess how much time you're actually spending on it, and it's very hard to see at that specific moment why you need it so much, I believe.
0: Yeah, you know it when you've done it. You see the progress and the difference.
1: Yes, definitely.
0: Okay. Hans, how can companies make sure that decisions are explainable and auditable if you use all that data to the outside world?
2: Oh, that is absolutely a very solid question. You see it nowadays that especially public companies do require that their information is reliable, and I think we can help with that.
0: Yeah, that's easy.
2: Yeah,
0: actually, yeah. Norbert, for practical tips, I move to you. What could companies do today or tomorrow when we're talking about this topic, data? Apart from hiring you guys, what can they do tomorrow? What's easy?
3: Have a proper data strategy in place. Where do I want to be in 2, 3, 5 years? And what is my underlying system landscape? What does it look like? Sometimes it does make sense to rationalize systems.
0: Mm-hmm.
3: Think about data ownership, data governance, traceability of data, where does it sit? And in the end, of course, what is the purpose of it? AI, we talked about it a lot, but also the core reporting, financial reporting, risk reporting. Where does the data come from? How do I consolidate? And how can I improve my margins and get my costs under control?
0: Yeah, so find your purpose and also find the data's purpose.
3: Yeah.
0: Bram, your last of all, a practical tip for companies?
1: Yeah, thanks for the last one. I think the most practical tip is don't start trying to build the end result, but try to get a very solid foundation in place on which you can do everything you want. It will give you much more results than starting with that one specific thing that you actually want on a daily basis. Wow. With that foundation in place.
0: I think that's very helpful. Thank you all so much. Hans Jansen, CEO, Norbert Verhagen, Chief Business Development, and Bram Walda, Product Lead, all working at Radar. And that's all we have time for today. I think we've learned a lot about what you can do about all that scattered data and how to make faster and better decisions. If you'd like to listen to this episode again, be sure to visit newbusinessradio.nl. Thanks for listening. Enjoy your day.
4: Dit is New Business Radio.
5: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
7: Manutan.
6: Bestel op manutan.nl.
8: Hey ondernemer, 22 september vindt het NL Groeit jaarevent plaats. Changemakers. Met een spectaculair programma waaronder topondernemers Adriaan Mol van Molly, die bijna nooit spreekt, Sharon Hilgers van My Jewelry, visionair Jan Rotmans en vele andere keynotes en breakouts. Inspiratie en learning. De beste dag om aan jezelf te werken. Meld je aan via nlgroeit.nl.
9: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
10: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
11: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
12: Dit is New Business Radio.
11: Newsflash.
13: Bedrijf kopen, vooral voor grotere MKB-bedrijven, moet je steeds dieper in de buidel tasten. Dat blijkt uit de nieuwste overnamebarometer van Brooks & Deal Suite. Grote bedrijven worden inmiddels gewaardeerd op 7 keer hun winst voor rente, belastingen en afschrijvingen. Voor het MKB als geheel blijft dat gemiddeld op 5 keer de winst staan. Opvallend is dat verkopers hun eigen bedrijf regelmatig hoger waarderen dan overnameadviseurs doen. Gemiddeld zit daar 23% verschil tussen. En dat kan een deal behoorlijk in de weg zitten. Bijna 1 op de 5 overnames loopt uiteindelijk stuk door een verschil tussen de vraagprijs en wat een koper wil betalen.
14: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
15: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
16: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business, Ron Lemmens.
17: Veel organisaties investeren in technologie, data of nieuwe manieren van werken, maar lopen in de uitvoering tegen dezelfde vraag aan. Hoe maak je verandering werkbaar, gedragen door de medewerkers en daadwerkelijk effectief ook? Echte transformatie slaagt als organisaties niet aan losse deeloplossingen denken, maar de verbinding maken tussen technologie, data, menselijk gedrag, organisatieinrichting en natuurlijk cultuur. HiWork is vandaag te gast hier in de studio, is opgericht in Nederland en breidt zich inmiddels uit in Europa en begeleidt organisaties bij veranderingen op het gebied van performance, agility, digital, data, AI en organisatieontwikkeling. En een belangrijke tool hierbij is het veranderkompas. Na bijna 20 jaar is die herontwikkeld samen met de Vrije Universiteit van Amsterdam. Daar gaan we straks over in gesprek met Henrike van Bommel. En zij is Diversity, Equity en Inclusion Expert. En Heiko van Elkdijk, partner bij HiWork.
16: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
17: Goedemorgen, van harte welkom.
18: Dank je wel.
17: Ik begin eerst bij Heiko. HiWork, inmiddels uitgetreden uit Nederland, Europa aan het verkennen. Hoeveel landen zitten jullie momenteel?
19: 4, althans in Europa. We hebben ook nog een kantoor in India, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Spanje.
17: Ja, want wat ik zag op de website ook, jullie noemen jezelf eigenlijk een Europese speler als het ware. Maar, ja. Is dat een bewuste keuze om je zo te presenteren als het ware?
19: Ja, wij geloven echt in een sterk Europa. Met bedrijven die ook sterk in Europa zijn. En dat vraagt een andere aanpak dan de wat meer Anglo-Saxische gedreven adviesbureaus. Dus wij zijn geworteld in onze Europese cultuur. En helpen Europese bedrijven om sterker te worden en ze klaar te maken.
17: Is dat dan meer het Rijnlands model wat jullie volgen?
19: Ja, ja.
17: Dus met wetgeving, alles wat daarbij hoort.
19: Ja, dus bijvoorbeeld, mooi voorbeeld. Een van onze digitale tak is ook erg bezig met security en privacy. Hoe zorg je als organisatie dat je daar klaar voor bent? Dat je niet alleen aan de wettelijke verplichting voldoet. Maar ook in lijn is met wat je wil. Dus daar zijn wij zeg maar, de expertadvies. We zeggen van, nou, is goed of niet goed genoeg. En we helpen ze daarmee implementeren om dat beter te maken als dat nodig is.
17: Wat is de omvang van het bedrijf? Met hoeveel medewerkers, consultants zijn jullie?
19: We zijn ongeveer met 500 medewerkers intussen.
17: Ja. Dus het is een grote speler zou je kunnen zeggen, toch?
19: Ja, zoals dat zo mooi heette, de Big Four. Die zijn wel een beetje,
17: in zicht.
19: Op hun stoel aan het schuiven. ja.
17: Precies. En dan die uitbreiding. Hè? Als we even teruggaan in de geschiedenis van het bedrijf. Hoe lang ben jij betrokken bij HiWork?
19: HiWork bestaat nu eigenlijk 6 jaar. Is ontstaan als een idee eigenlijk dat een adviesbureau, dat heette Blinklane, dacht van hé, wij zijn ergens goed in. Maar we zien dat de klantvraag verandert. Waardoor we eigenlijk meerdere expertises nodig hebben dan alleen die van ons. Laten wij eens kijken of we wat soortgelijke bedrijven zien met een soortgelijke visie en een soortgelijke cultuur om die te bundelen. Dus in 2020 is dat ontstaan. Ik zelf ben sinds 2021 erbij betrokken. En inmiddels zijn dus 11 bureaus in HiWork gestapt als het ware om een deel van het geheel te vormen.
18: En dat vormt in één keer dan een speler waarvan je zegt, de Big Four kijken achterom.
19: Ja, zeker. Ja, die vinden ons wel een beetje spannend.
18: Wat is jullie ambitie?
19: Nou, we willen echt een speler van betekenis worden. Hè? Want als ik zeg, we zijn in vier landen, dat klinkt heel stoer. Maar we zijn echt wel geworteld in Nederland. En we moeten die uitbreiding in die andere landen echt nog verder vormgeven. Het leuke is dat we wel al op een aantal thema's, bijvoorbeeld energie. En we doen veel in energie in Nederland, nu ook in Duitsland. En dat we daar echt proberen die Europese spelers ook met elkaar te verbinden. En ik denk dat dat echt een mooie streven is voor ons. Om echt, dan vind ik dat je zegt, ja, je bent niet alleen Europees vertegenwoordigd, maar je bent Europees werkzaam.
18: Hoe kijk je naar de ontwikkeling van de internal market in Europa?
19: Ja, dat is een mooie vraag. Ik zie dat we daar, dat is een no way back. Hè? Dus als je kijkt naar de geopolitieke spanningen, VS, China, Rusland, dan moeten wij als Europa ons versterken. Dat zie je nu op defensief gebied, maar ook op bedrijfseconomisch gebied. Ik denk dat we te makkelijk in het verleden geweest zijn met shareholder value only, maar dan we nu denken, hey, er is een andere component bijgekomen, we moeten kijken, is het goed in het belang van? Dus ik geloof heel erg in een sterke Europa, sterke verbonden Europese bedrijven, meer gericht op kwaliteit, op duurzaamheid, dan alleen maar op de goedkoopste prijs.
18: Nou, ik denk dat we het komende uur daar nog wel vaker op terug zullen komen. Eerst eventjes nog aan jou, Henrike, want jij houdt je bezig met diversity.
20: Klopt.
18: Om maar één van de drie zaken te benoemen. Wat triggert jou daar zo in?
20: Nou, eigenlijk mijn eigen verleden ook bij andere organisaties waar ik hiervoor gewerkt heb. Ik geloof er echt in en ik denk dat het ook op aansluit bij wat Heiko net zei over onze Europese ambitie die we hebben als Heuberg zijnde. Maar dat perspectief verrijkt en verschillende perspectieven ook een beter resultaat geven. En dat gaat niet vanzelf. Dat vraagt nogal wat. Ik denk dat we dat ook bij Heuberg zien. Hè. We hebben nu 11 bedrijven die met elkaar samenwerken met een andere perspectief, andere ideeën. Maar zorgen dat ze ook goed met elkaar kunnen samenwerken en dat ze elkaar ook versterken. Ja, dat vraagt gewoon iets van een organisatie. Dat vraagt iets van de mensen die er werken. En dat geldt voor mij ook voor diversiteit in de brede zin van het woord. Over gender, culturen, religies.
18: Inclusie zit er dicht tegenaan. Wat zie je in andere landen gebeuren waar jullie actief zijn? Is dat heel anders dan zoals het nu in Nederland gaat?
20: Ik denk dat vooral andere diversiteitsdimensies soms een verschil maken. Dus hè, waar we in Nederland veel toch nog steeds wel focussen op genderdiversiteit, culturele diversiteit, zie je dat in andere landen weer hele andere thema's aanhankelijk zijn. Uiteindelijk is inclusie een gevoel. En inclusie gaat over of je ergens op je plek voelt en je ergens jezelf mag zijn. En ik denk dat dat universeel is.
18: Ik vind het mooi dat jullie er zijn. We gaan het straks ook hebben over dat veranderkompas. Want dat hoor je natuurlijk heel vaak ook bij programma's op New Business Radio, waarin veranderingen belangrijk zijn. Maar hoe hou je nou koers en waar meet je aan? Daar gaan we het zo meteen over hebben. I got lost inside my head.

0: cool kimono en Lost Inside My Head.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Vandaag bij mij in de studio staat het bedrijf Heijberg Centraal. In de studio Heiko van Eldijk en Henrike van Bommel. We hebben dat al even gehad over, ja, het bedrijf is eigenlijk pas sinds 6 jaar in de vorm waarin jullie nu op dit moment opereren. Nemen een razend tempo toch meerdere bedrijven over. Is dat nog een verschil in de bedrijven die jullie, zeg maar, in Nederland gevonden hebben en uiteindelijk ook over de grens kijken naar, ja, wat kunnen we aan ons portfolio toevoegen waardoor wij onszelf kunnen versterken?
2: Ja. Ja, nee, dus we proberen in Nederland een, zoals het mooi heet, een full service. Dus we proberen zoveel mogelijk diensten in ons huis te krijgen. En dat proberen we ook in die andere landen te doen. En bijvoorbeeld in Duitsland zijn we heel sterk op het gebied van data en in de mediamarkt. En zoeken we juist weer verbreding, zeg maar, op wat meer generieke profielen, people. Zodat Henrike doet. Dat moeten we daar ook nog gaan opbouwen.
0: Ja, want over data gesproken is natuurlijk een van de onderwerpen die we zeker gaan bespreken. Interessant is data, je noemt mediamarkt. Heb je het over bedrijf mediamarkt?
2: Nee, de
3: mediasector.
0: Ja, want dat is natuurlijk, dat is wel heel interessant. Dat data is soms interessanter voor overnames dan daadwerkelijk het productportfolio wat een bedrijf weet te bieden. Dat zullen jullie ook ervaren, denk ik, hè?
2: Ja, zeker. Nee, dus bijvoorbeeld waar onze Duitse collega's heel goed in zijn, is dat, en dat zal misschien mensen verbazen, maar heel veel nieuwsredacties, die leveren hun artikelen aan een gemeenschappelijke database. En die database kan met behulp van AI eigenlijk al, voordat het gepubliceerd is, aangeven, je krijgt tussen de 500.000 en 700.000 lezers. Dus ik zou wat meer voorbeelden erin brengen of een juiste reflectie erin brengen. En dan krijg je wel een miljoen views op een nieuwsitem. En dat is een voorbeeld waarin ik denk, wow, dat had ik nooit verwacht. Zeg maar, dat de kracht van data is dat je die voorspellende waarde met AI. Dat je als journalist gewoon voordat je iets publiceert feedback krijgt over het kan beter. En heel gericht advies.
0: En dat betekent heel veel voor heel veel bedrijven waar jullie mee werken. Jullie zitten in verschillende sectoren. Net noemde je ook al energie. Wat is nog meer? Zijn nog meer de sectoren waar jullie actief zijn?
3: Ja, financiële sector werken we veel voor. De retail, handel. Ook wel binnen overheidsorganisaties, binnen gemeentes, ministeries. Dus eigenlijk ook daar zijn we best wel, denk ik, breed in Nederland in ieder geval al vertegenwoordigd. En ook in Duitsland, ook weer in de energiesector.
0: Ja, en het is eigenlijk, wat jullie doen, is breed. Hè? Als het gaat over de transformatie van bedrijven. Jullie zijn eigenlijk op elke pijler zijn jullie actief en hebben jullie kennis in huis?
2: Ja, het is eigenlijk, we hebben, denk ik, wat ons onderscheidt is dat wij aan de ene kant hebben wij expertise in huis. Dus echt mensen die verstand hebben van bepaalde inhoudelijke thema's. Of het nou op diversiteit heel specifiek, maar in brede zin over digital, privacy, security, data, AI. Maar ook strategie, executie, verandermanagement, leiderschap, cultuur. Echte experts. En daarnaast hebben wij de kunde, zeg maar, om die expertise in de praktijk toe te passen. En ik denk dat dat eigenlijk de crux is van het bestaan van Heijberg.
0: Wat maakt het verschil dan bijvoorbeeld met de grote vier?
2: Wat je daar ziet is, enerzijds, ze hebben ook natuurlijk slimme mensen. Ik bedoel, kan wel zeggen dat die van slimmer zijn, maar nee. Kennis is niet meer het unieke onderscheidende vermogen. Het is de combinatie van de kennis, de kunde en ik denk een mindset. Een mentaliteit van, ja, wij gaan pas weg als het resultaat er is. En dan wil niet zeggen dat die anderen dat niet doen. Maar het is iets meer corporate. Wij zijn meer de ondernemende adviesorganisatie. Committed soms tot op het bot, zeg maar. Dat de klant zegt, oh, jullie zijn veel meer gecommitteerd dan mijn eigen mensen. Dus we willen het echt.
0: Nou, is dat een bepaalde vorm van een winnaarsmentaliteit, zou je kunnen zeggen?
2: Ja, ja.
3: En can do. Ik denk dat het dat nog meer is. Dus dat we ook altijd gaan voor echt praktisch resultaat. En niet alleen maar een mooi verhaal op papier. Een paar mooie woorden in een PowerPoint presentatie, om het maar zo te zeggen. Maar ook echt met elkaar kijken van hoe kunnen we nu verandering brengen. Op welk thema het eigenlijk ook is waar we met een klant op aan het werken zijn.
2: Ja.
0: Je hoort wel eens over bezuinigingen hier en daar. Dan hoor je heel snel vallen, ja, die dure consultants. Voelen jullie je dan beledigd?
3: Natuurlijk. Nee, maar ik denk dat het ook op heel veel punten zeker wel een terechte vraag is om te kijken van wat is de meerwaarde die je ook brengt. Ik denk ook dat je die altijd aan jezelf moet blijven stellen van wat maakt dat wij hier nu als dure consultant tussen aanhalingstekens toegevoegde waarde komen leveren. En dat we daar met elkaar ook altijd scherp op blijven. Om te zorgen dat we dat ook zeker blijven doen.
0: Ja. Ja, Eiko, heb je eigenlijk de afgelopen 6 jaar ervaren in de zin van verandering en behoefte bij organisaties om ze te helpen?
2: Ja, dus een verschuiving. En dat is ook wederom zeg maar toch wel een gevolg van de data en de AI. Is dat het wat minder om de expertise gaat. Hè? Want die is nu bijna iedereen die een beetje kan prompten. Die haalt zijn expertise wel uit de wereld, laat ik het zo zeggen. Dus het gaat om die combinatie van die kennis en die kunde om dingen voor elkaar te krijgen. Dus wij hebben ook een beetje een credo. Het gaat niet om gelijk hebben. Het gaat niet om gelijk krijgen. Maar het gaat om gedaan krijgen. Hè? Dus wat Henrike zegt, dat we die can-do mentaliteit. Dat heeft ook met die waarde te maken. Wij zeggen wel eens tegen een klant, huur ons nou niet in. Hè? Wij kunnen te weinig waarde toevoegen. De verhouding tussen wat je erin stopt en wat je eruit krijgt is onvoldoende. En dat is denk ik wel ook een verschil inderdaad met die wat meer corporate.
0: Ja. Wat zijn eigenlijk de vraagstukken? Die lopen denk ik uiteen. Hè? Hoe komt een klant bij jullie binnen? Hoe gaat dat überhaupt eigenlijk?
3: Ja, nou ik denk, dan spreek ik even vanuit mijn eigen context. Vanuit het people and organization deel binnen Heiberg. Vaak vanuit HR. Ik denk dat de vraag aan het verschuiven is. Dus dat het aan de ene kant vraagstukken zijn die ook rondom wetgeving gaan. Ook duurzaamheidsvraagstukken. Hè, van hoe zorg je nou voor sociale duurzaamheid in je organisatie? Hoe bevorder je die? Hoe link je die ook weer aan je financiële prestaties?
0: Namelijk ESG-onderwerpen.
3: ESG-onderwerpen, ja, het is heel leuk om heel veel vanuit een hele hoge moraal actie te ondernemen. Maar hoe zorg je er nou ook voor dat dat gekoppeld is en ook waarde toevoegt aan de organisatie? En tegelijkertijd ook AI-vraagstukken, ook juist binnen dat menselijk domein, binnen je eigen medewerkers. Hoe laat je ze samenwerken met AI? Hoe kan je AI inzetten om een deel van het werk over te nemen? Wat is de impact daarvan op je bestaande medewerkers?
0: Ik denk dat die op dit moment, dat een van de zwaarste discussies is.
3: Super spannend ook, ja. Ja, en denk ook voor onze eigen organisatie. Hoe ga je AI inzetten? Hoe gaat het met je samenwerken eigenlijk? Hè? En hoe laat je het voor
0: de keuze
3: je
0: is reuze, hè? Wat
3: absoluut.
0: Dat
3: ja. Ja.
0: Hoe begeleid je dat een goede baan? Want ja, dan heb je het over, hè, we gaan pas weg als het af is. Maar AI is voorlopig nog niet af. En als wij onze ogen dicht doen, dan is alweer iets nieuws bedacht.
2: Ja, dus onze kracht zit ook niet dat wij zijn geen IT-bureau wat technische applicaties bouwt, hè, AI-applicaties bouwt voor onze klanten. Hooguit wat meer agentic, maar niet echt een grote speler erin. Bij ons gaat het veel meer over, wat is nou de impact inderdaad van AI op je organisatie? Hoe zorg je ervoor dat je besturing nog klopt? Hoe zorg je ervoor dat je de juiste mensen krijgt? Wat voor impact heeft het op de werkprocessen?
0: Ja, want merk je dat ook heel erg, kan ik me voorstellen, eigenlijk het vraagstuk, hè, de vacatures, de overschotten die er nu zijn niet zomaar gevuld.
3: Nee, ik denk dat dat bijvoorbeeld ook heel erg linkt aan het thema diversiteit en inclusie. Hè? Dat daarmee ook een belangrijker thema wordt voor organisaties. Juist vanuit die arbeidsmarktkrapte. Hoe ga je invulling geven aan een organisatie die eigenlijk uit noodzaak ook misschien soms steeds diverser wordt. En tegelijkertijd, hoe borg je dan ook dat je daarin ook met AI goed blijft samenwerken als organisatie? Wat laat je AI doen? Wat laat je misschien soms juist ook niet AI doen? En wil je juist wel nog een menselijke hand hebben? En ik denk dat handelingsperspectief, dat is wat wij bieden aan een organisatie.
2: Ja, ja, misschien als ik daar mag inhaken.
0: Zeker.
2: Wederom ligt de vraag, welke waarde voeg je toe? He, dus wij helpen organisaties om die waarde te bepalen, nu, maar ook in de toekomst. Dus als het gaat om de mensenstuk, dat gaat ook over richting je klanten. He, wat is nou de waarde die je levert voor je klanten in de toekomst? En wat vraagt dat voor je organisatie? Model. Hè? Wat moet je dan veranderen?
0: Ja, daar kan je spreken van een spanningsveld, lijkt mij toch?
2: Absoluut, absoluut. En het grappige is, iedereen heeft het over AI en de implicaties van AI. Wij zien het eigenlijk nog niet echt zwaar doorgevoerd worden in bedrijven. Dus we horen heel vaak pilots. Hè? We hebben een pilot en die is succesvol. Maar hij gaat niet verder. En dat is natuurlijk ook wel, ik vind dat wel een beetje een soort tegenstelling. Hè? Dus iedereen zegt, ja, het is, de impact is enorm. En tegelijkertijd, we zien het beperkt. Hè? Dus we zien wel bedrijven voorbereidingen treffen. Maar de echte business case, de echte massa-ontslagen, ze zijn er nog niet.
0: Nee. En toch, en dat heb ik in andere programma's ervaren. Is dat men ook aan het voorborduren is op bijvoorbeeld MBO. Mensen met praktische kennis. Daar is het tekort aan.
2: Ja.
0: Daar wordt nu wel van gezegd, van ja, die kenniseconomie die we nu hebben, zoals we die nu kennen, dat gaat straks heel erg anders en heel erg veranderen. Er gaan veel kenniswerkers misschien straks wel naar een praktisch beroep. Kijken jullie daar tegenaan?
2: Ja, leuke vraag. We zien die ontwikkeling ook gebeuren. En dan komt er bovenop de vergrijzing. Hè? Dus de beroepsbevolking zoals we die nu kennen. Binnen 5 tot 10 jaar alle babyboomers gaan met pensioen. Dus er is een uitstroom zeg maar aan ik noem maar even oude kennis. Mm-hmm. Of, laat ik het zo zeggen. Ervaren kennis. En er is een beperktere instroom aan de onderkant. Omdat een deel dus inderdaad overgenomen wordt door AI. Of andere vormen van intelligentie. En de behoefte ontstaat dus veel meer aan de praktisch toepasbare kennis. Namelijk, ja, dat heb ik zelfs. Als ik in mijn huis moet laten schilderen. Dan moet ik moeite doen om een schilder te vinden die binnen 6 maanden kan. Dus die ontwikkeling zien we. En we zien eigenlijk dat bedrijven daar. En misschien kan Harike daar nog wel wat meer over zeggen. Dus de succession planning van hoe zorg je ervoor dat je bestand van medewerkers nu en in de toekomst dat een beetje goed ontwikkelt. Niet altijd heel erg goed over nadenken nog.
0: Ik kan me ook voorstellen dat dat lastig is. Ik bedoel, ik heb 15 jaar geleden een studie bedrijfskunde gevolgd. Toen werd er nog gesproken over middellange termijn. Middentermijn is een jaar of 5. Langer termijn, dan hebben we het over 10 jaar plus. Dat is natuurlijk al lang niet meer zo. Maar wat is nu middentermijn? Is dat 1 jaar? Is dat 2 jaar?
3: Nou, ik denk sowieso afhankelijk weer, en het is misschien een beetje consultancy antwoord, hè, maar afhankelijk van de situatie.
0: Wel, ja,
3: of course,
0: ja,
3: moeten we het nog even inbieden. Ja. Maar wel denk ik afhankelijk van sectoren. En ik denk dat korte termijn, als je nu kijkt naar in ieder geval ontwikkelingen op AI-gebied, dat echt maar over maanden gaat. Middellange termijn, 1 jaar, misschien 2. Als je ziet hoe snel de ontwikkelingen gaat. En ook als je ziet waar we nu staan ten opzichte van 1 jaar geleden. Wat wij ook al in ons eigen werk gedaan krijgen. En ook zien gebeuren bij klanten. Dan gaat die ontwikkeling razendsnel.
0: Ja,
2: het is wel leuk. Daar zit een beetje de spiegel naar onszelf ook. Hè? Dus wij zijn ook in onze eigen transformatie als Heiberg. Want we waren natuurlijk kleine bureaus. Nu zijn we een groot bureau. We moeten leren samenwerken met al die kleine bureaus. Dus we ervaren onze eigen transformatie. En precies dit punt van wat is nou middellange termijn, lange termijn of zelfs korte termijn. Ik merk dat wij als organisatie, en ik zie dat ook bij onze klanten gebeuren, eigenlijk de, zoals het mooi heet, run the business. Hè, dus hoe doe ik het vandaag en change the business. Hoe doe ik het morgen of overmorgen. Dat bijna een soort constante wordt. Hè? Ja. Dus je moet als organisatie bijna een soort schizofrene situatie hebben waarin je heel duidelijk stuurt op de performance van vandaag. En tegelijkertijd je organisatie moet klaarmaken voor morgen. Nou, en dat is waar wij vaak ondersteunen om dat mogelijk te maken. Want dat is niet makkelijk. Het zijn eigenlijk 2 werkelijkheden.
0: Ik kan me ook voorstellen dat op het moment dat je start met een implementatiefase, ook dat daar anders gekeken wordt en dat het eigenlijk ongoing steeds weer verandert. Maar hoe bepaal je dan uiteindelijk dan toch dat de basis die er aan onder ligt, dat die duurzaam is voor langere termijn?
2: Ja, dat is leuk. Dus het heeft te maken met hoe je organisatie stuurt. Hè? Dus, en dan kom je misschien ook weer terug naar waar wij wat meer in geloven, het Europese model. Dus dat je wat langer kijkt naar wat meerdere belangen. Niet alleen van de shareholders, maar ook van je medewerkers. Ook met name ook van je klanten. En wat we daar zien is dat directies af en toe moeite hebben om die 2 werkelijkheden bij elkaar te brengen. Dus daar waar voorheen zeg maar, een agenda van een directie bestond uit hoe doen we het. Moet daar dus zeg maar bijna evenredig zoveel tijd en aandacht op staan. Hoe doen we het in de verandering?
0: Ja. Want als we het Anglo-Saxisch model er even bij pakken, dan kom ik al heel snel uit bij Silicon Valley. Dat is eigenlijk de boomer geweest van Silicon Valley. Kapitaal was geen probleem. Nu zie je in Europa langzaam maar zeker dat er gekeken wordt naar een kapitaalmarktunie. Waardoor hier kapitaal wat op banken op dit moment laat slapen, gewoon bereikbaar is. Dus daar zou je het een en ander kunnen doen. Maar wel aan de hand van wetgeving die de kaders bepaalt. En daar zeggen jullie eigenlijk, dat vinden wij goed.
2: Ja, omdat het belang meer is dan alleen maximale shareholder value. Ja. Dus het moet ook levensvatbaar zijn voor de langere termijn. Het moet goed zijn voor de medewerkers in het bedrijf. Het moet goed zijn voor de klanten in het bedrijf. En met een goede kwaliteit, ook vanuit duurzaamheidsgedachten. Dus passend binnen onze Europese cultuur en ook ons toekomstperspectief.
0: Nou, want dan kom je al heel snel toch op geopolitieke verhalen natuurlijk ook. Dan gaat het over concurrentie met bijvoorbeeld Verenigde Staten, met China, waar de markt anders in elkaar zit. Hoe kan je dan, is dat dan die duurzame, langer termijn visie die dan uiteindelijk niet nu al succesvol is ten opzichte van die anderen, maar over een aantal jaren tot uiting komt? Hoe zien jullie dat?
3: Ja, ik denk eigenlijk dat dat ook precies een beetje het spanningsveld is met alle ontwikkelingen die er nu zijn in de markt. En aan de ene kant gaan die ontwikkelingen zo ontzettend snel als je kijkt naar AI en de termijnen die we net bespraken. Tegelijkertijd, en dat is misschien ook een beetje het bruggetje dan naar het veranderkompas waar we het zo meteen over gaan hebben, gaat het ook over wat een mens aan kan. Hè? Dus wat kan je ook aan verandering aan? En ik denk dat dat ook precies een beetje het spanningsveld is waar wij als Hybrid zijnde ook op willen acteren. Dus aan de ene kant, hoe ga je een organisatie ondersteunen en begeleiden om met al die veranderingen, geopolitiek, nationaal, op technologievlak, daar allemaal in kan meebewegen. En tegelijkertijd kan zorgen dat je ook de mensen die je in je organisatie hebt, die verandering op een duurzame manier weer door kan laten maken. En dat doet af en toe ook pijn. En ik denk dat het eerlijke verhaal is, wat soms ook lastig is om altijd over de bühne te krijgen. Maar hè, met elkaar ervoor zorgen dat we weten van oké, we hebben niet morgen die maximale winst of omzet. Maar we weten wel dat we met een organisatie bezig zijn die er over 3 jaar ook nog is.
0: Precies, je had gelijk overigens. Dat was mij op maat naar het veranderkompas. Want wat was het moment dat jullie dachten van hier moeten we iets mee?
2: Nou, dat was eigenlijk een heel simpele klantsituatie. Dus we werkten bij een organisatie die in transformatie was. En wat wij, maar ook meerdere bureaus doen, is dat je van tevoren meet waar sta je en aan het eind van, hoe is het gelukt, ja of nee. En wij hadden behoefte aan wat frequenter meten waar staan we in de verandering. En wij kregen terug vanuit de organisatie geen enquête. We krijgen iedere week al 2-3 enquêtes, geen enquête. En ik zat met een collega letterlijk met de benen op tafel van hoe gaan we dit in godsnaam oplossen? En toen kwamen eigenlijk 2 dingen bij elkaar. Het was een ervaring vanuit mijn eigen verleden. Dat ik heb ooit nog een paar jaar als manager gewerkt bij een energiebedrijf. En wij kregen toen een nieuwe directeur. En die ging na 100 dagen vertellen wat hij vond. En hij werd geflankeerd door 2 adviseurs. En hij vertelde een heel inhoudelijk verhaal. En na een half uur zei hij, en dit willen jullie allemaal. En ik keek om me heen en ik zag iedereen zo'n beetje knikken. Inclusief mezelf. En iedereen dacht, maar wie ben jij? Wie ben jij eigenlijk dat je, hè, zonder met ons gesproken te hebben, want het waren de adviseurs die het verhaal eigenlijk bedacht hadden. Dat kwam bij elkaar met mijn collega die zei van hey, ik heb hier een soort, we moeten eigenlijk een soort kompas hebben. Dus weet je, hij was een zeiler. Hij zei, als ik vaar, dan heb ik een kompas. Dus dan kijk ik regelmatig op mijn kompas om me even erbij te sturen. Nou, die 2 ervaringen kwamen bij het veranderkompas. Het veranderkompas gaat namelijk over dat je eigenlijk pas in de transformatie en zeker aan het eind een eerlijk antwoord kunt krijgen op de vraag, wil je deze verandering? He, dus management wil te vaak van tevoren zeggen, nou, we presenteren wat we gaan doen. Dit willen jullie allemaal. En dan denk ik, ja, je krijgt misschien een ja. Hè, wat mijn ja ooit ook was. Maar het is geen echte ja.
0: Het is geen eerlijke ja.
2: Het is geen eerlijke ja. Want je weet het niet.
0: Is het dan een ja onder dwang? Is het een ja onder... Ik kan me ook voorstellen dat heel veel medewerkers er ook wel denken van, ja, maar als ik hier nu tegenin ga, die verandering die wordt vanuit hoger management geïnitieerd, ingezet. Ja, dan kost dat misschien mijn baan, want...
2: Dat is het.
3: Dus ik durf ook geen nee te zeggen tegen Heiko natuurlijk. Dat snap jij ook, ja.
2: Dat durf ik te betwijfelen. Maar, wat je zegt, dat klopt. Hè? Dus je krijgt sociaal wenselijke antwoorden. En op de wandelgangen bij de koffieautomaat zegt, dit, ik geloof je niet in. En dan heb je als organisatie veel meer moeite om, dan sta je namelijk met 2-0 achter. Hè? Dus dan wil je iets wat eigenlijk misschien wel positief is, moet je dan in één keer uit het negatieve trekken. En daar is dat kompas eigenlijk op bedacht van, wacht nou even met die vraag stellen. Ga eerst kijken, wat is er nodig? En dat veranderkompas heeft, net als het gewone kompas, 4 kanten. Dus het gaat in eerste instantie om geloofwaardigheid. En geloofwaardigheid gaat dus over wie leidt deze verandering. Is deze meneer of mevrouw betrouwbaar? Hoe heeft hij dat in het verleden gedaan? Staat hij tussen ons in of niet? En wij zien bij bedrijven wel eens echt die slag overslaan. Hè? Dus die zeggen, hier heb je dat verhaal. Dat gaat dan over het tweede as. Het gaat over snappen. Snap je waarom we dit moeten doen? Ook belangrijk. Maar we zijn als mens niet zo verandergezind. En misschien is het nog wel iets wat uit onze oorsprong komt. We gaan eerst kijken met wie ben ik. Dus wij vertellen ook organisaties, zorg dat veranderverhaal, dat klopt. En dat klopt met degene die het vertelt. Dus mijn directeur ooit die dat verhaal vertelde, en ik kende hem niet. Ja, de logica van mij was, ik ken deze man niet, ik vertrouw hem niet.
0: Heel interessant, ik heb hem hier ook inderdaad heel knop staan. Geloven, snappen, kunnen en steun.
2: Ja.
0: Zullen we eerst even met dat geloven weer teruggaan aan het begin. Het voorbeeld wat je noemde, die directeur die kwam binnen, hij geloofde in zijn verhaal. En dat verhaal bracht hij over. En daarvan, dat willen jullie allemaal. Dat is eigenlijk wat hij zei.
2: Ja.
0: Is dat iets waarvan je ziet dat dat nu wel verandert? Ook met name door technologische ingevingen. Tot technologische veranderingen ook.
2: Ja.
0: Dat men dat geloof een beetje aan het loslaten is. Want ja, wij bepalen het niet meer. Het zijn de bedrijven als ChatGPT, als Cloud, als Gemini. Noem maar op, die eigenlijk bepalen en geloven.
2: Ja, nee. Ik zie eigenlijk het tegenovergestelde, dat geloven weer belangrijker wordt. Dus de menselijkheid, hè, aan wie verbind ik mij, lijkt wel belangrijker te worden. Dus we hadden het onlangs nog bij een organisatie waar we werkten, zat de directeur een beetje aan de zijkant. En achteraf hoorden we dus inderdaad zeggen van, ja, maar vindt hij het nou echt belangrijk? Want hij participeerde niet. Dus dan zie je toch dat. En ik denk dat dat misschien wel in deze tijd is, juist met heel veel informatie, heel veel achter beeldschermen, dat mensen behoefte hebben aan, oké, maar wie is die persoon die op dat podium staat? Dus nee, ik zie eerder zeg maar een versterking van die geloofwaardigheid. En als je dat dus negeert of niet meeneemt in je verandering, ja, dat je echt een risico loopt dat mensen niet aangehaakt zijn. Ja.
0: Betekent dus dat type leiderschap, en dan kom ik ook even bij jou terecht, dat verandert, dat charismatischer moet?
3: Ik denk het zeker. En ik denk dat het over geloofwaardigheid over de persoon en geloofwaardigheid over de boodschap gaat. En ook vanuit het veranderkompas dat je wil iemand inderdaad als voortrekker, als leider hebben waar je in gelooft. Charismatisch is één, maar ik denk ook authenticiteit. Ik denk dat ontzettend belangrijk is daarin. En dat ook weer bij de mens, dus bij de leider, maar ook bij de boodschap die iemand verkondigt.
0: Is dat niet iets wat van alle tijden is? Als je kijkt naar de Nederlandse politiek, daar zien we eigenlijk, hè, alle respect voor Schoof, maar ja, daar kan je nou niet van bepaald zeggen dat dat een hele charismatische man was.
2: Nee, dus dat jouw vraag net van, wordt het niet minder? Nee, ik denk dat het juist sterker wordt. We zien sterke figuren, hè, dus het geloof van Jette. Is de boodschap van D66 nu heel anders geworden? Ja, misschien iets minder op de duurzaamheid en het klimaat. Maar men zocht in Nederland naar iets positiefs. Naar een energieke jonge vent waarvan we zeiden, hey, daar geloof ik in. Dat is volgens mij het verschil geweest waarom hij zoveel stemmen heeft gekregen.
0: Ja, dat was waarschijnlijk dan een spindokter die dacht, het kan wel.
2: Ja, het kan
0: maar,
2: wel.
0: Maar 1 en 1 is 2, wat dat betreft. Dus dat is heel belangrijk. Dat is dus een van die 4 punten. Dan het punt snappen. En dat lijkt me op dit moment, in deze fase waarin we zitten, in die technologische verandering, ook een enorm moeilijke factor. Met name ook, je had het net over de babyboomers die langzaam uitstromen. Het gaat wel heel hard met de technologie. Wil je daar dan nog in investeren als dat je weet dat je over 2-3 jaar van je pensioen gaat genieten?
2: Ja, dus die inhoudelijke boodschap, dat snappen, hè, dus snap ik waarom dit nodig is, die moet simpel, kort en helder zijn. En daar zie ik bedrijven ook nog wel eens heel veel woorden, hè, heel veel PowerPoint slides, terwijl eigenlijk gaat het meer over, wat is de aanleiding, waar willen we naartoe, en ja, we gaan een aantal obstakels tegenkomen om daar te komen, en proberen ze nou als management nou niet allemaal te benoemen en uit te leggen en hoe we daar doorheen gaan komen. Laat het gewoon kort, om het zo maar te zeggen. En we gaan ze aan en we gaan er doorheen met elkaar. In plaats van alleen maar de lijstjes punt 1, punt 2, punt 3, punt 4. Om uitleg te geven van waarom het nodig is.
3: Ik denk dat dat ook zeker met vraagstukken op ESG-thema's, hè, of diversiteit en inclusie, ook zo belangrijk is. We kunnen wel roepen als organisatie zijn van, oh, maar we vinden diversiteit belangrijk, dus we gaan meer mensen aannemen met verschillende culturele achtergronden. Maar voor medewerkers, om dan echt te snappen, waarom doen we dit eigenlijk? Zijn we dit nou voor de bühne aan het doen? Wat willen we ermee bereiken? Dat heb je nodig om uiteindelijk ook zo'n verandering door te kunnen voeren.
0: Want ik kan me ook voorstellen dat er heel vaak nog wel een soort van tegengeluid is. Van ja, daar moet gewoon de beste persoon voor die vacature moet op de beste plek zitten. En dat gaat in feite niet om wie of wat het is.
3: Ja. En dan snappen door degene die zulke opmerkingen maakt, dat wat we zien als de beste persoon, hè, of kwaliteit. Ik bedoel, iedereen vindt denk ik kwaliteit belangrijk.
0: Moet je dat nog vaak uitleggen?
3: Elke dag. Ja, dat die kwaliteit dus voor verschillende mensen vanuit verschillende perspectieven met verschillende vooroordelen en ideeën over hoe het hoort en hoe het altijd is gegaan, dat misschien niet altijd het beste is om kwaliteit te bepalen, ook voor de toekomst. Ik denk dat nou ja, wederom het snappen heel erg belangrijk is.
0: Ja. Heiko, We hadden het net al eventjes ook over de wetgeving. Die ook vanuit Europa komt. Uiteindelijk in Nederland wordt omarmd. Of in ieder geval, daar moet Nederland verder mee. Laten we het zo maar even stellen. Wat helpt dat op dit moment bij dit vraagstuk? ESG is natuurlijk vanuit een groter belang wereldwijd eigenlijk ingezet. Maar wat vaak ook wel gezegd werd is van ja, als er geen wetgeving komt, is er ook geen verandering. Zijn jullie het daarmee eens of niet?
2: Ja en nee. Beginnen met de ja.
0: Is goed.
2: Ja, wetgeving helpt om als stok achter de deur om soms ook dingen af te dwingen. Hè? Dus je ziet een deel van de ondernemers echt die grenzen opzoeken van wat mag wel en wat mag niet. En een stuk wetgeving helpt daarbij om daar heel duidelijke kaders over te stellen. En nee, het helpt niet, omdat ik ook zie zeg maar dat een hele grote groep bedrijven veel meer vanuit een autonoom gedreven aanleiding zegt, dit wil ik.
0: Is het ook niet omdat wetgeving soms wordt gelanceerd en daarna weer wordt afgebroken?
3: Denk het zeker. En ik denk ook dat wetgeving, en dat daar ontkom je denk ik niet aan op het moment dat je een wetgeving of richtlijn inzet. Maar dat het ook soms een beetje ja de verkeerde dingen gaat meten. Ja, dus als je kijkt ook naar CSRD, rapportages, duurzaamheidsrapportages.
0: Ja, dan heb je het over de Green Deal, wat nu dan de Clean Industrial Deal genoemd wordt.
3: Ja, kan je heel mooi over rapporteren. Maar wat zegt dat nou eigenlijk echt over jou als organisatie? Dus ik denk dat het daarin soms juist ook een tegengesteld effect kan hebben op het uiteindelijke resultaat.
2: Ja, want daar waar je wetgeving hebt, krijg je heel vaak ook al handhaving, controle en nou ja, als het gaat over waar ik mijn handen nog wel eens van jeuken, is dat je zegt, oh, ik zou die politiek zo willen helpen om niet de controle op het proces te zetten, waardoor je als bedrijf alleen maar vinkjes moet zetten en rapportages moet invullen, maar veel meer over doelmatigheid, dan denk ik dat wetgeving veel effectiever doorgevoerd wordt en gehandhaafd wordt.
0: Ja, met name dat vereenvoudigen, dat gebeurt op dit moment. Althans, daar zijn ze echt wel mee bezig met de omnibus, het vereenvoudigen van die wetgeving. Merken jullie daar iets van in de praktijk overigens?
2: Nog niet echt, als ik eerlijk ben. Dus ik hoor mijn klanten toch nog wel steeds veel klagen over de toegenomen regeldruk. En ik moet hieraan voldoen, daaraan voldoen. Ik hoorde het van de week nog op het journaal ook. Hè, dat zelfs een gemeente waar een buurt een volksfeestje wil geven. Ja, dan moet je allerlei plannen indienen over calamiteit, over veiligheid, over EHBO. Hè, dus je hebt niet de tijd. Dat zie je bij bedrijven ook eigenlijk. Dat die soms wel echt moe worden van alle rapportages. Ja.
0: We gaan even terug naar het kompas, want wij zijn bij de vierde pijler. Steun krijgen.
2: Ja, misschien grappig. Ga je toch even. De derde is kunnen. Dus wat ik bij bedrijven zie is.
0: Oh, dat kunnen. Ja, sorry. Bedankt.
2: Ja, overslagen, maar dat maakt niet uit.
0: Ja, sorry.
2: Dus in de verandering, veel bedrijven leggen uit: we moeten van A naar B en morgen gaan we je helpen om B te bereiken. Waarbij ze dus die geloofwaardigheid overslaan. Dus wij zeggen eigenlijk vanuit Heiberg, pas als die geloofwaardigheid en dat snappen groen zijn, vanuit je kompas. Hey, mensen zeggen, ik snap het en ik vertrouw degene die me voorgaan. Dan komt de behoefte, kan ik dit eigenlijk wel? Ga dan mensen helpen om dat nieuwe aan te leren. En als ze dat dan aangeleerd hebben, dan komt die vierde pijler in beeld, die vierde naald. En dat is steun krijgen. En dat is met name vanuit management. Dus als management het nieuwe gedrag steunt, positief, in plaats van, dit doe je niet goed.
0: Kan je het noemen als een omgekeerde draagvlak, creatie?
2: Ja. Ik geloof dat een verandering, wat ik zei, mensen zijn niet genegen om veel te veranderen en vaak te veranderen. Maar als ze gesteund worden, en in die zin dat draagvlak krijgen om een veiligheid te krijgen om nieuwe dingen aan te leren, dan willen mensen wel. Want in de 30 jaar dat ik hier rondloop, ben ik weinig mensen tegengekomen die echt niet zinvol willen werken. Iedereen wil 's ochtends vroeg naar zijn werk en denkt, ik ga iets leuks doen, ik ga iets toevoegen.
0: Maar zinvol, dan heb je ook nog zingeving. Dan hoor je eigenlijk dat de jonge generatie vooral daarnaar kijkt.
2: Ja.
0: Zie je daar nog verschillen in?
3: Ik denk het eigenlijk wel. Ik denk ook bij waar je wil werken. Dus dat je ook ergens wil werken bij een organisatie waarbij je ook het gevoel hebt dat je iets aan het bijdragen bent. En die zingeving voor jezelf kan er soms, ik denk, eerder ook nog wel in zitten. Meehelpen om bepaalde financiële targets van een organisatie te halen. Terwijl ik nu denk dat zeker ook de jonge generatie het nog veel belangrijker vindt om te zien, wat draag ik nou echt bij? Juist ook weer vanuit de ESG, daar komen ze weer. Maar wat draag ik bij mijn organisatie? hoe presenteert mijn organisatie zich ook? Hè? Dus wat is het belang wat we zelf uitstralen?
0: Dus het is veel meer intrinsiek geworden, zeg je daarbij ook. Ja. Ja.
2: Dat zien we bij Heiberg ook gebeuren. Hè? Dus collega's die bij ons willen werken, die willen leuk werk doen. Hè? Die willen het adviesvak in, omdat het echt een vak is waarin ze goed willen worden. Willen resultaten neerzetten, maar willen ook maatschappelijk relevant zijn. En die willen zichzelf kunnen zijn. Maar we zijn B Corp. Dus wij voldoen aan allerlei regelgeving.
0: Je hebt heel veel moeten invullen.
2: We moeten heel veel formules invullen om dat te worden. Maar we doen het omdat we het geloven. En ik zie dus collega's, nieuwe collega's, met name daarvoor ons kiezen. Die kiezen dus wel voor onze uitgesproken mening dat we dat belangrijk vinden.
0: Toch even terug ook naar de publicatie uiteindelijk over dit veranderkompas. Want het is een kompas wat eigenlijk als het ware hergedefinieerd is, kan je zeggen, toch?
2: Ja.
0: Wat zijn de verschillen met 20 jaar geleden?
2: Nou, één ding wat heel mooi is gebleven is dat het belangrijkste is, het is geen meting met een bepaalde uitkomst en dat zegt iets. Het is bedoeld als, wat ik zei,
0: en de tool.
2: Voortdurend gebruiken om te kijken, zijn we nog op koers of niet? Dus het gaat om de dialoog over het kompas. En dat de uitkomsten verschillen is alleen maar aanleiding om je bij te sturen in je verandering.
0: Maar die vier assen die zijn eigenlijk feitelijk wel hetzelfde gebleven.
2: Ja, en wat je ziet aan wat er nieuw geworden is dat de toepassing, zeg maar. Hè, daar zie je dus inderdaad techniek en technologie wel echt toegenomen. Dus daar waar we voorheen, was het vrij, noemen we dat analoog. Hè? Dus we hadden letterlijk posters bij de koffieautomaat hangen. Dan gingen mensen stickeren en dan gingen ze met elkaar in gesprek. Hé, waarom ben jij groen of waarom ben jij rood? En nu zie je dat veel meer met digitale platformen ingevuld wordt. Dat daar de dialoog gevoerd wordt. Dat er wordt ook gemodereerd. Zodat bedrijven inderdaad veel meer voortdurend zicht hebben op de verandervermogen van een organisatie.
0: We gaan zo verder praten.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: 12 tot 12 op New Business Radio. Het programma Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Met vandaag Heiberg Centraal en in de studio Henrike van Bommel en Heiko van Elkdijk. En we hebben het nu al een tijdje over het veranderkompas met jullie gehad. Wat samen met de Vrije Universiteit van Amsterdam eigenlijk opnieuw gedefinieerd is. Maar wat voor typische onderzoeken hebben zij nu gedaan om dit kompas ook een nieuwe vorm te kunnen geven?
2: Zij hebben echt voor een bepaald vak, volgens mij het veranderkunde, hebben zij groepjes studenten aan het werk gezet om met dat veranderkompas te kijken van, als je nu kijkt, zeg maar 20 jaar geleden in de, ik noem maar even, de analoge wereld ontwikkeld, hoe zou je dat nu doen in de wat meer digitale wereld? En daar hebben we inderdaad een aantal leuke suggesties ook voor gekregen om andere toepassingen, om het te meten, om de dialoog aan te gaan en om informatie te voorzien. Bijvoorbeeld in dat geloofwaardigheid en snappen stuk. Hè, die eerste twee gebieden. Om daar nog wat alternatieve interventies te bedenken.
0: Nu zijn we in meerdere segmenten actief. En ik kan me voorstellen dat je het kompas nu op verschillende manieren al in werking hebt gezien. Hè, wellicht in een praktijksituatie of in een dienstverlenende situatie. Wat kun je daarover zeggen?
3: Nou, ik denk dat, als ik naar mijn eigen context kijk, het veranderkompas op een mooie manier inzetten bij vraagstukken rondom diversiteit en inclusie. Juist omdat het ook zo'n spannend onderwerp is. En ik denk ook weer steeds spannender aan het worden. Maar dat het geloven, geloof je in veranderingen op dit thema? Wil je ook daadwerkelijk veranderen? Snap je dat het nodig is? En kan je het? En voel je de steun uiteindelijk ook vanuit leiderschap. Dat maakt dat we ook de juiste gesprekken voeren met een klant. Want soms kan het kan heel snel worden van, oh, maar dit willen we toch en we gaan het doen. Eigenlijk precies het voorbeeld wat Heiko net schetste. Maar toch even terug naar de tekentafel en met elkaar nadenken van, maar wat is ook de impact? Wat betekent dit en hoe zien medewerkers dit ook? Daar helpt het gewoon om het juiste gesprek te voeren.
0: En wordt dat continu gevuld? Hoe werkt dat in de praktijk? Wordt het continu aangevinkt of wordt er continu data ingevoerd?
2: Ja, dat is een beetje afhankelijk van de situatie. Ja. Maar we hebben dus inderdaad, we gebruiken een digitaal platform waarbij mensen dat af en toe een linkje krijgen van, wil je even invullen, waar sta je in de verandering? Nou, dan komt er dus een opgetelde som van meningen. En soms hebben we dus inderdaad juist niet een digitale versie, omdat we ook werken op situaties waarin mensen geen toegang hebben tot een laptop of een telefoon. En dan is het veel meer wat ik bij de koffieautomaat, waar mensen met elkaar, waar we stimuleren dat mensen met elkaar in gesprek gaan van, hey, waar sta je? En gaat het, want het gaat juist om het gesprek. Het gaat juist niet zozeer, je moet van rood naar groen, maar het gaat erom, wat maakt dat jij nog niet van...
0: Zijn mensen daar ontvankelijk voor? Want jullie stimuleren dat dan bij, stel je zit in een toch een meer productiefaciliteit of wat dan ook. Ik kan me voorstellen dat mensen daar helemaal niet mee bezig zijn.
2: Nou ja, ik zou bijna retorisch willen stellen, hoe zou je het zelf vinden? He, wil je invloed hebben op de verandering of laat je hem leidzaam over je heen gaan? Nou, in ieder geval, zeker in Nederland willen we toch graag meedoen. En het kompas biedt eigenlijk een heel simpel houvast om met elkaar daarover in gesprek te gaan.
3: En we kunnen het niet alleen. Ik denk dat dat ook is. Hè. Wij zijn inderdaad die externe consultant. En ik denk dat onze kracht erin zit dat we het met de organisatie samen doen. Dat we het met de klant samen doen. En zij kennen hun eigen medewerkers, als het goed is, ook weer het beste. En anders helpen we ze daar graag bij. Maar dat die kracht van het samen doen, dat helpt ook om uiteindelijk ook de juiste mensen weer te bereiken.
0: Ja. Kan je nu een voorbeeld geven van iets wat haaks op elkaar staat, als het ware? Dus dat veranderkompas, dat is de kern. Dat werkt bij de organisaties. Maar wat zij doen, wat zij eventueel produceren van dienstverlening bieden, dat is extreem anders. Dus dat kompas krijgt een hele andere vorm of het proces loopt heel anders.
2: Ik moet even zoeken.
0: Je had het net over de energiesector die jullie bedienen. Maar ik kan me ook voorstellen dat er andere bedrijven zijn die...
3: Ja, ik denk, en zonder om specifieke klanten naming en shaming te doen, maar dat we inderdaad een groot verschil zien tussen, om het even kenniswerkers

0: kun je niet zo makkelijk terug. Wat we zien, zeg maar, is dat als je in specifieke situaties zit waar het een beetje schuurt, dan zit het vaak toch wel tussen, ik noem maar even, het leiderschap en de medewerkers. Dus daar waar een leider nog steeds, nou, misschien wel een beetje met een wat conservatieve inslag denkt, mijn mensen en ik moet ze vertellen wat ze nodig hebben, is het veel meer dat je de leider van nu veel meer mogelijk moet maken. Hij moet wel heel duidelijke kaders stellen, maar hij moet de mensen veel meer ook de verantwoordelijkheid geven om het te realiseren.
1: En dat zijn de momenten dat jullie dus een van de expertises, hè, net over 11 bedrijven die inmiddels zijn overgenomen, daar op dat moment kijken wat is er nodig om op dit moment die transformatie verder vorm te geven. Hoe snel kan je daarop acteren?
0: Wat is snel?
1: Ja, dat is een goede vraag. Misschien is er überhaupt...
2: Ik wou gewoon zeggen vandaag, maar...
1: Ik kan me voorstellen dat op het moment dat jullie starten aan een nieuw project, dat ook de opdrachtgever zegt, we willen dit binnen een x aantal maanden, misschien een jaar, afgerond hebben.
0: Ja, dat is nou een heerlijke vraag. Wij doen bijna altijd een analyse. En waarom? Het beeld van de klant is niet altijd het beeld wat wij zelf ook zien als wij dat checken in een analyse. En een analyse geeft ons niet alleen zicht op wat is er nou echt nodig, hè, om te bepalen wat gaan we doen. Maar ook daar zeggen wij, daar start eigenlijk de implementatie dan. Omdat wij echt van directie naar werkvloer, we zeggen wel eens heen en weer yo-yo-yo-yo-yo-en om informatie op te halen. Kijken waar is de alignment, hè, waar is de afstemming, waar is de samenhang en waar niet. En ik denk dat dat inderdaad het meesterschap is. Want ik vind adviesvak echt een meesterschap. Is door de kennis en de kunnen te bundelen, weet je dus wat je moet doen. En soms is dat na 2 weken, soms is dat na 3 weken. Soms zegt de klant, ik wil het morgen. En dan zeg je, ja, hartstikke leuk, maar dat werkt niet. En soms zegt de klant, als we dat over 3 maanden hebben, dan denken wij, wauw, dat kunnen we ook in een maand. Hè? Dus wij merken bijvoorbeeld in de overheidssector, dat daar de verandersnelheid wat ons betreft veel sneller kan dan dat ze zelf gewend zijn.
1: Volgens mij hoor je dat overal, toch? Als het gaat over overheid.
0: Ja. Ja.
1: Waar zou je dan als eerste beginnen om dat tot uiting te brengen en ook te kunnen laten zien dat het sneller kan?
0: Door niet eerst 100% nagedacht te hebben over de oplossing. Maar met 70-80% kun je al beginnen. En juist die ervaringen vanuit het beginnen weer gebruiken om de oplossing beter te maken.
1: Ja, dus terug naar projectmanagement, ouderwets. Ja. De watervalmethode eigenlijk.
0: Nou ja, dat is eigenlijk nog steeds wel wat we veel zien in dat soort organisaties waar mee gewerkt wordt. Hè. Dus 100% nadenken, dan maken, dan implementeren. Ja. Terwijl ja, de agile wereld veel meer gericht is op, we gaan kortcyclies met elkaar itereren.
1: Sprinten.
0: We gaan beter maken, we gaan testen, we gaan feedback ophalen, we gaan weer verbeteren. En eigenlijk voor mij is dat terug naar hoe het hoorde. Want als ik bij mijn bakker ben en als ik zeg 3 weken achter elkaar heb je zuurdesembrood. De 4e week zegt hij ja. Hè? Nadat hij de eerste 3 weken zegt, wat is het? En dat is volgens mij nog steeds simpel ondernemerschap. Wat de essentie is waarom je bestaat. Dus dat je die verbinding met je klant hebt en dat je in staat bent om snel, en nu noemen we dat heel mooi time to market, dat je snel kunt inspelen op wat er nodig is.
2: Ja, en ik denk daarbij ook nog wel die flexibiliteit voor vanuit je eigen professionaliteit kunnen bieden. Dus ook je eigen manier van werken ook weer aanpassen aan de context van een klant. Ik kom bij sommige klanten en als ik daar de hele dag over agile werken praat, dan denk ze echt, ja.
1: Het is toch een hype?
2: Ja, het is toch een hype. Doe niet zo moeilijk. Ja. Doe gewoon je werk. En daarop kunnen aanpassen en dat kunnen doen. Ik denk dat dat ook al onze kracht is. In die context kunnen werken.
1: Tot slot. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze uitzending. Hoe zien jullie de toekomst? Dit is een houvast voor de komende jaren. Hoe zien jullie de toekomst van Hyber?
0: Positief. En ik moet een beetje lachen, omdat ik denk, wat ik zei, we hebben onze eigen transformatie. Dus in alle eerlijkheid, wij hebben ook onze hobbels en obstakels gehad. En iedere keer kijken we weer aan.
1: Dus eigenlijk zijn die continu in een soort van spiegel aan het werken.
2: En we moeten regelmatig het veranderkompas invullen. Ja, we mogen weer stickertjes plakken.
0: En met elkaar in gesprek. Ja. Nee, dus wel positief, omdat ik zie dat steeds meer worden we ook gevraagd, zeg maar, voor opdrachten die inderdaad die verschillende expertises en kunde bij elkaar brengen. Onze klantportfolio groeit. Ons team groeit. Dus dat zijn wel voor mij 2 hele belangrijke signalen om te denken, de toekomst, ondanks dat er heel veel in de wereld gebeurt, zie ik hem met vertrouwen tegemoet.
1: Ik wil je hartelijk danken voor de komst naar de studio. We kunnen volgens mij over dit hele verhaal echt nog uren doorpraten. Helaas gaat in deze uitzending niet meer lukken. Dus ik wil jullie nogmaals danken. Hyber vandaag centraal in Let's Talk Business. Dank voor

0: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Werknemers zijn in de maand juli iets minder vaak ziek thuisgebleven, maar het ziekteverzuim is historisch hoog. Dat blijkt althans uit cijfers van Arbonet en Human Capital Care. Het verzuim daalde naar 4,7% en een jaar geleden was dat nog 4,4%. De zomer zorgt meestal tijdelijk voor minder ziekmeldingen, maar in september verandert dat beeld vaak snel. Vorig jaar was het aantal ziekmeldingen in september 72% hoger dan de maand ervoor. Het komt niet alleen doordat mensen na een vakantie alsnog een ziekmelding doorgeven. Volgens de Arbodiensten ontstaan er na de zomer ook daadwerkelijk meer verzuimgevallen. Dat komt vooral door stressgerelateerde klachten.
8: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf? Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Company Challenge. Glenn van der Burg.
9: Netcongestie raakt niet alleen bedrijven en huishoudens, maar zet ook de ontwikkeling van de hele stad onder druk. Hoe groot zijn de problemen in de praktijk? Gemeenteraadslid Wim van der Kamp neemt ons mee in de maatschappelijke gevolgen. In een unaniem aangenomen motie van de gemeenteraad worden het GVB en ProRail gevraagd om een infrastructuur beschikbaar te stellen voor de stad Amsterdam. Maar hoe gaat dat helpen bij het van slot krijgen van de stad? We hebben 4 gasten in de studio. Het is lekker druk. Wim van der Kamp is gemeenteraadslid voor de VVD te Amsterdam. Brechtje Tettelaar is de gast, programmamanager energiehuishouding van het GVB. Wilde Jager, specialist energievoorziening bij het GVB. En Tjark de Vries is er algemeen directeur van Structon Rail Nederland. Fijn dat je luistert naar de Company Challenge.
8: Waar loop jij op vast? Dit is Company Challenge op New Business Radio. Glenn van der Burg.
9: Ja, een lekkere volle studio met veel specialisten om het over nogal een belangrijk onderwerp te hebben. Wim van der Kamp, bij jou beginnen, gemeenteraadslid voor de VVD te Amsterdam. Ja, ik ga jou vragen om namens de gehele gemeente te praten. Dat is natuurlijk een beetje spannend voor een halve politicus, hè? Voor een part-time politicus. Hoe valt het wel mee?
10: Nou, ik denk dat het wel meevalt. Al zul je natuurlijk ook met elkaar moeten constateren dat we de gemeenteraad samen ook met andere partijen vormen natuurlijk.
9: Ja.
10: En dat we samen de stad vooruit willen brengen.
9: Ja. Er zal geen discussie zijn over het feit dat netcongestie een vraagstuk is in Amsterdam, toch? Daar hoeven jullie niet over te debatteren.
10: Nee, we debatteren graag, maar van links tot rechts zijn we het daar wel met elkaar over eens. Ja.
9: Ja. Neem ons eens mee. We maken veel afleveringen van de Company Challenge over netcongestie, omdat het gewoon domweg echt een heel belangrijk probleem is in de maatschappij, voor bedrijfsleven, voor huishoudens. Schets het eens voor de gemeente Amsterdam, wat natuurlijk onze grootste stad is in Nederland. Wat betekent het?
10: Amsterdam inderdaad een grote stad. Er wordt ook vaak naar Amsterdam gekeken. Hoe doen we dat daar? Hoe lossen we hier dingen op? Het is wel wat als je ondernemer bent en je wil je graag je bedrijf uitbreiden. En je hebt daar stroom voor nodig. Iets wat de meeste mensen heel normaal vinden.
3: Ja.
10: Je steekt iets, een stekker in een stopcontact en het werkt. Dat heeft heel lang ging dat goed. Maar nu moet je tot wel 10 jaar wachten op een aansluiting. Nou, dat de meeste bedrijven kunnen niet zo lang wachten.
3: Heb je een voorbeeld van een bedrijf waarvan je, jij zou ongetwijfeld contact hebben met bedrijven die dit soort vraagstukken bij jou neerleggen? Want je bent de volksvertegenwoordiger.
10: Ja, ik weet niet of ik dan namen van bedrijven moet noemen, maar laat ik zeggen dat er bedrijven die met name die veel energie verbruiken, je zou kunnen zeggen in het havengebied of iets dergelijks, ja, die hebben die energie nodig, maar moeten nu dus hun productie stilleggen omdat ze anders niet kunnen produceren.
3: Maar de hele productie gaat gewoon stil.
10: Ja, als ze niet kunnen uitbreiden. En we hebben het net over bedrijven gehad. Maar ook inwoners. Je zult maar een woning opgeleverd krijgen. Hier is de sleutel. Maar je kan er alleen niet wonen. Want je hebt geen elektriciteitsaansluiting. Dat is wel een dingetje.
3: Is dat wel echt letterlijk wat er gebeurt?
10: Dat gaat zo wel komen. En ik denk dat we dat te weinig met z'n allen realiseren. Hoe groot probleem dit is. Voor de meeste mensen is energie iets heel simpels. En dat werkt altijd. We zijn eigenlijk verwend dat het altijd werkt.
3: Ja.
10: Maar als we niet sneller dingen gaan oplossen, dan gaan mensen merken dat het echt, dan brandt het lampje niet meer.
3: Ja, ik zag volgens mij gisteren zelfs nog op LinkedIn langskomen dat het grootste politieke thema zal de komende verkiezingen waarschijnlijk wonen gaan worden. Maar een van de vraagstukken die daaronder ligt, je kan wel leuk een huis neerzetten of een hele woonwijk, maar als ze geen stroom hebben, dan heb je toch wel een uitdaging. Want dan heb je niet zoveel aan dat huis. Dan is het onbewoonbaar.
10: Ja, zeker. En we vragen van mensen steeds meer om ook dingen zelf te regelen. Dus dan doe je als brave burger, zou ik maar zeggen, je isoleert je woning, je neemt zonnepanelen, je gaat elektrisch rijden. Dus we veel willen van fossiel af. Prima verdedigbaar. Alleen dan kom je in de harde realiteit. Ik kan niet altijd alles tegelijk aanzetten, want dat kan het systeem niet aan.
3: Nee.
10: En ook gewoontes. Als we allemaal om 6 uur gaan koken. En eerder deden we het op gas. En nu gebruiken we daar een kookplaat voor. Dan krijgen we wel problemen. Als we daar geen goede afspraak over maken.
3: Ja. Doe de vertaling eens naar de gemeente zelf. Want de gemeente is zelf natuurlijk ook een enorme energieverbruiker. Kijk maar alleen maar wat er 's avonds gebeurt als het licht aangaat. Dan moeten de grachten in Amsterdam natuurlijk wel een beetje feestelijk uitzien. Maar daar heb je natuurlijk ook allerlei andere dingen. Zijn dat soort voorzieningen, lopen die ook gevaar?
10: Nou, daar moet je wel over nadenken. Vandaag hebben we het ook over een stukje van het openbaar vervoer. Dus een tram of een metro, die verbruikt stroom. Daar zul je in de basis niet bij stilstaan. Dat je denkt, daar wordt stroom voor gebruikt. Maar dat soort voorzieningen, moeten we ook zuinig op zijn. Want als de tram niet rijdt of de metro niet rijdt of een bus niet rijdt, dan hebben we wel, dan is de leiding last.
3: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat zo'n beetje de binnenstad van Amsterdam, ik kom er niet zo heel vaak, moet ik je eerlijk zeggen, maar is die al emissievrij of gaat het gebeuren?
10: Tenminste, daar zijn, als je het hebt over vrachtverkeer of auto's, de gemeente Amsterdam is overigens geen VVD-standpunt, maar het auto luw maken. ik probeer dan hier iets namens de gemeente Amsterdam te zeggen.
3: Ja. Yeah.
10: Voor zover dat mij toegestaan wordt. En dat zorgt dus ook voor problemen. Want een praktisch voorbeeld. Bootjes. Amsterdam heeft grachten, daar varen bootjes.
3: Ja.
10: De meeste bootjes zijn fossiel.
3: Ja.
10: Dus benzine.
3: Lekker diesel. Ja,
10: dat veroorzaakt ook wat rook. Dat is, als je het op het totaalplaatje bekijkt, denk ik niet zo'n heel groot drama en er zijn grote problemen op te focussen. Maar goed, doe je het dan best. Dan heb je 9 plekjes waar je elektrische boot kan opladen.
3: Ja.
10: Dat is niet heel erg stimulerend. Als je je boot niet kan opladen, dan kun je niet mee varen. Dan gaat de lol er wel af.
3: Ja. Ja, en zo merk je dat dingen elkaar in de weg gaan zitten. En dat de wil er is. En we hebben natuurlijk de afgelopen jaren met z'n allen heel erg ons best gedaan om te vertellen, we hebben echt een probleem met klimaat met z'n allen. De wil is ontstaan en nu willen heel veel mensen, maar dan krijgen ze te horen, ja, dat is een goed idee. Over 10 jaar krijgt u een aansluiting, dan kunt u uw boot elektrificeren.
10: Ja, en nog iets anders wat ik nog mag toevoegen. De gemeente Amsterdam, mensen, waar klagen ze over? De stad is vies, vol met afval. Daar heb je vrachtwagens voor nodig die dat vuil komen ophalen. En mensen ook voornamelijk om dat te komen doen. De gemeente moet ook zijn materieel vervangen. Nou, dan schaffen ze bijvoorbeeld elektrische vrachtwagens aan die dat kunnen doen. Nou, die zijn wat zwaarder. Er zijn wat andere problemen die er ook mee komen kijken. Maar die dingen moeten ook opgeladen worden. En dan kunnen ze een hele dag rijden. Of kunnen ze ongeveer halverwege ergens laden. Nou, die laadinfrastructuur is ook nog niet op orde. Dus ja, zo hou je elkaar een beetje in de houtgreep.
3: Ja, en voordat je het weet krijg je een soort catch-22. Dat iedereen wel wil, maar er eigenlijk geen beweging te veroorzaken is. Dat is natuurlijk doodzonde. Want dat willen we wel.
10: Ja.
3: Hè? Want ook de VVD wil natuurlijk gewoon verduurzamen.
10: Zeker, ja hoor, zijn we helemaal voor.
3: Daar hebben we geen discussies meer over. Ga ik even naar Brechtje Tettelaar van het GVB. Je was al eerder te gast om te vertellen over de uitdagingen die jullie hebben. Nog even in het klein. Als die hele stad emissievrij moet worden, wat we natuurlijk allemaal willen, want dan wordt de lucht lekker schoon en dan ruikt het niet meer naar diesel als er een bus voorbij komt rijden. Wat betekent dat dan voor jullie?
11: Nou, dat betekent dat in ieder geval alle bussen en veerponten die GVB heeft over moeten op.
3: Oh ja, de veerponten.
11: Ja, die hebben we ook nog.
3: Even vergeten.
11: Dus als het gaat inderdaad over bootjes die je wilt verduurzamen. Ja, dan hebben wij er ook wel een aantal. En daar geldt eigenlijk hetzelfde voor als wat Wim van den Kamp net vertelde over bijvoorbeeld de vuilniswagens in de stad. Ja, je moet ze wel kunnen opladen. Ja. Kijk, en bijvoorbeeld voor onze metro's en trams, ja, die rijden inmiddels, dat rijdt gewoon op elektriciteit. Daar hebben we een bepaalde infrastructuur voor. Nou, dat functioneert op dit moment. Op het moment dat je meer trams of metro's zou willen gaan rijden of lijnen zou willen gaan uitbreiden, ja, dan lopen wij tegen dezelfde problemen aan. Maar ook voor de laadinfrastructuur, voor onze bussen en veerponten, ja, daar hebben wij ook extra aansluitingen voor nodig. En staan wij net zo hard op de wachtlijst.
3: Ja, nou daar gaan we natuurlijk straks naar kijken. Want problemen zijn om op te lossen. En daarom heet het ook de Company Challenge. Het is niet zo dat we hier alleen maar problemen neerleggen. En vervolgens weer zeggen, nou ik hoop dat je een leuke uitzending hebt gehad. Wim, als je nou terugkijkt naar het beleid wat Amsterdam heeft gevoerd. Ik vind dat toch wel fascinerend. Er zijn mensen geweest in het verleden, best wel een aantal, die zeiden, let op, dit komt eraan. He, dus het is niet zo dat we overvallen zijn door netcongestie dat van vandaag of morgen ineens er was. Het is misschien wel versneld, maar we wisten eigenlijk wel dat dit ging komen. Zijn er nou in het verleden rare beslissingen genomen waarvan je zegt van nou, was misschien niet zo heel handig?
10: Oeh, dat is een goeie. Ongetwijfeld. Ik denk dat het vooral het probleem is, wie is nou eigenaar van het probleem, om het maar even zo te zeggen. Is dit nou de gemeente Amsterdam? Is dit nou de gebruiker? Is dit een netbeheerder? Is het Liander? En ik denk dat er eigenlijk altijd gedacht wordt, dit lost iemand anders wel op. Of het loopt zo'n vaart niet. Ik denk dat we ook, juist omdat we zo gewend zijn hoe betrouwbaar iets is. En hoe goed iets werkt. Ja, met een betrouwbaarheid van bijna 100%. Dat mensen zich niet goed gerealiseerd hebben dat dit echt een probleem is.
3: Ja, terwijl Amsterdam volgens mij wel de eerste plek was waarbij echt in het nieuws kwam van nou, er kunnen gewoon dingen niet meer.
10: Ja.
3: Daar is dus de eerste plek waar volgens mij aan de noodrem is getrokken.
10: Ik weet niet of
3: het wel leuk in het kader van het GVB, toch?
10: Ja.
3: Nooit doen overigens, behalve als de nood.
10: Nee, zeker niet doen. Want dan frustreer je de boel nog meer.
3: Daarom, maar dat geldt terzijde.
10: Nee, maar ik denk wel dat we vanuit de politiek hier te weinig aandacht aan hebben gegeven. En wel uitgesproken hebben van nou, we willen graag dat alles goed functioneert. Maar ja, welke prioriteiten stel je daar nou op? En nou, er zijn dingen die landelijk geregeld moeten worden of in de provincie. En dan krijg je ook verschillende bestuurslagen die met elkaar samen zouden moeten werken of soms elkaar tegenwerken. Omdat verschillende politieke smaken zitten, zeg maar. Hmm. Dus daarom is het denk ik goed dat we dit agenderen.
3: Ja. Wat is de rol van de gemeente Amsterdam zelf, van de stad zelf, om dit probleem, want je zei het al, je hebt de netbeheerder Liander in het geval van Amsterdam, dan heb je Tennet, die zit daar nog boven met het hoogspanningsnet. Dan heb je de provincie, nou noem maar op, dus het landelijke overheden. Nou, je hebt de OV-partners in de buurt die mogelijk nog een rol kunnen spelen. Er zijn zoveel stakeholders. Welke rol spelen jullie zelf als de gemeente, vind jij?
10: Nou, het agenderen denk ik dat we als gemeenteraad dat moeten doen. Maar ja, het college heeft hier ook een rol natuurlijk. En zij maken met elkaar natuurlijk als coalitiepartijen afspraken over wat zij belangrijk vinden. En dan denk ik dat de rol die de gemeente Amsterdam zou moeten pakken is ook mensen bij elkaar brengen. Hè? En verschillende lagen bij elkaar brengen. Dus als een van de grote steden in Nederland. Een van de G4 steden. Nou, wij hebben problemen die in wat kleinere steden niet voor. Daar hebben ze geen tram of daar hebben ze geen metro. Nee. Dan is de gemeente Amsterdam natuurlijk onderdeel van de vervoersregio. De VRA. En als je daar weer kijkt, dan horen daar weer allerlei bedrijven of organisaties bij waar Amsterdam misschien wel ooit eens iets gestart heeft. Het GVB is daar ook een voorbeeld van. Dan de vraag, ja, van wie is het GVB? Zou je dan zeggen, dat is dus van Amsterdam of niet? Zijn dat allemaal dingetjes die bij elkaar gegroeid zijn tot iets? En uiteindelijk zijn, ja, wie is hier nou verantwoordelijk voor? Maakt mij eigenlijk niet zoveel uit wie er formeel verantwoordelijk voor is. Wij zijn er wel verantwoordelijk voor om iedereen aan tafel te krijgen om dit op te lossen.
3: Ja. Je kan natuurlijk ook iets met je vestigingsbeleid doen. Je kunt natuurlijk ook zeggen, ja, we zijn een grote stad. Nogal veel mensen op weinig grond. En dan ook nog eens een keer een historisch belangrijke stad waar je op heel veel plekken ook niet zoveel kan. Of mag. En niet wil misschien ook wel. Je kunt natuurlijk ook zeggen, ja, een datacenter aan de rand van Amsterdam, misschien niet zo verstandig. Die kan vast ook wel op een andere plek. Of die haven, ja, het is een belangrijke haven, maar daar moeten we ook keuzes in maken wat er wel en niet kan. Ja. En je hoeft natuurlijk geen energiehoogintensieve vestigingen misschien meer in de stad, omdat er ook gewoon geen plek voor is. Dat kan natuurlijk ook een keuze zijn.
10: Dat is dan ook inderdaad ook wel een politieke keuze over wat wil je dat er in de stad allemaal voor voorzieningen zijn. Of als ik denk aan de stad Amsterdam, dan zie ik dat zijn we van oudsher een handelsstad. Een stad waar ook werk is. En gaan we toe naar iets waar er gewerkt wordt, waar geen energie meer bij gebruikt wordt. Dat denk ik niet. De maakindustrie in Amsterdam lijkt me die handhaven. En dat we ook wat onafhankelijk kunnen zijn. Hè. We ook een onderdeel van deze energietransitie is dat we ook niet meer afhankelijk willen zijn van het gas vanuit bepaalde plekken. Dan druk ik me voorzichtig uit. Dan ja, denk ik dus, ja, dus, ja. Ja. Dus als we dat niet willen, dan moet je dus ook ervoor zorgen dat we zelf dingen nog kunnen maken. En dan denk ik ook aan bijvoorbeeld dames shipyards. Waar we kunnen zeggen, vinden we het nog belangrijk dat we een boot kunnen maken? In deze tijd lijkt me het wel handig dat we daar toch nog wat spulletjes voor hebben liggen. En dat we dat niet allemaal afstoten.
3: Ja. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat de keuzes daarin best wel ingewikkeld zijn. Maar het is natuurlijk wel, als het niet meer kan, dan kan het niet. En dan moet je toch keuzes gaan maken. Hè? Op een gegeven moment, we gaan het zo over de oplossingen die er allemaal zijn. Maar op een gegeven moment is de rek eruit. Je zei zelf al, eigenlijk die hele warmtetransitie van dat mensen hun huizen of hun kantoren verwarmen met gas, die zit er voor een groot gedeelte nog aan te komen. En dat past al helemaal niet meer op het net.
10: Nee, dus dan moet je inderdaad keuzes maken. En misschien maak je dan soms ook wel keuzes die iemand anders zou wel gaan zeggen. Moeten we dat dan wel nog houden in onze stad, die maakindustrie en dergelijke? En dan zeg ik van want alle producten, alle spulletjes van de smartphone tot wat dan ook. Dat wordt al veel in het buitenland geproduceerd. Maar zo maken we onszelf wel echt heel afhankelijk. Ja. En je moet ook wat te bieden hebben en wat te ruilen hebben, zou ik zeggen.
3: Ja.
10: We kunnen niet alleen maar de hele dag achter ons laptopje zitten in een cafeetje. Zeg maar,
3: niet alleen maar Zuidas in Amsterdam. Toch? Dat is op zich
10: redelijk. En niks tegen de Zuidas, maar het gaat me er wel om dat we ook dingen zelf moeten kunnen blijven maken in de stad.
3: Ja. Diversiteit van werk is dus ook belangrijk.
10: Zeker, ja.
3: All right. Volgens mij is het wel helder dat we een kleine uitdaging hebben met z'n allen. Wij gaan het zo even oplossen. Dat hoor je zo.
12: Listen to Lead. New Business Radio.

0: Blijft er elke keer door merg en been gaan, dit. Prachtig. I Say a Little Prayer van Aretha Franklin.
1: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.
0: Ja, we praten over netcongestie en dan specifiek in onze hoofdstad, de gemeente Amsterdam. Wim van den Kamp is de gast, die hoorde je net. Gemeenteraadslid voor de VVD te Amsterdam. Brechtje Tettelaar in de studio van het GVB samen met haar collega Wilde Jager. En Tjark de Vries van Structon Rail Nederland. Tjark, ik wil even bij jou beginnen, want we hebben het nu over Amsterdam. Jij slash jullie opereren in heel Nederland. Is dit nou Amsterdams en is de rest nog een beetje aan het slapen en komt dat nog? Of is iedereen in de hoogste staat van paraatheid?
2: Nou, ik denk dat het niet per se Amsterdams is. Hè? Nederland zelf is natuurlijk redelijk vol. Ik was overigens vorig jaar in Tokio. Toen dacht ik, zo, hier wonen maar
0: 800
2: mensen op 2000 vierkante kilometer. Amsterdam is maar 1.200.000, hè? Dus wauw. Maar goed, de Japanners zijn ook iets kleiner. Hè? Dat maakt natuurlijk ook allemaal uit. Maar ja, een beetje leefbaarheid. Ik denk dat dat een thema is dat voor de stad eigenlijk wel een enorm issue is. En ja, we hadden het net eventjes over elektrische fietsen en de duurzaamheid. Het volume van wat mensen om zich heen willen hebben. Toerisme is natuurlijk even een ding. Ja, die zitten niet meteen allemaal in Flevoland. Dus wat dat betreft denk ik, ja, grote steden hebben daar wel wat mee te doen. En ja. Ja, vandaar dat we denk ik de leefbaarheid van de stad schoon, niet ruiken. Weet je, het is niet alleen maar de energie, het is ook elektrisch, hè, of niet fossiel. Dat heeft ook echt wel qua lawaai, qua uitstoot, ook een paar echte voordelen. En in die end is het ook gewoon goedkoper.
0: Ja. Ja, goedkoper en efficiënter.
2: Ja, dat vergeet ik. Ja. Kijk maar even naar het voorbeeld van een dieselmotor met 2200 onderdelen en een elektromotor met 200. Het is heel zuur als je dieselfreak bent, maar uiteindelijk is het wel op lange termijn gewoon een hele mooie modaliteit om energie te verplaatsen.
0: Ja. En. Nou, kortom, ik hoop dat heel veel mensen luisteren die ook op andere plekken, behalve in Amsterdam, bezig zijn, want er valt vast wat te leren. Brechtje Tettelaar van het GVB. Jij vertelde net al even, ja, wij hebben ook die uitdaging, want we willen onze veerboten verduurzamen, elektrificeren, de bussen elektrificeren. En ja, we hebben stopcontacten nodig en dan mogen we wachten. Nou, volgens mij zijn Amsterdammers niet, die houden niet zo van wachten. Dus die verzinnen dan wel wat anders. Dus hoe los je dat dan op?
3: Nou, dingen waar we nu naar aan het kijken zijn is bijvoorbeeld, wat we al zeiden, de trams en metro's, die zijn al elektrisch. En kun je de infrastructuur die we daarvoor aangelegd hebben dus benutten, bijvoorbeeld voor ook het laden van bussen en veerponten. Ons hele elektriciteitssysteem voor metro en tram is helemaal georganiseerd op pieken. Dus dat zijn met name ook de spitsmomenten dat er heel erg veel elektriciteit gevraagd wordt. Buiten die pieken, zeker in de nacht bijvoorbeeld, hebben we best wat ruimte over die we op andere manieren zouden kunnen benutten.
0: Ja. Ja, en dan denk ik, ja, dat is leuk 's nachts, maar dan is er ook niet zoveel vraag. Dan is het net zelf ook redelijk onbelast. Dus wat schieten we er dan mee op?
3: Dat klopt, maar bijvoorbeeld het laden van bussen zou je prima op zo'n moment kunnen doen. Dat zij in de nacht opladen om in de ochtend weer helemaal met een volle batterij aan de dienstregeling te beginnen.
0: Ja. Wil, wat vraagt dat? Vraagt dat van waar jij vanuit energievoorziening van het GVB mee bezig bent?
4: Ja, we zijn natuurlijk aan het kijken. Aan de ene kant, we hebben eigenlijk drie sporen bereid. Aan de ene kant proberen we het energieverbruik zo laag mogelijk te houden door de verliezen te beperken. Nou, dat gaan we onder andere doen door het tramnet de spanning te verhogen, waardoor de verliezen omlaag gaan.
0: Oké, maar dat moet je even uitleggen, want dat snap ik als leek natuurlijk helemaal niks van. Ja, je doet de spanning omhoog.
4: Ja.
0: Blijkbaar kan dat. Dus
4: ja.
0: Kunnen die kabels dat aan?
4: Ja.
0: En wat is het? Maar daardoor gaat het verlies omlaag?
4: Ja, omdat zeg maar als de spanning omhoog gaat, dan kan je met minder stroom toe. Spanning maal stroom is het vermogen. Dus een hogere spanning heb je aan een lagere stroom voldoende.
0: Okay.
4: En een lagere stroom geeft minder verliezen. Dus dat gaat helpen.
0: Klinkt briljant eenvoudig.
4: Het klinkt briljant eenvoudig. Alleen de realisatie vergt nogal een aantal zaken.
0: Ja. Zoals? Neem ons eens mee. Want kijk, het is natuurlijk interessant. Denk ik ook om onze luisteraars een beetje op te voeden met de oplossingen lijken eenvoudig, maar hebben best wel wat voet in de aarde.
4: Nou, dat betekent dat we in de gelijkrichtingsstations dat we al spanning omhoog moeten gaan brengen. Gelukkig hebben we daar al jaren geleden hebben we daarop voorbereid. dat we de transformatoren die we hebben neergezet, dat die zeg maar twee standen hebben.
0: Okay.
4: Stand waarin we nu tot nu toe steeds hebben gewerkt. En zeg maar de toekomstige stand als we op een hogere spanning kunnen werken.
0: Ja, ja. Zoals je dat wel eens ziet op adapters waar 110 volt en 220 staat.
4: Ja,
0: een knopje voor, hoppakee.
4: Ja,
0: okay.
4: Zoiets.
0: Maar dan
4: alleen, ja, tot nu toe was de belemmering dat je moet ook voertuigen hebben die ook die hogere spanning aan kunnen. Ja. En dus daardoor moesten eerst de oude voertuigen zeg maar uitgefaseerd zijn voordat we deze stap konden maken. En die kunnen we nu gaan.
0: Oké, nu is dat zover.
4: Nu is dat zover, die kunnen we nu gaan maken. Dus dat,
0: maar dit zagen jullie dus eigenlijk al aankomen?
4: Dat zagen we al aankomen. Alleen, ja, je zit wel voertuigen die hebben over het algemeen een lange levensduur. Van soms wel 30 jaar.
0: Ja.
4: Ja, dus.
0: Dat is ook weer wat om die dan niet zo duurzaam, maar die dan van eerder al op de schoot hoop te gooien,
4: ja,
0: toch?
4: Ja, ja, ja, ja.
0: Oké, dus dat is één. Spanning omhoog.
4: Dat is één. Ander dingetje is zelf opwekken. Dus we hebben op 13 reizigersstations hebben we al zonnepanelen liggen.
0: Okay.
4: We hebben ook gekeken van, is het eventueel mogelijk om langs de metrobaan zonnepanelen te leggen? Nou, daar hebben we dan bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam voor nodig, want dan zit je in de openbare ruimte.
0: Ja, Wim, ik hoor iets wat we moeten gaan regelen.
5: Nou, dat klinkt als een goed idee inderdaad.
0: Nou, gelijk. VVD is al binnen.
5: Dat gaat net of wat snel, maar ik vind zeker, het is zeker om te onderzoeken, want ik als we die ruimte toch niet anders kunnen benutten, laten we daar dan dat dan op die manier doen. Dus op het moment dat we het opwekken en meteen ook kunnen gebruiken, ja, dat is natuurlijk het allerbeste. Hoeft niet op te slaan, dus dat lijkt me een mooie.
0: Okay.
5: Mag ik nog een vraag stellen? Want
0: natuurlijk.
5: Ja, ik hoorde net Wil zeggen, hij zei, die spanning omhoog, en maar kunnen de voertuigen dat aan? Nou ben ik sinds maart elektrische autorijder en ik kan hem snel laden en ik kan hem langzaam laden, zeg maar. Snel laden vind ik zo prettig. De accu schijnt dat niet altijd even prettig te vinden. Maar wat vergt dit van de gedrag? Want in principe, als ik een beetje plan, kan ik het beste altijd die trage lader gebruiken, zeg maar. En dat is ook goedkoper. Hoe kun je mij prikkelen of hoe kun je mensen prikkelen in hun gedrag? Dat ze dat de juiste vorm kiezen.
0: Ja. Maar die tram die rijdt gewoon, toch?
4: Die, ja, die rijdt
0: hoeft niet geladen te worden, dat scheelt.
4: Nee.
0: Ja. Maar dat is wel, ja.
5: Nee, maar heeft dat bijvoorbeeld gevolgen voor als je die bus wil laden? Als die bus niet de hele dag kan rijden, dan moet die misschien tussendoor snel geladen worden, ja, of niet? Dus dat is meer wat ik
4: nee, dat is wel een goed punt, inderdaad. Ja. Want we zijn inderdaad aan het kijken, Brechtje zei het net al, om te kijken of we bussen kunnen laden vanuit het tractienet. En dat kan, maar we willen natuurlijk ook dat de metro blijft rijden. En die bus vindt het niet erg als die heel even iets minder laat. Hè, dan hoeven we niet constant te snel laden. Dan kunnen we dat ook best wel even wat minder doen.
0: Ja.
4: En op die manier kunnen we ervoor zorgen dat de metro gewoon blijft rijden. En dat toch die bus tussendoor wordt opgeladen.
0: Ja, ja.
5: Eén dingetje, ik ben geboren in Doetinchem, maar ik heb lang in de buurt van Arnhem gewoond, waar ze de trolleybussen hebben natuurlijk. Zit hier nog iets leuks op of moeten we het daar niet over hebben?
0: Ja, Brechtje steekt de vinger op. Het leuke is overigens, even voordat Brechtje gaat antwoorden, we hebben een aflevering gemaakt met de trolley koning van Arnhem. Dus ga die vooral luisteren. Moet je even naar New Business Radio Listen Today Lead Tomorrow zoeken. En dan vind je de aflevering. Maar Brechtje, trolleybussen in Amsterdam, dat zou wat zijn. En die Arnhemmers die zouden echt zich helemaal het schompers lachen volgens mij.
3: Ja, terwijl ik heb begrepen dat daar in het verleden in Amsterdam ook naar gekeken is. Dat daar onderzoeken naar gedaan zijn. En dat de politiek ervoor gekozen heeft om geen trolleybussen te doen. Destijds, hè?
0: Ja, destijds. Voor jouw tijd, Wim.
3: Nee, het leuke is, ook zo'n oplossing klinkt heel erg simpel. Want we hebben natuurlijk al die traminfrastructuur al door de stad liggen. Dus je denkt, een trolleybus eronder.
0: Hup, even boven een dingetje er tegenaan.
3: Even tegen die leiding aan en je kan rijden. Maar zo simpel is ook dat niet, want de bovenleiding van de tram is alleen maar de plusspanning van de elektriciteit. En die min moet je ook ergens kwijt. Dat gebeurt nu via de rails.
0: Ah.
3: En de trolleybus, die heeft dus eigenlijk dan weer een extra kabel nodig.
0: Ja.
3: Dus ja,
0: ja.
3: Er zitten altijd haken en ogen aan, helaas.
0: Ja. Het is een goed idee, maar het heeft iets meer voet en aarde.
3: Ja.
0: Wil, voordat we nummer 3 vergeten. Wat dus 1 is spanning omhoog. 2 is opwek langs het tracé van waar jullie rijden. Wat is 3?
4: Het derde is energie die anders verloren zou gaan. Om die toch te benutten. En een van de dingen die we daarvoor gaan doen is dat we op een aantal gelijklichtstations gaan we zogenaamde terugwinunits gaan we plaatsen. Okay. En die gaan de remenergie die anders in grote kachels die op het dak van de metro en de tram liggen omgezet wordt in warmte, gaan we terugleveren aan het elektriciteitsnet.
0: Kijk.
4: Waardoor we die energie nuttig kunnen gebruiken.
0: Ja.
4: Ja.
0: Ja, klinkt zo logisch, hè? Want als ik mijn gas loslaat van mijn elektrische auto gebeurt dat ook. Maar ja, bij trams zal dat iets ingewikkelder in elkaar zitten, denk ik. Zeker omdat je natuurlijk trams hebt rijden die al 10 jaar of 15 jaar rijden.
4: Ja, maar die trams die zijn in staat om dus energie terug te leveren. Maar er moet wel een andere tram of metro in de buurt zijn die dit kan gebruiken. Als dat niet zo is, ja, dan wordt het omgezet in warmte en is het verloren.
0: Ja.
4: En ja, die energie die willen we terugwinnen. Nou, dat is ook al in gang gezet. We hebben al 4 van die systemen besteld. En die gaan we volgend jaar gaan we die installeren.
0: Ja. Nou is het zo, Wim, dat jij, zeg ik even, anders moet je me maar even corrigeren, een motie hebt ingediend in de gemeenteraad die unaniem is aangenomen. Dat gebeurt ook niet heel vaak, denk ik. Zeker niet omdat jij in de oppositie zit. En zeg ik maar even, dat weet ik eigenlijk niet eens.
5: Ja, zeker, klopt.
0: En in die motie, ja, je moet zelf maar even zeggen, wat vraag je eigenlijk in die motie?
5: Nou ja, eigenlijk komen we met elkaar, zijn we het erover eens. Nou, dat netcongestie een grote impact heeft op de stad Amsterdam. Dus het heeft zijn reflectie op de economie. Het heeft ook op de maatschappij. En als we dat dus weten, wat kunnen we dan doen? Als we zien dat er elektriciteitsnetten liggen in de stad, die van ProRail en van het GVB, die ons kunnen helpen om die netcongestie op te lossen. Nou, wat zouden we dan kunnen doen? En dan zouden we dus eigenlijk, dan vragen we dus dat de gemeente zich gaat inzetten om het GVB actief te ondersteunen. Om een bijdrage te leveren om die netcongestie op te lossen. En dat er ook dat de vervoersregio Amsterdam vragen om een netwerk op te bouwen en kennis uit te wisselen. Hoe mooi zou het niet zijn als we in Amsterdam dingen hebben uitgevonden en dat ook in Utrecht of in Rotterdam gebruikt kan worden.
0: Ja.
5: En laat Rotterdam trouwens ook iets bedacht hebben wat ons inspireert.
0: Ja, ja, want we hebben al ook weer een aflevering gemaakt met de RET en daar gebeuren ook weer spannende dingen.
5: Ja.
0: Oké, dus even los, dat ik het goed snap, hè? Los van dat het GVB bezig is om hun eigen netcongestieprobleem op te lossen, vraagt de gemeente Amsterdam, oftewel het aandeelhouder eigenaar van het GVB, aan het GVB. Dus dat is niet een vriendelijke vraag, maar dat is een soort van tuurlijk is het een hele vriendelijke vraag. Maar ook met enige macht erachter. Zeggen jullie, help ook de stad zelf met de netcongestie. Dus de burgers, dus de bedrijven, dus alle instellingen die er zitten.
5: Ja, nou, primaire taak is natuurlijk dat de GVB zorgt dat trams, bussen, metro's rijden en mensen vervoeren. Dat. Maar als er nog infrastructuur is die onvoldoende benut is en die ook gebruikt kan worden voor doeleinden waar we de stad mee helpen, dan moeten we dat niet nalaten.
0: Oké, nou en hoe het GVB dan vervolgens denkt, oh ja, leuk, dat gaan we ook nog even fixen. Of dat ze denken, jeetje mina, krijgen we dat er ook nog even bij? Dat hoor je zo.
1: De laatste inzichten voor Business Shapers. New Business Radio.

0: zijn de liedjes waar radiopresentatoren van houden. Met zo'n einde waar je gewoon lekker overheen kan kletsen. En dat je dan rustig aan kan vertellen dat het alweer een ondertussen een heel oud plaatje is. Want volgens mij draait hij al jaren mee. Maar hij is wel heerlijk. Wallpaper hoorde je van Stay Gold.
1: Company Challenge. Glenn van der Burg.
0: Wim van den Kamp van gemeenteraadslid. Daar moet ik er wel van zeggen. Want als ik zeg dat hij van Amsterdam is, dan denken mensen dat hij ambtenaar is. En dat is hij niet. Gemeenteraadslid voor de VVD. Te Amsterdam, te gast Brechtje Tettelaar van de GVB samen met haar fijne collega Wilde Jager. En Chark de Vries is er van Structon Rail Nederland. Ja, Brechtje, dan was je lekker bezig met het oplossen van je eigen nogal uitdagende problemen. En dan komt er zo'n motie van de gemeente Amsterdam. Tevens eigenlijk aandeelhouder en de baas, de overall baas van het GVB. Het is natuurlijk allemaal heel netjes gescheiden.
2: Maar er zit nog een vervoerregio tegen tussen die namens de gemeente ons de opdracht geeft om het vervoer te organiseren. Dus ook dat zit weer iets complexer in elkaar.
0: Ja, zoals altijd. Maar dan komt er zo'n motie aan, waar overigens unaniem ja voor is gestemd. Dat volgens mij, ik weet niet hoe vaak het gebeurt, maar het zal niet heel vaak gebeuren dat iedereen het ergens mee eens is. En hoe ontvang je dan zo'n motie? Denk je dan, oh ja, tof, want dan hebben we nu ineens een vrijbrief om van alles nog wat te doen. Of denk je, oh mijn god, dit er ook nog bij.
2: Het is een beetje van alle twee. Ik persoonlijk denk, oh gaaf, uitdaging, daar gaan we onze tanden in zetten. We zijn als GVB ook bezig om een visie te maken over wat willen wij zelf nou eigenlijk op energiegebied. En daarvoor spreken we met allerlei partijen. Dus bijvoorbeeld ook met de gemeente, met de vervoerregio, met de netbeheerder Liander. En wat heel grappig is, is dat als ik spreek met mensen die met energie bezig zijn, die zeggen eigenlijk allemaal, oh GVB, je hebt al zo je handen vol aan je eigen opgave. Dus laat dat voor anderen er alsjeblieft even buiten, want je hebt al zoveel te doen.
0: Maar dat zijn de buitenstaanders.
2: Dat zijn buitenstaanders. Terwijl mensen die met openbaar vervoer bezig zijn en ook kennis hebben bijvoorbeeld van de tractienetten, die zeggen, ja, maar we hebben hier een gouden kans om iets voor de stad te kunnen betekenen.
0: Ja.
2: Ik denk zelf ook dat laatste. Maar dat betekent wel dat we inderdaad behoorlijk wat te doen hebben. En dat dat ook echt van een bedrijf als GVB iets vraagt. Want je bent niet meer alleen dan een vervoerder van mensen. Je wordt ook een soort van netbeheerder en energieleverancier.
0: Een vervoerder van elektronen.
2: Ja, ook. En dat stelt heel andere eisen aan een bedrijf.
0: Ja, Chark.
3: Nou ja, ik wou zeggen vervoerder van vermogen. Hè. We zetten het wel eens te filosoferen. Als je Eiburg wil uitbreiden, je hebt een tram. Goh, stel je voor dat de ACM een beetje meewerkt. Dan zou je als GVB met wat slimme elektrowatertorens, en dat maak je dan een mooi slim doosje van, kunnen zeggen, hey, kan ik zo'n woonwijk ook van stroom mede voorzien? Hè? Alleen kan het niet. Dat zijn wel concepten die nu krijgen die tractie. Letterlijk en figuurlijk. 10 jaar geleden was het nog onmogelijk. En nu krijgt dat tractie door allerlei pintere duurzame oplossingen.
0: Maar je zegt het was onmogelijk. Was het technisch onmogelijk of was het...
3: Stakeholder technisch was het nog even onmogelijk. Hè? Dus je moet dan met elkaar wel even de urgentie en de moed. En met name, dat is altijd respect voor iedereen die hier bij mij aan tafel zit. Je moet bestuurlijk ook je nek uitsteken. En dat valt niet altijd mee.
0: Nee.
3: En zeker in een stad als Amsterdam. Maar daar zijn een heleboel dingen belangrijk. Ja, en ga dan maar even de goede prioriteit eruit kiezen. Dat vraagt moed en uithoudingsvermogen.
0: Ja. Brechtje, kijk jullie even allebei aan. Hoe kan dit eruit zien? Want het vraagstuk is natuurlijk mega groot. Want ja, het kan iemand aan de ene kant van de stad zijn. Kan het een bedrijventerrein zijn die zegt, ja, hallo, we willen hier uitbreiden. Het kan niet meer. Het kan een nieuwe woonwijk zijn. Het kan een woontoren zijn. Het kan er wordt nog een kleine tunnel gebouwd op de Zuidas. Waarvan je ook kunt afvragen, hebben ze daar genoeg nagedacht over of ze wel genoeg stroom hebben? Weet je, er is zoveel waar je een bijdrage zou kunnen leveren. Waar begin je dan überhaupt?
2: Nou, het begint natuurlijk met de principiële vraag. Wil je een rol spelen voor die stad en dus anderen dan je eigen bedrijf van stroom voorzien?
0: Ja.
2: Daar begint het al mee. En vervolgens ga je kijken als het antwoord daarop ja is. En volgens mij is de houding van GVB daar in de basis positief. Willen we dat dan voor iedereen of maken we ook daar keuzes in? Kijk, en GVB is primair een OV-bedrijf. Dus vervoer is onze core business.
0: Ja.
2: Ik heb nu een voorstel aan onze directie in voorbereiding om inderdaad daarin keuzes te gaan maken. Wanneer doen we iets wel, wanneer doen we iets niet? En in ieder geval voor de korte termijn hebben we gezegd, het moet passen bij het GVB... Het bedrijf dat het nu is en de strategie die we nu hebben. Dus we focussen met name op dingen die gerelateerd zijn aan vervoer.
0: Okay. Dus die woonwijken, die Eiburg, die extra torens die we daar gaan bouwen ongetwijfeld, die gaan jullie niet aansluiten?
2: Op de korte termijn niet. Maar voor de toekomst zijn dat wel de dingen waar we ook naar kijken. Maar voor de korte termijn focussen we ons op sowieso kleinere aansluitingen. Want dit is voor ons ook iets nieuws. Dus we willen ook even gaan oefenen van wat komt daar in vredesnaam allemaal bij kijken. Wat hebben wij allemaal te organiseren om dat te kunnen doen. Ja. Om dat op een goede manier te kunnen doen. En een van de dingen waar we nu bijvoorbeeld naar kijken is iets heel kleins. Maar op Centraal Station, daar staan, dat noemen ze wayfinding borden. Dus een hele grote zuil waarop staat, dit is perron A, B of C van de tram. Zodat mensen weten van nou daar moet ik zijn. En op één plek was er geen aansluiting om zo'n bord neer te zetten.
0: Okay.
2: Daar zijn we nu in gesprek om vanuit GVB de stroom voor zo'n zuil te gaan leveren.
0: Okay, dus dan worden jullie de netbeheerder voor de aansluiting van de zuil die aangeeft waar jullie eigen trams rijden. Wow.
2: Ja.
0: Okay, dan snap ik hem. Ja.
4: Nou, we zijn ook aan het kijken hoe we dan dat invulling kunnen geven. Want je zegt natuurlijk, we moeten dit gaan realiseren. En dat willen we dan ook zelf gaan uitproberen. En daarom zijn we bij ons bij de werkplaats een heel innovatielab aan het inrichten. Waar we zulke soort technieken allemaal kunnen gaan uittesten. Waarbij we ook andere partijen betrekken. Ook hogescholen en universiteiten hebben we daarbij aangesloten. Start-ups van de TU Delft. Om zulke soort componenten die er soms ook nog niet zijn, om die te ontwikkelen.
0: Ja, ja.
4: En daar ook uit te testen.
0: Ja, ja, maar ik kan me ook voorstellen dat je ook dingen moet afspreken, technisch moet afspreken, van wie krijgt prioriteit als when the shit hits the fan, om het zo maar te zeggen. Ja, dan is het wat minder erg dat het bordje verlicht is dan dat de tram rijdt.
4: Nou, dat gaf ik natuurlijk net ook al aan, van de metro moet blijven rijden. Dus ja. De bus die moet dan maar even iets minder laden. Dat is niet zo'n probleem. Maar de metro moet blijven rijden.
0: Ja, en, maar er moet wel intelligentie dan in het systeem zitten.
4: Precies, ja. Ja,
0: want een groot gedeelte van ons energienet, zeker thuis, is dom als wat. Die geeft gewoon energie en die geeft geen voorrang. Bij mij thuis in ieder geval niet. Ja. Dus is het stopcontact niet zo slim dat hij zegt, ja, wacht eens even. Die wasmachine die kan wel even een tijdje wachten.
2: Bij ons ook nog niet. Maar ook dat zijn natuurlijk dingen waar we naar aan het kijken zijn. Want je ziet omdat dat hele systeem, het gaat niet meer alleen de metro of alleen de tram bedienen. Het wordt een veel complexer systeem. Dan kun je niet anders dan daar ook een stuk verslimming op zetten. Dat het automatisch die energie de goede kant op gestuurd wordt.
0: Ja. Chark, ik zei het net ook al even. Het leuke is dat je vanuit Structon loop je natuurlijk in heel Nederland op allerlei plekken rond. Ja. We hebben wel een leuke aflevering met de RET gemaakt. We hebben een leuke aflevering over de trolleybussen gemaakt en de kansen die daar zijn. Als je nou dit hoort en je neemt die motie even in je achterhoofd. Wat is dan het eerste waarvan jij aan denkt? Van nou, die kansen die zie ik in Amsterdam.
3: Nou ja, het belangrijkste is dat er bestuurlijk draagvlak is om te bewegen. Weet je, want uiteindelijk, je kunt wel een briljante technische oplossing hebben, maar als er bestuurlijk geen ruimte is, geen draagvlak is, dan gaat het niet werken. En
0: ja.
3: Wil heeft zijn eigen laboratorium en Brechtje gaat in die motie schrijven van hoe gaan we die visie ontwikkelen? Stap voor stap voor stap. Nou, de RET, of 010, je mag er niet zoveel over zeggen natuurlijk in Amsterdam. Maar daar lopen ze op dat front met die slimme, laten we onze energiebank. Nou, daar zijn we net even iets eerder. Utrecht.
0: Ja, dan moet je wacht even, want nu ga je. Je moet die hele aflevering van de RET luisteren. Superleuk. Maar even heel snel. Die energiebank in Rotterdam.
3: Dat staat eigenlijk zo'n watertoren. Die doet het. En die is heel slim. Als er even iets meer trams rijden, dan laat hij wat vermogen los. Nou, en in de tussentijd laat hij gewoon weer bij. En dan gaat dat is eigenlijk een mooie golf van in de tijd dat er weinig trams rijden, laat de batterij op. En als er weer veel rijden, dan laat hij weer los. Dat staat op een punt waar nogal wat in de dienstregeling flexibiliteit gevraagd wordt. Richting een zeker stadion. Dus daar heb je wel eens pieken en dalen.
0: Waar wel eens concerten zijn.
3: Ja, daar heb je ook veel voetbal. Er zijn natuurlijk veel voetbalconcerten. Dus dat heb je dan. Maar goed, dus in die zin. Maar in Utrecht gaan we zo'nzelfde Pinter dingetje weer voor de bussen gebruiken. Want daar komen natuurlijk ineens een heleboel bussen tegelijk. Die moeten allemaal tegelijk laden. En dan zijn ze weer weg. En dan komen ze tegelijk en weer gelijk laden.
0: En de bussen in Utrecht, hè, dat is een nieuwe concessie. En die bussen die moeten allemaal elektrisch
3: moeten
0: worden.
3: Allemaal alleen, snel geladen worden. En dat moet allemaal weer tegelijk. En dan hebben ze ook een tram. Weet je, dus dat is allemaal. En zo heeft elke stad zijn eigen slimme grid nodig. Om het laden, de snelheid, de vervoersmodaliteiten af te stemmen. En dat is gewoon ook een hele gave elektronische en puzzel. En dat is ook al vaak even wat complexer. Het is niet een rotondetje neerleggen. Het is even elektronisch, elektrotechnisch. En dat maakt het vaak ook wat lastiger te begrijpen zomaar. We hadden net even de discussie over snel laden versus ga je nou van 600 naar 750 volt. Dat zijn al gelijk ingewikkelde dingen. Gelijke wisselstroom. Dat zijn al even dingetjes. Moet je allemaal weer slimme dingetjes tussen zetten. Ja, en dan denken de gewone mensen, denken, ja, als dit maar doet.
0: Ja,
3: als
0: ja,
3: hij
0: ja.
3: het maar doet en als hij maar rijdt. Ja,
0: en dat is natuurlijk wat we gewend zijn. Hè?
3: Ja.
0: Het doet het gewoon altijd.
3: Ja.
0: Ja, maar dat is helaas niet meer zo. Je moet er toch een beetje verstand van zien te krijgen tegenwoordig. Ja, we gaan even naar Wim.
5: Ik wil nog wel een dingetje. Er werd net iets gezegd over die plek waar concerten gegeven. De Johan Cruijff Arena natuurlijk. Maar ook daar doen ze mooie en interessante dingen. Bijvoorbeeld dat ze daar een grote batterij hebben neergelegd. Dus als er nou eens een keer een concert is. Nou, laten we dan. Dan kunnen ze dat helemaal zelf voorzien en doen.

0: als de batterij opgeladen is in de Johan Cruijff Arena en ze gebruiken dat in de Ziggo Dome, dan is dat prima, toch?
1: Ja, als ze daar onderling een goede afspraak over hebben gemaakt. Hè, want dat moet ook dan maar eens even gebeuren.
0: Als Ajax speelt, dan moet er natuurlijk voldoende energie zijn.
1: Brechtje, ik doe even een laatste rondje, zodat we allemaal toch nog even met knik in de knieën weggaan. Jullie gaan enorm helpen. Super tof. Maar we hebben het nu over het hier en nu, over de komende 2-3 jaar. Dan gaan jullie voor verlichting zorgen in het net. Hartstikke fijn. Maar we weten ook dat we met het hele land van het gas af moeten, wat we nu mondjesmaat aan het doen zijn. Maar als we dat allemaal ook nog over dat elektriciteitsnetwerk en over jullie netwerk heen moeten gaan sturen, dan hebben we een nog veel grotere uitdaging. Daar krijg ik een beetje knik in de knietjes van. Moeten we daar nu ook al niet mee bezig zijn? Moeten we daar niet al op voorbereiden, en jullie ook in dit geval?
2: Zeker. En de keuzes die je maakt in de warmtetransitie, zoals ze dat dan zo mooi noemen, die hebben direct invloed op je elektriciteitsvraag. Dus ook in de warmtetransitie kun je andere keuzes maken dan alleen maar, we stoppen alle wijken vol met warmtepompen. Want dat is een beetje de standaard wat mensen nu snappen.
1: Ja. Hoor ik jou zeggen, de uitdaging, wat nu misschien niet goed gaat, is dat we zeggen, we laten het aan alle individuen met hun eigen huis over. Terwijl je daar eigenlijk veel slimmer over na zou moeten denken. Want je bent eigenlijk nog veel meer netcongestie en veel meer dan we ons nu kunnen voorstellen aan het creëren.
2: Ja, in algemene zin, alles wat we aan het doen zijn vraagt alleen maar steeds meer energie. Veelal in de vorm van elektriciteit, maar er zijn nog veel meer vormen. En we moeten heel goed met elkaar kijken, welke vorm kunnen we nou het beste op welke plek inzetten. En elektriciteit is er daar één van, maar er zijn er meer.
1: Ja, Wim, meer regie als we het over de toekomst hebben, hoor ik Brechtje zeggen.
0: Daar kan de gemeente Amsterdam, moet de gemeente Amsterdam, zou ik gaan zeggen, zo'n rol pakken om al die verschillende partijen aan tafel te krijgen om dit op te lossen. Inderdaad.
1: Gebeurt dat genoeg?
0: Te weinig. Wat mij betreft.
1: Komt een nieuwe motie aan van Wim van de Kamp.
0: Ja, of van anderen, maar in ieder geval wat we met elkaar, in ieder geval alle goede ideeën die er zijn. Dus leg nou zonnepanelen langs metrolijnen.
1: Ja, die gaan we er hierna wel even inkoppen.
0: Dat is een inkoppertje.
1: Die staat op het lijstje. We gaan straks snel nog even een bakje koffie drinken. Dan gaan we deze in ieder geval regelen.
3: Maar ik ben een hele goeie.
1: Ja, toch?
3: Ja, dat gaan we zeker doen. Ja.
1: Laatste woord is aan Tjark. Tjark de Vries, kijkend naar de toekomst. Krijg je dan ook knik in de knietjes? Of denk je dan, dat fixen we wel, komt goed?
4: Nee, ik krijg zeker geen knik in de knietjes. Hè. Ik geloof dat de dieselmotor kwam in 1906 op het podium. 1906, dus we hebben alleen overal meer snelheid. Dus ik zie vooral in pinterheid en bestuurlijke moed. Daar kijk ik naar uit. Het niet fossiel leidt ook tot een enorme meer verhoging van leefbaarheid. En daar moeten we enorm op in blijven zetten. Ja. En dan, het is gewoon pinter. Weet je, in die elektrotechniek zit zoveel pinterheid, die hebben we nog niet bedacht. En daar moeten we volle bak op door. En dat vraagt ook experimenteren. En ik denk dat we dan binnen nu en 10 jaar een enorme shift voorwaarts maken.
1: Mooi. Nou, als het mooi mag. Wil.
3: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is om dat we proberen het verbruik en het opwek, om dat wat meer op elkaar af te stemmen. Dat we daar ook eens beter naar kijken.
1: Ja, dat is een hele goede.
3: Ja,
1: dat feit dat we gewoon gewend zijn dat het altijd maar doet. En dat je gewoon maar inderdaad voor individuen je wasmachine aanzet als je er zin in hebt. Of voor bedrijven om maar je productie gewoon te starten als je er zelf zin in hebt.
3: Nou, ik denk dat daar ook een hoop te winnen valt nog.
1: Mooi zo. Ik dank jullie allemaal zeer. We hadden nog uren door kunnen praten. Maar ja, dat is een beetje mijn beperking die ik heb. Hè. Wij hebben ook een soort netcongestie op de zender. We hebben gewoon uren. En als het uur voorbij is, dan gaan we weer door naar het volgende. Fijn dat jullie er allemaal waren. Wim van den Kamp, gemeenteraadslid voor de VVD te Amsterdam. Succes met je goede werk. Op naar de volgende motie. Brechtje Tettelaar en Wilde Jager van het mooie bedrijf GVB. En Tjark de Vries van Structon Rail Nederland. En jij natuurlijk, dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van de Company Challenge. En ja, luister al die andere afleveringen ook even, want er valt weer een hoop te leren. Tot de volgende.
5: Doorzie wat er komt.
6: Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Hey ondernemer, 22 september vindt het NL Groeit jaarevent plaats. Changemakers. Met een spectaculair programma waaronder topondernemers Adriaan Mol van Molly, die bijna nooit spreekt, Sharon Hilgers van My Jewelry, visionair Jan Rotmans en vele andere keynotes en breakouts. Inspiratie en learning. De beste dag om aan jezelf te werken. Meld je aan via nlgroeit.nl.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
6: WeFacts, Yuki Numbers en Vision Planner hebben hun krachten gebundeld. De vier softwarebedrijven gaan gezamenlijk verder onder de naam van Numbers. Daarmee worden verschillende diensten voor ondernemers en accountants, dat gaat van facturatie en boekhouding tot salarisadministratie en rapportages, onder één bedrijf gebracht. De software zelf wordt de komende jaren ook verder met elkaar verbonden. Zo moet er onder meer één inloggen komen, terwijl bestaande koppelingen met andere software behouden blijven. De vier bedrijven hebben samen ongeveer 450 medewerkers en meer dan 500.000 zakelijke gebruikers. Door de samenwerking willen ze sneller investeren en vernieuwen, bijvoorbeeld met kunstmatige intelligentie.
1: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 5 en 6 en woensdag tussen 12 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij de Ondernemer Live op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
7: Als je in een zaal zit met 200 man en je vraagt wie gebruikt ChatGPT wel eens, nou, dan steken misschien 10, 20 mensen hun vinger op. Maar dan is het alleen maar het maken van een tekstje. Alles wat je er verder mee kan, dat weet vrijwel niemand nog. In feite kan je ChatGPT beschouwen als een super slimme assistent die altijd aan je zijde staat. En dat is mindblowing, Oscar.
8: Dit is Jong en Ondernemend.
9: De wereld van AI ontwikkelt zich razendsnel. Tools zoals ChatGPT, DALL-E en Midjourney bieden ondernemers ongekende kansen. Of het nu gaat om het besparen van tijd en geld, het creëren van content of het analyseren van data, de mogelijkheden zijn enorm en bijna grenzeloos. Maar hoe zorg jij ervoor dat jij deze kansen grijpt? Waar begin je en hoe voorkom je dat je achterop raakt in de wereld van AI? Daarom heb ik vandaag AI-expert Chris van Vleuten uitgenodigd. Samen duiken we dieper in ChatGPT. Wat is het? Hoe werkt het? En nog belangrijker, wat kun je ermee? Chris deelt zijn gouden tips en geeft concrete voorbeelden van hoe je ChatGPT kunt inzetten om slimmer te werken en je bedrijf te laten groeien. En het luisteren van deze aflevering kan wel eens de beste investering van deze week zijn in jezelf.
8: Dit is Jong en Ondernemend.
9: Ah, Chris, van harte welkom.
10: Hey Oscar, wat leuk om hier te zijn, man.
11: Als jij aan tante Truus uit Schagen moet uitleggen wat AI is, Chris, wat zeg jij dan?
10: Ja, AI is eigenlijk niets anders dan hele slimme software die op basis van taal, heel veel taaldata, kan voorspellen welk woord er komt na een ander woord. Dat is heel simplistisch uitgedrukt, hè? Maar omdat er zo ongelooflijk veel tekst en data in dat model zit, een taalmodel noemen ze het ook, een large language model.
11: Ja.
10: En die slimme software getraind is om zeg maar te voorspellen welke woorden er na een ander woord komen. Ja, kan je daar eindeloos veel variaties mee maken.
11: Dus dat is eigenlijk de essentie van het hele begrip AI. Is AI eigenlijk al zeg maar onder ons? Of is het iets wat, ja, hoe abstract is het? Kennen we het al?
10: Tot voor kort was het vrij abstract. Het was niet zozeer zichtbaar als wel dat we in de toepassingen die we gebruikten. Hè, denk aan bijvoorbeeld Google Maps of spellingcorrecties binnen Word. Dat is eigenlijk ook al AI. Dus het is slimme software. Het zijn slimme programma's. Maar sinds de komst van ChatGPT is het veel concreter geworden voor heel veel mensen. Omdat je er nu ook echt zeg maar mee kunt communiceren en interacteren.
11: Ja, dus kun je in dat opzicht stellen dat ChatGPT eigenlijk een gamechanger was?
10: Ja, in feite wel. Het is echt een moment geweest waarop zeg maar kunstmatige intelligentie van eigenlijk achter de scherm naar voor de scherm is gekomen.
11: Ja, en het is hele recente geschiedenis, hè? Die ontwikkelingen zijn zo snel gegaan. Wanneer is ChatGPT de eerste versie onder ons gekomen?
10: Ja, dat het echt openbaar te gebruiken was november 2022. Daarvoor waren er ook al GPT-modellen, hè, waarmee zeg maar wetenschappers konden stoeien. Maar echt de publieke versie kwam in november 2022.
0: Dit is Jong en Ondernemend, de podcast.
11: De ontwikkelingen in AI gaan echt zo snel, hè, dat we in deze aflevering niet alles kunnen bespreken. En ik wilde, dat heb ik ook aan jou gevraagd, vooral inzoomen op de populairste tool, op de StatChat GPT. Maar ik vind het ook leuk om jou even wat beter te leren kennen. Wat doe je precies?
10: Ja, nou van huis uit ben ik notabene videomaker. Ik ben videoproducent. Ik maak heel veel video's voor onder andere de recreatiesector in Nederland, vrije tijdsector. Alleen binnen die videowereld kwam kunstmatige intelligentie ook al om de hoek kijken.
11: Okay.
10: Cameratechniek, drones met name. Drones worden steeds beter, steeds kleiner, steeds lichter. Die stabilisatie in die camera's die onder die drones hangen. Ja, dat is allemaal eigenlijk aangedreven door middel van kunstmatige intelligentie, slimme software.
11: Oké, dus vanuit het vak video maken kwam je eigenlijk in aanraking met AI. Maar nu sta je, heb ik begrepen, voor hele groepen, voor bedrijven. En help je bedrijven met AI?
10: Ja, klopt. Dat deed ik eerlijk gezegd al eerder. Hè. Puur uit persoonlijke interesse wat betreft nieuwe technologieën en de impact die dat heeft op mensen en organisaties. Gaf ik eigenlijk altijd al presentaties. Maar sinds de komst van ChatGPT, dus de algemene populariteit van AI, spreek ik inderdaad zeer regelmatig voor grotere groepen en geef ik workshops en trainingen op dit gebied.
11: En wat zijn dan het soort bedrijven waar je lezingen voor geeft?
10: Dat is echt heel divers. Ja, hoewel ik mijn netwerk inderdaad vooral in de vrije tijdsector heb in Nederland. Hè, dus allerlei toeristische organisaties.
11: Kan je wat namen noemen?
10: Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen bijvoorbeeld. NBTC, regionale marketingorganisaties. Utrecht Marketing, het Groene Hart, Alkmaar Marketing, noem maar op.
11: Maar wel echt, laten we zeggen, de Champions League binnen de vrije tijdsindustrie.
10: Ja, daar komt er wel op neer.
11: Wat zijn dan de meest gestelde vragen van die ondernemers als ze jou inhuren? Kan je daar een paar van noemen?
10: Wat is AI in vredesnaam en wat kan ik ermee? Wat heb ik eraan?
11: Nou, dat zijn goede vragen. En die hoop ik ook later aan jou in deze aflevering ook te behandelen. Wat is over het algemeen het kennisniveau van de bedrijven die bij jou in de zaal zitten?
10: Met alle respect, heel laag, heel weinig. Er zijn echt heel weinig bedrijven die het nog echt heel actief en proactief toepassen. En als je in een zaal zit met 200 man en je vraagt wie gebruikt ChatGPT wel eens, nou, dan steken misschien 10, 20 mensen hun vinger op. Maar dan is het alleen maar het maken van een tekstje. Okay. Maar alles wat je er verder mee kan, dat weet vrijwel niemand nog.
11: Nee, dus daar is een ontzettende behoefte aan kennis. En wat je ermee kan, wat je ermee moet. Gaan we zo dus op in, zo gezegd. Jij bent de adviseur, maar wat is nou het beste advies wat je ooit in je ondernemersloopbaan zelf gekregen hebt, Chris? Dat is even een moeilijke.
10: Daar moet ik even over nadenken, maar ik denk dat toch wel het meest belangrijke voor mij focus is. Wees gefocust op datgene waar je mee bezig bent. Want ik ben super enthousiast altijd over allerlei nieuwe projecten en nieuwe technologie. En dat maakt het dat het wel eens lastig is om je echt te focussen en niet zeg maar alles leuk te vinden en te doen.
11: Ja, dus focus.
0: Dit is Jong en Ondernemend, de podcast.
11: Als gezegd nemen we een deep dive in ChatGPT. Ik denk dat het eigenlijk het grootste en het bekendste programma is waar in ieder geval iedereen wel mee bekend is. Is bijvoorbeeld elke ondernemer hier al wel mee aan de slag, Chris? Heb jij daar gegevens of ideeën over?
10: Ja, zeker niet. Weet je, iedereen kent het wel, omdat jij je kon er niet meer omheen de afgelopen jaren. Het was continu in het nieuws en in kranten en de gevaren die werden vooral belicht. Het merendeel van de ondernemers die ik ken, die werkt er nog niet actief mee.
11: Oké. Okay.
10: Ja, er zijn allerlei onderzoeken naar gedaan dat op dit moment, zeg maar in de leeftijdscategorie van 20 tot 40, ongeveer 2/3 van alle jongere mensen wel eens ChatGPT heeft gebruikt. Ja, en sommigen veel intensiever, vooral jongeren met betrekking tot school en opleiding, die gebruiken het heel consequent. In die latere leeftijdscategorie, zeg maar tussen de 40 en 60, gebruikt misschien nog maar 1/3 van alle mensen het. En daarboven, nou, nog vrijwel niemand.
11: Dus van 40 tot 60 is nog maar 1/3. En daar zitten natuurlijk nu op dit moment best veel ook ondernemers in.
10: Ja.
11: Dat is interessant. Hoe wordt het ChatGPT voornamelijk nu gebruikt?
10: Ja, op dit moment is de meest gebruikte eigenlijk toepassing is het verwerken of het genereren van teksten. Dus bijvoorbeeld het maken van een samenvatting van een lang uitreksel van een boek, noem maar iets. Je hebt iets geschreven, een afstudeerscriptie. En daar moet je dan bijvoorbeeld een samenvatting van maken. En je kan het ook heel goed gebruiken om bijvoorbeeld tekst te laten controleren op spelfouten.
11: Ja.
10: En wat ook een hele belangrijke is ze zijn die modellen, met name ChatGPT, super goed in het vertalen van teksten. In alle talen die je maar wilt.
11: En dat zijn eigenlijk de eerste basisfuncties die mensen gebruiken. Zijn er nou verrassende manieren waarop ondernemers het kunnen gebruiken om bijvoorbeeld tijd te besparen of bij hun dagelijkse werkzaamheden?
10: Ja, absoluut, absoluut. Het mooie van ChatGPT is ook dat er zit zoveel kennis in. Er zit veel meer kennis in dan je ooit als mens zou kunnen bedenken en kunnen opslaan. Dus het kan je ook enorm goed helpen bij het krijgen van inspiratie. Stel je moet een nieuwe marketingcampagne of een nieuwe reclamecampagne bedenken voor je product. Dan ga je aan dat model vragen. Oké, geef mij een aantal suggesties wat ik zou kunnen doen.
11: Ja.
10: Zo'n simpele opdracht alleen al.
11: Ja.
10: Ja, en dan geeft hij je gewoon 10 voorbeelden. En er zit er eigenlijk altijd wel 1 of 2 tussen waar je zelf absoluut niet aan hebt gedacht.
11: Ja, dus en dat zijn dingen die je misschien voorheen in een team zou moeten doen. Of waar je dus externe mensen voor zou inhuren.
10: Ja.
11: Is dat wat ik hoor, heet dat een prompt?
10: Het geven van de opdracht, of het stellen van de vraag aan het model, dat noemen ze een prompt.
11: Oké, okay, ja. Dus de prompt is de vraag die je stelt en de output die je op dat moment krijgt. Hoe kan ik als ondernemer, of als iemand die het gewoon interessant vindt om te gebruiken, hoe kan ik dat optimaliseren? Zijn er bepaalde prompts of technieken die voor betere output zorgen?
10: Ja. Eigenlijk is de boodschap so within, so without. Hoe beter jouw prompt, hoe beter jouw opdracht of jouw vraagstelling, hoe gedetailleerder de uitkomst. Ja, en dat betekent dus dat je niet zeg maar 1 vraag hoeft te stellen aan het model, zoals je bijvoorbeeld bij Google wel eens doet. Maar je maakt gewoon eigenlijk een kort stukje tekst,
11: ja,
10: van een aantal zinnen, waarin je zo specifiek mogelijk bent in het geven van die opdracht. En dan zal je er versteld van staan wat er voor een resultaat uitrolt. Dat het is zelfs een vakgebied. Hè? Ze noemen dat prompt engineering. En dus zeg maar de kunst van het formuleren van de juiste opdrachten en het stellen van de juiste vragen. Het is eigenlijk net als in het echte leven. Hè? Het stellen van de juiste vragen zorgt voor de betere antwoorden. En er zijn zelfs ook manieren. En dat noemen ze custom GPT's. Hè? Dat is een onderdeel binnen ChatGPT die jou kan helpen om de juiste prompts te formuleren.
11: Nu ga je me iets te snel. Dus een onderdeel binnen ChatGPT. Kan ik die bijvoorbeeld zelf maken?
10: Ja, maar dan moet je wel de betaalde versie hebben.
11: Wat kost de betaalde versie?
10: Betaalde versie is €23 inclusief btw per maand.
11: En ik heb begrepen dat bijna iedereen de gratis versie gebruikt.
10: Ja.
11: Wat zijn de voordelen überhaupt?
10: Ja, dus de voordelen van de betaalde versie van ChatGPT is dat je er meer input in kan plaatsen. Hè? Dus meer tekst kan je erin hangen. De output komt ook sneller tot je. Hè? Dus het is veel sneller. Het is gedetailleerder. En je krijgt als eerste de nieuwste tools. Plus dat je inderdaad de mogelijkheid krijgt om eigen maatwerk GPT's. Dat zijn eigenlijk persoonlijke chatbots te maken.
11: En kan je een voorbeeld noemen van zo'n custom ChatGPT?
10: Zeker, zeker. Ja, ik heb er zelf tientallen gemaakt inmiddels.
11: Nou, noem eens eentje die dat wij het ook begrijpen.
10: Wat een hele leuke was, is dat ik heb Huur Alert Amsterdam gemaakt. Want mijn jongste dochter was op zoek naar een kamer in Amsterdam. En dat is nog best wel een uitdaging in deze tijd.
11: Ja, behoorlijk.
10: En wat ik heb gemaakt, ik heb een custom GPT gemaakt. Waarin je dan aangeeft van, nou, het mag zoveel kosten. Moet ongeveer in die wijk liggen. En 1 of 2 kamers, dat soort details. En dan vervolgens wat hij gaat doen, hè, als je hem hebt aangemaakt, dan geef je hem opdracht. Geef mij de top 10 woningen die nu beschikbaar zijn. Dan gaat hij al die verhuursites gaat hij afskrepen. En dan geeft hij jou keurig netjes de top 10.
11: Zo, dat is mooi. En ja. Moet je daar heel technisch voor zijn om dat weer te kunnen maken?
10: Nee, valt wel mee. Je moet er wel even goed induiken. En je moet vooral dus zeg maar heel nauwkeurig aangeven ja, wat hij moet gaan doen. Hè, dus je moet hem in dit geval echt in de rol zetten van een makelaar in feite of een woningadviseur.
11: Wat gaaf dat je dat gemaakt hebt. Heeft ze een kamer inmiddels?
10: Ja, alleen niet via mijn GPT, maar via de eigen netwerk.
11: Zie je, gelukkig. Dat is voor mij geruststellend. Dus het menselijke werkt dan ook nog wel. Ja. Heb je nog meer voorbeelden van zo'n personal programma binnen ChatGPT?
10: Zeker. Ik heb al mijn kennis die ik in de loop der jaren heb verzameld. Hè, en ik zit er echt bovenop. Hè, want gemiddeld per dag besteed ik 1 tot 1,5 uur... aan het signaleren van de nieuwste ontwikkelingen en ook alles uittesten. Ik loop helemaal leeg op al die abonnementjes trouwens, maar dat terzijde.
11: Ja, dat snap ik. Maar goed, je verdient het ook weer terug.
10: Ja, dat is waar inderdaad. Maar heb ik bijvoorbeeld al die kennis, hè, en ik maak ook video's en daar maak ik scripts voor. En die scripts heb ik allemaal in zo'n custom GPT gemaakt. Dus ik heb bijvoorbeeld een AI-advies GPT gemaakt. Hè, dus die kan je gebruiken en die deel ik dan met mensen die dat leuk vinden.
11: Een AI-advies GPT?
10: Ja.
11: Dus dan, wat kan ik daar dan concreet mee?
10: Dan kan je in feite alles wat jij nu aan mij vraagt, kan je ook aan die GPT vragen.
11: Shit. Dus ik had deze studio helemaal niet hoeven afvoeren. Leuk dat je dan nu weer komt, Chris. Als ik nou niet zoveel verstand heb, Chris, van ChatGPT, en het klinkt me toch allemaal een beetje moeilijk, zijn er dan quick wins, gewoon waar ik nu al direct mee aan de slag kan?
10: Je kunt er in principe meteen mee aan de slag als je een gratis account aanmaakt. Ja, dan hoef je alleen maar even je e-mailadres achter te laten. Je meldt je aan en je kan ermee aan de slag. En dan kan je gewoon heel simpel beginnen. Gewoon stel maar gewoon de vraag, wat is ChatGPT en wat kan ik ermee?
11: Ja, dus echt gewoon mee aan de slag gaan.
10: Dat is het belangrijkste advies. Gewoon ermee aan de slag gaan.
11: Ja. Wat zijn slimme manieren om bijvoorbeeld ChatGPT te integreren in bijvoorbeeld in je sales? Of in je marketing? Zijn die er?
10: Die zijn er absoluut. Os, je weet niet wat je meemaakt. Wij hebben vroeger wel eens sales trainingen gehad. Ja. En kreeg allerlei slimme strategieën en tools om zeg maar een verkoopgesprek op te bouwen en uit te voeren.
11: Ja.
10: Met ChatGPT is het mogelijk om die technieken te koppelen bijvoorbeeld aan je producten en aan de informatie van je klant. En dan vervolgens kan je een compleet belscript laten uitdraaien. Of een mailscript. Ja, waar geen speld is tussen te krijgen. Dat is het fascinerende.
11: En werkt dat ook al in de praktijk? Of is dat iets wat over 10 jaar misschien een keer gaat komen?
10: 100% in de praktijk nu. Het merendeel van mijn offertes, hè, tenzij het zeg maar heel specifiek is, maar laat ik maken met ChatGPT. En dan in combinatie bijvoorbeeld met een andere AI-tool. En dan presenteer ik die offertes op die manier. 9 van de 10 keer gaan ze door.
11: Interessant. Even denken wat ik nog interessant vind. Er zijn veel bedrijven die werken met content.
10: Ja.
11: Bijvoorbeeld voor hun socials of voor hun nieuwsbrieven. Hoe kan dat programma daarbij helpen?
10: Bedenk het en het kan. Op het gebied van tekst. Hey, je hebt een product. Je hebt een podcast die je onder de aandacht wil brengen. Laat daar promotionele teksten van maken. En geef allerlei variaties. Dat kan je dat model vragen. En je krijgt vervolgens die variaties allemaal gepresenteerd.
11: Oké, dus ook voor de socials en bij het maken van een contentplan.
10: Neem het en het kan.
11: Eigenlijk ongelooflijk, Chris.
10: Ja, the sky is the limit.
11: Ja.
10: En ja, in feite kan je ChatGPT beschouwen als een super slimme assistent die altijd aan je zijde staat.
11: Denk jij dat het, als je al goed bent in je vak, bijvoorbeeld je bent tekstschrijver, of je bent copywriter, of je bent fotograaf, dat je dan ten dode bent opgeschreven, om het even zo te zeggen? Of denk jij dat als je goed bent in je vak, je ChatGPT juist kunt gebruiken om beter te worden?
10: Ja, dat laatste. Dat laatste, want als jij echt goed bent in je vak, ben je ook namelijk creatief genoeg om er op een slimme manier gebruik van te maken.
11: Ja.
10: En dan kan je het eigenlijk naar jouw klanten toe nog beter inzetten en nog bij jouw expertise nog eigenlijk verdiepen en uitbreiden met behulp van dit programma.
12: Dit is Jong en Ondernemend.
11: Chris, dus het is heel erg tekst en ook marketing gericht.
10: Ja.
11: Heb je daar nog een creatief voorbeeld van hoe ChatGPT daarin te gebruiken?
10: Zeker, zeker. Je kunt bijvoorbeeld, als je een nieuw product in de markt wil zetten, zou je kunnen vragen aan ChatGPT.
11: Ja.
10: Maak voor mij een marketingstrategie op basis van de principes, de beïnvloedingstechnieken van Robert Cialdini. En dan pakt hij echt, zeg maar, die vorm.
11: En die Cialdini, dat is een goeroe?
10: Dat is een beïnvloedingsgoeroe binnen marketing.
11: Met een soort wetmatigheden.
10: Ja.
11: En dat rolt er dan uit.
10: Dat rolt eruit.
11: Ja.
10: En zo goed dat je het zelf niet had kunnen bedenken.
11: Ja, en ook binnen no time.
10: Binnen no time, binnen 10 seconden heb je een compleet plan.
11: Ja, ik merk het eigenlijk al. Dus eigenlijk bijna alles wat ik vraag kan.
10: Ja.
11: Het hangt dus heel erg af van een slimme en goede manier de prompt te stellen.
10: Ja.
11: En om door te vragen.
10: Klopt. Overigens komt ChatGPT daar ook zelf mee, hè? Want dan geeft hij bijvoorbeeld een lijstje van 10 suggesties of 10 ideeën. En dan vraagt hij daadwerkelijk, kan ik een van deze ideeën verder voor je uitwerken?
11: Wat is nou een van de meest creatieve voorbeelden van het gebruik van GPT die je zo te binnen schiet?
10: Ja, ik heb van een collega van mij, heb ik ooit gehoord. Die heeft bijvoorbeeld, die moest exclusieve menus samenstellen. Op basis van de kookkunsten van, ik geloof, Robert Kranenborg.
11: Ja, Robert Kranenborg.
10: Ja, en dan vroeg hij, maar er moesten ook bijvoorbeeld bepaalde dieetwensen in verwerkt zitten.
11: Ja.
10: En die heeft hij allemaal, zeg maar, ingevoerd. En vervolgens kwam er een 6 of 7 gangen menu uitrollen, wat helemaal perfect aansloot bij de wensen van die klant.
11: Oh, echt? Ja. En daar is ook daadwerkelijk mee
10: Daar is mee gekookt.
11: Maar dat vind ik, ja, ik vind het heel leuk om juist die output. Hè, daar ben ik zo in geïnteresseerd.
10: Ja.
11: Leuk voorbeeld. Wat zijn nou valkuilen? Als je nou niet zo technisch, niet zo handig nog bent. Wat zijn dan valkuilen met dit programma?
10: Ja, dat je toch wel blindelings afgaat op de uitkomsten van ChatGPT.
11: Kan dat niet dan?
10: Nou, kijk, het is supergoed. Alleen het is ook best wel generalistisch. Dus je moet eigenlijk altijd toch de teksten checken. Niet alleen op waarheid, maar ook daadwerkelijk om jouw tone of voice erin te verwerken. Overigens kan dat weer met die custom GPT's, maar dat terzijde. Dat komt op een andere keer, voor een andere keer. Maar je kunt eigenlijk niet blindelings kopiëren, want dat is te obvious.
11: Ja.
10: Weet je, dus je moet er eigenlijk altijd, ik zeg altijd een beetje van mezelf en een beetje van ChatGPT.
11: Ja.
10: Dat samenspel, dat maakt het heel krachtig.
11: Welke versie van ChatGPT zitten we nu, Chris?
10: Ja, de huidige versie is GPT-4.
11: Ja.
10: Hè, en dan heb je eigenlijk... Nee, ik moet het anders zeggen. De nieuwste versie is GPT-4o. En daar staat de O voor Omni. Hè, dus zeg maar, dat is eigenlijk een samenvatting van alles. Dus die kan alles. Vooral ook heel goed in rekenen. En wiskundige vraagstukken. En dan heb je ook nog de versie O1. Dus dat is Omni 1. En die kan daadwerkelijk redeneren zoals wij dat kunnen. He, dus die denkt, die is iets minder snel qua output, maar die denkt daadwerkelijk dieper na over het antwoord wat hij geeft. En dat zie je ook voor je. En ja, waanzinnig. Zo gedetailleerd. Alsof je met een echt mens zit te communiceren.
11: Ja, wat mij dan opvalt, dat die ontwikkelingen die vroeger misschien een paar jaar duurden, die updates.
10: Ja.
11: Het gaat.
10: Het is tegenwoordig om de paar maanden komt er een nieuwe versie uit.
11: Wat is nou een ontwikkeling die eraan zit te komen of die gloednieuw is waar jij heel enthousiast van wordt?
10: Ja, dat is de nieuwe Advanced Voice Modus van ChatGPT. Dat is de kracht van ChatGPT in combinatie met audio. En dat is mindblowing, Oscar.
0: Dit is Jong en Ondernemend, de podcast.
11: Mindblowing, Chris. Waar had je het over op audiogebied?
10: Ja.
11: Nou, ik weet dat je een freak bent. Dus niet alleen maar geïnteresseerd in ChatGPT, maar echt gewoon het nieuwste van het nieuwste. Nou, kom maar door. Wat wil je laten horen?
10: Ja, Os, ik ga nu dus de nieuwe Advanced Voice Modus lanceren en starten. Binnen ChatGPT, de betaalde versie van ChatGPT. En wat nog even belangrijk is om te noemen dat het nog niet in Europa beschikbaar is. Dus je moet, als je daar gebruik van wil maken, via een VPN-verbinding gaan werken.
11: Dus ChatGPT
10: plus betaald, dus de betaalde versie.
11: En met een VPN.
10: Met een VPN.
11: Oké, okay, en dan?
10: Werkt alleen in Amerika.
11: En wat gebeurt er dan?
10: Ja, dan ga je dit horen en zien. Dit is dus een voice mode, hè, binnen ChatGPT. Ik moet even opstarten. Hij moet even warm worden.
11: Ja, ik ook.
13: Dag Chris. Onderweg naar Hilversum voor de podcast, toch? Dat klinkt als een mooie kans om je ondernemerservaring te delen.
10: Nou,
13: zin
10: nog,
13: in?
10: Nog sterker. Ik heb er heel veel zin in. Maar nog sterker. Ik zit er al. Ik zit al bij Oscar Krechting in de uitzending van de Jong en Ondernemend podcast.
13: Geweldig, Chris. Wat leuk dat je al bij Oscar zit voor de uitzending. Heb je nog een speciaal onderwerp dat je wilt bespreken tijdens de podcast?
10: Nou ja, wij zijn zeer onder de indruk van deze stem, van jouw nieuwe geavanceerde stemmodus. Wat zouden we hier allemaal mee kunnen? Kan je een paar voorbeelden geven?
13: Dat is gaaf om te horen. Met deze geavanceerde stemmodus kun je allerlei kanten op. Hier zijn een paar voorbeelden. 1. Podcasts en audioblogs. Je kunt deze stem inzetten om podcasts of audioblogs te maken, waardoor je content nog toegankelijker wordt. 2. Voice-overs voor video's. Gebruik het voor professionele voice-overs in je videoproducties.
10: Ja, ik wil nog wat met je proberen. Kan je een leuk verhaaltje vertellen over Oscar en zijn podcast en dan in een Vlaams accent?
13: Natuurlijk, Chris. Laten we eens beginnen. Er was eens, diep in het hart van de Lage Landen, een jonge ondernemer genaamd Oscar. Oscar had een droom om een podcast te starten.
10: Kan je het iets spannender maken?
13: Zeker. Laten we er een spannend verhaal van maken. In de schaduw van de oude radiostudio's van Hilversum, waar de geesten van radiopioniers nog fluisterden, besloot Oscar om zijn stem te laten weer klinken in het donker.
10: Kan je het nog spannender maken en een beetje fluisteren?
13: Zeker. Laten we er een mysterieuze twist aan geven. In het holst van de nacht, omgeven door het zachte gegons van oude machines, bereidde Oscar zijn volgende podcast voor. Terwijl de maan een bleke gloed wierp door het raam.
10: Dankjewel.
11: Chris, mag ik nog een vraag stellen?
10: Ja, mag Oscar een vraag aan jou stellen, ChatGPT?
13: Natuurlijk, Oscar. Stel je vraag maar. Ik ben er klaar voor.
11: Nou, denk je dat het eigenlijk nog zin heeft in de toekomst om menselijke presentatoren podcasts te laten presenteren? Want je doet het zo goed.
13: Dat is een interessante vraag, Oscar. Hoewel AI-stemmen zoals de mijne steeds beter worden, denk ik dat er altijd ruimte zal zijn voor menselijke presentatoren. Mensen brengen namelijk unieke emoties, spontaniteit en persoonlijke ervaringen mee, wat moeilijk te evenaren is. Maar wie weet, misschien zien we in de toekomst wel een mix van beide.
11: Nou, ik ben heel erg gerustgesteld. Dankjewel voor deze mooie demonstratie.
13: Graag gedaan, Oscar. Ik ben blij dat ik kon helpen. Veel succes met de podcast en geniet ervan, Chris.
10: Komt helemaal goed. Dankjewel, ChatGPT.
14: Super. Fijne opname.
11: Hey Chris, maar let's face it, dit is geweldig. En ik ben weer gerustgesteld, want dat betekent dat ik nog even door kan gaan met podcasten, toch?
10: Ja, dat kan je. Maar de ontwikkelingen gaan wel heel snel hoor. En ik wil eigenlijk ook nog even een demo laten horen van Google. Een nieuw model van Google. Google Notebook LM genaamd.
11: Oh, nog een voorbeeld?
10: Ja, als je daar tijd voor hebt.
11: Heel leuk, daar zitten we hier voor.
10: Ja, nee. Google Notebook is een tool van Google waarbij je een eigen notebook, een notitieblok eigenlijk, kunt aanmaken. En daarin kan je allerlei soorten informatie laden. Dus documenten waarin jouw kennis bijvoorbeeld is opgeslagen. Of jouw bedrijf of jouw persoonlijke interesse. Je kunt er linkjes naar websites in hangen. Je kunt er linkjes naar YouTube-video's inhangen over een bepaald onderwerp. En wat dat model dan doet, is al die informatie samenbrengen.
11: Ja.
10: Daar maakt hij gewoon eigenlijk één groot tekstbestand van. En vervolgens kan je met dat tekstbestand gaan communiceren. Dus je kunt er vragen aan stellen. Hè? Dus je kunt, net als met ChatGPT, kan je vragen, Oké, vertel me meer over dit onderwerp, over dat onderwerp. Hij maakt zelfs een inhoudsopgave. Je kunt samenvattingen laten maken. Je kunt er vertalingen mee laten maken. En het meest fascinerende is, je kunt er ook een podcast van laten genereren. En dan niet alleen in de vorm van een blikkerige stem die zeg maar zo'n uittreksel voorleest, maar daadwerkelijk een interactieve podcast.
11: Met zeg maar een soort chatcast, een babbelpodcast.
10: Een babbelpodcast waarbij ze dus die twee stemmen, die twee AI gegenereerde stemmen, in discussie gaan met elkaar over jouw informatie, over jouw knowledge base.
11: En welke data heb je hier dan ingegooid, Chris?
10: Ja, ter voorbereiding op deze podcast heb ik ook van jou veel informatie gekregen. Ik heb zelf de nodige aan toegevoegd. Dat heb ik allemaal in een van die notebooks geduwd, zeg maar. En op basis daarvan heb ik dan deze volgende podcast laten genereren. Maar wel alleen nog in het Engels.
11: Alleen in het Engels, nu nog voorlopig.
10: Ja, binnenkort wel in meerdere talen, waarschijnlijk ook in Nederland. Maar nu nog alleen in het Engels. Dus hierbij een kleine demo.
15: Hey everyone, welcome. We're diving deep into the world of AI today. More specifically, how ChatGPT is changing the game for entrepreneurs, just like you. You know, it's funny when you think about it. We used to picture AI as some futuristic tech, but it's already a part of our daily lives without us even realizing it. Take Netflix, for example, those recommendations you get, that's AI learning what you like. Or those traffic predictions that seem almost magical, AI again.
16: It's incredible, isn't it? What's really fascinating to me is how quickly AI is becoming accessible, especially with tools like ChatGPT. It's a real turning point for entrepreneurs.
15: And that's exactly what we're going to unpack today. So to help us navigate this exciting world, we've got AI expert Chris Van Vleuten with us. Chris, welcome to the show.
16: Thanks for having me.
10: Chris, for anyone who's just doing the tools of AI.
11: Ja, dus je klinkt als vrouw. Trouwens ook
16: absolutely.
11: Als man kan goed, maar als vrouw nog beter.
16: As a computer program that can learn and problem solve, even understand language, much like we do. That's AI in essence.
15: Okay, so basically teaching machines to think for themselves in a way.
16: In a way, yes. It's about giving them the ability to process information and make decisions based on what they learn.
15: That's amazing. So Chris, you're working with businesses all the time in this field. What types of companies are showing the most interest in AI right now?
16: You know, I'm seeing a really diverse range from media and tech companies all the way to finance, which goes to show just how widespread the adoption of AI is becoming.
15: It's everywhere you look these days. So when you talk with other entrepreneurs, what are their burning questions about AI?
11: Nou Chris, ik heb genoeg gehoord. Hartstikke bedankt. Dit was ook dan meteen mijn laatste aflevering zelf. Want het aloude ambacht van podcast is dus gewoon eigenlijk ook weer ten dode opgeschreven.
10: Nee. We hebben net ook gehoord dat die menselijke factor toch wel ook minstens zo belangrijk blijft.
12: Dit is Jong en Ondernemend.
11: Ongekend, alle kansen en mogelijkheden met AI. Maar we moeten het toch ook hebben over de downside. Over de wat negatievere geluiden of angsten die we toch vaak horen. Is het veilig? Met al die data, hoe zit het met privacy? Hoe zit het met het schenden van auteursrechten? En sommige experts uiten ook zorgen over de ontwikkeling die waarschijnlijk zo snel gaat dat AI wellicht slimmer kan worden dan mensen, waardoor wij de controle kunnen gaan verliezen. Dat zijn allemaal best hele dark vooruitzichten. Hoe kijk jij daarnaar als je er een paar van die dingen uit zou kunnen lichten?
10: Ja, ik wil er inderdaad een paar uitlichten. En dan eigenlijk denk ik dat de meest belangrijke en waar de meeste mensen nu ook het meest bang voor zijn, is inderdaad de snelheid waarmee het zich ontwikkelt. Maar dat het zo goed is, qua hè, wat je net hoorde met die audio, maar ook straks met beelden, hè, met deepfake video's, dat je niet meer kunt onderscheiden wat echt en wat nep is.
11: Nee, maar dat is best zorgelijk.
10: Dat is absoluut zorgelijk.
11: Want nu zagen we wel eens van die TikTok-filmpjes met Donald Trump. En als je dan goed kijkt, zie je dat mondje nog wel, dat het erop geplakt is.
10: Ja.
11: Maar je hebt natuurlijk ook die presentatrice Welmoed, die met haar hoofd in een pornofilm geplakt zat.
10: Absoluut.
11: En dat zag er al, niet dat ik het gezien heb. Ik heb me laten vertellen. Ze heeft in ieder geval rechtszaak aangespannen. Dat er belachelijk realistisch uitziet.
10: Nou ja.
11: Deepfake.
10: Ik kan je alleen maar zelf, ook uit mijn eigen ervaring. Ik gebruik een tool, HeyGen, voor mijn videogeneratie. Waarbij ik dan in het Nederlands inspreek. En die kan ik vervolgens in alle talen van de wereld laten vertalen. Met perfecte lipsynchronisatie. Ik zie eruit en ik hoor, klink alsof ik perfect Chinees praat.
11: Ja.
10: Terwijl ik het natuurlijk helemaal niet spreek, maar ja, het is waanzinnig.
11: Dat is ongelooflijk. Schende van auteursrechten. Ja, de aflevering hiervoor is te kort om alles te bespreken. Maar dat is natuurlijk wel degelijk een risico.
10: Het is een risico, maar het is ook een enorm grijs gebied. Waar de experts en ook alle grote rechtszaken die nu spelen in Amerika.
11: Absoluut, Netflix, de acteurs.
10: Absoluut. Ze zijn,
11: voice cloning.
10: Ja, nee. Ja, er zijn legio nadelen op te noemen. Hè. Inderdaad, het is een disruptieve technologie.
11: De enige acteur die gewoon door kan gaan is George Clooney. Voor hemzelf echt grappig.
10: Ja, hij is leuk.
11: Oké. Okay.
10: Ja, nog even wat betreft auteursrechten.
11: Ja,
10: hè?
11: Ja.
10: Ja, dat is gewoon echt een grijs gebied. Want wat die taalmodellen hebben gedaan, die hebben gewoon het hele internet leeggetrokken. Al die data gescrapt. En je kunt dus nu ook echt fotorealistische afbeeldingen laten maken. Van whatever je maar wilt. Ja, tot op zekere hoogte. Maar en daarin zitten dus waarschijnlijk een paar pixels of een paar data-elementjes uit een beeld wat ja, ooit door iemand gemaakt is.
11: Ja,
10: alleen dat kan je nooit bewijzen.
11: Nee maar oké. Maar sommige mensen met auteursrechten zouden dit ook jatten kunnen noemen. En dat is natuurlijk het grijze gebied.
10: Ja.
11: Het is alleen een ontwikkeling, zoals ik dat zelf zie, die gewoon niet meer te stoppen is.
10: Nee,
11: en wetgeving loopt altijd achteraan, achter deze gigantische snelle ontwikkelingen.
10: Ja.
11: Welke beroepen moeten eigenlijk vrezen? Of welke ondernemers moeten vrezen voor hun voortbestaan, Chris? Als ze niet aan de slag gaan met AI.
10: Nou ja, kijk, de meest voor de hand liggende zijn tekstschrijvers, vertaalbureaus, maar ook bijvoorbeeld stemacteurs, voice acteurs. Hè, want je kan ook perfecte stemmen laten genereren met de hulp van AI.
11: Ja.
10: Ja, en nu die grote ontwikkeling. Foto's natuurlijk. Je kan allerlei fotorealistische afbeeldingen laten maken van modellen. Er zijn ook voorbeelden bekend van merken die al complete reclamecampagnes hebben gegenereerd met AI-beelden en AI-modellen. En de grote nieuwe ontwikkeling is natuurlijk tekst en afbeelding naar video. Hè? Dus dat je video kan laten genereren.
11: Ja, wat ik erover lees is dat eigenlijk de rode draad in wanneer je echt moet gaan oppassen, is als een bedrijf routinematige of repetitieve processen bevatten die eenvoudig kunnen worden overgenomen. En dat zijn dus ook bijvoorbeeld boekhouders, administratiekantoren, sommige advocatentermen, notarissen. Dus als je het negatief bekijkt, is het ongelooflijk disruptief op die gebieden, toch?
10: Ja, dat is waar. Aan de andere kant zie ik het en blijf ik het ook voorlopig zien als een tool die ons als mens kan ondersteunen om dingen beter, sneller, efficiënter te doen. En juist in deze tijd van personeelskrapte, arbeidsmarktkrapte, kan het eigenlijk alleen maar hulpvol zijn om dingen beter en sneller voor elkaar te krijgen. En processen die anders eigenlijk heel saai en repeterend zijn te vereenvoudigen en te automatiseren.
11: Ja, het grappige is, ik heb het even ook aan ChatGPT gevraagd, lees het wel zelf voor. Dat beroepen met een hogere mate van creativiteit, menselijk inzicht en complexe besluitvorming de minste risico lopen. Omdat AI daar, en ze zeggen zelf tussen haakjes voorlopig, nog niet dezelfde waarde kan bieden. Dus de creativiteit en de menselijke waarde zullen toch wel belangrijk zijn. Maar het is wel 5 voor 12 voor die bedrijven. Die we net noemden.
10: Ja, daar wil ik toch nog even iets op inhaken. Want bijvoorbeeld dat model O1, hè, wat ik eerder noemde, die daadwerkelijk kan redeneren. En die zeg maar qua wiskundige oplossingen op het niveau zit van Amerikaanse universiteiten. Hè, die gewoon een score halen van 80-90% bij het maken van Amerikaanse staatsexamens op universitair niveau. Ja, dat is natuurlijk waanzinnig.
11: Ja, dat is ziek.
10: En ik bedoel, we zijn nu 2 jaar verder na de lancering van ChatGPT. Nog maar 2 jaar, hè? En die ontwikkeling die gaat keihard door. En daarom is het ook denk ik goed dat er regelgeving komt, hè, vanuit allerlei overheden en bijvoorbeeld vanuit Europa.
0: Dit is Jong en Ondernemend, de podcast.
11: Je hebt zoveel mooie voorbeelden gegeven. Je hebt mij ook inspiratie gegeven om aan de slag mee te gaan. Waar moet ik nou beginnen, Chris? Kom eens even met gewoon praktische, concrete Jip en Janneke tips voor me. Ja, wat moet ik doen?
10: Als je nog geen abonnement op ChatGPT hebt, is dat eigenlijk de eerste tool waarop je een gratis abonnement zou moeten aanmaken.
11: Okay.
10: En dan is het gewoon een kwestie van ermee aan het werk gaan. Stel maar een simpele vraag. Beschrijf maar wat je in je koelkast hebt liggen en of je daar een leuk gerecht van kan gaan maken van die ingrediënten die je in je koelkast hebt liggen. Overigens, vision is ook belangrijk. Hè. Je kunt ook een foto maken van je koelkast en dan haalt hij zelf die ingrediënten bij elkaar en dan maakt hij een leuk gerecht van. Maar dat terzijde. ChatGPT dus. Onderschat Google niet. Hè. We hebben net al natuurlijk het voorbeeld gezien en gehoord van Google Notebook.
11: Ja.
10: Google is het grootste databedrijf ter wereld. En ze hebben... Ja, ze werden een beetje overvallen van de komst van ChatGPT. En toen zijn ze eigenlijk iets te snel begonnen met een model Bard. Nou, dat is niet goed gegaan. Dat heeft ze miljarden aan beurswaarde gekost. Maar onderschat ze niet. Ze zijn echt goed bezig. En hun nieuwe modellen, Gemini, hun nieuwe taalmodel. Ja, dat is ook veelbelovend hoor.
11: Maar okay, nou ben ik nog steeds die ondernemer die begint. Dus ChatGPT zeg je?
10: ChatGPT.
11: Even terug naar de basis van... Ja. Dat ik gewoon morgen aan de slag kan.
10: Ja, ChatGPT.
11: Ja.
10: Sowieso.
11: Ja.
10: Ga ermee aan de gang.
11: Gratis versie.
10: Gratis versie. En wat ook gratis is, is perplexity.ai. En dat is eigenlijk een AI aangedreven zoekmachine. Dus als je veel op Google zit te zoeken en daarmee werkt, probeer ook eens perplexity.ai. Want het mooie daarvan is, zit eigenlijk een ChatGPT-achtige functie ingebouwd. Je kunt dan ook gelijk weer interacteren en reageren op de antwoorden die dat model geeft.
11: Ja.
10: Wat misschien nog wel interessant is om te noemen, is dat, ik noemde het net al, Microsoft is, zeg maar, heeft als speerpunt toch veiligheid en security en privacy proof. Heel veel overheidsinstellingen, maar ook ondernemers, gebruiken al allerlei Microsoft producten. Die zitten in dat Microsoft ecosysteem.
11: Ja.
10: Nou, als je Microsoft 365 business hebt, dan kan je ook tegenwoordig Copilot. Hè? Copilot is eigenlijk de ChatGPT van Microsoft.
11: Ja.
10: Die kan je straks ook overal binnen alle Microsoft-programma's gaan gebruiken. Kost ook ongeveer hetzelfde. Maar je komt er straks niet meer omheen. Zelfs op de laptops, de nieuwe laptops van Microsoft, zit niet meer de Windows-knop. Maar er zit een Copilot-knop.
11: Ja.
10: He, dus
11: het is eigenlijk weer je persoonlijke assistent binnen alles wat je doet.
10: Precies. En het mooie van die hele Microsoft-omgeving is dat het voor 99,9%, 100% bestaat misschien niet, maar veilig is en gegarandeerd veilig. Dus daar kan je met je eigen data gewoon aan de slag.
11: Ja.
10: Ja, en Os, jij bent zelf ook ondernemer natuurlijk.
11: Ja.
10: Wat ga jij nu als eerste doen?
11: Nou, ik heb meegemaakt met het bedrijf wat ik samen met mijn compagnons heb opgezet, de opkomst van internet.
10: Ja.
11: We hadden toen dikke boeken en toen kwam internet en toen dachten 95% van al onze concurrenten, het zal zo'n vaart niet lopen met internet. We wachten het wel af tot het overwaait. We gaan er in ieder geval geen tijd en energie in stoppen. Nou, elke ondernemer zijn altijd druk met hun bedrijf en hebben altijd al het gevoel dat je moet altijd zoveel. Je hebt zoveel ballen in de lucht te houden. Je moet eigenlijk nog je social media strategie verbeteren. We moeten eigenlijk nog op TikTok. Ik moet eigenlijk nog dit. Dus heel vermoeiend dat er weer zoiets komt als ChatGPT. Dat is echt hoe de meeste mensen dat ook zien. En wat ook heel begrijpend is. En AI daarbij is weer confronterend en vermoeiend. Maar dat herken ik wel echt. Net als destijds met de komst van internet. Is dit iets waar je gewoon niet omheen kan. Sterker nog, ik denk. Ik heb geen glazen bol. Maar als je hier niet in verdiept. Dan kan het wel eens heel snel met je afgelopen zijn. Laten we die lessen in ieder geval leren uit de transitie van naar online, hè? Tijdperk toch, Chris? Bedrijven als Nokia, ja. Bedrijven als Kodak, een free record shop, de hele reisbranche, de hele mediabranche. Nou, zo kunnen we nog de hele retail. Ja, die of ze bestaan niet meer, of ze hebben veel te late switch gemaakt. En andere partijen zijn erin gedoken. En ik denk dat, en sorry voor het woord, maar dat die slachting die AI gaat aanrichten, als ik het negatief, je kan ook zeggen de impact die AI gaat inrichten, nog veel groter zal zijn. Omdat vroeger de infrastructuur er nog niet was, hè?
17: Klopt. Klopt.
11: Ze hadden wel allemaal ideeën, bij wijze van spreken, voor video's op internet. Wat later YouTube werd, maar er was geen bandbreedte, er was geen snelheid. De mobiele telefoon, dat werkte dat duurde een uur.
17: Ja.
11: En met de eerste Nokia's. En nu ligt alles er. We hebben de snelste mogelijkheden, De
17: 5G,
11: alles gaat razendsnel. Dus de implementatie van AI gaat maal factor. Nou, wat schatten we in? 50, ja. 100. Wat vroeger jaren duurde, is nu 2-3 maanden en je loopt weer achter.
17: OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT, is niet voor niets de snelst groeiende start-up ter wereld. Hè? Gewaardeerd op $157 miljard op dit moment.
11: Zo, ja, en daar kan je van alles van vinden. Is het een hype, is het geen hype? Maar it's wel here to stay. Dit gaat niet meer weg. Dus, en dit is heel vermoeiend, maar geen oogkleppen op als ondernemer. En denken, dit zal mijn tijd wel duren. Want daar heb ik geen tijd voor. Want als je er nu geen tijd in stopt, dan heb je straks heel veel tijd. Want dan bestaat je bedrijf niet meer. Het voordeel is, als je nu gewoon met die tips van jou aan de slag gaat. Dan hoor je nog bij de voorhoede. Want nog maar 30% gebruikt het echt. Ja, de scholieren die gebruiken het allemaal. Voor hun huiswerken, hun proefwerken. Alleen de ondernemers gebruiken het nog niet maximaal. Dus er liggen nu gouden tijden. En ja, mijn tips zijn, ga naar congressen. Ga naar sprekers zoals bijvoorbeeld Chris kijken. Of naar de Next Web. Of naar e-mers. Of in je regio.
17: Luister podcast.
11: Praat met je kids. Of met scholieren. Of met buurtkinderen in de omgeving. Vraag het wel eerst even aan de ouders. Anders is het scary. om je te helpen. Want voor hun is het eigenlijk logisch. En dan denken ze, ja, wat stelt die boomer nou weer voor vragen? Maar van die gesprekken leer ik het meest. Kijk bijvoorbeeld op TikTok. Als je op TikTok kijkt, je wil niet weten hoeveel geweldige tips voor prompts worden gegeven. Nou, over prompts gesproken kan ik aanraden. Dat was voor mij heel duidelijk. Dat boek van Martin van Kranenburg. ChatGPT als tweede brein. Ik zal het ook wel in de aflevering zetten. En wat ik een hele leuke vond van een ondernemer, wat jij net ook zei.
17: Ja.
11: Gebruik ChatGPT als Google.
17: Ja.
11: Zodat iedereen in je organisatie ermee leert omgaan. Ja, en dan kom ik bij jou, Chris. Jij helpt bedrijven, je spreekt over AI. Als mensen nou eventueel geïnteresseerd zijn, hoe kunnen ze je bereiken?
17: Ja, chrisvanvleuten.nl. Die website, daar staan allemaal contactgegevens op. En ik heb een 7-stappenplan ontwikkeld. Een 7-stappenplan waarbij ondernemers zeg maar echt aan de hand worden genomen, aan de hand van 7 verschillende stappen om AI beter en meer in hun onderneming te implementeren.
11: Kost dat wat?
17: Nee, kosteloos.
11: Kijk, dat vinden we dan ook wel weer prettig. Onwijs bedankt voor het delen van je kennis en dat je hier was en de moeite hebt genomen om te komen.
17: Heel graag gedaan, hoor. Echt, het was een feestje. En ja, we kunnen er eindeloos verder over praten. Ik kom graag een keer terug om de ontwikkelingen verder met je door te nemen.
0: Bedankt voor het luisteren naar Jong en Ondernemend. Graag tot de volgende aflevering.

0: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: De laatbetaalde facturen zorgen voor financiële druk bij kleine ondernemers. Uit onderzoek van financier Bridge Fund blijkt dat 8% van de financieringsaanvragen wordt gedaan om de periode te overbruggen waarin ondernemers nog op hun geld wachten. Ook eigen spaargeld wordt regelmatig ingezet. 14% van het geld dat binnenkomt op zakelijke rekeningen is afkomstig van een privé of andere eigen rekening. Vooral ondernemers in de bouw vragen vaak financiering aan. En opvallend is verder het verschil tussen mannen en vrouwen. Hoewel bijna 4 op de 10 ondernemers vrouw is, komt slechts 1 op de 5 financieringsaanvragen van een vrouwelijke ondernemer.
8: AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. 3 stemmen, 1 doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work, elke vrijdag tussen 5 en 6 en maandag tussen 12 en 1. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Redion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
0: De laatste inzichten voor business shapers.
2: Nieuw Business Radio.

0: sturing, innovatie, ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
1: Dit is New Business Radio.
2: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb

0: Heb je een duurzame product al ontdekt? Manitam. Bestel op manitam.nl.
1: Hey ondernemer, 22 september vindt het NL Groeit jaar-event plaats. Changemakers. Met een spectaculair programma waaronder topondernemers Adriaan Mol van Molly, die bijna nooit spreekt, Sharon Hilgers van My Jewelry, visionair Jan Rotmans en vele andere keynotes en breakouts. Inspiratie en learning. De beste dag om aan jezelf te werken. Meld je aan via nlgroeit.nl.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
6: In verschillende studentensteden in Nederland worden deze zomer gratis meubelmarkten gehouden. Studenten kunnen daar gebruikte meubels, lampen, pannen en servies meenemen die anders mogelijk bij het afval zouden belanden. Volgens Zero Waste Nederland kwamen op eerdere edities in onder meer Delft, Groningen en Rotterdam veel studenten af. Het initiatief speelt in op een bekend probleem aan het einde van de zomer. Namelijk vertrekkende studenten die hun spullen wegdoen, terwijl nieuwe studenten die juist goed kunnen gebruiken. Zero Waste Nederland wil daarom dat meer studentensteden zich aansluiten.
7: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
8: Let's Talk Business op New Business Radio. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app. Doorzie wat er komt.
1: Dit is New Business Radio.

0: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
0: Shaping your future. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben

0: allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
4: Werknemers zijn in de maand juli iets minder vaak ziek thuisgebleven, maar het ziekteverzuim is historisch hoog. Dat blijkt althans uit cijfers van Arbonet en Human Capital Care. Het verzuim daalde naar 4,7% en een jaar geleden was dat nog 4,4%. De zomer zorgt meestal tijdelijk voor minder ziekmeldingen, maar in september verandert dat beeld vaak snel. Vorig jaar was het aantal ziekmeldingen in september 72% hoger dan de maand ervoor. Het komt niet alleen doordat mensen na een vakantie alsnog een ziekmelding doorgeven. Volgens de Arbodiensten ontstaan er na de zomer ook daadwerkelijk meer verzuimgevallen. Dat komt vooral door stressgerelateerde klachten.
5: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio. Met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
6: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Listen to Lead. New Business Radio.

Werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Hey ondernemer, 22 september vindt het NL Groeit jaar-event plaats. Changemakers. Met een spectaculair programma waaronder topondernemers Adriaan Mol van Molly, die bijna nooit spreekt, Sharon Hilgers van My Jewelry, visionair Jan Rotmans en vele andere keynotes en breakouts. Inspiratie en learning. De beste dag om aan jezelf te werken. Meld je aan via nlgroeit.nl.
5: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
6: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in.